0: De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: shoes.
1: Nigga, fuck you and your shoes.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: 6 maart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

comme on veut. Slip out this, guys.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9 hits ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

want to do. I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Communicatieinstituut MART, gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars. Twijfel niet. Heb altijd een Dekati hart voor MART.
1: Ondreman! Ndama! Ndama!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: is Mat. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM, Salto, Ether 107.9 FM. Dat de Heere God u zegen. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om de goede nieuws te geven. Nou, pastor, is er nog goede nieuws? Het is vandaag maandag 31 augustus, hè, is de late dag van nog een maand dat wij zullen afsluiten. En ik wil deze maand met u afsluiten, zometeen ook met een speciaal gebed. Ondanks wij nog de hele dag zullen hebben nog van de 31ste, maar dat wij niet alleen maar de dankbaarheid zullen doen, maar misschien zegt u, pastoor, ik heb deze maand was een moeilijke maand, was een zware maand. Ik heb zoveel dingen meegemaakt en het lijkt als een last ben ik aan het dragen. Ik weet niet eens, ik wil nog eens denken aan de maand september. Maar we gaan het geven in de handen van God. Soms zijn er moeilijkheden, soms zijn er strijden die wij meemaken die makkelijker is om niet te dragen. Natuurlijk, soms als wij die situaties aan de kant zetten, denken wij van oké, ja, het komt goed. Nee, we moeten loslaten. Als wij ze blijven vasthouden en soms hebben we moeite met dingen loslaten. En ik ga zo meteen ook meer daarover praten, maar het loslaten doet ons goed. Geeft ons de capaciteit om door te kunnen gaan. Gisteren spraken wij iets en ik wil wat wij gisteren spraken in de dienst, wil ik ook met u delen. Omdat ik geloof dat zoals het ons heeft geholpen, het ook u zal helpen. Dingen loslaten, soms kan een beetje ingewikkeld zijn. Het is makkelijk aan één kant, maar moeilijk aan de andere kant, omdat wij blijven steeds daaraan denken. Dat maakt het moeilijker om los te laten. Maar zometeen gaan we daar even meer over praten. Blijf zeker luisteren naar deze uitzending van vandaag. Het is nu 7 over 7. En ik ga u eerst laten met een hele mooi lied. Ik was eventjes een hele mooi lied aan het zoeken in de ochtend. En ik stuitte tot dit liedje, De Kracht van Uw Liefde. Soms maken wij zoveel dingen mee en wij zijn zo gefocust op alleen maar op problemen, op moeilijkheden enzovoort. En wij vergeten dat er een liefde beschikbaar staat voor ons. En ik ga u nu laten luisteren en daarna komen wij terug hier op Radio Mart met het programma Hoop en Leven.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. Hier, u luistert naar het programma Hoop en Leven hier op Radio Mart. Voordat wij gaan het met u wil delen, hè, hoe wij naar voren kunnen gaan. Hè. Soms maken wij dingen mee en wij blijven constant denken aan datgene wat we hebben meegemaakt. De frustratie soms, de teleurstellingen. En wij willen, gewoon deze rust ontvangen. En soms doen wij in de naam van het willen rust ontvangen. Soms dingen dat wij daarna spijt van hebben. Omdat wij doen het niet op de juiste manier. U kunt niet iets goeds hebben als u het op een verkeerde manier doet. Want de Bijbel praat eigenlijk zelf daarover. Wij kunnen niet het kwaad overwinnen. Met kwaad. We zullen alleen het kwaad overwinnen met het goede. Begrijpt u dat? En dit is eigenlijk wat wij tot u willen brengen. En in dit levensverhaal dat ik me herinner, en ik ging het eventjes opzoeken. Ik heb het kunnen vinden. Ik wil het met u delen. Een persoon die ook iets naars heeft meegemaakt in het verleden. Maar nu erover praat, alsof het lijkt alsof het zelfs niks is. Hè? Maar het gaat niet. Het is niet dat het niks is. Het is iets echt best wel zwaar. Maar ze heeft dat hoofdstuk kunnen afsluiten. Ze heeft een plekje kunnen geven. Ze heeft het kunnen overwinnen. Dat gevoel dat zij dagelijks meemaakte, heeft ze kunnen overwinnen. En nu kan zij zeggen van, nee, ik voel me gelukkig. Ik kan weer door. En dat is iets dat we echt nodig hebben. Goed, luister naar dit verhaal. En ik kom zo terug bij jullie. Maar ik wil u ook al vragen. Breid uw glas water voor om samen met mij te bidden. Want zometeen gaan wij bidden. We gaan bidden om uw water te zegenen. We gaan bidden God vragen voor de vrede. Voor zijn vrede, voor zijn kracht. En natuurlijk, vandaag is ook maandag 31 augustus. Het afsluiten van deze maand. Waarbij wij, wanneer we morgen ook zullen komen in een nieuwe maand. Dat we ook met volle hoop en kracht zullen gaan om wat wij niet hebben kunnen bereiken tot nu toe, wel daarvoor kunnen vechten. Goed, maar zometeen praten we daar meer over. Luister naar dit verhaal en wij komen zo terug.
2: Goedendag, ik ben Sherida Piquet. Ik kom naar de kerk in Amsterdam-Oost. En ik zat met veel problemen voordat ik naar de kerk kwam. Ik liep met heel veel zelfmoordgedachten. Ik was zeer ontevreden, onzeker en dat beïnvloedde mijn leven heel veel. En waardoor ik de zelfmoordgedachten had, dat kwam door wat er in mijn jeugd gebeurd was, op zeer jonge leeftijd. En ja, dat kon ik niet verwerken en vandaar de zelfmoordgedachten. Dus en zo kwam ik eigenlijk naar de kerk. Door ook een uitnodiging, een folder op de Dappermarkt. En daar heb ik eerlijk gezegd niks mee gedaan. Maar later, toen de problemen nog erger werden, zag ik een televisieprogramma Stop met Lijden. En dat had me aandacht getrokken. En toen had ik besloten van nee, ik moet hier wat mee doen. En dat heb ik gedaan. Het was op een vrijdag, dat weet ik nog. Toen ik de eerste keer naar de kerk kwam en het was een strijd, want aan de ene kant wilde ik, maar aan de andere kant in mijn gedachten zei van nee, je hebt het niet nodig. Maar de vrijdag toen ik kwam, gesproken met een pastoor en die heeft me toen uitgelegd hoe ik dit probleem kon aanpakken en geadviseerd om op de vrijdag, zondag en de woensdag te komen en dat deed ik. Na de eerste dag dat ik kwam, zag ik van hé, is anders en hier wil ik meer van weten. En zo begon ik te komen. Toen ik daar aankwam, toen ging het de getuigenis eigenlijk over mijn leven. Want de persoon die haar getuigenis vertelde, had precies hetzelfde meegemaakt wat ik had meegemaakt. En daardoor heb ik gezien van ik moet mijn geloof gebruiken. En dat heb ik gedaan. Ik ben daardoor bevrijd van die zelfmoordgedachten. En ja, ik was niet meer onzeker. Ik geloofde weer in mezelf, in het leven. En ja, mijn leven is daardoor ja, zo veranderd. Ik heb een goede band met de mensen om me heen. Ik neem de stappen die ik moet nemen. Als mij verteld werd van je kan iets niet, dan nam ik de stappen van door geloof. En ik ben een voorbeeld voor mijn kinderen ook. Ik was vroeger ook een ander soort moeder. Maar ze zien de verandering in mij en mijn familieleden. Vandaag de dag kan ik zeggen dat ik vrede heb. Ik heb geen zelfmoordgedachten meer. Ik voel me gelukkig. Ik ben blij. En ja, ik zie het sowieso als een zegen. En dat ik ook de mensen naast mij kan helpen met hetgeen dat ze ja, een hulp nodig hebben. Maar ik ben gezegend en ik ben vrij van de zelfmoordgedachten. En ik ben gelukkig.
1: En dit is een hele mooie verhaal. Dat praat over een gebeurtenis dat heel extreem is natuurlijk. En het is zo vervelend om te horen dat een persoon op zo'n leeftijd zulke dingen hebben meegemaakt. Het is niet om te rechtvaardigen hoe of wat. Het is gewoon iets heel, heel slechts. En misschien zegt de persoon, maar hoe kan zo'n persoon dat vergeten? Nou, vergeten is moeilijk. Wij zijn zo gemaakt dat wij zulke dingen niet vergeten. Iemand zei tegen mij, ja, ik heb liever dat ik een geheugenverlies aan een geheugenverlies leidt of zoiets. Of iets krijgen tegen mijn hoofd dat ik gewoon alles vergeet, zodat ik opnieuw kan beginnen. Ja, maar als wij dat doen, dan vergeten wij de slechte dingen, maar ook de goede dingen. En niet alleen dat. Hoe vaak zijn wij gevormd als mens, een sterkere persoon, omdat wij die situatie hebben overwonnen. Dat is eigenlijk sowieso bepaalde gebeurtenissen veranderen ons. Alleen de manier dat wij het aanpakken wat er met ons is gebeurd, maakt ons sterker of maakt ons soms negatiever in bepaalde dingen. Soms komen die gebeurtenissen en wij worden bitter. En wij worden bitter, wij worden bozer, wij worden agressiever. Nemen gewoontes, nieuwe gewoontes aan die ons niet goed doen. Niet ons goed doen en ook soms niet ook onze familie die rondom ons staan wegens dat. Maar wij zien in het verhaal van mevrouw Sherida dat toen zij naar de kerk begon te komen en zij leerde het geloof gebruiken, dat zij dat wat ze had meegemaakt kon draaien naar iets positiefs, waardoor zij sterker werd op een positieve manier. En nu zelfs haar verhaal kan delen aan u, aan anderen, omdat zij dat gevoel, die negativiteit heeft kunnen overwinnen. En misschien zegt de persoon, maar het is voor mij heel moeilijk om dat te overwinnen. Ja, en wij zeggen ook niet dat u van de ene dag naar de andere dat zal overwinnen. Maar het punt is, het is heel belangrijk om dat gevoel, die negativiteit te overwinnen. Zodat het niet een negatieve invloed zal hebben op wat u dagelijks doet. Soms zien wij dat er moeders heel negatief reageren naar hun kinderen. Niet omdat ze dat willen, maar wegens de dingen die zij soms meemaken in het huwelijk. Waardoor zij de kinderen eronder lijden, laat me het zo zeggen. En misschien lijdt de kinderen eronder, het werk eronder. Misschien andere familieleden lijden eronder. Omdat de persoon niet bepaalde situaties heeft kunnen overwinnen. Maar mevrouw Sherida, godzijdank, heeft dat kunnen overwinnen. En ik laat het aan u horen, omdat u dat ook kan overwinnen. Ja, en misschien bent u een vaste luisteraar van dit programma. U luistert elke ochtend en het doet u goed. En dit is alleen maar omdat u luistert naar dit programma en het gebed. En samen met ons het water meedrinkt. En wij bidden en u drinkt het water als een trouwe luisteraar. Maar u heeft nog niet de stap ondernomen om te zeggen, weet je wat, laat me een keertje langs gaan naar de kerk om te investeren in mijn leven. Zodat het gaat niet alleen maar naar het goed voelen na een moment. Maar het herstel, de transformatie volledig zou kunnen hebben in uw leven. Wat wij jullie aan het laten horen zijn verhalen van mensen die werden gezegend. En als u zegt, ja, ik zou één keer graag met deze mensen willen spreken, dan kunt u dat gewoon laten weten. En dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen doen. Maar meer dan dat, strijden voor uw leven, zodat u gelukkig kan zijn. Want u heeft deze recht om dat te doen. En wat wij gisteren spraken in de kerk, wat ik graag met u wil delen, zegt zo in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 14, zegt zo: maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, maar uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En misschien zegt de persoon, maar hoe ga ik vergeten? Het gaat niet om de gebeurtenis vergeten, zoals ik al zeg. Dat vergeten we niet. Maar het punt is niet meer focussen daarop. Want dat kan wel. En soms focussen wij elke dag op wat we hebben meegemaakt. En wij focussen niet op wat wij nodig hebben. Voor wat u wilt strijden. Soms bent u zo gefocust op wat u heeft verloren. Zodat u niet meer aan het kijken naar wat u heeft. En dat komt omdat onze focus ligt op datgene wat we hebben verloren. Of het verleden, of wat dan ook. Maar God wil u vandaag vrijzetten. Hij wil u ondersteunen. God wil u ondersteunen. Hij wil u oprichten, zodat u dat zou kunnen overwinnen. Maar de beslissing van de focus, dat is aan ons persoonlijk. En misschien zegt u, nee, ik wil niet meer blijven elke keer in deze slachtofferrol. Ik wil dit overwinnen. Ik wil sterker hieruit komen. Dan wanneer u deze stap neemt en deze eerste stap begint al met het gebed dat wij zo meteen zullen opzeggen, samen met ons meebidt. En daarna de tijd zoek om één in langs te gaan. Hè? Misschien wilt u een dag langskomen. Woont u in de buurt van Amsterdam Oost. Dat u daar gaat naar onze kerk. Daar in Oost aan de Borneostraat nummer 40. Misschien zegt u, pastoor, ik woon in de omgeving van West. Dan ik zal daar zijn in de Porsches, bij de Porscheskade 23. Daar klaar, staan we daar klaar om u te helpen, om u te woord te staan en om u te ondersteunen. En wilt u dan met ons praten, dan laat het ons alsjeblieft weten. Want dan kunnen wij een afspraak maken, een vrijblijvende afspraak maken, om u te kunnen ondersteunen. Goed, maar zoals het woord zegt, maar één ding doe ik. Vergetende wat achter mij is, uitstrekken naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. God heeft ons geroepen omdat hij wil ons helpen. Hij wil ons vrijmaken. Maar ik moet al beslissen. Nee, ik wil niet hier mee blijven vastzitten. Ik wil dat hij mij helpt en ondersteunt. En dat is wat we nu gaan vragen in dit moment van gebed. Wij gaan hem vragen om u te ondersteunen, om u aan te raken en u te op te richten door het geloof. Ja, laten wij ons voorbereiden, want dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, samen met alle luisteraars, wil ik dit gebed opzeggen in hun voordeel. Wil ik jullie vragen voor u verzeggen in hun voordeel. Wil ik jullie vragen voor u vrede.

0: kon begrijpen hoe dat kon gebeuren. Maar mijn heren, in sommige dingen in het leven hebben wij geen overhand. Maar wij willen u ons leven, ons hart geven. En ons helpen. Help deze persoon, mijn heren. Help deze mevrouw. En breng deze vrede. In de naam van de Heer Jezus Christus. Heren, zo vraag ik u. En zo geloof ik. Zegen het water, zodat wanneer dit persoon zal drinken van het water, mijn heren, deze aanraking zal ontvangen. Deze vrijheid zal ervaren. In de naam van Jezus. En misschien wil deze persoon zelfs een dag naar de kerk gaan. Maar er is iets alsof iets deze persoon tegenhoudt. Heer, geef deze persoon deze kracht. Om te komen en versterkt te worden. In Jezus Christus naam. Zo vraag ik u. En dank ik u. Omdat ik geloof dat u in ieder hier is heeft gezegend. In Jezus Christus naam. En als u daarin gelooft. Zeg amen. En drink van het water. Heel goed, mijn vrienden en vriendinnen. We zijn aan het eind gekomen van dit programma. En ik geloof dat... wij gaan ook zo meteen door. Morgen zullen wij weer hier zijn na het nieuws van 7 uur 's morgens. En zometeen zullen wij ook onze grote vriend Julio zal ook hier zijn met het programma hier. Dus blijf zeker luisteren. Wilt u meer informatie, dan kunt u ook ons een bericht sturen naar 0682906638. En wij zullen dan klaarstaan om u te helpen bij de Borneelstraat nummer 40 of in Amsterdam-West aan de Porscheskade nummer 23. Dat de Heere God u zegent. Ik wens u een hele gezegende dag en tot dan.
1: En we welkom alle smouwen, gaan samen de Heere loven en vrezen. Het belooft wel mooi te gaan worden.

Goedemorgen. Waar je ook bent. Of je net denkt, oh ja. Laat mij de radio aanzetten. Het is Start met Mart op deze maandag. Hallo, fijn dat je luistert. Zoals ik altijd doe, de speciale groetjes. Hallo Carmen. Fijn dat je terug bent in het land, hè? Edith, Agnes, Oom Sjoel, Tante Marianne. Je bent jarig geweest, hè? Alsnog gefeliciteerd. En Tante Leen, zus van mijn vader. Ook 97 jaar geworden. Oudste levende zus. Lucia en Ruel de Sils. Hallo in Zandam. Lisette Zweden. Monique Zweden. Sintje Watson. Guno van der Leeuw. Kenneth Liefeld. Alle vaste luisteraars. En de stille luisteraars. Goedemorgen. Start met Mart. Ik ben er weer. Op deze maandag 31 augustus. Augustus leven, ja.

moet een beetje gaan spelen hier met de techniek. Dingen willen niet doen wat wij willen af en toe. Hè? Maar dat is techniek. Laten we kijken of we kunnen gaan starten met iets vrolijks om u uit bed te krijgen. Ja, kijken. Ja hoor, kom hoor. Miami, Abi Wandala, no ma broko. Sharengona Wenkra, no ma broko. Sharengona Panya, no ma broko. Je bent een wonder.

Ja, daar ben ik weer. Dit is Start met Mart op deze maandag. En ik ben uw gastheer Julio en we gaan samen radio maken. Ja, toch. Het is heerlijk weer buiten. Het zonnetje schijnt. Het is niet zo warm. Een beetje 22 graden. Maar een goede reden om eruit te komen, hoor. Oppo Azari. Ik heb niet echt in de actualiteit kunnen duiken om te kijken wat er allemaal gebeurd is deze nacht terwijl wij sliepen. Maar even kijken, het is nu 8:04. We kunnen niet zoveel meer doen. Ik ga om na 8:00 gooi ik de lijnen open. En dan nodig ik je uit om te bellen. U mag uw deelneming doen, u mag groeten. En dan hoor ik van u wat uw nieuws is. Graag tot na 8:00. Dat is voor het inbellen, hoor. Stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuwe collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

not the least thing. Can you stop the rain? Oh. Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: platina.
1: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loco. Dit hier op Groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom weer, deel 2. Deel 2 van Start met Mart met Julio. Hallo, fijn dat je er bent. En zometeen gaan wij de lijnen opengooien. Want dan kunt u inbellen. De techniek doet niet helemaal wat het zou moeten doen. Maar we behelpen onszelf. Yes. De lijnen zijn open. We gaan vrolijke muziek opzetten. Dan kunt u bellen. Hallo. Ja toch. Soms af en toe.
1: De beste vriend is langer.
0: Hij toch.
1: Mamus Fudoro.

0: Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, meneer Kielzo. Goedemorgen, hoe is met u?
0: Ja, goed. Goedemorgen.
1: Ik heb even getest kijken of we doorkomen. En,
0: ja.
1: Nou, ik zie dat ik doorkom.
0: Ja, heel goed.
1: Is de lijn oké?
0: Okay? Ja, de lijn is oké.
1: Nou, ik zou zeggen, fijne dag dat ik toch met deze storm weer er ben.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Het ziet er niet goed uit. Ze hebben om 2 uur gezegd dat we heel veel regen krijgen.
0: Ja.
1: Dus de mensen die rijden, aquaplanning, mensen voorzichtig. Ik wil iedereen die op luisteren is, gewoon zo de groeten doen.
0: Ja.
1: En ik zal alle mensen die ziek zijn, wil ik ook heel veel sterkte toewensen.
0: Mm-hmm.
1: Zullen we daarmee beginnen?
0: Mm-hmm.
1: Ik wil ook de mensen dan die jarig zijn, ben ik ook achteraan, wil ik feliciteren. Ik wil Moor in Suriname Maland feliciteren.
0: Mm-hmm.
1: Die is vandaag jarig.
0: Mm-hmm.
1: En morgen beginnen we een nieuwe maand. Ik wil een kennis van mij, meneer Emmanuel, wil ik ook feliciteren. Met elkaar heeft het niet alles manier van ik had. En ik wil ook mijn zwager nog feliciteren, die gisteren jarig geweest is, meneer Biekman.
0: Mm-hmm.
1: En nou, 1 september mijn vriendin Peggy ook.
0: Mm-hmm.
1: En ik wens ze heel veel mooie maanden met dit nieuwjaar wat ze jarig zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil de rest, iedereen die iemand heeft die jarig is, wil ik ze allemaal feliciteren.
0: Mm-hmm.
1: En nou, ik wil ook de mensen, daar ga ik verder, die iemand verloren hebben, wil ik heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke en donkere dagen.
0: Mm-hmm.
1: En dan wil ik een paar mensen groeten. Mm-hmm. Want dat is ook wel prettig, hè?
0: Jazeker.
1: Om de mensen te groeten.
0: Ga je gang. Ja, natuurlijk.
1: Ik wil mevrouw Koenders, mevrouw Nana Oyema, wil ik een groeten. Ik wil mevrouw L.I.R. groeten. Zijn altijd mensen die groeten, hoor. Mm-hmm. Zijn een vaste ploegie.
0: Jazeker.
1: Vaste radioploeg, trouwens, je hoort het toch?
0: Ik hoor het. Ik noem het de Mart-familie.
1: Mart-familie, ja. Meneer Bakki, meneer Etje, goedemorgen.
0: Mm-hmm. Anne Wanita tak Etje, Itak Et.
1: Meneer, oh ja, Et. Ja, dan het begin even, hè. Et, ik zou zeggen Et, goedemorgen. Meneer Maarten, goedemorgen. Mevrouw L.I.R., goedemorgen. Tante Loes, goedemorgen. Hoe gaat het met die Tante Loes? Ik wil Nana Abreuwa, wil ik ook. Mevrouw Adam, wil ik ook groeten doen. Meneer Marcel, meneer Vrij. Martens. Ben je al wakker, mevrouw Kreesburg? Ben je al wakker?
0: Ja, inderdaad.
1: Wie nog meer? Ik zou zeggen, mevrouw Keerkracht doet ik ook. Meneer Biga heb ik lang niet gehoord. Is ook iemand die belt.
0: Mm-hmm.
1: Meneer Van Pova, de groeten. Mevrouw Dorothy. Het zijn allemaal mensen die groeten.
0: Vaste mensen.
1: Ja, toch? Ik wil ook mijn familie de groeten doen. Yolanda Blokland. En verder de hele familie Blokland wil ik groeten.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil meneer Creton ook groeten.
0: Oh ja.
1: Mm-hmm. Ja. En mevrouw Vincent Landbrug wil ik ook groeten. Want die hoor ik dat ook wel. Ze komt niet altijd. Maar ze kan een boontori.
0: Mm-hmm.
1: Mevrouw Yvonne.
0: Mm-hmm.
1: Mevrouw B.
0: Mm-hmm.
1: Mevrouw Cleone, goedemorgen.
0: Mm-hmm.
1: Mevrouw Lisbeth, die belt ook vaak. Eenmaal niet bijna occasie, dan doe ik de groeten.
0: Want wanneer
1: er andere programma's zijn, dan doe ik dat niet.
0: Nee.
1: En dat waren ongeveer de mensen. Die zijn Mathilda. Ik wil ook een familie McDonald's. En ook mijn vrienden wil ik ook de groeten doen. Rufus, Etienne ook.
0: Mm-hmm.
1: En niet te vergeten, Claire Wie.
0: Mm-hmm.
1: En ook ik zei je collega's en ook een, hoe heet hij? Hij komt op de dinsdag. Ook mijn vriend, nou ja, ik kom niet op zijn naam, wat erg. Maar goed,
0: mm-hmm.
1: Ik doe iedereen de groeten, mensen die ik vergeten zijn.
0: Mm-hmm.
1: Mensen die me jullie mij niet kwalijk kan niet vinden, maar ook als ik heb gebruik van gemaakt.
0: Natuurlijk.
1: Iedereen de groeten, een mooie dag. En ik zou zeggen, ja, mensen bellen jullie met, met jullie nieuws. Zo, ik bel straks voor het nieuws.
0: Oké, okay. Grantani is goed.
1: Dankjewel. En ook de groeten aan je zussen en alles, want die bellen ook al.
0: Ik denk dat ze onder de knop zitten.
1: Ja, gezegend de dag.
0: Oké, dank je. Doei.
1: Later.
0: Doei.
1: Doei.
0: Hallo, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja, goedemorgen.
0: Je bent er nog, Hortans, goedemorgen.
2: Juist, goedemorgen, Lobby Brada. Hoe gaat het?
0: Goed. Goedemorgen.
2: Gloeio, Odi Ordinala Sey. Die we karimo.
0: Winno.
2: Mooie sons, apetu, teno de. Ego te kasani. Mira te jopa brasko tu.
0: Ja, toch.
2: Voor alle mensen die mijn mami bekwaaien met jopers, koot dat mensen door je naar boven heen, hoe ze even staan konden. Zoals af en toe, tegen de, ik hoor de kaart aan
0: niet.
2: Ja. En dan huisje. Is dat mijn huisje toch, Julio? Huisje, mijn bij de zuster.
0: Ja.
2: We gaan die kleren uit, onderzoek, controle. En dan ga jij groeten kopen, dan ga ik straks koken. Abrabasi, odi, odi. Odi, odi, na la se. Ay, Julio. Alibi is de lakje aan een trade.
0: Natuurlijk.
2: Ja, wat Polane taki. Dominee Polane betaki. Velen zijn naar bed geweest en zijn niet meer opgestaan.
0: En zijn niet meer opgestaan.
2: Ja, odi, odi, na la se. Blij je stem te horen, Gudu. Ja. Teu de Siwanyun de Broko,
0: mm-hmm.
2: E da Sons Kengi Grontapu,
0: mm-hmm.
2: Vimu Taki Gadotangi,
0: Bika
2: Dati, Nahewani.
0: Mm-hmm.
2: Ano so?
0: Nazo. Nazo.
2: Yes, we taken Danchi,
0: mm-hmm.
2: Dat Amekun Shadi.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wat veel zijn niet opgestaan.
0: Nee, precies.
2: Ik doe mijn kinderen ook de groeten.
0: Mm-hmm.
2: En me versteer me streven, want ik ben ook oma geworden.
0: Gefeliciteerd, van de hoeveelste?
2: Dank je, van de vierde.
0: Vierde, oké, okay. Gefeliciteerd. Een jongen of een meisje?
2: Gratanje, een meisje.
0: Oké, okay, welkom aan nieuwe,
2: ja.
0: Nieuwe Europeaan.
2: Met Tegi. ik moet volgende week bevallen.
0: Waarvan?
2: Van een drieling. Awaning, Abrabasi,
0: Julio Wangan Rufus. Oh, mi mabo tak meisje.
2: Met Taigi, dat is het toe me vergeti. Me vergeti Reidel ook toe anga, jongen. Mm. Deze, de planga abies. Het leven is een lach en een traan.
0: Natuurlijk, grantang niet. Ja, natuurlijk.
2: Liever dit, lik trobi.
0: Ja, natuurlijk.
2: Het heb ik eens maar ter, Michel, jou, dat met teri baka.
0: Dat heet er den baka.
2: Liever tang.
0: Ja.
2: Dala des ma di e karmineng.
0: Ja.
2: Egi mi odi.
0: Ja.
2: Egi dala mala odi.
0: Mhm.
2: Dat ai. No, hasta nego zo. Alas ma be ye.
0: Mhm.
2: Mina kri taki, i ter mi, mo ter you.
0: Ne teri baka.
2: Ine mus fu ter mi, mina mus fu ter you ook tu.
0: Mhm.
2: Is dat toch? Janawan Kondre, niemand komt voor je op. Jij moet voor jezelf opkomen. Want ook is boemboem kwekaaster nang. Je verstaat toch? In elkaar gaan we voor jaar of zo. Links wat toesmaat stond, rechts wat toesmaat stond en je tak links van Odi.
0: Nee,
2: je begint jouw, je trekt sfeer in apprentie toch, Julio? Dat alles maar Odi links rechts. Dat presiri kon. Als een jarige karifo komt met presiri, aan elkaar komt kom voor een day. Wat niet jij mee op mijn adres? Je verstaat. Ja, we gaan door. Hi, bedankt voor je felicitatie. Ik doe Ambrabasi ook de groeten. De Brana Saina Gedem. Ja, mijn zus die wordt 2 ook jarig. Ja,
0: 2 september.
2: Ja, 2 september wordt mijn zus jarig. Dus je draagt de steen. Begrijp je? ACND. Mijn lief naar de moro is er geen traan. Maar samen staan we sterk.
0: Ja, ja.
2: Ziet het voor mooi, maar je weet dat je wang. Ja? Ik bel je ook heel gauw. Heel gauw op. En ik stuur ook de groeten van mijn broertje Ed. Ed is mijn broertje hoor.
0: Serieus zo?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ed is mijn broertje. En dan een broertje op mij. Broertje op mij, dat zijn mijn broertjes.
0: Oké.
2: Ja, en wat ik wilde zeggen, verder stuur ik ook kussen. Kusje en brasa voor mijn meisje, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn apootje. En de boem komt nu ook toe met die Odi, de crew van Maart, Rufus, Redel, Henk. Weet je, Henk die draaide mooi kokotinetti. Weet je, ik geniet van zijn muziek. Is dat niet toch? En verder Ellie, mevrouw D, mevrouw B. Mevrouw D was ook niet zo lekker. Ik hoop dat het nu wat beter met haar gaat. Tante Loes, doe ik ook de groeten. Begrijp je, gisteren heb ik ook meegedaan met een Salem 88, joh.
0: Oh, oké.
2: Na lange tijd, dat was een ping bij hoor, maar ik heb het niet laatst.
0: No, kaba.
2: Weer net in mijn strip, bij 6 uur, maar ik heb het niet ping. Maar ik heb het niet nodig, dus ik heb het niet nodig. Als ik het niet doe, dan heb ik het niet op. Mm-mm. En doe wat je moet doen. Ik voelde me geroepen. Roepen stress, kreeg ik weer in mijn stin.
0: Mooi.
2: Dan parwa, zie ik dan zo raad, dibri. Dan longo bakapik, moto. Want me, juni, het snoer me de mond.
0: Nee.
2: De meko, meko. Ik zou zeggen, yo, TKD.
0: Ja.
2: Begrijp je?
0: Grand
2: de zieke wijs ik beter. Schap ook tot die daad ofzo. En die daad ofzo. Voor de rest, zou ik zeggen, ik zit op luisteren. Ik was naar die dat nu komen, maar dan kom ik terug.
0: Dan ja? Hoor ik je. Aboen hoor.
2: Oké, voor de piep. Hoera.
0: Hoera.
2: Johan, voor die kleine.
0: Ja, zeker.
2: Voor die Odi.
0: Doei.
2: Bye bye.
0: Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
3: Ja, ik ben er nog met Cleona.
0: Cleona, goedemorgen, sorry.
3: Ik, goedemorgen. Ja. Ik wil familie Vos, hè, condoleren in verband met het overlijden van Reinier Vos. Reinier was bekend als de Sanse stadsdichter.
0: Ja. Ja.
3: En hij was ook rapper. Erg betrokken bij de kinderen van Sabi Rutuskoro. Dus daarom mijn condolera familie. Namens het team voor Sabi Rutuskoro. En dan ga ik feliciteren. De zoonman Louis Zederburg was gisteren jarig. Ik feliciteer het namen alle zoogangers. En mijn wens is nog heel veel gezonde jaren toe. Kami e pari want roye daga ete me pami wawa.
0: Hoere.
3: Dank je wel.
0: Gezegende week, grand
3: ja, dank hetzelfde.
0: Doei. Bent u er nog? Goedemorgen.
4: Goedemorgen, je weet je zus heeft alle geduld.
0: Wat goed van jou. Goedemorgen, Edith.
4: Goedemorgen, mijn lieve zus. Nieuwe week, nieuwe kans.
0: Ja, ik was al bang dat ik niet bel.
4: Wat zeg je?
0: Ik zeg, ik was al bang dat ik mis aan jou bel.
4: Not so chill, ik altijd.
0: Ja.
4: Mijn radio is half al open, mijn boy.
0: Oké, mooi, mooi, mooi.
4: Alles goed?
0: Ja, ik mag niet klagen. Midden.
4: Oh,
0: midden.
4: Fijne week gehad.
0: Fijne week gehad. Een beetje hier en daar wat regelen, organiseren.
4: Ja,
0: maar ago. Ago.
4: Ja. Oké. Wat een regen, hè?
0: Ja, man. Heel erg.
4: Ik heb ook een fijne week gehad. We hadden familiedag met de kerk en de zaterdag was heel gezellig. In Almere.
0: Ik was
4: in Almere, dus daarom. Maar ik doe de groeten aan alle broers en zussen. Oom Sjoel, tante Marianne, familie Dissel.
0: Want tante Marianne was jarig geweest, toch? 27?
4: Nee, dat Lena.
0: Nee, tante Marianne ook. Ik heb iets gelezen, tante Marianne was jarig. Maar goed, misschien moeten we Agnes vragen.
4: Dan alsnog, als ze jarig was, alsnog gefeliciteerd, tante Marianne. Dan moet ik Agnes vragen, ja, want dan ben ik het vergeten. Maar voor de rest, alle broers en zussen, veel kracht en gezondheid deze week. En we zien jullie
0: zaterdag, hè?
4: De vijfde, zaterdag.
0: Ja.
4: Dat we elkaar zien.
0: Graag, ik zou het heel fijn vinden.
4: Jawel, jawel, we gaan ons best doen.
0: Ja.
4: We gaan ons best doen.
0: Trek je andere zus nog over de streep.
4: Ja.
0: Oké, Missa.
4: Dank je wel.
0: Tot 10 uur vandaag, yes.
4: Oké. Werk ze en wees voorzichtig als je naar huis gaat.
0: Ja, dank je wel. En heel veel.
4: Broer,
0: gezegende week. Doei.

0: Hallo.
1: Ja, maybe c'est toi, Pokoukong. Goedemorgen, Ed.
0: Ja, goedemorgen, meneer Tamtam voor Matamata.
1: Consensie, goedemorgen, Faitan.
0: Goedemorgen,
1: Goedemorgen, Faitan.
0: If I was Michelle, I did my way busy. I say, Shall Jimmy attack a pair of bromi? What's he making go home? Put out in you.
1: Yeah, sorry, first.
0: Yeah, dog.
1: Yeah.
0: He's walked to the wear. And he's like, wear. Every time I want that, so far.
1: No, in a fe, ya fuera, ya es bacaya, ya fure, ya.
0: Ik ben blij dat ik hier ben. Mijn man tak voor wat mijn werk de best, dan ben ik op zure kom je weer.
1: Oh, je weer.
0: En dan moet je en als het schoos op deze, is dat niet zo te zeggen. Maar de jaren is ten.
1: Mijn verstaan
0: je? Wiki, als mijn jaren is ten, Wiki toe. Dat is ook te symbolisch.
1: Ja toch.
0: Dus dat niet zo voor jou. En voor jou ook verder dag straks naar huis.
1: Ja.
0: En
1: je moet een
0: mooi pokoe maken, zeker.
1: Jazeker,
0: met z'n tico. Oké. Maar iedereen goed, iedereen, en zo'n andere dagen. Oh ja, we maken die de aantal zo, meneer Sri Heijs. We hopen gewoon beter bij haar. Als je zo'n type probleem dan is zing. De aantal zo, we hopen gewoon goed naar je maken.
1: Ja.
0: En we maken, maar voor ons maar dit, maar voor dit jaar, maar dit is maar goed. En ik blijf op luisteren.
1: De Grantangi, bedankt voor bellen.
0: Ja, is goed.
1: Tot straks. Doeg.

0: Mart Radio, goedemorgen. Je bent in de uitzending.
1: Hi, Julio, daar ben ik even weer.
0: Ja.
1: Ik was mijn zus Ingrid Nijhorst vergeten.
0: Oké.
1: Ze is ook jarig geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ja, krijg gezondheid, Angelang Alibi.
0: Mm-hmm.
1: Ook zus van mijn broertje Waldi.
0: Mm-hmm.
1: Waldi Nijhorst. Ja,
0: Waldi Namimati. Ja.
1: Met Barrio. Is mijn broertje.
0: Oh,
1: is mijn broertje. En te mij bevallen. Waldi is een trompet voor het kind. Kato. En dan een vaning. Een krullenbal, een agent naar Glennie met Kenny.
0: Ja, ja, ja.
1: Julio, kom laat voor jou wat noppen. Zij let dat televisie, Julio. Zo ellende.
0: Is
1: dat die mambo? Is dat die dat me at de bronzolees, dat ik wou je casking. Op een tutorial. Je want to send in fishing, give me dat met de dan een lapo. Dat is hoe je prima kan zijn. Je bent schat dat je weer hoe je
0: bent.
1: Je radio en dat. Je bent televisie en dat.
0: Ja, man. Ja, man.
1: Je bent toch? Nou, kom van Koiri. Je bent toch? Ai. Dat is mijn eerste keer, Ingrid. En hier, ik ben voor dat pokoe voor Matamata. Is er nog een van Toto? Ja, maar die Edvara. Hier, van Edvara van Toto. Ed?
0: Ja.
1: Ja, maar is die weer wat ik ben in de buurt. Mambo, ik bot deze emissie, bot ik was pompot om te zoeken in tapito. Ja, mosjes, je draagt de steen. Zo wordt 86 met Goswil.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, is mosjes. Ja, oké, voor straks wel thuis, Julio.
0: Grand tangi.
1: En thanks voor al, ja.
0: Oké, doei.
1: Zo, lobby, Erik, mijn mati Erik, doe ik ook de groeten. Erik.
0: Oké.
1: Erik Gulpen. Yes, Odi okay. Odi, en thanks voor alle.
0: Ja, Hortans Lobby.
1: Zoals af en toe.
0: Ja, no.
1: Ik hoor te kaas, bye bye.
0: Doei.

0: Smart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, je spreekt met Carmen. Goedemorgen,
0: praktietaka okrololi di se sribi.
1: Ja, maar sribi was, maar de koning aan de weer toe.
0: Ja,
1: ja, maar. Wie pas kan ik bellen? Wie pas, maar jij denkt. Ik moet wel even...
0: Ja, zeker.
1: Zijn je... nog een lekker ruim op tijd.
0: Ja, zijn je koffers aangekomen inmiddels?
1: Alles is aangekomen. Zo, dat heeft er
0: godzijdank
1: lang geduurd, ja. Uiteindelijk 6:30 in de ochtend thuis.
0: Okay,
1: ja, dat hoort er ook bij, hè. Dus dingen nemen zo aan te komen, hè.
0: Precies.
1: Je kan er niet niks aan doen. Maar hoe gaat het met jou? Wat je weekend?
0: Ik mag niet jokken. Ik ben... druk geweest het weekend. Waar was ik? Zaterdag. Ai boy, mi edin en dinne. Zaterdag. Ai, mi, ik heb gedraaid. Was het vrijdag of zaterdag? Ai, mi edin, wekba. Zaterdag. Ja. Ai. Het was leuk.
1: Maar,
0: het was leuk.
1: Oh, al met al een goed weekend gehad.
0: Jammer.
1: Jammer. We weer kijken naar een nieuwe werkweek en vanaf morgen naar een nieuwe maand.
0: Ja, zeker.
1: Dat
0: is mooi. Op.
1: Ja. Wat genade weer. En we hebben ook genoten van de zitvakantie. Het was heel erg leuk. Het smaakt alleen maar naar meer.
0: Heerlijk toch?
1: Ja. Dus wij mogen ook niet klagen. Maar ik wil beginnen inderdaad. Oh, jij ook allemaal gecondoleerd met de mensen die je goed kent. Die heen gegaan zijn.
0: Ja, die broeders. Ja, Stanley.
1: Ja, broeder, ja.
0: Ja, Stanley.
1: Ja.
0: Stanley Donk in Suriname en hier Molijn. Ja.
1: En Molijn, ja.
0: Ik kijk net in mijn agenda dat mensen zeggen, oh ja, ik was vrijdag naar een optreden van Geneva. En zaterdag had ik die Stoomvoetendag. Ja, daarom ben ik weer zo, van Apinti.
1: Oh, yes. Ja. Ja, we laten we maar genieten van het leven. Hè,
0: ja, zeker.
1: Het zo, hè.
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch. En ik wil ook alle andere mensen die een dierbare verloren hebben, ook condoleren met het verlies en Gods kracht toewensen. Alle jarigen wil ik van harte feliciteren en een hele mooie en gezegende en liefdevolle verjaardag toewensen. Alle zieken van harte beterschap, ook die meneer, hoe heet die? Die ene meneer. Weet of jullie inmiddels contact met hem hebben gehad.
0: Oh ja, Banasi. Met Banasi. Banasi. Ja.
1: Ja, allemaal van harte beterschap toewensen.
0: Ja.
1: En de groeten te doen aan alle bekenden, alle stille luisteraars. Van ook veel tante Marianne, familie Dissels. Van verder alle bekenden, alle vaste luisteraars. Ook onze bonussen, zus. Wil ik ook de hartelijke groeten doen.
0: Zeker. Ik heb er niet gehoord vanmorgen, nee.
1: Oh, nog niet gehoord. Oké. En dan ga ik weer eindigen met mijn motto, hè.
0: Jazeker.
1: Weer iedereen weer blijf vooral scherp, sterk, jong en gezond.
0: Dat
1: en een hele gestegende week. En jij nog even. Tot 10:00 ben je vandaag toch?
0: Ja, ik ga even door. Ja, ik ga even door tot 10:00. Want ik heb daarna ook, als het goed is, komt iemand iets vertellen over Mofo. Dat is een mondvol nog wat. In ieder geval over gezondheid. Dus blijf luisteren.
1: Dan blijf ik gewoon luisteren.
0: Oké,
1: heel veel succes nog en werk ze nog.
0: En ik hoop je zaterdag te zien.
1: Zaterdag houden we voor met
0: Godse naam. Oké, is goed, Kari.
1: Ja.
0: Tamboom.
1: Tot zo, lobby.
0: Oei.

0: Mars Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, Julio. Nog even met mevrouw Elfriede. Is het alweer wat te nieuws? Of,
0: ja, doe maar. Ik ben benieuwd, ja? Ik ben benieuwd naar uw nieuws. Ja, graag.
1: Ja, want je had geen headliners beluisterd.
0: Nee.
1: Ik heb,
0: nee.
1: Wat ik een beetje gehoord heb, zal ik even doorgeven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het was weer een weekend, hè. Weer een paar jonge mensen overleden. Een botsingen. Was zaterdagavond op zondag op... daar bij Lelystad. Lelystad, Enkhuizen. Ja. Jonge mensen, drie jonge mensen overleden. Oh my god. 17, 19. Dat sterkte voor de ouders, hoor. Ja, yeah. Het waren twee auto's met 8 mensen erin en de derde auto erachteraan. Elke weekend bingo. Mensen, rustig rijden. Ik weet niet, mensen hebben zo'n haast. Weet je, zoals je weet het niet natuurlijk, maar het is over het algemeen. Mensen rijden hard, mensen... Soms, ja, van alles en nog wat kunnen zij roken. Vooral de jonge mensen, hè. Ze nemen het verkeer niet zo serieus.
0: Nee, nee.
1: Maar goed, dus dat.
0: En dan brengen ze andere mensen brengen ze dan in gevaar.
1: Ik zal vanavond 112 kijken, horen wat de oorzaak was.
0: Oh ja.
1: Weet je,
0: ja,
1: het was klopt. Ook een daar en Kruisen, het is ook een drukke puntje. Dus dat. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En nog een nieuwsje, ik ga straks ook luisteren, ook een headliner. En, die gasten, die partijen, die gaan straks weer verder over de begroting.
0: Oh ja, want het moet vandaag af.
1: Nou, ik hoop het voor ze, want die zit toch...
0: Vandaag is deadline, dat moet ze.
1: Die wil met die wil dan met die, die wil niet met die. Maar weet je wat het is, Julio? Dadelijk door benadeel UNO, want FNP, er worden veel stakingen voor de komende maand verwacht. Want ja, die sociale zekerheid...
0: Ja, 9 september gaat ook alle openbaar vervoer, hè? Alles gaat plat.
1: Yes, laat die mensen goed luisteren of dit ook knap hebben.
0: Nee, 9 september gaat alles plat.
1: Ja, ik heb een hele lijst van de FNV. Ja, verplegingstaken, hoe weet je staken? Ja, een paar bedrijven. Want weet je, de arme mensen zijn weer de dupe, Julio.
0: Jazeker.
1: Ook bezuinigd. En ik bedoel, alles, de inflatie is al hoog, alles is al hoog.
0: Ja.
1: En nog meer bij mij, Kiruno.
0: Ai man.
1: Ze denken niet aan de arme mensen.
0: Nee.
1: Want VVV deed dat, en denk je zo, ze zijn goede man.
0: Ja.
1: Natuurlijk moet je de mensen hier houden voor ook in dit bedrijf. Maar jezus, als je die winsten hoort wat die mensen maken,
0: Wel, no.
1: Kippenvel. Kippenvel. Maar ja, we gaan het afwachten, we gaan het zien. Ja. En ik heb ook wat te zeggen over mijn buurt hier, want ook in Zuidoost bouwen ze vol. Weer een hoge toren hier achter de arena.
0: En dat heb ik gezien. Biggie-toren. Waarom?
1: Nee. Julio, maar die flats zijn niet te betalen. Heb je achter de IKEA gezien wat ze gebouwd hebben daar?
0: Ja.
1: Brada, Inama, Paide, Oslo, alles staat bijna leeg. En dan hebben ze het over huizen tekort. Doe zo huur. Waar haal je het vandaan?
0: Nee. Maar weet je wat gek is? Vroeger hebben Taki de Belmar heeft te grote, hoge flats. De Brokkoding. En nu komen ze weer hoge flats bouwen.
1: Ja, en dan voor de rijken. Hele grote gedeelte van de rijken. Wat ook Nangabai. 4,5, 5 ton, 6 ton. Weet je, het is echt niet normaal. Maar goed, we gaan het zien. Want ik kom daar achter. Ik ga IKEA miskrijgen. Om te zien wat er in de buurt allemaal bijgekomen is. Ik bedoel, ik woon in de buurt al vanaf de 80er jaren. Maar ze reizen de pan uit. Dus dat wilde ik zeggen.
0: Okay.
1: En ja, nog wat een headline ook. De stormseizoen is begonnen. Ik hoor op Saba.
0: Ja.
1: Zijn de scholen dicht, want er komt weer een storm.
0: Ja, Saba Sint Maarten, meer toevallig. Ik zeg Saba Sint Maarten, ik heb gehoord, de scholen
1: dicht. Ja. Oh, dat vind ik altijd zo eng. Maar goed, ik hoop dat ik wat rustiger, dat er geen doden en gewonden vallen.
0: Nee. En hoe heet deze? Hoe heet deze storm?
1: Martin,
0: dit is een man. Maar de man ogri zo lek de... Nee, de man ingrene ogri zo lek de oma's
1: mawang. Ja, we gaan het zien.
0: Okay.
1: Ja. En voor Suriname, Julio, ben ik blij dat die honden ook gaan meezoeken, hè. Naar die verdwenen meneer.
0: Ja. Laten we hopen dat... Okay.
1: In elk geval, dat was mijn nieuws. De groeten.
0: Hartstikke bedankt. Dank je wel. Ik ben er tot 10 uur, dus je kan blijven luisteren.
1: Hoor je me?
0: Ja, ja, ik zeg, ik ben er tot 10 uur.
1: Ik hoor je niet meer, maar ik hoor wel even op de radio mijn stem nog.
0: Oh, je hoort me niet meer? Oh, dan moet ik iets doen.
1: Ik hoor je niet meer.
0: Oké, nou, in ieder geval, dank je wel. Ai, doei.
1: Hallo.
0: Ja. Mart Radio, goedemorgen. Hoort u mij? Hallo, hallo. Dat is aan Noani. Hallo.

0: Mart Radio, hoort u mij? Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, u hoort mij.
1: Nu ja. Hoor ik u, want ik was er al. En,
0: ja.
1: En ene was ik weg, hoorde ik niets meer.
0: Oh.
1: Maar goed, er is geen tijd meer.
0: Mm-mm.
1: Maar
0: het is 1 minuut voor 9, ja.
1: In een zoek of mee?
0: Nee. Jij jij van mijn gagoe, dus eigenlijk...
1: Waarom? Het is niet leuk, hoor, dat je zo met je zus omgaat.
0: Jawel. Want mijn zus zei, mijn zus van Delft, die zei nog... En ook de groetje aan mijn adoptief zus, aan mijn adoptiezus.
1: Ja, heb ik gehoord. Maar ik dacht, ik ga kijken.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
2: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
4: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
2: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de regen is de vertraging groter in de dagelijkse files dan anders. Op de A10 Koenplein, de Nieuwe Meer. 5 minuten bij Amsterdam Buitenveldert. 5 minuten ook op de A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer. De A27 Almere Gorkum. Nog een kwartier vertraging tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. N201 Hilversum Uithoorn. Kwartier vertraging tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot, 3 kilometer. Een half uur vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Herugowaard, industriegebied Boekelenmeer, 4 kilometer file. En op de N243 Averhoorn-Alkmaar tussen Stompetoren en Alkmaar, 3 kilometer stilstaand verkeer. N244 Edam-Alkmaar tussen Zuid-Schermer en Alkmaar, 3 kilometer file. En 2 kilometer file op de N245 Schagen-Alkmaar bij Herugowaard. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Ja, van bon, schwitte maanden, goedemorgen. Mijn naam is Urmi Besisa, Urmi Sobo en mijn bar Odigona Alla de Lobiwang. Zijn die afgestemd? Natuurlijk voor zit op rakoki.nl voor de foto miskat me die hands. En niet te vergeten, zij die ook afgestemd zijn via de Salto-frequentie. Van 9 tot 11. Dus Iwa Arki Rakoki, dan natuurlijk Ika Arki Rakoki, Tapafasisa Yu Efeni. Boom. Wan boom sweet odigona alla den senior burgers. Ja, als ik naar buiten kijk, deze op zo'n kantakje. Niet zo slecht hoor, maar of je look in toch, dat zou ik eerder thuis zitten met een lekkere bakje thee. Een gezond iets voor mij en natuurlijk de hypotheek. Tapra koki punten. Nee, punten. Tapra koki punten. En zo is abi dat hij bepaalde tori kan confreren. Yo, yesi. En natuurlijk ook een boom sweet origomitie de mama's, de papa's. Van harte beterschap natuurlijk naar Dings en de vierde schrift zo lekker, weet je. En vooral bij een focus tapen weer vooral. Of in een vierboom de hele kogador is in de migado als een korso. Of je skin of vier korso, je ei in vier korso. Dus dan ik door zee koryu. En natuurlijk namens haar heer team voor Rakoki. Van harte beterschap. En ook toe gide wansa las wan dierbaar. I las wan lobby wan. Na wan san san de ini di. En weet je, en daarom zeg ik één ding. Dus wat die is, want we taki, we las wan dierbaar, we las wan lobby wan. En natuurlijk boom voor krachtie. En a krachtie eko automatisch. En je vira krachtie boom shoot is op oteng. Vooral te isi ba sab dat ili boonanga dierbaar. Da abra. Da we speed de ne fear no one dege one dat one taki. You e de kring, you ati kring. En kalak sa yo mesi mi gado mo mesa shuit wakayara of mo mes den shuit tori ere. Na dati wang wan dat na de sari momenti. Ma no tak dati meki biji ten negosi. De yere dat afskate bari de e bari vja komi Tokyo. Dat al die tijd dat je op zo'n gorogorina familie dat nooit die troonzanger is. Maar mijn god, Urm is te vroeg. Maar goed, mijn lieve mensen. Die alalibisma zijn die in de penitentie dat die natuurlijke boom voor krachtie. En na lobby ik mek ik moto uit naar Dungru Olodati. Dus boom voor lobby we zijn gomiti aladeen lobby wang. En natuurlijk ben je jarig, heb je wat te vieren. Itro mama heb je iets bijzonders te vieren. Want dat is de toebaya. Jawel, gefeliciteerd. Gide wansan verjaard in de samsa de wansan bevrijaard is de. Zo boem de wanfti de wanf tamara na de deisa. Ik zou zeggen van een natuurlijke hip hip hip hip hip hip hip. Hoera, hoera, hoera. En we go eind augustus zijn we al, hè. Even kijken. Ja, het is na 31 augustus. Sang, zij boy. Het gaat wel. En dat want dat ik alle de augustus voorjaar is, maar bij je ipipipipuré. Zo, we zijn van Boonsuit Odigo ook toen naar Amsterdam, Oost-West-Zuid, Noord-Centrum, Zuid-Oost, voor de Votang. Enkelijk lang aan mijn draaiapoko. Suriname, people, fawaka. Maar onde toch, alles aan ego boom. Jawel, en natuurlijk. Alla trawa winspe unde wan bon shwiti odi namas na her team fuyu ra koki en dat wan taki we sende shwiti odi gogo mit ala den provinsi sande afgestem arnem pasi baya matus ma da pena hei onot tante Joyce kralen dalso en dat we bade lobby wan da pena Rotterdam fosi. Ja, want je weet ook dat ze ook toe en zo boena alasee en ook toe van een verkitte abrawatra mam no mankar alasee de wees mo stop de wante wante sranami godo miskat alasan boom en zo weer baron boon sweet odigo miti de wanda pena in a turton passie en natuurlijk ben ik niet alleen hier ja zo mi denanga mi lobisisa Lillian Harrison. En zolang een moment is dat dat lobby van DC kan komen, want dat deed ze ook altijd door aan een nou. En dat want dat ik enkele katoor zou weten dat ik nou hier op je leeftijd, nou hier dame leeftijd, aan een baby. Ja, kom biggie kaba. Dus Lillian, een boom, sweetie, sweetie, sweetie. munde.
1: Ya misa mita ki gran tani di ma wortu abara me bar odi lek fai bara odi tuyer ala si fai bara odi persis mi de letei baka fai pur futu mi de letei baka dra pe bara odi na sre fasi me barem baya di ala sma wante fmi go kane tamara mante mnok beti desna me barem so lek fai sa mi barem so me barem tu odi na ala si mi barem mi manga sisa mi de jaso mi denna in uitzending die dan wo taktori ano truda si sa urme
0: ja en nog bij eigenlijk de den tori is nou een tori bij alles maar kan vinden er ook nog die pina tori er ook go oppervlakkig
1: ja precies
0: in a tori
1: biggest matter die wat kasi si
0: ja ook to en ik voor ons aan mij bij one begin ik first me begin go moro fara dan mo potu an poco eva. En a poco di samo poti mi loba poco di sube barma de frey wan pungi shito di brada bloki be bar wan pungi shito di ala di lobi wan da fakita mudas mi gado. Mo vro hersila ego no ay baya sanika miti sama. Me lafu mano moy. Wan persis nek fami mabo di muan torim bo lafu. Net so ma wan tu bigis ma omi en ya po wan fdek sa e pot mi pchuta prakir des. Solis mi sebe barikatem lafu ma ermia dekati lafu.
1: Aso bigis mai meki la futu.
0: Ma fuk mana so mi deka ba.
1: La fat fatore taki.
0: Des mo vrou hersila mi good you. Ya vela vrou dis mus te me bare wan bong shwiti o di okto. En Carmen okto yu me bare wan bong shwiti o di wan kabay tanga bigis ma baya. Tanga enda des na so so lobby gideng lobby mama dati. En natuurlijk, ik heb ook gemerkt dat we lo Jong wang, bijna veel op Facebook. Wat een jong wang, wee jong Lilian.
1: Sawantakas,
0: maar voor zo'n goede pato, dat hij dan moet doen een poco even, gides maar zijn verjaardag. En of hij sabt dat hij nog heb money. Enough go go lend money, nice. No go borgu sopa no once ma. Kaba want to feel.
1: No labo do sa. Yere, abu bie go doro, me archi.
0: Wanei, kijk er aan, nu de voet je wat met dit snel. Zo dat ik kan me begieten en schuld dat ik bereken dat. En voor voorkom de soort zijn dat ik gewee wat last man heb ik gewoon te horen. Dan om nu me begieten en schuld dat ik nog de moord dat want ons maar kom beriede. Saka je is alad dat aan.
1: Kom beriede, go skam na isa ibarada.
0: Alad dat is krivi. Wat is moet ik van inlagi. Dus enkelijk, je schilat die enkelijk van alibi en ego no.
1: Mi be sabo aan bigi man, si sa urmi mno kotu mo. A bigi man dat ik dan ala ya dem kin fe e boring ya ala den so tsan map giman de dek bayara
0: ya
1: da de aksa patak pasai wan trajari wan de ta bigar sa moro me yara pa bota pi yara pa trajari fe ka aksi mi tritori trajari mi no sabe
0: ma panaret a pa bari ka mi brain mi chiti
1: mi no mi ne tak trajari wan mi no sabe mi de trajari moro dos trajari no veru e dan a trajari dos aktor be chu di mi lafu wan nas masam ben sabi e mi lafu bigi mata trayari se aksi misani trayari tempo yari kadem no demoro bigi maleti ermi abende te a komita trayari ma data no ben sabi no mafu no ben sabi ye make a plan ma so lesa plan e go fault.
0: Daarom is het dat ik maak berekenis geen ontvang.
1: Boy.
0: Weet je wel, solici of if you know die wang barhoere. Weet je barhoere? Je noemt op of nee, ati voor jaar of nee, long. Of noemt op voor jaar. En vier en bo, je lost to barhoere. You want do i barhoere. Of you want, ik kan barhoere terang aan mami, bo barhoere en savri. Was de
1: kie. Arre. Dat is iba savri, toch bitte jere. Dat is mami, vrouw. Je barhoere, dat is sam sadang.
0: Mijn oma tak dan nam die long free.
1: Tak bi from befir baru re dan barere.
0: Ja, mijn lieve mensen. Na so a tori e waka. Oké. Ja, mijn lieve mensen. En natuurlijk, technicus is een mooie tori. Die moet ja grantani. Ja, boom. Tee op een bepaalde zekerheid, op een bepaalde viri. Want als je dat aan viri laat dan zei, op een zo bepalen. Weet je wel, ik op. Want in Barikan, je nou een bedrijf toch? Dus tee wiki maanten. Tee wiki maanten. Ja, tee wiki maanten zo. De Barikan, je nou pees dat je nou een bedrijf. Je nou maar je ook moet direct van bedito. Ik heb een man die een jump op, want hij moet een bedrijf die een tak. Je hapen. Je langer dan toe aan een vierhalen. Strek uit. Look at that. Hey. Oké, de armen van fabriek.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik haar je voet dat. Hey, alles aan boem, kind die boem. Dat je op het al. Dat je bereken dat. Want dan betek je bedrijf één.
1: Ja.
0: Is eigenlijk nog meer grappig aan jou.
1: Ja, precies. Maar naar je bedrijf.
0: Maar je na bedrijf, weet je wel.
1: Ja.
0: Alles maar bij je bedrijf.
1: Ja.
0: Daarom moet je bedrijvig bezig zijn.
1: Ja, en daarom moet je een bedrijf in horen en horen. En tak, en want als ik aan zie, ik tak het was in het tak, soms aan of die zee, tak want trasani, aan of die zee, tak want trasani. Ik heb de tak die man te moeten karichten, die zit in kastrati. Ik voel toch dat ze hier.
0: Ja, precies. Ja, en dat ook toen ik loop naar te donk, en ik denk het in plek of go. Je bent een IT, de modus zo. Maar tenet die taboe, je refereert uit alle den tins aan zee, denk je dat toen om je doet.
1: Ik doe. En dat je praktisch taksam, de fam doet de titis en de fam doet de roodja.
0: Ja,
1: zo.
0: Omdat je stuurt alibis mamu sabi je naar vlees en bloed.
1: Ja.
0: Te je opo, weet je wel, want dan in de zeker, want a zelfzekerheid, weet je wel, a confident voor je.
1: Ja, ja, ja.
0: Om met je shisani. Maar of je dan maar zei twijfel dat je dat alle de wegen voor je ook toe.
1: Toe, dan, dat ga je doen dan.
0: Weet je dat je bief geboren, maar je bief nasi kom, maar je bief. Dat je bief
1: niet aan want
0: toe, dit is maar zijn met toch gedaan.
1: Kadino wan komoro. Wat solicite ik doe? Ik wan komoro.
0: Dan denk ik, mij lukken wan toe, dan wan toe baby kobora pizza, baby kobora baby, aksa zutter. Ma pemde. Nigeria zutter ga baby. Nigeria luka baby. Mij wan goe baka mino wan ta.
1: Mino wan ta ja.
0: En dan denk ik, mij koe na arbod.
1: Want kan de abem gona de man if we have ten to the
0: so man no it is a pisab no up chimba one come to me then cap kidis be one kobori mi di templek
1: aka da be one kobori na si no fa mani ma
0: lu ko peta po kujaru lu ko peta po kujes mento sambe one taki dat enkel ok mi lobi arki mansa e arki mag het zijn dat je verjaart die no voor serio golen no amon if dat je want to smoke you your buy sani of you na bi money dat je go to borgo mo dat mo buy to so pino so borgen gi yourself of you lost den through to that you manoko due om noa in krisma
1: what
0: boy what sana what sana a tori dice e kala samita for yaro so man arti samita for yaro so man.

0: Rakoki, informatief, actueel, cultureel, verbindend en innovatief.
1: Yes, mi lobby Arkiman. Sisa, hoor me weer. Wan boom sweetie, konenig de wan san knapot an a konono de net na ini. Sisa Lilian, ik begrijp wat hoor zo'n bedoel.
2: Ja, mi... Het lijkt zo eenvoudig, maar zo eenvoudig aan het ding. Als je dit nou maar weer zo... Nou maar bigito ding gaan tappen eigenlijk tegen ko. Ja, toch?
1: Nou maar warsko.
2: Nou maar warsko, ja. Zo'n takking.
1: Ja, dat was waar.
2: Nou, maar school. Het is een Harry Young Lloyd tak, Adjer story.
1: Ja.
2: Dus nou een heavy Adjer story, want dat zijn ze Epsa.
1: Ja, toch, precies.
2: Is dat toch?
1: Ja,
2: want je ziet Epsa. Vooral, no. Dat zo lees je gewoon voor jou. Zo lees je alles mee kon naar een tas en naar een sannini.
1: Ja.
2: Als man aan notina, het is mij brokken kon een tap, discharge, discharge wanyasan, discharge, discharge lees, discharge.
1: De verjaardag zo dat mooie is, ja, verschil van na suite verjaardag zo. Dat want taki in het tak abrabun kompe more, tak abrabun familie.
2: Aso.
1: Want dat want taki de lobby want dat om je heen sab dat miganane go bunanga disi.
2: Ja.
1: Isap sane wo goneng. Om je heen sab dat miganane go bunanga disi.
2: Ja.
1: Isap sane wo goneng. Mawe

0: Il fait le mot, mais qui fait ni pipi, bien dans la tri, il met des navires. Ah, non, mais tu as rassemblé dans ton.
1: Ah, non, mais. Ahéria pour, et puis il est passe-moi, il y a pour, il y a pour d'avoir des. Non, mais bah, non, la grande tapée, il y a son vide de dé.
0: On prend dans 100 camitons en fuyard au somang.
1: Ya.
0: Ici, il y a un éclat. Amano baf guastravo.
1: Amano bafo no mafriaro so.
0: What inamoni?
1: Eh?
0: Isa gogo lenif dis manya.
1: Mame taken tu yere. Dan en sopi mandat mi sa mi abon tu sopi mati. Tu manda au kongi de of mino ab mi money. Da mi musu gogo buy sopi go no blay for you litois. Mino ab for yaro so. Make me want but go dan buy one ready chop for si dem dis me gi want mi buy mi ready of mi dringi. No si
0: dringi chin shwa watra.
1: Ay, shwa watra if chi o shada. Iya toh, guys, don't tak bayar dari bari pipu regis refi.
0: Moy, wani. Iya persis. Wanda bayi for me for nanik for isi dati afori yaro somang. Wanda isi a problem. Wanda so i up ok tu futra for yaro soma afota demik tu. Ina moni me wan ben.
1: Ah, you want for
0: and,
1: us?
0: And for us, and I hear no, and I know, and I foresee me can't kiss them. Them for command, them
1: for us.
0: Them for command, no best of bones are winty than they be playing. They can't winty than they are. They are for command, but you can now. Eric, because my dad, because he bet tomorrow, so
1: go. They come on, they
0: come on, they come on, they come on, they come on, they come on,
1: Ane sakate tamara maten dat make them pokuma begwe ma de pokuma no no etak o di tante ci se e obia drape dan ano tegem cintak pa moni de me bigi kara he famiri ko dam komple poku ka batuma
0: ni mana dat tep san o yes yes dat asam kon dry no one no
1: no
0: ma ki sma komoro snap ya
1: ya ya so happy stock
0: so feel for the pistori this is this enkala ka a pisi fu atori dat it te uno abi Weet je, Briti is dat om een genade naar een Briti voor die jou, die oppositie
1: ja.
0: Die.
1: Ja, dat die deed het op een grond.
0: En ook toen de, ja. En ook toen die luko boong, na door dat toen begin terum voor jou die met oude dombar koud tapo.
1: Dat ik niet bij de rest actief je E o friadi da mejor fija na oru e ko.
0: Ere no nei mana serio ita.
1: Ni bela ta boya.
0: Nei mana uno tre
1: fora. Oru e ko oru da.
0: Fora des masalo dance ala yari. Dis na te lu ki na tu ki de sing. Spiegel bil.
1: Vertel me
0: info. Ik kan je hart. Want je kief ita.
1: Me suere ki erbi. Dus te vivir met ta casa met me cabecere es geboorte de jim en sa ik had die kafria die net dit met termi es geboorte de jim taki ya mi barara jimeng ya want da eb jim ora min taki ya da jima es geboorte
0: ya to want we jo wel bewe su conta pona a pistori di si wanda so yeshi dati wanda we gafria ritori we gafria en ook to yeshi dati in den ting Zeggen, oké, Luko, dat vind ik van dat we last boom voor jongens, maar toe bij
1: jou.
0: Vrede bij je te denken door dat penang aan de Sili. Weet je wel, want toevallig was maar bij Bel dat had je geconfronteerd ook door in de Lassie. Fusma, weet je wel. Want eigenlijk was het echt, maar vaak kan dat zo voeren, jongens, maar. Weet je, niet om wat, ik bevind ik weer bij Bos op Samsa. Nou, nu deed het zo dat want ik is aan mij eerst dat in het ding in Zawego. Dat of je op Ipching, dat Ipching tap 25 jaar moet je een gat in de lucht springen
1: met elkaar om
0: je te overleven.
1: Ja, je begatta, je takangatta, dat migado. Aba lifte disi ma fa elibe go doro ta fali bo waka you like te kom big ba against like ye libi no sot senwe era te kom you want te de yo in e praxe noti anta ki ne praxe ne praxe ko ni na te di de
0: den ta kap che hari ye ko to mata kom big ne
1: at tantiri
0: what a brave mother
1: ye brave mother e moro ye kom big moro
0: and un hombre de tak fu den pistol di tuan me ki ala su tore ta ki ma jer su e luku
1: ya we fere de tak
0: un fere de pistol di si bepaalde sam omdat je toch voor bepaalde zijn, niet nog belangrijk. Na een manier van toren, soms en je kan van zo'n fasie, nog steeds zo'n bepaalde fasie. Maar dat we tapen moeten van om weer lukken te laten. Maar hier die pokken play-off voor de zijn, ik zal dat of noem maar op. Dus eigenlijk.
1: Maar om neer Luca Tras in Alibi.
0: We zijn bang om over bepaalde dingen te praten.
1: Ja, precies.
0: Weet je wel, maar weet je, tijd dat Abra San Janus, maar San in Taki, om dat persoonlijk dat moment dat ook door Abra gebeuren. Look at jou bijvoorbeeld, look at mijn eigen bussen naar Sranang. Maar ik hoor ook vaak veel
1: dingen
0: voor bussen. Look, om dat deze, want of je gebussen dat hij als mij klimaat bedrijf om

0: Kon toen die zang dat wel een nonsens.
1: Maar snap je, want eigenlijk dat in het tak erover, maar dat want dat je eigenlijk informatie.
0: Ja.
1: Aan de fara, aan de zoek, want het is opinion gooi de alasan etel.
0: Etel, ai.
1: Vooral
0: de... Als de zingen toe, want dat de boek, hoe mij zingen alle den soort zandistieken
1: die de ding? Omdat je bericht, sorry. Ja. Na de mandat, na de eigenlijk de sturing voor ze even in de plek.
0: Ai.
1: Je eigenlijk in bericht, na de man, aan de kar, kak, kakakara a hogri sa
0: pe motivere si e
1: saka wor tu gento en of you skin do tile kip kino fe no kip bon for informati dat je so amazing da enkele de viris ref bloot in e viris ref bloot trawe por krosi tu
0: ja in e denk not moro
1: in e denk next moro
0: wat luku wie sko tak ik mopa oso ya 20 jaar ik mopa oso mi ching for sexta wan che gaman beso de yong tem beso do no de trawan se bigisma se fe bak epide en bakasi de sa mar de yong up chin dat a beso den na bes want die abden bes ook to die tapu
1: ja
0: dus een en de man de santo want alle den soort bes dat de want dan de etak ja ano de jongen chino me akita tapa bes de ma ekonanga de idee de wil dem chimoro trana
1: i bereka mi sub save so i bereka dem chi as a denk is nel des de i bes da you it de des a verstand san de no no de da bij voorbeeld dat i me ka her bes ba for you bo one you bes in your mind is de sa da you treve bigi te ga ma va bes dis no bo bon to
0: an ja ja ko to an kon hotel. Ja,
1: snap je? Precies. Dus eigenlijk dat maakt het niet uit wat de verjaring, maar weet je wel, alleen van de informatie, bijvoorbeeld zou wel loofden op voor zelf, want je gaat mee, je gaat met de stromen mee, het is gezellig.
0: Ja.
1: Als anxiety, dit is een.
0: En maar ik zou zeggen, ook tussen ze ermee, het trangas op je drinken, want ik ook bij drinken, je pot ijs, je pot. Maar deze maf no, de lekfa batra dene, ana batra cognac, zo ik kan ten in bakaneki. Ano debune edemoro de juru dat. No, eerlijk, de jongens, drink tranga so pisondro watra sondro e sondro noti.
1: Ja, precies. Ja.
0: Is habito.
1: En weet je wel, en daarom, en asan is nou een pistori, zei het dat dat weer, Lilian. Want.
0: Nee, dus je groei.
1: Je staat er niet bij stil, hè. Maar look, no, alle de sons heeft ze nou nodig. Vooral look, of weet taki bijvoorbeeld, of je look, go. Vooral P, wala malak moto konk stranang.
0: Ja.
1: Dan vind ik ook safe, sa dat bedak. Weet je wel, mino sabiere, maar ze blijft in de stad bij stil. Dat baka zeg maar 10 jaar in nou hier gap. Srana abi. Vooral bijvoorbeeld suma moest lukken suma. Na de oorus ma moest lukken de jongens ma of na de jongens ma moest lukken de oorus ma.
0: Aji.
1: Dus enkelijk lukken wel in het denk dat is zo dat die. Maar te in lukken realistisch. Want tanga olanga yo marideri.
0: Ja. Want eigenlijk, man eigenlijk te lukken die de dierlijk feit dat ke, en als je zegt, ermee dat, na de jong wan musluku den bigi want omdat den bigi wan ne ji den de jong wan wan voorbeeld dat no enough peri bakasi so nabes of of is na in one dance of het gebeurt so na den bigi wan so furu dat een apche begin grokong ei begin buku nem bela ei begin is ala den so san dat die luku we dance wan na pilok mo panga dance na Afrika dus imax zeker as so mo po dape a dance na blakas na so mo po dape ti de wet man se fe dance man den teken funu maar ei go dorom dat een abi want onu sref jong me sek mi bela tu me dance maar een a voorbeeld no de moro tegen de lekfa ik bigis maar ben kan die dat meisje stop in okay me kasan di si isabi tegenwoordig hoor je dat niet voor een bigi wang et tegen wang chi wang maar jong wang je begreep me mi gaat om tak om mensen om allemaal als na mame bedoel uno neem me kwalijk sa met takima na den sansa e sata pa grond tapu da je praxer uno le bigi wang dat ik in mam te so rap chi to ma tegenwoordig in mam waarschuw wang chi want en sef e ma se mo foji et tegen wang bigi tak e ma sef e broko kontak sa e kontaki.
1: Ja. Isab
0: em mai saka gi yo lek wan bigis ma des yo lek uno lek dem bigi wan. Want dat is massief van een biggie smalle kunu, dat de attackie over het algemeen, een biggie bado op dem. Dus je vrede voor was je wamp chin tegenwoordig. Dus in de same takkie dan, wins say she up chin en make it off. Is dat zat in een man was je wamp chin tegenwoordig. Is dat toch? En in een man, voorbeeld no de. Voorbeeld no de. Look of fossil op 50 jaar. Ote yo grab one bigigon dat je go su to trawan. Desanat no ben de. Dat je gofet dit op een jonge leeftijd, die zit voor 15 jaar. Dat, maar je schrik je nou nou dat zit voor 15 jaar, kan de oma kan de man, en zo den schrijf kiri zo. Is dat bedoel je vier sari voor de tori dit jaar. Dat je zegt, me tegi, eerlijk, me vier sari, te luk voor de tori dit jaar. Praxer, me gado zo jong op tiende. Dan want a soet kiri sakba a kiri. Je zegt, amadi emtien soet kiri, en je zegt, amadi e las emtien. Want anam amadi di emtien soet kiri, tje potano, en senengo go kiri. I verstaan toch?
1: Ja, precies.
0: Dus, ja, maar dat ook toe, je zegt dat aan een senem tien. I verstaan toch?
1: Ja, precies.
0: Maar dus, ja, en zomaar wel, je hebt enkel dat aan mij te a. Het is mooi vooral te den boy den libif den isabi a trawan tek misani des me go kiren am magna pa wansi ay suten i verstaan toch des den ma dat ook tu no leri pci noi go go sutiri no leri noi want ano makkelijk ful leri go go sutiri isabi des je sari fu den tori disi era met tanta ken. Het meestal van jongeren, ik hier den schrijf zo tegenwoordig. Dan, ik vond dat ik bij een man bari, want als je bari hij draait, hij tegen een beetje dat hij je als God. Dus in ons absem doe eigenlijk dat ik naar Pauwans zie. Alle die mensen dat heeft me dat, dat hij misschien vet kan zijn, bij je wijf jongeren, vooral jongeren, naar school toe moet kari, want mijn ego naar minder ding, mijn ego kan go bari, kan go wasjoe, voor zijn, dat hij je amoro bij je dat hij daar grond tapo, dat ano yusak dus je karis ko to kon sukwa yepi a demandi di imsuka yepi tak na sko to imsuka yepi de sande kan kari
1: nee maar ja precies zei dat is eigenlijk niet een story die zie maar om man tak in vooral us one brief me got tak bijvoorbeeld over one system sa mi fen nego boom
0: ja
1: da entonces eta over system sa nego boom da lu ko se sa na dem chi fu no wanda yo tak over system sa nego boom da tangala nga des masamus konf ko liba system no demoro
0: de no de maar dat is lekker na uno oru wa etang.
1: En dat we voor kreetjes, dat want taki dat wordt het weer een kale woestijn.
0: Zonder niets. Meesweren is het daar weer niet. We tak de sand zomaar. Ja, want dat is lekker.
1: Nee, weet je, om je
0: remoren. Tien jongen, de vijf, je koopt dat kan de drie oru wa gwe, amin drie, maar voor jong wang ik wil je bono.
1: Ja, ja.
0: Is dat de
1: en die man wil erover praten.
0: Ja.
1: En want look at you, not over want dat de one Sunday in a Sunday. De breken dat oké. Weet je wel, de give up. En look at you, no sabalibi. Dat de in a span. Dat jong. Toch na die zeep zangen bij Eredam na trobief deden. En het is erg dat je zo om naar Alibi. In Machari negi moet je om eens aan met die man. Voor je kon biggie zo. Maar dat nooit te Alibi wan fasil waarschuwen ode. Dat enkele dat juist refeesje Alibi ne kwam pre sani. Dat ach mine spang.
0: Mine spang.
1: Wat loop je te heel loop de sani.
0: Ja, ach mine spang. San kong kong.
1: Juist. Pe a prins pari pe a respecti voor Alibi srefi de patang.
0: Ai.
1: Snap je?
0: Is waar.
1: Dus zo zijn die aan of tapo aan of opo aan pi voor de koe dat
0: ja.
1: Van vee wat kan aan of vee wat kan aan op ting. Want eigenlijk na ik zou weer zeggen dat in die wans maar zei kom. Je knap die ege verantwoord toe. Is je mama met tim ting.
0: Ja.
1: Ik denk dat mama met tilo na tieper na si mama met ki.
0: Ja, ja.
1: Dan waf de per na si na sem. Want ook aan moet uit wat allemaal nog wan voor naar poang aan de vinger afdruk.
0: Alas maar op die
1: alas maar op die veegi.
0: Ik kan dit tweeling. Ik kan op die veegi.
1: Snap je? Dus im sabi dus enkelijk aan mooi voor alibi dat te ikisi opdracht dat ee dis na milo sorgo in het duengi no wans maar in duengi no strefi.
0: Ja.
1: Dat jong in oma kan die in oma poten boem duizen. Maar zo moet poten boeien wat richting.
0: Precies.
1: En of ik kies er dat in oma tegen richting dat naar Heru.
0: Ja, niet dat toe.
1: Snap je dat naar Heru, dat naar
0: E. Je gaat richting.
1: Je gaat richting. En dat is net zo weet dat die. Ik vind maar met tien. Er was allemaal een nazi. En net zo te Yusref met een nazi. Met toe.
0: Ja, na nazi.
1: Snap je? Dit is zo als een. En daarom heb je dat zakafasie. Nou, een belangrijk zijn. Want toen ik heb die gewoon faberi of you leer you baka pitching for them go om nanga alibi nanga bon for respect them kinda te de wa lus for go om nanga de ina daily be snap ya no I see that of you leer den takru maniri wan motegi at takru te you leer wam ki anano wan prese ki bring and inom forget that we to be this mano de moro you mano de moro eta visita carte of you ki eta you visita carte snap ya te mi luko you op ki om gang dan met I boy prespari
0: ja
1: dan nas op suma tu bana you baka later dan sab dat snap your mas something we to wala mala natuurlijk in alibi. Zolang je in een meki foto, in een maleri.
0: In een maleri.
1: En daarom ik te was mijn meki foto en of zolang je vinger gewoon niet tapen.
0: Ja.
1: Enkelijk na knako, schreef je dat. Of wat ik moet manderen of voetakken.
0: Echt zo.
1: Maar
0: ik heb een voetakken. Ik heb een voetakken.
1: Juist. Maar is dat zelfs. En maar me begrijp, omdat je wel, look hoe je wel los ma, zijn enkelijk juist naar de sma, zelfs maar eeuwen vertrouwen, dat ik bepaalde de sma, dat is telly teleur. En dat me begrijp, in dat die sabelibi bijna no wants man want dat geen koeetingen want ja want dat is zo wat kan gevoerd dat geen koeetingen
0: ja ja
1: wat kan gevoerd dus ahulop nek moet ook ja
0: is habitok ahulop nek moet pony
1: ja
0: is habitok en sana sani hede absoluut negatief een negatief soort sani atapusrefi
1: ja
0: is habit hede we bekritiseer usrefi negatief is habit vooral als aan die dekari Facebook story die zijn niet misschien gro is het heeft een mooie een positieve kant maar weet ik maar voor zo'n negatief
1: omdat nou mooi want eigenlijk dat maar dat ben je ziet ook dan en ik zou betekent eigenlijk dan ik afvisite kaartje door zijn betekent dus de iluko apistor dat dan het iluko dat je ziet dat bollo funo no klaar ete zonder voetakken, zonder wand, weet je dat we met dat na ado. Een moment heeft je de reactie die ze tanken dat want dat was nog niet klaar. Enkele keer te weten dat om takfunsrefi want zo lang.
0: Takfunsrefi ja.
1: Uno wiki en niet normaal wiki, na jum wiki. We snap je, na weet je wel, en hij gaat naar, van je go om dan als zij gebeurt, dan ga je wat is, maar dat kan dus ik take you. Enkele keer van je go om dan je wat, dan ben je creëer je leren passie. Maar wat ik gewoon poko dat
0: bakken,
1: poko dat die daar, om die bakken die lobby.
0: Ja.
1: Yes.

0: welkom terug. Dat want ik de lobby van Sande afgestemd die is naar jou egirakoki.nl. Sande voor archief voor de in een wiki, maar op de maandagen tussen 9 en 11 doe die ook toe te beluisteren via Asalto kanaal. En dat want ik jullie de lobby van Sande nu de afgestemd, want boon schuit ik niet. Natuurlijk te weten dat doen we met de afwisselingen met muziek. En natuurlijk een gesprek ego over, weet je wel, de pitani fono, de jongere fono. Weet je, dat die eigenlijk kono luku go atrasi op. Want na de wansa musko luku no dit speciaal. Maar je weet na zo aseti kaba. Weet je, awan groepen bakale atra groep. Atra groepen kom bakale atra groep. Weet je, neka de wan vaka net alas ma de georden. Maar hij is niet ununo de georden.
1: Ai.
0: Terwijl je hebt zo voor.
1: Maar Missa Epsa ook toen aan ununo den Blakawan. Isabi, eigenlijk den poor alla un stretor no anu. Den poor alla u cultuur no anu. Isabi, dus. De charen van de Jametaka alla de mina no one, mine hat no one with man.
0: Ja.
1: Want nanga umulibanga de wan nawanga de abak geschiedenis. I verstaan.
0: Mitaka not.
1: Adesso, ma on te yo luku blakasma, dan yi e praxe tak ma fawe dusang o srefi. Ala ten uan nyamu srefi.
0: Mm-hmm.
1: I verstaan, na pur srefi.
0: Den
1: pur, na pur no mo dan nou du luku omen, na, omen generasi ukon, generasi op generasi. Dan fen tak, me ku ne du datang o sref moro. I verstaan, o doro kan de appen pe uno nyam nyam usref moro ondra fesi bakala si mar ko un dua moiti.
0: Yeah,
1: I verstaan. De man pur asa no anu den pur une ka de den pur une me kuno sab moro fo une uno sab fo une ma da we praxe taki so ot stam ma omdat me luku furu in a Afrikaanse film dan mi e mek me igi filosofie. I verstaan me tak okay dan moro mi e begreep alibi dat ei ai de man poru ne nou anu na na un de man poru sani no uno uno poru hier ne poru hier tal u formu an tal du den sa nan kawan eta poten asa nan tongo isapti de di alas maloben yan pani eta ke onistan eta ke ala de fole ke eta ken ma na om te sin dat i na wa moy tal i begrijp sa me bedoel dat je si dat uno na bungus ma ermi isap sende sisa ermi omdat die alasan funu sma e de intercepta in ala trafola
0: maar mama dat me aksimi eiga dan me beri kama sang of
1: dus blakas man
0: blakas man e si dat alasma of you look a grunta po boom de si dat alasma de bi so kwan do ununa
1: so
0: en save sanga unu ne leto buenan tor sabe gino unu de
1: so
0: un de bi so ke do
1: so
0: one trasmana
1: so
0: to ver enkelat alasmana unu de follow maar des Yes, me okay. Yes, so let them try. Look at me, but we have it all.
1: Uh-huh.
0: But doordat we ons aan zelf dat geven we dat weer weg, we geven het uit de handen. Snap je?
1: Want temp mis don dat je look naar filosofie samen met Mickey dat zijn de alle trafolk one lady me broken in was school in selling. Then boy brief tak een antongo dat de chare no in our kamantal. Daarom te denk bepaald zijn dat meteen een collega no dat na straattaal. Maar atal na wat trafasi je kar asan na wat trafasi je kar asan dat
0: arki en ala dati let op ook toe want na uno mus gi un tal a waardigheid weet je wel a moment sa ik want ik maak het ook mee a moment sa bijvoorbeeld was mo kontak wa kamata la me berespi
1: so
0: say dem ik me berespi no tal mi no sabif kontak de tot sat da you all look me langa langa is a kede lop chito
1: ai
0: dat na
1: fa
0: wa ka me wa koti wa club is ma dem se so le me berika me bum when the manka chambi ja so ni
1: that me belop te dem boy ba ka da me dene na tan bilo ire me of me picky Sayotaki.
0: En natuurlijk Elsa Webari, one bonchuiti,
1: Odi Baya. Ja, ja, Elsa, Odi Jeremy Gudu, Odi Baya. Ja.
0: Nee, snap je, dus enkele kwestie allemaal, die bet aan wat er slecht gebeurt. Oei, aan de vinger ego na wala mala daar met aan de toren.
1: Wala mala ja.
0: Wala mala. Vrede voet aan kaba kade de boeie bre. Kom ik aan de motor kasten als moeder en ka eme bedoel. Dat want dat je je bad mind.
1: Daarom ik met dat
0: gedachte slecht. Weet je, ik gesraakt op wat
1: onder dat was maar
0: ermee. Nou was maar weet je wel asanda weet je wel nagi usre voor to ala mala abichi o ala mala abigram.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk, zomaar nog aan dat am gomoro boom.
1: En ze zei, er is meer brak tap van Sani. Dat je een tjeta grof aan je ouders. Mino ma, mino ma, mino ma.
0: Alla de Sani's dona.
1: Alla de libitans. Want luko dem tji e shibaka. Daarom mi ma bele mi fanafak tjien. Abwa yari, tu yari, eikon. E fi pure, e bijvoorbeeld, te kwan sandano mag teki. E fi pure, e atobro, e naki.
0: Ja.
1: Mi ma tak teki tu finga de naken baka plap. Dat sap tak mino mag naki. Isabi toch? Mino mag naki. En zo. A pingi of a beti bete mbaka, da e forstaan dat e na grome grokon. Da, den san is mino mag. Den san is mino mag, ma, soms ma et denk, na lob mi pchino mo, das mine amak dusa awani. Ano boom yeah. Ensa, me tegunu. Isabi, ano boom. Omdat, Jesse sa epsa op den duur. Ane arki not moro sa yu etak. Natuurlijk tapchi egro kon. Ay pibor di sanga dati. Ano amaka ye pi. Ye du ala muiti nanga dem chi. Odes u arki me begono. Ye du muiti nanga yu pchi. Apcho o chari se fari. Ya ma. Di se fari su filan chan. Yabi. Ma ta grofu. Mi pche kon tegi mi grofu or. Ben na muanga kolera.
0: Ja, meneer, maar precies.
1: Is dat
0: en daarom met je, weet je wel, mijn programma, Nogers, alles mijn programma, want je moet gewoon dat mijn contact gewoon, Tori,
1: weet je wel,
0: omdat naar Tori zou je vrede staan. Want familie, ja, zo meneer, bribina, lobby, flibis, maar meneer, bribina, lobby, opperbouwmeester. Na Esaka, lobby, Jimmy, na Esaka, denk ik, Jimmy, dat enkele kwees, flibis, maar ati wan branga, mi eens revete, mi yo ati no mag branga, ding.
1: Ja,
0: precies. Tede ati savo, da yo chide ati no bromora. En anoli, dus weet je, dus eigenlijk, je denkt, ik gebruik je ten prespari. Brief me waka waka gogo koi, gogo sta om pres, je denkt wel lauw. Dan
1: let
0: me denken, sami man doe, sana bijdragen voor mezelf, sami man poti wang stief voet wagen.
1: Aso, na so. Ja, en dan giep ching, ja toch?
0: En nu zo, en bakken aan je zo dood die bakken.
1: Zo, mooi zo, ma.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk. Het
8: was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
10: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light. Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Haar programma terug tegen je kracht. Mm-hmm. En natuurlijk, en dan heb je morgen, ik denk van 10 tot 1 uur heb je Monique Asmus, Nanga een leuke kinderprogramma, PE, Takforo, over ook kinderen. Mm-hmm. Van
14: dat is ook
13: van
14: goed.
13: Ego, weet je, ja. Vooral jonge kinderen. En ik zou zeggen van, ik loop in Wanka Arki, want soms gaat ze heel diep en ze heeft ook gelijk.
14: Ja.
13: Mensen die ook naar de luisteren zijn, Epping, ze is in die Power Game. Dus bij deze. Morgen is het ook heel leuk om afgestemd te zijn. Maar voor nu natuurlijk, dan moet je het doen met Lilian en Urmi. En
14: zo is dat.
13: Ja, ik van Untaki, ik ben Untaki, Obradi, Jongwang. En Wotantaki, Trawiki, of zo, Abuwaning. Daar zitten wij weer hier. En dat of Abuwaning, dat om contact moren die bijvoorbeeld een onderwerp. Want dat is bij jou, je ziet een lange persoonlijke onnodig.
14: No.
13: Libina fasi, je wordt geleid. Zolang je een libi eerlijk kan, je schrijft, dat je schrijft voor je. Want ik moet dat ook zo'n niks hebben, dat net toch. Je bericht dat hij moet doen, maar je hebt een grapje met je. Dat want dat je alleen doet voor je dek. Parati door de straat, dan word je geleid.
14: Ja.
13: Want je zegt, wat je met precies wil gaan, kom je normaal. Ja. Je wordt geleid.
14: Je wordt geleid. Et, met takken, maar libisma is king.
13: Ja.
14: Is king. Alle organen, alles, je heer is king, Euroko. Je moet zo ook gaan trouwen, tegen trouwen. Oh, maar zijn die doen dat, want dat is hier, ik ben go. Ik ben op takken, dat is na kris. wa ano lefa is ki wa ano etak of awa e de tag disi en I ati tag dati I edangai ati na tumadi he de feti
13: ei maar
14: I hersen angai u ati efet he de
13: ja men zegt toch a moment sa yu gevoel nanga yu denki abitrobi dat want tak da yu abtrobi nanga her universal stand om yu want ke yu dora wan presida yu na trobi jani
14: pues a trobi jani
13: no one that want tak state is up states om dat yu ede nanga yu gevoel no de tap wan
14: no de tap wan sai ati etaki I hersen netak a hersen netak man mi tak taki da ilisa sandisi de pota sandisi oni ate tak o mana dat mi wani
13: yo is dar me ya so ma tas ma duan sa ne nit bakara cheche I kre ano be wan du ma san kom sa
14: ya
13: a firi ving over brusa ma ke ya
14: over brusa ma ya
13: kala ka over brusa ma ya sende sta en kala da yumo sabirati Gos don denki
14: ya, gos don denki.
13: Wanda hofi ab wans man, ye wakala wans masa ab trobange edange gevoel. Daso wans masa kongi advies.
14: Metegi, ede komoro trubu. Idem bix mata trubu, yusap sa deka trubu. Jakasa. Ede komoro trubu moro leksang inobe wanade.
13: No,
14: dat mek im gos don denki. Tede sa nisip sanangay, kansita ena denko. Go orienteri srefi, go, poti srefi, go denki. Go realiseri srefi, taki isam sanga mi yong, mi no ben, mopov gora pof mi no ben, disi of mi no. Da ego sone tak, oh, okay, ma da sa ni sipsa, okay, na so yong umana. Iya to akwan, efi no go denki, i hersen, na wa bwans mwons, sel sa ni, at tajunu yar, i hersen.
13: Omdat luku no, omdat na datim set konto, omdat luku na gaan. Teri ge, teedu, yes, eigenlijk na je letter top is revieri, je meken,
14: ja,
13: je poring.
14: Poring, precies.
13: Maar alleen te je meken, te je poring, sap van je poring.
14: Ja.
13: Snap je, want alles aan is aan jou edu verantwoord.
14: De. En dat daar hersenen die jou?
13: Ja, en moet je een behalve van mijn solitie, om hersenen tegen verantwoord, de maske tegen eilie. Ja,
14: maar dat niet wat.
13: Doe dit niet.
14: Mana dat mi wat tegi nono tegi sa ermi tak ta hesan sene kontak mi bar you suma it suma ati taki komit kande a leifer tak o me du mi uroko wan mo pura chef baka gogo drink wan batra sopi das nas asking a firi in asking a tranga yare no me krape ala si in asking a bon firi betake ala di mana yung gos don denki tak boy ma ay ma ay boy ma no go ti dere ma ekta mi no go dat no tak ay ese ne tak ngai tak mi takis do resta
13: ya to ya so sma be for dir ay ede bare na no go ma askin to want ay bari ke no ma mo go want post punk ta go ay ki to want your leadership
14: metegi dat je de zo teleurgesteld zo is
13: en dat je wat wat dat post punk want ay bari ken ya adis be da pa be kay mi Sonte na yuk na
14: frantwoord to be yourself. Kisa wa score.
13: Snap ye, ala frantza overcome you, na yusref mus ma yep yourself fuk moto doroi.
14: Foral of bijvoorbeeld, itak mine go. Isabi to, dat ma mino go yere. En neshe jompo opo.
13: Ne want iere di so dape barikan na eke risiko. Daarom ik weet je, eigen risico besta ook toe.
14: Ja,
13: je mag precies doen wat je wil.
14: Wel, ja precies.
13: No once man blame you for the
14: same. Tuurlijk, je mag.
13: Precies say one.
14: Maar je zegt
13: en zolang je vier boom inside you edo,
14: ja.
13: Blijf het maar doen. Want of aan de boom gie dat je treft voor vier dat aan de boom. Maar voor vier dat aan de boom dan nog vergeet je dan is kimustaki.
14: Ja.
13: Want of je dan aan je gevoel neemt dat je... Dat want dat kina een bombige probleem, you abi. En weet je, daarom heb je bepaalde mensen nooit na eenvoud. Altijd na smaak.
14: Maar nog kan. Ja, dat is fout. Dat is ook een leren.
13: Nooit afvoud.
14: En daarom heb je hersen. Daarom heb je hersen in je hersen roko.
13: Weet je, altijd.
14: In je hersen roko, want alle tijden denk aan me.
13: Ja, precies.
14: Ano true dat ano you. You can do it too.
13: Maar of ano you dat zo manen?
14: Natrawang ano mi natrawang
13: snap yo oh natrawang san din si but that one tak iki wandaro mek des me tak tesor wang singato but abuat maluku dri esor ko na yo om dat ya wans ma say libin yo
14: ya tuurlijk
13: en at dat chama
14: ya
13: wang singa no sare ino chome finga dry committing dri
14: wans ma libin yo
13: om dat ina ena ena wans say
14: Ja, toch,
13: precies.
14: Iwaka waka herdi.
13: Ja, precies. Luku nog bijvoorbeeld. Of je luku bijvoorbeeld nog nog in Amerika. Zij zijn in Amerika. En nu teken Amerika bij de luku.
14: Ja, kassa.
13: Je nou een brief dat Alan Sands heeft ze in Amerika. Heeft ze ja, maar alleen dat hij... Ja, hier is onder een spel. We kijken,
14: Unen let op, ja.
13: Weet je zijn vanzelfspreken.
14: Oplet, den boy, toch.
13: Ja, weet je zijn vanzelfspreken. Ah. Nee, mijn grap. Ze heeft ze naar Amerika. En of dat moest ze ja zo true. Geloof mij, dan hebben we allemaal een heel groot probleem. En ook doen we dat je een groep dat ze met elkaar ijs.
14: Met tegen jongen?
13: Nou, ik heb ijs nog de. Voor consarsar, dat want ik wist je geboren Amerika. Wie sta je?
14: Ja, gado jewa ati. Zet atta jewa ati. Maar neem ik gebruik voor ati.
13: Snap je?
14: En ati no matakangen. En omdat ane geen kans van takangen. En ane geen hersen. A brim was een hersen. Asa buwansa no mo dime konde min pakas malis dan weer. Mi weer abuigen dan bosroteng.
13: Ja.
14: Is dat niet toch?
13: Nee, dus, maar eigenlijk is je dat hij nu nu deed. Naar Trump eigenlijk verstoven dat we hebben niet tegen vlees en bloed te strijden. Dat eigenlijk dat bijna zo is tegen weet dat hij in ons best op jongen pede. Maar nu te weet dat hij en of hij spiritueel. En bijvoorbeeld je libie kreeg min of sap van in libie. Maar in elk geval tegen je de een bepaalde systeem.
14: Ja.
13: Ja. Of wat?
14: Ai.
13: Want Trump eigenlijk of jullie kunnen Trump doen. Trump min of denk dat Trump ook een wantra president aan occasie voor komt.
14: Met tegen jongen.
13: Trump lukt min of een bengel, een man of een bengel. Vanaf met iets op het een man.
14: Ama evil aposa evil serefi.
13: Een man of een bengel iets moet tegen. Bibi vanaf een man die schooi midren mi bereken mi gado.
14: Een man
13: die
14: schooi
13: midren. Ano een zomaar tori die schooi midren. Want een man die ano libis ma da man koi midren. Analyse die si da be de president kebafisi. Des da da be.
14: Evil mamang.
13: Die aan het zijn bij komini beide dan. Maar ik kan aan boskopen samen tegen mijn adres. Zo, het gaat lekker die door te zien, mooi trum. We, op het centrum, kom bakken. Alles aan samen takkie.
14: Ai boy.
13: Ama idu.
14: Mai sab sana switi. Da man ko amantek ala den ono dossier. Apot ala mala atiket ala mala diset mopo datek mopo. Lek wan lek tes da skoro.
13: No sama kon do engela. Want nu kon eigenlijk aan man kon doen wat los aan is dat trouwen best doen, denk ik doe. En eigenlijk de trouwen best gebruik maar of iets, want wans aan die misjirati, wans aan die los jij keer de taki maite. Want hem tegen je wans aan de kar Farrakhan, ik challenge den. Farrakhan, ik challenge den boerit. En Farrakhan vanaf ik kare Henkie Tof.
14: Ja.
13: Enkele na Henki Tof, de piste dat hij op internet heeft, hij op cassette bandjes.
14: En dat is een beetje van mandat.
13: Altijd bamboan toritak. En dat mandat is taki. Ik kan me niet van mandat, want mandat is ja, visie.
14: Ik had een jongen. Een
13: mandat is een beetje voor zijn
14: ei.
13: En aan mij challenge de mandat tegen en dat wist. Want conquer me nou. Weet je wel, de noari ja geert op haar mama.
14: De noari ja geert op haar mama.
13: Natuurlijk, denk ik, alle den trauma zo bij de oma.
14: Ja, ja, ja, ja, ja.
13: Maar dan doe je het in de maar iets om dan nog nog want eenmaal ijs je kon te kiezen, maar. Dat de bereken ijs, eigenlijk tegenhoor deze man ook. Deze man moest hij bevies. Zat hem, zat hij denk ik, trum doet. Net trum met een handschoen die ijs, naar een schokkende trillingen. Dus de one of the month ijs hoor je. Je treft een bericht van meneer, no hoor me. Dus je moet nagaan, is een moordmachine wordt gecreëerd. Pe wala malade.
14: Mijera, San, jongen, tak, de man die mijn handschoen zo tori.
13: Ja.
14: Maar nu die etaka tori, dan nu me focus moro, tak mijera, San, tap nieuws van zo vast, zodat over als apistori, dus boy.
13: Ja, precies. Je moet nagaan, dus eigenlijk... Dus de man die zie je nou een moordmachine dat je ontwikkelt.
14: Ja.
13: En je bijna zo voor robot. Ik kan ook met tegen eerlijk. Wat los maar brengen aan technologie. Tuurlijk, waarom niet? Maar wat loopt, denk boom.
14: Ja.
13: Maar na zijn technologie die ze pay up Kim fika de no doen best so bas koroma fi no am chiwro ko sana up next to maka. Dalak ala de broko dati na robot o doen. Da dalak je gaat zien wij mensen we gaan kleiner worden. Want doordat wij mensen bezig zijn dat ala you spier ala san in lusso ya ya ya ya gro.
14: Ja ja ja ja ja
13: ja ja ja ja ja ja ja ja ja
14: ai
13: te robot tek ala de broko sa uno musdo da is het afgelopen ook met de mens en dat zei ook is dat de nakomelingen dat is dat die oh abif goin fetti no na nga machine
14: ja go fetti go fetta nga machine
13: ja tuurlijk
14: maar no WhatsApp if sa ook to know die ala dem chama by one an iPad nga lisa de hede yap chins don tatapa iPad ni tes ane play jul de no sab jul zef moro nga lisa nga beauty ching
13: en dat is so eng
14: ala malas don ala malas don ala san data pasan ay le rap ching sud gong ay le rap ching it is
13: des daarom making des daarom joji alles maar vooral
14: je blijft klein
13: maar voordat hij alles moet wakker gebogen brief zo
14: ja
13: omdat hij dit dit go moro die piloko dem tien zei kon no bijna ab tien af denk je wel zijn normaal ab tien moest ab amantak even hallo daar
14: zo
13: dat hij want de man sorry want er komt ook een tijd zijn terrified de machine dat dat voor begin nou zei je sabi
14: zei sabi want dan
13: nog een keer in de jaren dat doen ik liever maar nog niks meer want al die tijden na alien denk ik die via je telefoon want je want in Amerika dan dat voor zo dan met je te hebben zoals mijn Siri nog zo verder karatrawan om een mooi neman
14: mijn nog sabala de neem
13: mijn nog sabala de karatrawan mijn elke kwam er aan doe dit voor mijn Siri naar die zopsa dus eigenlijk zei je you hear is
14: you hear
13: you hear is thing you hear denkwezen je put in a machine dus dan moest mijn bel als mijn mikrit je nog schreeuwen dus zo'n onbewust onbewust you creëer you schrijf je eigenlijk je kloon jezelf zonder die sabi
14: en gok ba
13: en nou was man ik kon kloon me daarom ik zorgo ab want op tien koude taal voor taal door zo vara deze koude dat die na vjoen aan de vaste sma dat taal door zo vara na koude want ik had je wanneer je ne wakako wa urme wakako
14: terwijl aan
13: want kepo die familie des wan mire zie ik aan urme sa do kloon mino den koude zo lek fam
14: mi denk tak wam tien sa no so tak jongo na lien mano ere
13: Snap
14: je? Want daddy also dat ano eng.
13: Ja, precies. Ja, weet
14: je. I'm dead. Dus eigenlijk te je wakker ik kon je zeggen, Chibri, want to een kikkies fee.
13: Ja,
14: ik want to make me.
13: Dat
14: is eerlijk. Na lek voor de corruptie toch die tak de huiswerk sa AI fa fane en je hebt dem che meki toch afapchi aksi AI fa AI fane AI gide
13: intelligence
14: ja e meken gide mi tak sa dati mis do mi ai te dem ai tak over as mi tak mi Jesus no mis che gro Mister Gro, ik heb nu kom ik tegen mij gado deze corrupt zo gebeurd aan een leerling aan een onderwijs mij gado dan mij west don taki.
13: Ja.
14: Mij tegen mij, ano kan dan zo wat mij beluk wat meester ik gidem etek maar meka huis werk met dem chi meka scoro. Want de attack want meester want dem chi meka huis werk potem in hersen apraxeri potem hersen fa hersen tan broko. Want taga also ik meka en asano sabe aksi ai fa fitek veel pasan ne. No, maar is vreselijk, man. Mischie Egro falk van pistolen die ze jaren met tegen eerlijk.
13: Mischie Egro, man. Nee, maar dat je ziet toch eigenlijk. We tek des aan gewoon.
14: No, mine tek des gewoon. Dis mine tek gewoon, echt waar.
13: Weet je wel, we tek des aan gewoon. Weet je, en dan...
14: Is niet grappig, jaren.
13: En dan vorige oeuw, voor des aan is bekonden bij Playwang en rock opera. Want soort opvoering, voorstelling.
14: Ja, ja.
13: Weet je, Demi kon begrijpen ze eigenlijk de techniek die ze op naar Onu.
14: Met tegen je.
13: Want eigenlijk is analogie is eigenlijk alles aan ze Onu Libisma en gekrachtig. Want Onu Libisma ook je mag.
14: Ja.
13: Maar doordat Onu Sabo zelf met weer dragen go.
14: Ja.
13: Trafasie. Want ik ben zelf deze op dat maar zo'n power. Met tegen. Dat trazan bobsa. Snap je maar door dat die onder ja. Op informatie. En we hebben geen tijd. Mm-hmm. Weet je, aan het tak dat wel of onder de wangen lukken dat jongen. Maar zo man aan mij. Veel wangen denk ik dat die rekeetje dat die ja drie paar man papieren. Dus draai je mind bakken.
14: Draai je mind bakken, ja.
13: Dus enkele dat je moet zien van enkele keer. Libby gericht, focus. No focus stap om mensen aan die focus zijn belangrijk.
14: Ja, ja.
13: Snap je? Want na de pistorie dat we weer gaan. Nog zie je je eigen zelf. O draaien, go mee. Tuurlijk, zomaar nog op technologie. Ja, technologie moest de. Maar volgens die technologie. Nog bij de koevo bij de naam Makandra. Ajert die bij Komoro eerder naar plek. Weet je, alle de zandad bij Waka. No, ajert daar man kwam mee verwijderen. En of je ook aan mij verwijderen. En dan vast wel de technologie in verwijderen. Je denkt machtig. Omdat je bericht genomen, maar die zie Alassane Mikando Jaso. Ai. Ai, Nakori.
14: Nakori, ai.
13: Omdat die Alassane zou willen bismaken. Alassane zou willen bismaken.
14: Nakori, mamba, no elmi.
13: Snap je? Weet je, dus alle de soort sandies naar gevallen.
14: Me vind toe era. Met tegen mij net je de sandies normaal.
13: Nee, maar ook dat iedereen is blij met natuurlijk wie ben ik. Vader, wat als mama zo is, kan ik me dat samen. Ik had het neem je een takje voor jou. Me een takje bijvoorbeeld van dat
14: die. Een takje voor zijn den nalibi.
13: Maar dan gaan we uit de maan. Nee,
14: maar ik heb zo'n sandie. Maar anna zei, in een alle die libi.
13: Snap je, maar mensen, we hebben een wantan blend. Nog zo'n wantan luku. Attractie, want we hebben
14: niet. Ik vind dat het moet over gesproken worden.
13: We zien dus nog nodig aan technologie. Zelf handschoenen naar kietrelen.
14: Tegen me vind ik wel handschoenen. Ik geef ze mama keer die zo in de grote pano kan.
13: Dus eigenlijk dadelijk, dus Asane Kong zo verschrikkelijk dadelijk. En dat heb zomaar de mobiele oefen, de mobiele te oefen. Dat heb zo zo'n massageer smi.
14: Ja, ja.
13: Want dan kan open de mofobar zo voor dat moment kon voedoen naar Uno. En alles met Charen Kona Uno. Dit is nog maar verder, door Charen Kona. Dit is nog maar verder, dus misref Kong. Ja. Dus eigenlijk als aan dit woord contact en toen dan nu, vooral aan blakas moest manko op je ijs. Ja. Waar kan dat hier grond tapo abit tegen jou?
14: Maar
13: en brief meer en alles en ik kan brief meer en zo samen tag
14: ja.
13: Ablakas mamu sabi ino kan go sakai kindi alles hier dat iye go fushuma lobby you.
14: Aye.
13: De dry assistem you must sabi sumana you.
14: Aye.
13: Weet je wat? We speak go sumana nou kwam bigis mij tegen me dat migado ano kanto ka bigis ma belwa RMC. Dat want tak ano no bigis mij taki fa Somaliers de Somaliers se ere.
14: Ja ja se ere gide.
13: Fa de go om nang ada yang bikin semua funo. Ano akalak dan memang ni man sekuat nak.
14: Semua mi me.
13: Eh, mana wang bapang tu grup Evira of we accepter for this my ego.
14: Walis wang kontak mi dan no dan akong wang heri ura fesi mi tak sekon tu sofruku. Dan mim go tarot dan na de mim go bego de wang tem chiftina bende de tole dasa. Mi tak sofruku mi tak apres no opete abade de domino mangonin sei. Go tek afskeid ik moet wachten heel uur. Ja, maar ego dat zie die ego dat zie dat pikje des ma. Dat tak mevrouw. En dan moet u bellen naar kantoor, dan bel. Mi bel, mi tak massa na nonsens die zie. Mi tak want mi nog basref. Ete en mi atak ja, no personeel no deso en dus amang waka pikje des ma. Mi tak no. Mi tak aan euro. Kosso mi tak aan elkaar. Mi tak ik vind het niet goed. Mi tak want ik ben nog niet eens klaar. Ja, met dat atemi ja, maar dan maak me doe rustig en zo, dan ben ik babijna, mis donf me rustig.
13: Ja.
14: Dan wan kwa tips en zo, dan man bel, maar geef me nog buiten. Tak nee, me nog buiten, nee. Omdat aan a juro, dus me spreek af.
13: Jawel.
14: En het is niet eens een half uur van tevoren, wan heer juro. Nee. Met dat samim go doen, wan heer juro, drapen de apresine opo.
13: Ja, maar zo.
14: Is habi toch, dus me kroet toen aan aden. Wal is de belief, me ook toen aan Alban André, me ben go even voor me een sani drapen. Me mo voor hen zo. Jongen, deno kon tek mi dan bel. Dan me belgo, dan me belko. Mi tak ma sanatori dis. De forgit a herpana.
13: Arki, maar jij bent niet de enige.
14: Nee, tuurlijk, wel eens
13: ik wil weten van, of na zo'n bepaalde groepje, of na zo'n, want nou, ik kom, omdat jij zo op die vriend, die was, en kon door, en moxie was door, en kinky, en
14: dat ze,
13: ja, precies. Yeah. En dat officie, dat was dan misreven de getuigen, zo liet
14: busje kon,
13: zo liet busje neerkom, zo liet busje kon, otawa, en dan gaan we vast even met potten, fessie,
14: telletje,
13: at doengroegramma.
14: ai.
13: Metegi ela.
14: Saka giden.
13: Mi omdat metegi. Mi omdat mi wanek den bigis madoro oso mek me bari ko ermi yutap yu mofo. No go piki chauffeur.
14: Ya.
13: No so chauffeur. Ma asandi fun skohop dap me aksi.
14: Metegi.
13: Suma abwa organisasi. Wana de sandi fun bigi luku no.
14: Aha.
13: Wan ko bigi luku se mitanga den bigis ma sande no fechi wan dalaka umber dat umber de le konstrev strevi.
14: Me saka giden mitak mi bego na na na satra mi bega mi ka ka be for yari satra satra no frida frida mi tega me she mi tak en me ka mano ko wan wan wan her afura fesiera mi tak wanda no bete mi tegu fa yuru di si mi sap tak an kwartier for of an kwartier na mi tak ma a half uur tot a uur ik wil niet en zo mi tak wat het gebeurt me te vaak ik wil het niet hebben en zo me she tak iram sa skrive mi tak skrive dat mina wani if I contact me wa yura fese for afuro kan go mi nego
13: yeah
14: na me belta ku sen wan trawan kon gimi want mi no ma want tenes I want to sma fu piki that they pack you go me direct a yuru in a den na yuru se
13: mi no wan sa de mando amo fromus goja a fromus goja na mercator plain de chara fro go tabusum des amar reip sa ja go teana
14: da drai bakanga fro
13: da ik dat ei dat van wa ororo dat bij je actie wel vraag dat inbreker dat vrouw weer komt tussen de war want dat je kara vrouw ga wa
14: vreemde
13: ja dat ben een vrouw normaal bij je een vrouw ben helemaal van slag
14: en dat de man wat voelt van slag ja dat zei je charman a passagier dat
13: die abi
14: gote
13: de man noa arki en mi vind dat die DC aan de wang sma voor uno mo voor uno klagen aan het toesma dit met ik serieus en mi tegen dat man no luko ja maar de abdaf abijis mij tegen man wat sma hier dat doen groen lek mito dat zeiden bekijken mito mita kadi no sab dat sma je nee chance reflect you
14: nee no
13: dat is sma je no sab dat nou wat doen groen arab ibeta kan
14: no then is she you de sab den refi akonde dat in shed gala malaga
13: want we je want of tanga des madati en anu wan si we je des makonji ana aklakta dati na fa khonu we je wel uno meki spot una ngade so tsanda ki man des was masande dik bay de system dati me op dat de informer voor ko fa wa kan want eigenlijk of una wa roko krat jelf dat wa organisa man ber gwa den predat tagu des madan yo me tegi elk dat so ma uno da eigenlijk da yo mi
14: maar RMC ze maken het te bot committeer valies want valies naar buiten de ene heeft ik de nonsens zoete de moest ik me best zaken die de valies die de liep me daar pa
13: alpana nee wanneer moeten we het weten nee want
14: de misdomi wacht die te mi bri mi bedriu lang am wacht die dat de tak nog een ja best nog de ene zei maar de contact me wel de contact me telek u ben de bijna 60 euro want apres ik moest stappen dus mi gok na padoro se die ste abe koru is habito mi tenen sa mi kan extra hierin do ko mi tak dat kan niet en zo dan am meje tak abundo kon da dab as u wit kill dat kon kill kon tek ma kill mek mi la fin na beso voor na fer kon tek mi te adora am tak na oso me go mi dek ba atak me libin wooden tena wooden mi dek ba de aksi mi asheblif en pikan go tek up no client dis is habito
13: ja, zo zie je.
14: Maar met tegen dat man tak fugado, ik kan u niet hier laten, dus ik ben maar gekomen met dat. Ja, want ik ben zie, de drie uur moesten ze me ophalen.
13: Terwijl, als Somalië, nee, tak dat Somalië, bij onze kabinet, maar gewoon naar een bushalte.
14: Dat is nou, tak nou, maar een bigisme, want wel, nou, wat Somalië, ik kom ook toe voor Rotterdam. Met tegen, boy, tak dat ik me belgo, met tak, nou, want een nonsens, die Samsung begin kroetangade.
13: Nou, dat is maar, ik hoop het hoor, dat als dit morgen is maar een probleem, dat ze toch wel werk van maken, want een bigisme voor nu in lei. Beetje, dat is maar in lei. Ronder en of in op noa orga saman belgo da peda moa sapson u abja so le kisra nan smas dat u
14: ai
13: beje da bon pena me gagu fur fur en pistori di si
14: dat me jo
13: ela dat wat dat so mar we tak tak tak tak tak tak
14: and then boy well is one contact me that I'm chami gonna na cry next eh
13: yeah
14: achami tak am go take is morosma dan I go take dance mana no Holland reg dat daar door Holland reg hier in ja je moet hier sapu beta mitak hier atak oh ja sorry wat in hier een redere mi tak torang want trawang
13: is het dus
14: ik tak torang want trawang aan telefoon dus vergeet ik batak nasma ego tik dapa nom sakami dapa mitak hier lo no mitak ya no James sakami
13: ya
14: natak ni sorry mevrouw dat bel kade want dus maar des maar bego ook toe naar pembego na maar fria
13: ja ik heb je dan en maar ja, weet je wel, in de band die zie ik, On een migrap, weet je wel. Om maar voor onszelf dat we een collectief boem strak ook te georganiseerd of geregeld. Vooral tegen ons wonder of de biggest matorno zit. Die daarvoor we kunnen onderzoek om bakken. Dat we lotore, takitore, takitaki, takgot, takkon, takgot, takkon, waya. Want dat desani na bumbu was en enkele kanaal desani. Ze moest de prespari voedoen dat op desani dat om focus. Want ik heb van ja, bewust mijn focus, mijn go om een kilometer moro varen. Omdat mijn bribi dat dopake andape. Na ja om focus ono. Na ja welibi, na ja asan efsa. Snap je? Ke weet dat ik heb met de kabrasran aan dat met dat over Suriname positief bekeken. Mijn ogen weer meer na ngasan sanka. Want dat alle den soort van dat die wel. Ik laat ze niet maar terwijl leed ja zijn heeft ze onderhoud. Of kan de weber ik hem tien voet kom bij ik maar of no maar op.
14: Ik denk ja zo dat je jere wel los maar etaki. Mijn negas en ze naar zongo, ze naar die zeer naar dat die mitak maar dat jij niet zongo.
13: No maar enkel dat
14: mitak mitak Thailand alle den principe de astroom dan gaat den vader karen den.
13: Je noemt dat koala.
14: Mitaki unes dapene dapen overstromen ode. Mitak als er naar woon wees mitak awat overstromen. Mitak nee mitak ff naar dat moet hoor me. Dat mijn gasten na mitak dat dan nou al iemand meer go. Mitak mijn etro. Ja dat zo'n fire dat pina mama kas zo'n fire. Mitak na ina zo'n mij geboren. Ja, is dat niet? Mitak de sende met mijn go na seranang. Is dat mitak dat nou hoor me. Voor mijn gasten na mijn wa jere next. Wanneer was maar hier die en lukus hij gebeurt in seranang. Mitak teki i bondel de gasten naam tien zo.
13: Nee, maar eigenlijk
14: is het niet zo. Is het niet? In plaats je tak nonsens.
13: Mi fini ya mara tisma i
14: ya gado ala densa da
13: awande desa denkia
14: se pogi tasumita no sen no enkri gimoro tak strati.

0: Mina alas ma se play bu musik dat wan taki dam dam dam ide dek be. Ma mina favorite. Mina adoler no wan no noti noti mina bi. Nee. Abi jo mina mina fan fu no wan fu jo. Milo alas san se kling bung ang alas san sa buong bung boskap da understanding da. Ma fu fan mino abi ma apisen fu dali. Dei sabi dat imoro yung da mi sabete na milong wa fro ba buon film na Bert Reynolds. Isa Bert Reynolds ete. Ouro akteur man.
1: No bakti.
0: Ne demandat na ouro akteur enkelke ya Bert Reynolds na ouro akteur da pe. En hij was ook een hele goeie. En Dolly Parton play one two film na gas dat hij. Echt waar dat piste dat hij natuurlijk imoro yung.
1: Ja. Weet je? Imoro yung uto.
0: Ja, echt waar.
1: Dat is yung uting en die kom bigay praxis. San? Dat dat mij nog bij praat zijn.
0: Maar voor dat neem me denk dat vaak. Nu kan je toch wel dat te mij garo te best dan aan mijn meditori. Mijn man bij moest verbreken. Maar waar gaat de tijd? Attest zo snel dat mij stijgt. Geef mij jullie man. Weet je, no, eerlijk keer.
1: Heeft u mij dat zo
0: snel niet komt? Maar toch, ja.
1: 30 jaar.
0: Nee, maar dat zo. Maar ik ga naar vijf bewaar. Je geestelijkheid. Want ja, soms maar vermoeien geestelijkheid. Ja, dat eigenlijk aan een man denk je is. Alweer zodanig dat. Daarom heb ik hier een soms maar des mee taki. Zo'n thee, je weer. Maar ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet

0: Jag väl mina liva mensa, dat want ik hier mijn alleen de jaso in mijn studio voor koki. En natuurlijk samen aan de lobby, arkeman aan de kimchi app, zou ik hier we proberen zou een bonchui die uitzending.
1: Precies. Maar sisa Urmi, want tori dere sang edangrami. Omdat die we gua Afrika zien.
0: Ja.
1: Want dat ben na Congo, een Ebola virus die erigeri. Mij nou man denk je, want deze mij beheren, want twee jaar terug de no betakken, zo lang als man kan de want drie jaar in een vijf jaar, de betak want ding een African brother dat ben fan, want volgens mij want dressing en we hebben nanga wiri, we hebben toch na kruiden, we hebben be dressen sma, en dan sami ben beheren dat. Het abe yep dens mama en is mine yere not moro leke yere no tak a Ebola virus e chir no baka te dens mai go be te in one day mine sabe fatins ma de be direct
0: so voro
1: a so me begrijp a tori want dat de sorry baka fa oru no sani de sorry baka oru film of so mada yeshi tak de mai go be risma na me praxe tak ma se gebeur eigenlijk
0: so. Maar laat me
1: weten, enkele no man.
0: Maar een historie dat je voor Ebola, de One Piece hier is dat.
1: Ja, yeah, de One Piece.
0: Nooit meer sabi dat is maar boekom met dressief tier blakas magron tapo. Zo mooi begin.
1: Want dat de kata gewoon want amandi be meki ablaka mandi be me Afrika man abe yepisma desma be takitox ma be kom betre feng en soma enes mi no yerem no sabe fo amanda froisik mo pa Afrika sam psycho
0: wit froisik mo ta gronda want so leef want ta froisik mo ta Afrika da froisik mo ta gronda bu want i berikan ju sakang awang dredi dat jo betre ibola de me tiri direk.
1: No soy a mi bravo, si mo pa gronta
0: po, sam ni enek mi den ki bo be ki mo ya.
1: Ay ay ay.
0: Ni bo en ki mi na tu as mano de moro, no bo ya te ki mi agua ya ando, no. No no ko mi pe, no ko bo ya ando. No mama.
1: Mo ta ka fro dis fro si to. No mama na no, am dat so eenvoudig. A fro dis fro, para fro is go ya anda.
0: Ya to, ma so ye ti atori so.
1: Ne ma ama, eh in is mi na yere next moro fo am Africa man dat.
0: Den ge wan fro fro. No wan na sa sa ne go no. Daarom ben ik in sabda de des ma so na si komba ka no so mar so na si komba.
1: Tantiri.
0: So lang de ma ont grep you in a Libi, de man tek you Libia no be de you momenti. Dat wan tak wi si bab ete to de Libi e ko Libi de Libi dat. Daarom ben ik teki baby ko bora de danga to dat wan. A baby dat beta cafe sin ek mi go an mi no wan ta gronta pou den tor sa mi ref sister da pef da kong da li bi gronta pou de mi ta mus go mi no wan ta
1: langa des na do modrai kombaka modrai es es kombaka
0: en da pe yechi a verk place des eigenlijk na wan na wan system sa of mind kring da yechi a system ko ini ere da fa enkelak na fa de ya na sa de
1: a se a de da pe
0: snap ya des a ano fanda yesterday na day yeshi dati ano the man go na Congo to maybe Arki News to fala
1: yeah
0: the man contact the fenwan ano of binosabi of a middle that be dig bama de fasterka middle and they go on news pointy that they go nag de sab that ano yep you want Ebola no ab not some kind yes the man make so worried sanito
1: a virus heavy man
0: that enkele dressing no de fen yes that the man go no de big Ik heb een proef van een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een miljoen. Ik heb een feti. Mm-hmm. De Aladdin feti voeding dat ik altijd een tekenaar of nou een kunstenaar. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ja. Man, dat betekent alle feti voor mm-hmm. de farao.
1: Mm-hmm.
0: Dus Aladdin farao mm-hmm. zang bededing. Weet je, Aladdin feti de strijd.
1: Schilder heeft
0: in
1: de.
0: De man beschrijft het op de kist dat ik nodig heb. Dat is de beerde farao. En zo de beerde farao naar Aladdin goed toe. No, ik heb dat want toe voor wat weet maar op. Is dat dan nooit?
1: Hij zei maar dat dan discreetje.
0: Arki, want dan nu de man, ik denk die vara toen de meibrik, hé. De farao berang alasana de skin. Mina archeologie, dat moet go play. Nek me zoeken, maar te den doro dat pe de poer ala de sani des maskin tek me. Dus je moet nagaan na atem fufosi de nunu de no fesi. Maar we sribi.
1: Ja, atem nu, werkelijk. Want is abo poer.
0: Is abo de poer. Is inbarik die de man comforta dat hij de man berang ala heb.
1: Ala sanda
0: de babi. Tino ben kubu de man. Be potwa libi sma be berang farao winsi be da libi.
1: Libi.
0: Want you know what? You know what? So to work, tangalanga work, drive kondide.
1: Kondide, want anomali. Snap ya. Abablo of grunta pete ino kantanda pe.
0: And daarom ik tap alleen bewaar sani voor de man die ziet die gold kunnen boeken of anga de koffer zo.
1: Nee.
0: Unen kar koffer de man dat bij ab ook te voeden soort biki soort kisi kisi.
1: Kisi. Aye.
0: Tap alleen tekening dat bij de. Ja. Ja.
1: Schrijfie de alleen.
0: Om een fiti afara ou die swini. Soma bede afara ou die. En dat zie je het waar alleen. Alleen maar donkere. En dan ben je over Egypte, boven, afara over boven naar beneden Egypte. Dunguru, dunguru, dunguru. Dan ben je conchirat bijvoorbeeld van de man beter aan de grond. Dan een fruit, bonfruit, dat heb je.
1: Ja.
0: Dat is dat die bonfruit. Dus eigenlijk ben je, ik had je dat die abisi cultuur voor uno. En ook moet op pierborsu helemaal uit Afrika. Wang. En weet je wel, gedeeltelijk ook, ik denk, bepaalde gedeeltelijk de in het ook, maar toch je op een trouw wezen en wezen of je go, dat je go dat je bijna je ziet dat zijn niet voor ono, want zijn bij belangrijk ook toe gede farao voor dat beto, teer je bijgisma, want altijd is dat of je no teer je bijgisma, je desu
1: zo. Idaar wee, at de singe singe.
0: Ja, idaar wee.
1: Idaar wee.
0: Weet je, dus eigenlijk jongen, je ziet dat hij eigenlijk om een tori de zo moest podja, zo en de tori zijn no namak. De tori zijn
1: tori zijn tori zijn posa.
0: Eigenlijk nou een tori je follow God, want de man dat kwam verhaal nog knap naar wansi. En zo is dan je go spora verhaal op, na verhaal is spoor je op.
1: Ah, precies.
0: Snap je?
1: Verhaal is voor je op. Dat na te ik was zo'n spiritueel, dat is don't they denk je toch. Daarom heb ik dat geen tak was, maar ik moest poten hersen naar Roko. Don't they denk je, make one. Zijn de profiet, de profiet.
0: Dus alle de soort zijn dat belangrijk. Zelf de man dat begint aan ook toe. Va belangrijk dat ik hoor je naar je
1: schreefie.
0: En tem tak hoor je naar je schreefie tegenwoordig. Ik heb bijna wel los maar een kant aan het weer morgen. Dus de moksa pakket. Maar eigenlijk, het gaat niet om dat. Want eigenlijk, alles aan zei, zijn naar jou, abba verantwoord. Toen is abis, maar zijn bij loba, moxita, langa, moxite. Dat of je lukt een gram tien, vee, jus, reverberik, mami, gado, mi, kudu. In attend, is in dat naar jou naar oppas. Terwijl hij naar gram. Snap je wat ik bedoel? Nee, omdat hij uno tek, dus aan hem ik gram. Het lijkt maar een mop, het lijkt een hele leuke iets. Hier zit de burgemeester van Bos en Lommer, Kolenkeet. Ruud van Buren.
2: Hij schat about.
0: Hoe gaat het met je?
1: Goedemorgen, zeg ik, maar ik kan me niet zo omdraaien.
0: Oh,
2: ik heb je gemist.
0: Ik heb jou.
2: Oh. Wat een goed knuffeltje.
0: Kijk eens, Sandro, blij je te zien, ja?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ben weer helemaal hersteld.
0: Kijk eens aan, dat zie ik ook, dus we gaan het gauw in gesprek dus.
2: Die 11 kilo die eraf waren, zijn er ook weer bij.
0: Ik merk het, want ik merk het in je gezicht. Oh, wat ben ik blij weer te zien. We gaan snel afspreken.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Toch, man. Ja, mijn lieve mensen, jullie merken dat jullie horen het ook goed hier gaat. Ruud heb ik, Ruud van Buren heb ik zo lang niet gezien. En het is nou een vaarlijk boomkracht die daar zo binnenkolen kent, buurt. Weet je wel, en het is nou, wel man dat je doet dat, ja, me en tante kwam zo niet, not every white man is my enemy. And not every black man is my friend. Of my brother.
1: Right to the point.
0: Dat na alibi. Maar atori sa ubegi to chifa
1: ma sap sam metak toxisa mi a embolatori disi Atori, a virus, a virus.
0: Ja.
1: Mi denk je de man teki boon takuru. Lek van bijvoorbeeld, kotaki
0: no, ono. De man is nou
1: niet. Lek van bijvoorbeeld, dan de man me kwam van de kar in de anwantra woord, virus ma anwantra woord. De man teki mi denk dat lek van een.
0: De moxie van cobra, want dat kroes niet.
1: Ja, eerlijk heb dat, me
0: ja, de man met de beste woord niet,
1: toch? Ik krab dagoe die de krab dagoe naar jenas natuurlijk. Hoe mensen, als ze naar tongen weten, krab dagoe. Alla den salato,
0: a krab
1: dagoe dat een ja, alla sané, en tisa urmi, en ja, alla takroo, dus...
0: Ja, je weet man nooit. Krab ik me wang got op den pistori, dis ook tofu... wat er weer nu naar okay. Barinja, soms naar Barinja, soms naar Barinja, omdat hij nu nu de mensen dat baya. A borok betre uno go bakadoro wan kuchi di asago bemlera kuturu bakadoro ka talmentangu ka radio wangi tirena di mi briti datu kona radio nanga fuko ta kuturu wan datu wan ta kumpanye uye prating
1: weke
0: en wansani nanga bohofu positiviteit nanga fu wala malago gro wan kaba ofu be goleren bakadoro da noit ubo konta pa radio
1: ube konta
0: voor cultuur en dan met tankaraman dis ning weet je ik zie hem niet laat me tak nange natuurlijk via Glenn gaat voor me bari van bonjour to die Henry Street
1: odi
0: na dat begono a okasi natuurlijk na matra
1: ja precies weet je
0: voor be konanga cultuur en mi breiti dat tire na die cultuur de zo en a man praat
1: a kadoro so
0: ma wansan da kadoro so isab dat alasan ide si dat ook to want to lady of you am not that be for we want me shirati alasme of an singing no alasma the christa pa singi one ana tap ai moist thing ma eigenlijk we jo wel moist thing eigenlijk is a receive and we love my ego era mar fa
1: alas me doen tap en fasi
0: moi ma lui we is absolutely an email we ta congo tori
1: aha
0: Kosu gota pator pe me fir pum go.
1: Kosu.
0: Mada wot pota pe story. Aha. Iman mi yere na ja so ak moto. El me unu a profe fe to da wolo wango. Kiwe so baya Black Harmony.
1: Mhm.
0: Ode.

0: que fiel que malango.
1: Si sa ami wati ko kotak wa mutu e fo bra u brada brada fu nu baya dem chimbra fu nu weko. Si sa ami di ma di tu me kotak e fo. Mhm.
2: Ya.
1: Me kutak e fo uferon a bu ya tapa u betak ufra hi manga bi mo betak wan a wan raba a watra bani.
2: Ni ma dati wo hori om dati. Mi si dati e kalak om dat watra benu ananga barinya. Vejo wel wo verskil mar. Mi si dat ma de fur tapa a traje deel ta. Des ano tak dat na sa takimba we pre wan sol. Mi ne wan tak next going direct in this moro. Mar son ten yu tre vechi dati. Im takata ki lekwa taki mutaki no sono ita tako tak lekwa taki mutaki. Jong.
1: Moiso.
2: Mar a pistori se ang ube tak ne.
1: Ya.
2: Fo su go tapu a barinya.
1: Ya, a hi mangabi.
2: Ya, wan dat en gelak. Luku. We yere hi mangabi. No, me tape sang on. Me want me denko eden 100 boy.
1: So long I want bente play.
2: Me tape sang on.
1: I blente ba play. Iya dey sakai bruko dey piri bele da singe. Hey man Gabi, faye poten, saye pota midri.
2: Mama, enkel ke man Gabi ne pas.
1: An
2: arki mit ar un de hey man a de chatu mang.
1: Ay jakasa.
2: Arki. Om dat des mana nga yorka des me play no no dia dansi. Om dat ilu kuno me begrijp enjoy sansan klink moye wan teknik spotu na adaptatore di TV. Om dat i ino sap fat donanga alasma. Fat do luku fa yap sos ma bay for me krak krari ak nap dape krak krari me sop om en problem we su kuno no de in dansi.
1: Ma de ma enda
2: isap sana. Dat asan ka en rek tap de in dansi.
1: Deja ermi da al shit buntu da de my play den poku da no mo wan tuf den takur wan kana pase yo so.
2: Yeah.
1: Abroko ko wan ti kari ma gabi de sa broko ko kon du wan tu ogri na presi.
2: Wan dat krek yo. Ne wan dat.
1: Te dem poku my play te mire den sigimi. Ano fans mi atebro mi tak mi gado mi Jesus. Ma fa akan sa ye pot hei ma gabi da ye goso dipi.
2: Yeah.
1: Huh?
2: No om dati. Ma no don wa na des ma wan des ma yere en des ma beri ke yune grupu. En for all of this ma bribi in yune grupu. Da de beri ke ikanga wansani. Da is not normal. Mar.
1: No boy.
2: En untugi ala des ma sa abigis mana oso. En bo vergeten snel wat we nek prisiri cha we nek.
1: Yeah.
2: Beja en meta kama wa bigis ma de may play wa poko fo aktif fo poko neng babau farfaneng babau ma ela kaval anga bigis ma meta ke ni sa poko play bigis ma kante ne ke ge me play don babau of tiki babau o ene no wonder
1: no jamais
2: non la fu se te mi ati pro wan meta kanasma eri mi jasma ere go ver pem de ka wan baruta na don baba u siki baba u
1: das ma no ma
2: sa wan ta ka poko
1: no isa mi mine me krap na ga de so situasi dati bo na ko fa sia
2: en iedere individual ik begrijp het.
1: Ik begrijp het niet, ik wil het niet begrijpen.
2: Maar ik ben nog de eerste lang, maar ik begrijp wel dat... Maar
1: ik ben nog de eerste lang, zeg maar... Maar sorry, want kijk hoe de kona bent, toch? Ik blijf wel lof den die ze na ook toe, kom met ja. Ik vind dat, if uno nou, bigis, maar de usabi zou zingen, te usingen op baren tak mensen, une zingen de somana presid, baren die den trabent. Tak uno singe somar want ano wan somar singe isa pete te odp a yorka dati.
2: Man luku sef sa nono de ook to dara met na
1: hi. En ogen bij na kabra.
2: Arki a hi man gabi sa we karito. Ino si fe guanga li. E guanga sma vio. O guanga sa masa yu lobi wan kabaye nodig he. Eit. I kofare fa bikis ma betak i eit nodig he kaba.
1: I eit nodig he kaba. Werkelijk. Dat mek de une oplet, de ne oplet moro.
2: Snap ik.
1: Sa de si. Dat tep sa. Dus mij denk ik grappig, maar mij op de pers, tep lek tep meren hier, maar Gabi, mij hier als en aan mij hier.
2: Nee, maar dat is maar,
1: begin
2: mij nog beter kezo, begin mij maar ik al kadena wan, dan wan teri, of na wan sa.
1: Omdat mij si prive, tisa urmi, is habi toch de jorka de cabra kon dansi, cabra prik mij gado, saye, en dat je fie van de bigis mij jobo, mij tak maar de dide singen, so tu af de jompo.
2: Ja, maar mooi.
1: Dide singen, so tu af de jompo.
2: Want eerlijk jere nou een gevaarlijk sali, want asan na eikelijk, na ala den tui kar kom. Dus eikel, you sang i baka lekti, baka nostrat, im sabi, dat na you ego na nga moro, bigi overlast dapai you bere, anga you so. Want je mek frisirie gesella.
1: Den takru jorka knapa mo. voor door het brokken komt.
2: En vooral in de dans, ik daarom ben
1: dat mijn bedoel.
2: In de dat let dat de kaarten komt. Dat zo penjang, die sessa, in bereken je ede streven de goede. Dan ook op een adere dat pe. Kan je bereken mij daarom even een mooi schatje ai bij ai. Doe je god dan het amare jere ja hef. Alla gay man, Gabi nang a chatu man Gabi.
1: Gabi, make them pass up.
2: Maar goed, mijn naam bent.
1: Maar wacht, even een pis dit, want dan nooit een karretak. Daar zie ik moto. I want 5 years na pang, I want gonda pasuta, I want chiri.
2: Mooi, maar zo mee kar, kwa no hee manga chatu man.
1: Weno?
2: Omdat hij lukken wat big tak de soort van
1: dit. Ano krap, met tak de tori dis ernstig. No, ernstig met tak de.
2: A defa no do.
1: Ernstig met tak de, mi ab de peste mi da den, de ide na dansi of, Migado, mi fenas nang, den boy, so like they sing you a sing it, so hey man Gabi, yeah. Lele, that they sing one to trandon says, fisa hey, that they come back, hey man Gabi, me praxen Migado, sap sawe singi, mano one fu ne jumpa jumpo, di hey man Gabi jumpo. Ja. Maar mensen, u lukt bon onden pokuma na ngahi mangabi, u lukt bange. Maar me barodi, wa ala simi lo boala.
2: Maar odi, de pokuma al... distensref mino man begreep toe.
1: Ja, want bigi bigi pokuma voor me yari.
2: Dat want ik ono dora bifo baka futu yo.
1: Ja, dat met
2: taki. Omdat nu de mechi dat mone play wa rol.
1: Tantiri.
2: Meka principe da ya yo. Maar goed mijn lieve mensen.
1: Trawiki den en tapu.
2: Odi, u lukult nek van luko boy. Ishi na som, ay maya se skene na kuso dat want taki. Dank yo. Weleru, misonga.
1: Ja, asu take. Ja.
2: So da wo potuan pokumi lobi arkiman. En dat want tak dat trawiki. Kidau de baka ayuru so yeremi anganef dem bijiwang
1: odoh.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Tropic 2020 jaar.
12: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
11: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
12: Telefoon 020 41 22 5 95.
11: Diverse groenten en rijstsoorten.
12: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
11: Pamtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
12: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
11: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
12: Ai boy, naar Frankie je moet deed. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

tide mung aiti de dritin tinawang a defu kojo anga juba boni grani de baka na yu achidosu. Zo boeng tide. Vandaag op de 31ste dag van de 8e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani.

We zijn blij met een nieuwe dag en groeten de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zonopkomst was vandaag om 6:46, dus 14 minuten voor 7. En zonsondergang is 20:28, 2 minuten voor 8:30. In totaal geeft ons soms 13:42 mogelijk zonlicht. En ook mooi, de maanstand zal doorschuiven van... Waar zijn we beland? Even kijken. Ach, die schuift door natuurlijk van volle maan op de 28e naar een laatste kwartier. En zal de 4e zijn van de volgende maand. En dat geeft ons eigenlijk, als we nu al naar boven kijken, al 89% van de maan is schijf, is zichtbaar. Het zal minder worden, maar geniet er nog maar even van, die manende avondhemel. En zij die verder in de nachtelijke hemel willen staren. We kunnen goed kijken naar Venus in de avonduren, Mars in de ochtendschemering, Jupiter ook in de ochtendschemer, Saturnus midden in de nacht. Allemaal met het blote oog zichtbaar. Wat we nog niet kunnen zien is Mercurius, behoorlijk verborgen. En dat geldt ook voor Uranus en Neptunus, waar we een telescoop voor nodig zullen hebben.

0: alle monden naar een mooi Caribbean FM radiodag met programma's van eerst vroeg in de ochtend Mart, dan Rakoki Radio, Kolen Kid, dank Sisa Urmi voor je mooie programma's. En ach, ik groet sowieso alle programmamakers voor het invullen van die eerdere zenderuren. Maar nu Bonnie Grani van 11 tot 2. Dus van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani hun educatief en informatief programma over politiek en samenleving van het gedecoloniseerd perspectief.
1: Amansa! Amansa!
0: En natuurlijk ook een sweet oddie aan alle medeprogrammamakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, die de maandag en dinsdagen zo leerzaam maken. En dan groet ik in het bijzonder Sisa Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnoldus, die jullie vaak horen. En ook de overige bestuurleden van Stichting Grani, Nana Kwame Mensa, Bediako, Gram Brada, Peter Richelieu en Brada Jouw Macintosh. Want deze mensen doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En ook een sweet oddie aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Oddie oddie, Bralansa. En we groeten speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piki Grantangi, hartelijk dank. En, at last but not at least, ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En wil graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Ik zeg altijd, samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen racisme, tegen afrobien bijzonder. Decolonize the mind and power to the people.
1: Amen.

En dan vandaag conducteur en machinist van de techniek Tide Nami Kendo. En als machinist ga ik die trein nu in beweging zetten. Dus doe gerust mee, stap op die trein. Take a seat.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Hi Lobby Arkimang. Het lijkt alsof er een korte storing is geweest in de uitzending. En we gaan proberen om te kijken waar de storing zat. Ik heb met de technici van Salto overlegd wat er wel of niet gebeurd kon zijn. Maar er was blijkbaar toch iets waar we niet op gerekend hadden. Dus we gaan even verder checken, testen. Het is een nieuwe studio, dus deze keer hopen we de storing gevonden te hebben.

check het nog even of dus alles weer in orde is. Het lijkt alsof we weer door kunnen gaan met de uitzending. Laat me gewoon even weten als u mijn stem wel of niet kunt horen. En dan gaan we gewoon de uitzending van vandaag weer aanpakken.

Israël. Vandaag conducteur en machinist van de techniek Nami Kendo. En als machinist heb ik de trein al 2 keer in veen gezet. En ik hoop dat het blijft rijden vandaag. Maar namens het hele Bonnie Grani radioteam begroet ik u speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichting aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. Ook Krakti Brangsa. En ook toe we feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we bedanken gewoon al onze luisteraars, Unu de Arkimang, voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom, welkom. En ik heb dan wel een tragisch bericht dat ik wil delen met u. Een bericht is, dit weekend heb ik bericht gehoord dat Lobby Brada Reinier Vos is overleden. Hij is heen gegaan. En Reinier was een betrokken man. Hij was uitgeroepen, gekozen tot stadsdichter van Saanstad. 3 jaar op rij. Hij heeft een meegewerkende Sabi Routescore van Stichting Grani. Broeder Brada Reinier was heel talentvol. Was ook een IT-specialist. En ik wens ieder die Reinier...

hier een warm hart toe. Droeg heel veel sterkte toe. Familie, vrienden, kennissen, Lobby Wang. Ja, een goede man hebben we hier. Gaan we hier zeker missen. Echt een hele goede man gaan we missen.

0: Ja, hiermee nemen we ook afscheid van Reinier de Vos. Reinier Vos. Website van Rijn aan de Praat kunnen we nog steeds bekijken met zijn vele talenten. Beste familie van Reinier, kennissen, vrienden, gecondoleerd bij deze. Ik heb een beller op de lijn, dacht ik, maar dat gaat nu voorbij, maar geen probleem. U kunt de studio bereiken. Het nummer is 020-788-4305. En dan brengen we gewoon nu live in de uitzending. Want ik ben weer in de studio. Studio's verhuisd, hebben we gehoord. Naar de Oosterdokkade. In het gebouw van de Openbare Bibliotheek, de OBA. En ze hebben hem op de verdieping van AT5 zit Salto. Nieuwe studio gekregen, nieuwe apparatuur. Dus u bent welkom om te bellen naar het vertrouwde nummer 020-788-4305. 05. Ik ga kijken of het gaat lukken met doorverbinden in de uitzending. Ik denk het wel. Welkom in de uitzending, natuurlijk genoegen.
1: Ja, je hebt de genoegen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Je spreekt met Orsine B.
0: Ordi, Orsine B. Ordi. Fahoude.
1: Amide, midi, fai, gorangai.
0: Ai, midi ook toe.
1: Ja, ik blijf voor je zin. Ik wou de hele Surinaamse gemeenschap condoleren met het... Heen gaat van deze jongeman.
0: Mm-hmm. Een talentvolle jongeman hoor, Reinier Vos.
1: Jawel, heer Reinier Vos. Ja, ik ben geschrokken dat ik het hoorde.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dat was te jong. Hij nog een jongeman, jonge kinderen. Dus ja, ik was ook geschrokken.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb hem een keertje gezien op de televisie, heel spontaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Maar veel sterkte iedereen, ook de gemeenschap. En nog wat, ik wou mijn kleinzoon Kelvin Boyd in de VS. Die was gisteren 37 jaar oud geworden.
0: Oeh, gefeliciteerd. Daar
1: wil ik de familie ook feliciteren.
0: Mm-hmm. Oei, ook gefeliciteerd. Mooie leeftijd hoor, gaat goed komen.
1: Ja, biggie bang.
0: Dus dat, hè, daarop.
1: Ja.
0: Dat is goed. Dank u wel voor uw belletje hoor.
1: Ja, ik blijf op luisteren. Bedankt.
0: Een hele mooie dag hoor. Blessie, doei.
1: Ja, dank je. Doei.
0: Hai. Ja, is mooi om te horen. Het leven is altijd een lach en een traan. Eén ding proberen we zo goed mogelijk te combineren. Het is nu week 36 alweer. En ook in week 36 gaan we ons best doen om er een mooie dag van te maken. Kijk, een mooie week 36. Wie de bar Odi kunnen draaien, wel, die gaan we gewoon opzetten. Zeker omdat het in het begin van de uitzending niet gelukt is, gaan we week 36 ook groeten. Wie de bar.

Ja, we zijn mooi gestart deze ochtend en gaan er weer een mooie week van maken, zei ik al. En dit nummer van Nina Simone is passend gewoon om de week mee te beginnen. Feeling good, we gaan onze schouders eronder zetten, wat er ook gebeurt. En samen met u gaan we iets mooiste van maken. Kijken of we misschien nog iets kunnen vertellen over het weer vandaag. Dat is dan, ja, ik kom hier naartoe gefietst. En ik moet zeggen, het was niet hetzelfde als vorige week.

Ja, en het lijkt op regenbuien vandaag. Kan van alles worden. En de temperatuur zo'n 17 graden. Voelt hij zelfs iets kouder aan. Een beetje wind. Op dit moment zijn er druppels weg. Ze kunnen weer terugkeren.

Ja, in de ochtend 17 graden. In de middag 19 graden. In de avonduren 18 graden. En in de nacht gaat het zelfs zakken tot 16 graden. Ik zei al, 16 graden wordt het vandaag zelfs. En het kan nog kouder worden.

Academy maakt voor het hele land, zegt, er zijn wel stevige onweersbuien. Misschien morgen droog, maar vandaag en morgen onweersbuien, zeker in de kustgebieden en later ook landinwaarts.

Dus vandaag maximaal 20 graden, wel onweersbuien. Morgen 21 graden, woensdag 22 graden, donderdag 23 graden. Dus u ziet zo'n temperatuur, maar regen blijft en donderdag gaat weer hard regenen. Niet zo hard als vandaag hopelijk. Dus dat is dan de weersverwachting voor de komende periode. En zou zeggen, kleut u goed. Pas op voor die verkoudheid, voor die griep die zomaar kan binnendringen. Het is wisselvallig, hè, wat dat betreft. Dus we gaan een mooie pokoe zoeken om te kijken of... dat een mooie pokoe, kijk, ik meegenomen heb. Even kijken. Nee, niet bij me. Dat is jammer, zeg. Dan gaan we op deze manier even opzoeken. Kijken of het gaat lukken. Er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden ook in de studio. En ik ga ze allemaal uitproberen. Want wie weet hoe... kijk hoor. Alles wil ik uitproberen vandaag. Laten we kijken of het gaat lukken, deze. We zeggen nu, je kan ook via je telefoon nu ook muziek maken. Dus ook dat gaan we uitproberen. En dan, maar het enige is, oh ja, Rapture is altijd goed. Kijk, oh deze, die is voor alle liefhebbers vandaag.

0: Dus die test is helaas niet geslaagd. Dan gaan we snel andere muziek zetten. Want anders gaat ons onderbreken. Ik vind het vervelend dat ik nu een klein beetje aan het testen ben. Het heeft ook te maken met een nieuwe studio, hoor. Dus excuseer mij. Gaan we kijken of het op deze manier beter gaat dan. Even kijken, want ja, Anita en Beke verdient goed geluid. En daar wil ik zeker voor zorgen dat het ook echt goed in de eten komt, hoor. Ik moet alles even uitproberen. Dus, kijk hoor, Anita Beker, ja, die is gaat goed. Dit. Even verder testen. Even, ja, het is vervelend misschien, maar ik moet het gewoon proberen.
1: Stap nu over en krijg 12 maanden.
0: Ah, gaan gewoon alles één voor één proberen. Om te kijken hoe de studio. En nu hoor ik hem beter.

0: Ja, Anita Baker. Eigenlijk kan je daar niet te mis mee gaan. Sommige artiesten, weet je gewoon, dat zit goed als je die kan afspelen op de radio. En ik hoop dat u er ook van genoten heeft, net als ik. You bring me joy. En dat zeggen we natuurlijk tegen alle mensen die ons vreugde geven in het leven. Voor wie we opstaan en wie we altijd met warme gevoelens aan denken. Als het gewoon als het moment daar is natuurlijk. Lobby Wangs. Dus, het eerste uur was even weer behelpen, erin komen. Er ging iets fout hier op het Salto-kanaal. Ik geloof dat we nu wel weer alles onder controle hebben. Dus in het tweede uur is Bonnie Grani weer terug in de uitzending. Tot de klok van 2:00 PM. En van 12 tot 1 hebben we wat nieuws over wat er de afgelopen periode is gebeurd. Belangrijke bijeenkomst bij Surinaamse ambassade in Den Haag onder andere. Er zijn er veel wat andere zaken gebeurd. En natuurlijk zaken voor vooruit te kijken.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11:00 naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1:00. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Tropic 2025 jaar.
13: Frankie's tropische winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
12: In Kaartenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
13: Telefoon 020 41 22. 25,95.
12: Diverse groenten en rijstsoorten.
13: Bronje met kateljauw. En diverse vissoorten.
12: Pantaien, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
13: En ook diverse vleesproducten. Van zoutvlees tot geroosterde kippen.
12: Hi, deze Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
13: Hi boy, van Frankie Jode, de Katerstraat 43 Amsterdam West.
14: Amansa!
15: Amansa!
0: Ja, welkom terug bij het programma van Bonnie Grani en Grani Bonnie op de 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken en op salto.nl/caribbeanfm. Mijn naam is Kendo en ga samen met u door tot de klok van 2 uur.

0: Oddie, ja, zijn we terug bij het programma van Bonnie Granin, Granin Bonnie, op de 107.9 FM in de Ether. En dat is voor Amsterdam en omstreken. En ook nog voor salto.nl/Caribbean FM. En daar kunt u ook ons beluisteren. We gaan een mooi programma met u van maken tot de klok van 2 uur. Mijn naam is Kendo en ik groet allen die luisteren. En het mooie berichten van afgelopen week, wat we hebben samen gedaan als comité Bonnie. En ook aandacht vragen voor belangrijke issues. Maar goed, voordat we dan starten, dan zorgen we even dat de weg vrijgemaakt wordt. Natuurlijk, voor alle mooie invloeden. Ik zei, we zitten hier in een nieuwe studio. En ook deze studio moet bekend worden met ons geluid. En ook deze studio moet ruim baan gemaakt worden voor alles wat vanuit Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit naar voren gebracht moet gaan worden.
1: Krimpazo, krimpazo, krimpazo.

0: kunnen ook zeggen, interessant nieuws. Afgelopen vrijdag is een delegatie naar de Surinaamse ambassade gegaan om aandacht te vragen voor de milieuvervuiling, voor het landmisbruik in Suriname. Te overal kunnen zien, maar waar te weinig aandacht voor is en waar ingrijpen noodzakelijk is. En deze delegatie werd eerst vergezeld met mensen die een aantal belangrijke geluiden lieten horen, toespraken gaven. Onder andere Nana Kwame Mensah Bediako heeft daar gesproken. Brada Gilmar Maknak heeft daar gesproken. Onder begeleiding van Comité Bonnie. En ik geloof ook mevrouw Glenda Vijzelman had al geholpen met bus regelen. Dat mensen makkelijker vervoerd konden worden naar de locatie. Dus een mooie organisatie. Alle mensen hebben daar samen de schouders van gezet. Gesproken met de ambassadeur van Suriname hier in Nederland, de heer Panka. Er is een petitie overhandigd. De bedoeling is dat die petitie doorgegeven wordt, doorspeeld wordt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname en aan het kabinet van de president in Suriname. En ook daar ziet men de noodzaken van in om echt hierop te gaan handelen. Ze hebben al een eerste bespreking gehad, diezelfde donderdag of vrijdag, geloof ik. Maar ja, vanuit heel veel kanten hoor je nu wel de noodkreet, meer aandacht aan de manier waarop er naar goud gedolven wordt in Suriname, de misstanden die erbij komen kijken en de slechte manier waarop de rijkdommen van het land verdeeld worden onder de bewoners van het land. Vaak is het er maar een kleine groep is die profiteert, terwijl de rijkdommen van het land bedoeld zijn voor iedereen natuurlijk. En ja, die angst bestaat ook dat het in de toekomst zelfs zal gaan gebeuren in de oliesector, dat niet het volledige grootste deel van de bevolking kan mee profiteren opnieuw van de rijkdommen van het land, die weer in handen gaan vallen van een kleine elite. En we zien het ook zo op die manier gebeuren in Guyana. En dat moet zich niet gaan herhalen in Suriname. Dus ja, mensen zijn alert. En ik vond het ook wel fijn om te zien dat ook vanuit Nederland men dit nauwkeurig in de gaten houdt en hun broeders en zusters steunt die in, ook in Suriname deze strijd aan het vechten zijn.
1: Amansa! Amansa!
0: Ja, we gaan even een pokoe opzetten en dan kunnen we de rest van het programma en de rest van de nieuwtjes met u gaan delen.

voor alle liefhebbers gaan we meer muziek bij elkaar sporen hier op deze nieuwe studio. En ik zei al, vorige week hebben we veel nieuws, dus belangrijk nieuws natuurlijk de petitie aangeboden is aan ambassadeur van Suriname door een mooie delegatie die in Den Haag bij de ambassade zich had verzameld en met de ambassadeur hebben gesproken. Maar vorige week was ook nog een keer in het nieuws dat er nu toch wel stappen ondernomen worden om ook om juist hier in Amsterdam ervoor te gaan zorgen dat er meer gedaan wordt tegen de dakloosheid die zich voordoet bij vele plaatsen. De mensen die gebruiken, dus drugs gebruiken, voornamelijk verslaafden, die dan daar last van hebben en daardoor ook andere mensen last bezorgen. Er moet echt een actieplan komen, want in de gemeenteraad werd al gediscussieerd. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de verslaafde locatie? Een locatie voor verslaafden in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost, die toch wel voor overlast lijkt te gaan zorgen. Tegelijkertijd in Amsterdam Oost zelf, in de buurt van rondom het Oosterpark, waar eerst een gebruikersbus was, een soort busje waar gebruikers in konden naartoe konden gaan voor ondersteuning, om op straat ook te kunnen gebruiken. Die moest weg. En ja, dat geeft weer nieuwe problemen. Of in West, Nieuw-West, op het Delftlandplein. Ook overlast, zegt men, voor de bewoners daar. En al met al, het is niet alleen iets van een bepaald stadsdeel, maar ook niet alleen van Amsterdam. En ja, het doet ons soms een beetje terugdenken aan de tijd in de jaren 70. Waar ja, veel mensen opeens, eind jaren 70, zo 80, was er opeens een crisis rondom het gebruik van heroïne. En actieplannen werden opgesteld. Mensen werden gevraagd om ja, toch. Nee, goed, we hebben gewoon heel veel overlast. Toen hebben alles gestolen. Ik weet nog, autoradio's. Die kon op straat fietsen kopen voor €5, €10. Met alle gebruikers die. Ik zag ook nog de meest. Ja, niet legale methode om aan geld te komen. Die crisis hebben we overwonnen. Maar het lijkt er weer op alsof er een nieuwe crisis aankomt. Maar dan is dus nu de overlast wordt gecombineerd door mensen die dakloos zijn. Mensen die drugsverslaafd zijn zelfs. En die ook nog gewoon nergens terecht kunnen. Dus zowel GGZ als arbeidsproblemen hebben. En ja, hoe gaan we dit oplossen als stad? En alleen maar klagen dat de mensen voor overlast zorgen. En niet vergeten dat we het echt over mensen hebben die geholpen moeten worden, is niet de methode. Dus ja, het zijn veel zaken die spelen. Mensen krabben zich achter het hoofd van hoe gaan we dit nu wel of niet oplossen. En ja, ik denk dat gewoon als samenleving moeten we het samen gaan doen. We hebben geen andere keuze. We kunnen het niet overlaten aan het geluk, aan het lot. Kijk hoe je waar terechtkomt. Als samenleving moet je dit samen oppakken, samen doen. En ja, we gaan gewoon kijken hoe mensen hier als Amsterdammers onze schouders eronder gaan kunnen zetten. Nou goed, we gaan, wat ik zei, we moeten gewoon even deze pakken. Ons best doen om ook weer uit deze crisis te komen. Vorige crisis hebben we overleefd. Deze crisis gaan we ook overleven met z'n allen. Zoals die Duitse mevrouw het zei, wir schaffen das.

0: is een documentaire gestart. Drie delen, geloof ik. En het documentaire heet. Ja, hij heet echt zo. De Witte Man. Voor diegenen die dat tegen kunnen. Want ja, eigenlijk is zo'n documentaire meer bedoeld om witte mensen op te gaan voeden. Maar goed, dan kun je wel kijken hoe de insteek daar is. Maar goed, ik denk dat het waarschijnlijk elke vrijdag is. Kunnen we terugkijken naar de aflevering van afgelopen vrijdag. Die documentaire heet De Witte Man. En dan gaat de documentaire maakster. Die doet een interview met een man of 10 of zo. En dit allemaal Jan. Ze heeft dan een doorsnede van Janne genomen. En die doorsnede moet een beetje de witte man in Nederland representeren. En ze gaat hun gedachtegoed onderzoeken. En soms ook even confronteren met hun entitled positie in een land als Nederland. En ja, je kunt u voorstellen natuurlijk dat daar wat wrijving, wat conflicten over zitten. Want veel van die mensen weten eigenlijk niet dat ze die entitled position hebben. En ja, kijk naar de manier waarop organisaties vaak ingericht zijn. Op de kantoor is 80-90% wit. Maar op de werkvloer of in de buitendienst is het net omgekeerd. En men doet alsof men het niet ziet. Maar iedereen weet eigenlijk heus wel dat het zo is. En ja, dan moet je af en toe moet je mensen daarmee confronteren. Ik zei al, het programma is niet echt voor ons bedoeld. Want het is om de witte man een spiegel voor te houden. Maar het is goed om van een afstandje mee te kijken hoe ze daarop reageren. En of het enige eventuele effect zal gaan hebben in de toekomst. Als mensen met elkaar weer samen door het leven gaan. Of te kijken of er dingen veranderen. Ik ben altijd bang dat de kans klein is, maar het voor de bühne is dit soort zaken. Maar goed, je weet het, die mensen ze hebben meegedaan. Dus misschien zijn er een aantal die openstaan en toch denken van, misschien moet er iets veranderen in de samenleving om het ook leefbaar te houden voor iedereen in deze samenleving. Maar goed, ja, ik weet het ook niet hoor. U kunt het gaan volgen. Er wordt heel veel strijd geleverd op vele plaatsen. Vorige week draaide ik een hele mooie pokoe van Sangra Fu. Ik ga hem weer even zoeken, want was het deze? Even kijken hoor. Kunnen we deze proberen dan? Want die had ik een tijd lang niet gehoord. En toen ik hem vorige week draaide, dacht ik van ja. Hé, hey, die zit er goed erin. Die gaat goed.
1: Mario, yeah. Oh yeah. Abari, oh yeah.

Ja, een luisterprogramma van Bonnie Grani op de 107.9 FM in de ether en via het internet op caribbeanassalto.nl/caribbeanfm. En we zenden uit vandaag tot 2 uur. Mijn naam is Kendo.

San Rafael Conjunto Batalla. En vandaag is de 31ste van de 8e maand. En deze dag is... de International Day for People of African Descent. Dit is een dag. En deze dag is dan ook weer uitgeroepen door de UN, de Verenigde Naties, United Nations. Die hebben gezegd van oké, 31 augustus dan, 31 van de 8e maand, is de International Day for People of African Descent. En er is een continue... wij weten het noodzaken, maar continu aandacht is gevraagd voor de positie van people of African descent, zoals die dus wereldwijd eigenlijk gemarginaliseerd wordt, of juist te weinig aandacht aan besteed wordt. En ook de secretaris-generaal Antonio Guterres, die maakt zich ook heel erg sterk voor. Hij zegt ook altijd, we must continue our fight to right these wrongs by acknowledging the historical facts and enduring repercussions of colonialism and slavery, in particularly the transatlantic slave trade. En dat heeft ook te maken met de second international decade for people of African descent. Hij ziet dat is een further opportunity to drive meaningful progress. Zeg, we moeten continu blijven zetten om de misdaden, dingen die incorrect zijn gegaan, fout zijn geweest, die moeten we duidelijk zichtbaar erkennen, dat de feiten en ook de continue onderdrukking van kolonialisme en slavernij, en met name rondom die transatlantische mensenhandel, dat al die zaken nog steeds een rol spelen. En daar moeten we voor zorgen dat we ook weer dat we niet alleen die de decade instellen, dus de second international decade, maar ook betekenis aangeven. En vandaag is er een global event on the International Day for the People of African Descent. En over 2 uurtjes ongeveer, een uur of zou ik zeggen, 3 uur, is er ook op YouTube een UN Movie Society, The International Day for People of African Descent. Het is een documentaire. Oh nee, het is geen documentaire dit keer. Het is een gesprek live. Als ik het goed lees. On 31st August. On the International Day for People of African Descent. The UN Movie Society of the United Nations Staff Recreation Council is honored to present a special conversation with 2-time Academy Award winning director Ben Proudfoot, director of The Eyes of Ghana. Aha, dus juist die film, The Eyes of Ghana, en de regisseur van die film, die komt dan live over 2 uurtjes op YouTube in gesprek. En daar kunnen we heel veel van leren. En er zullen ook aantallen opening remarks zullen er zijn op dat moment door de ambassador, extraordinary en plenipotentiary. Ik weet eigenlijk niet wat dat betekent, maar dat maakt niet uit. Permanent representative of Ghana to the United Nations. De mensen die weten wat er precies staat. Helemaal prima. Dus die film, The Eyes of Ghana, die is dan ook geproduceerd door president Barack Obama en zijn echtgenote Michelle Obama. Die hebben ons voor geld ingestopt en overzicht gehouden. En ja, er zijn heel veel belangrijke... zaken die u kunt zien dan over 2 uurtjes gewoon gratis en voor niks op YouTube. Een live uitzending in het kader van de International Day for People of African Descent. En de heer Ben Proudfoot staat dan centraal. Want hij heeft die film gemaakt, The Eyes of Ghana. En daar kunt u heel veel dingen over opsteken. Ik kan bijna niet wachten om over 2 uurtjes dan daar gereed te gaan zitten. En mee te genieten van alles wat er dan daar aan bord gaat komen. Ik heb een mooie pokoe heb die ook past. Als we toch hierna gaan luisteren. Ja, een mooie pokoe uit de Franse Antillen. Die doen het ook altijd heel mooi en heel goed. Laten we daar even naar gaan luisteren dan samen.

0: Ja, en u kunt me altijd toch bellen op het nummer van 020-788-4305. Het nummer van de studio vandaag. 020-788-4305. 788-4305. Dat is ook een mooie manier om te onthouden. 788-4305. En ik zei al, vandaag is de 31ste, is die International Day for People of African Descent. En als ik eigenlijk over nadenkt, is iedereen van African Descent. Want in Afrika is het leven op deze planeet, het menselijk leven moet ik zeggen, hè? Ja, is begonnen. Homo sapiens sapiens was in Afrika, heeft hij zijn oorsprong gevonden. En op die manier de hele wereld bevolkt. Af en toe gemengd met, ik weet niet of het echt waar is, wat zeggen ze? Bijvoorbeeld met Neandertalers, die eigenlijk in die grotten woonden. Dus sommige mensen op deze aardbol hebben ook gewoon Neandertaler DNA in hun cellen zitten. Maar goed, wij laten die Neandertalers links laten liggen. Die International Day for People of African Descent. Iedereen die zich aangesproken voelt, kan iets doen in het kader van deze dag. Organiseer een event. Ik zie er is een online meeting georganiseerd van 7 uur in de avond tot 9 uur in de avond. Ik zal het eventjes rustig lezen. De Pan African Roots Synergy Roundtable Conversation. Daar zie ik staan, denk ik meestal mevrouw Biekman. Maar goed, ik zie verder geen andere details. Ik zie hier wel staan. Die I'm pleased to invite you to the Root Synergy Roundtable Conversation, the observance of the International Day for People of African Descent and the Durban Declaration and Program of Action. Thema is Reflection on the Added Value of This Day, the Collective Significance and Individual Impact. Het zal wel Engelstalig zijn. Het begint om 7 uur in de avond. Vanaf 7:15 kunnen mensen zich aanmelden. Het is een online meeting. Je kan gewoon thuis rustig achter je laptop, je iPad, je telefoon zitten en meeluisteren in deze meeting. En even kijken. Oh, voor meer informatie is er een e-mailadres. Het e-mailadres is secretariaat@epafpad.org. epafpad.org. Dat staat hier geschreven. En ja, dat is ook allemaal in het kader van die International Day for People of African Descent. En ik zei al, over 2 uurtjes is er op YouTube vanuit de United Nations al een gathering, een get-together, een komakandra rondom gesprek met de regisseur van The Eyes of Ghana. Een film geproduceerd door de heer Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama. En is ook gratis te bekijken. Dus veel mooie gratis evenementen op deze dag, die 31ste van deze maand. Want sowieso deze maand is sowieso een hele speciale maand, vind ik altijd. Kunnen we in het volgende uur even iets meer aandacht aan besteden waarom deze maand zo'n speciale maand is. En dan gaan we even kijken of ik nog een mooie pokoe voor u heb in de tussentijd. Dan kunt u ook weer genieten en eventjes uw oor te luisteren zetten.
1: Aisa mama, mama fugwea, mama tonesi, mama meyanga, fie wani wajo, fie wani wajo.

0: Amansa! Amansa!
1: Hi, welkom. We gaan naar de break toe. En na het journaalblok en reclameblok zijn we gewoon weer bij u terug in de uitzending van Bonnie Grani, Caribbean FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er viel op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Tropic 2025 jaar.
8: Frankie's tropische winkel is de zaadzaad in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
7: Pencatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
8: Telefoon 020-41-22-595.
7: Diverse groenten en rijstsoorten.
8: Bronje met hakkeljauw en diverse vissoorten.
7: Pantaaiers, gerastige zaven en kokos voor de bojo.
8: En ook diverse vleesproducten, van stortvlees tot geroosterde kippen.
7: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel. En je houdt over in de portemonnee.
8: Hi boy, nog Frankie Jodin. De Kaartenstraat, 43 Amsterdam West.
1: Hello. Bjarke Mang, we zijn weer terug in de uitzending en u luistert naar Pony Grani op de Caribbean FM 107.9 FM in de ether. Internet is salto.nl/Caribbean FM. Ik ben Kendo en ik hou u nog het gezelschap tot de klok van 2 uur.

Hi, Lobby Bradangsa. Dus we hebben nog tot de klok van 2 uur. En nog wat mooie nieuws. Ik zei al, maand augustus is altijd een hele bijzondere maand. Want in deze maand dan zijn de namen van, ik noem ze maar even, Marcus Garvey heeft een gedachte. Heeft in deze maand de naam gemaakt. Is geboren deze maand. Martin Luther King heeft in deze maand naam gemaakt door zijn beroemde I Have a Dream speech uit die maand. Fred Hampton heeft in deze maand naam gemaakt. De Tula heeft in deze maand naam gemaakt. Wie nog meer? Natuurlijk ook de start van de Haitiaanse revolutie heeft in deze maand plaatsgevonden. Onafhankelijkheid van Ghana heeft in deze maand plaatsgevonden. En ik zei al, de Verenigde Naties heeft dus in deze maand niet alleen op de 31ste die dag voor de People of African Descent, maar ze hebben ook op 23 augustus een memorial, een gedenkdag geïnstalleerd. Ook rondom. Dus maar laten we even al die zaken bezinken en begrijpen hoe belangrijk en hoe revolutionair deze maand wel niet is.

0: Hi, Lobby Arkiman. Ik zit hier bij je te lachen over mezelf. Want we hebben nu de studio gebracht naar de openbare bibliotheek in Amsterdam. Bij de Oosterdokskade. En het is een heel open ruimte, glazen ruimte. Dus iedereen kan me zien. En ik zit hier dus met deze pokken van Muta Baruka. Met vuist omhoog, de meter swingen. Iedereen denkt, wat doet die man daar? Dus ik heb mijn deur een klein beetje opgezet. Zo het revolutionaire geluid van Comité Bonnie. Ook mensen ook in de OBA ervan kunnen genieten. Want continu zie je mensen op die roltrap heen en weer gaan. Die naar binnen kijken. Niet dat ik aan ze zwaai, maar volgens mij genieten ze ook mee. Van onze revolutionaire geluid. En ja, ik noem juist Comité Bonnie. Want ook deze maand augustus, is een jaardag voor Comité Bonnie. Die in, zo zijn, 2014 een eerste manifestatie heeft gehouden op die 28ste van de maand. Dus ook in die maand. En ik zei al sowieso de 28ste. Dan denken we altijd automatisch aan die dag dat Martin Luther King in Washington op het grote plein riep I have a dream. En het is mooi verwerkt in een van die pokoe van DJ Awadi. DJ Awadi, die heeft hem heel mooi gebruikt.
1: We know the battle ahead will be long, but always remember...
0: Beetje Barack Obama en een beetje Martin Luther King.
1: Stand in our way. Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.
2: I have a dream.

Ja, en mooi van deze pokoe van DJ Awadi is dus Dans mon rêve. Ik denk gewoon, I have it in mijn droom. Dan mengt hij het Frans en het Engels. Want ja, die revolutie en die onderdrukking was internationaal. En die zal ook internationaal gevoerd moeten worden. Ik ga nu toch de Franse tour op gaan. Even kijken of ik deze pokoe ook nog kan beluisteren. Il n'est jamais trop tard. Dat betekent gewoon, het is nooit te laat. Dus dat is ook een belangrijke om mee te nemen. Wanneer je strijd voert, het is nooit te laat. Hoef er nooit op te geven. Everything seems impossible until it is done. Il ne jamais trop tard. Kijken. Gaat dat werken? Moet ik op drukken? Hier dan eventjes op drukken. Even kijken. Die gaan we aanzetten. Harder zetten. Nog harder zetten. Ach jee. Er weer een probleem dat niet alles wil werken wanneer je wil dat het gaat werken. Hè? Dan zal ik hem op een andere manier te pakken krijgen. Want ik vond zo'n mooie pokoe. Il ne jamais trop tard. Kijk hoe ik hem hier ergens anders heb staan. Want ja, wat ik al zei, de spirit daarvan is, het is nooit te laat. Even kijken. Nee, dit is hem niet. Dit is hem niet. Even kijken hoor. Gaan we toch nog. Ik hem graag voor u afdraaien. Il ne jamais. Het is nooit te laat. Dus van. De man is Senegalees, denk ik. Even kijken of hij. Wat hij is. Jawel, hij komt uit Senegal. Cheikh Lo. En ook daar kun je van leren.

Ja, om op deze manier de week te beginnen. Week 36 is toch plezierig. Ook Il ne jamais trop tard. En ik zei al, het is een mooi begin. Ik moet nog even herhalen dat het nummer van de studio is 020-788-4305. Dus 020-788-4305. En ik hou ze nu steeds in de gaten dat alles goed gaat met de Salto-uitzending. Maar goed, ik heb soms dan wel even op uw hulp nodig om aan te geven dat ik nog steeds in de ether ben. En dan weten we gewoon dat we op die manier uitzendingen kunnen doen vanuit deze locatie. En ik zei al, het is een nieuwe locatie. Ik moet ook de mensen hier in de OBA een beetje kennis laten maken met onze muziek. Ze weten van deze pokoes kunnen ze verwachten. Even kijken. Ik sprak eerder over de noodmaatregel in Amsterdam. Als het gaat om de gebruikers die een plek moeten hebben. Er is geen goede opvang. Want de opvang die ze toegewezen krijgen zorgt vaak weer voor overlast. Maar ik heb wel een leuke pokoe van lieve Hugo nog uit het verleden. Is ook leuk voor de mensen hier in de OBA om een keer naar lieve Hugo te luisteren natuurlijk. Kijken of we kunnen vinden op deze zender nu. 1, 2, 3, kijken of het gaat lukken. Het ging eerst lukken, maar nee, dit is niet een handig apparaat om te gebruiken, jammer genoeg. Jammer, ik had een hele mooie lieve Hugo gevonden voor de liefhebbers die het nog konden waarderen. Kijk of we hier kunnen vinden in deze omgeving dan. Ja, de eerste tonen kwamen binnen, maar daarna hield de Salto-apparatuur ermee op. Dus ze moeten nog wel een beetje aan de bak wat mij betreft hoor. Niet alles loopt nog gesmeerd. In de tussentijd, ja, ik heb hem gevonden. Kijk, ik hem hier op kunnen zetten dan op deze manier. En ik zei al, onze nummer van de studio, die kan nog steeds testen of alles goed blijft gaan, is 020-788-4305. We maken nog steeds een fijne uitzending er samen van, waar iedereen zijn ei in kwijt kan, energie op kan doen voor de nieuwe week. En dan weer gezamenlijk de schouders om kunnen zetten voor een goed resultaat. En ik denk dat hij nu wel binnenkomt. Kijken.

Je probeert niet bedoeld om mensen op verkeerde gedachten te brengen hoor, dat niet. Maar ik denk het is leuk om hem juist hier in de OVA ook te draaien. Met alle mensen die voorbij rijden en op de roltrap of hier langs lopen, langs de studio. Ook mee kunnen genieten van het geluid van Caribbean FM. Daar moeten we van genieten. En ook nog komende week voor de liefhebbers in Utrecht, in de poptempel Tivoli, komt niemand minder dan Burning Spear. En dat is dus voor de liefhebbers die dat kunnen waarderen. En als we toch een boek van Burning Spear erbij gaan pakken, dan, ik had al de naam al genoemd van Marcus Garvey. Dus ja, Burning Spear, ik was een groot fan van deze man.

wordt net een telefoonlijn overgaan, maar we zijn goed doorverbonden. Beste beller, u bent welkom om in te bellen. Het nummer van de studio is 020-788-4305. En ik zal corrigeren als het weer overgaat en niet goed in de studio terechtkomt, hoor. Gaat uw gang.

0: Soso Lobby.
1: Hi, Soso Lobby. En hebben dan ook meestal, tenminste tot 3 maanden geleden, deed ik heel vaak een quiz in het laatste uur van ons programma Bonnie Grani. Ik heb het nu nog niet gedaan. En ik weet ook niet, nog niet hoeveel animo er nog is voor de quiz, hoeveel medespelers ik heb. Hoeveel mensen al weten dat we al gewoon terug zijn op de maandagochtend van 11 tot 2. Dus al die zaken moet ik even nog uittesten. Of we wel überhaupt weer met de quiz gaan beginnen. Daarentegen, ik keek naar de televisie, publieke omroep. En ik zag ze daar wat quizzen deden. Eentje triviant, geloof ik. Andere mes op tafel. Nu per seconde wijzer. Maar die mensen die hebben niet de juiste vragen. Die raken niet de essentie van de vragen die wij in onze quizzen weten te raken. Terwijl juist die het niet belichte aspecten van de wetenschap, van de technologie, van de geschiedenis en politiek naar boven weten te halen in onze quiz. En daarom is onze quiz vaak moeilijker dan de doorsnee quizzen die ik op televisie zie. Maar goed, dat terzijde. Ik zei al, deze week wordt weer een mooie week. Nou, dat het al Burning Spear is in het land, kunt u gaan bezoeken. Mensen die van televisie kijken houden, ik heb al gezegd, er is een documentaire serie gestart. Die heet De Witte Man. Laat je niet gewoon door de war brengen door de titel. Het is toch wel interessant om te kijken van hoe de rest van Nederland in het leven staat als het gaat om onder andere het ongelijkheidsdebat. Als het gaat om seksisme, racisme, etc. En ook deze week, de 31ste, is juist de dag van vandaag, is een speciale dag, want de Verenigde Naties, United Nations, heeft de dag uitgeroepen als de International Day for People of African Descent. Dus ook daar kunnen we dan een evenement aan wijden om te kijken hoe dat er wel of niet dat ook binnen de community breder willen gaan trekken. In het kader hiervan is er over een uur of zo een filmvertoning of een gespreksvertoning live op YouTube met de regisseur van een van die belangrijke films die gemaakt zijn door Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama. En in de avonduren van 7 tot 9 is er een Pan-African Roots Synergy Roundtable Conversation. Het is een soort online meeting. Kan je gewoon voor aanmelden. Nu even een e-mailtje sturen naar. Kijken. Wat is dit? Pam, pam, pam, pam, pam. Secretariat. En het e-mailadres verder is epafpad.org. epafpad.org. En dan gaan mensen daar ook verder over in discussie met elkaar. Te kijken hoe en op welke manier we meer inhoud kunnen geven aan dit soort dagen. En hoe we elkaar kunnen vinden op een internationaal gebied. Ik zei al, gooi alles door elkaar. Engels, Frans, Nederlands. Want de strijd die men voert is echt internationaal. En eens kijken, misschien Orchestra Baobab. Die maakt altijd mooie muziek. Kijk, we die er ook tussendoor kunnen gooien voor de variatie.

0: Hi, welkom in de uitzending. Nu genoegen.
1: Jima, Jima. Jima, Jima. Kokos Kronto. Stof Kronto. Awitu, awitu, awitu.
0: Hi, Louisisa. Hortense. Faude.
1: Ja, maar hoe gaat het goed? Hoe gaat het? Hier heeft een stinkkontract, toch?
0: Jawel, jawel, jawel. Stinkbakken.
1: Ja. Mi be fete nya wa ton ton mi tak temi ke bada mo kon gimi lo bi brada odi mi tak yo aten no as my bell isami to eso dradere mi spenda khale telefone isami to derde telefone mo yali mi sani ma boli bi sani a poko sai pat no no de mekanik peng
0: ay ay ay ay to
1: odi na la sei ay lo bi brada.
0: Hé, hey, Louisisa, wat gebeurt er met de telefoon hier? U moet nog een keer voor me bellen, hoor, want ik weet niet wat de telefoon nu doet. Ik zeg je, dit nieuwe toestel van hun. Ah, no, boom. Ik ga ze straks ervan langs geven. Ze hebben een nieuw toestel gezet, maar vaker valt het geluid uit dan dat het aanblijft. Dus, Sisa, als u de kans krijgt, belt gerust terug. En dan kunnen we dan ons gesprek vervolgen, want we hebben nog maar 10 minuten in de uitzending. En die gaan snel voorbij. Dus ik ga even kijken of ik een leuke pokoe voor de mensen hier heb. Want we zitten toch nog in een nieuwe omgeving. En dan kunnen ze een beetje wennen aan de muziek die we hebben. Oh, ik ga proberen. We pakken hem even buiten de uitzending. Zet dan snel een pokoe op. Lobby Sisa, ik pak u even buiten de uitzending, hoor.
2: Ja.
0: Ja, wacht even, hoor. Want die telefoon van Salto Anno Bong, toch?
2: Nee, ja, bom, mijn bel komt niet meer in de steek. Dan bel ik even op uw nummer.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, zeg maar even met Desma hier, want daar staan we zo dat hij u leggen niet in mijn
0: oh, nog even.
2: Zeg maar even.
0: Ja, ja. Ja, ik zet u via de microfoon dan. U bent binnen.
2: Oké.
0: Okay. Gaat uw gang, hoor. Desma hier, joh. Wel goed.
2: Ja, maar
0: geen
2: pannen om het in boeien met een oma. Daarom praat ik het. Ja, ik doe Ilse en die andere ook de groeten en Lobby Brada Boga. Weet je, Ayriko. En ik had je gehoord over Den Haag. Is dat niet toch?
0: Mm-hmm. Abakka Boeng toch? Den Haag ben je Abakka Boeng. Het is mooi gegaan.
2: Ja. Moet dat minder bij plan toeken, want dat deed dat als kind bij de woonfassie. Ja. En tenminste, ik heb je aan dat meneer Voorsweer. Is dat niet al, want ik zou pas aan de graag. Dat is geen wat ik hier over straat en minder dan aan de zaal met die. Begrijp je?
0: Is dat niet al.
2: Dat is de mooie ding. Ah, ik ben zo'n oddiki, alles maar, de boeken met me, Ellie, mijn broertje Ed. Is dat niet al. En we nog met sister Carmen B. De zoon is ook jarig vandaag, mijn versterking ook toe.
0: Oeh, van harte.
2: Mijn zus is ook jarig geweest, 76.
0: Hé, hey, van harte. Mooie leeftijd.
2: Dank je. Mijn zusje is ook een 2 september. Wordt ze 86.
0: Hij boy, dat nou.
2: Atalant op 76, Atalant op 86.
0: Mooie leeftijd.
2: Ja, ik wel denk. Ja.
0: Oké dan.
2: De senioren, ja, bedankt. De senioren doe ik ook de groeten. De Bredemaster in Agadam, Wimati Erik en andere crew van de crew van Razo. Ook te maken de Odimoeder en Zeedorf, Nana Brewa. Begrijp je? Emmy, Marta, Elfriede. Ja, met die dalen van de Odi. En niet te vergeten, de senioren is Asiana, de Drecht, Korenhorst, weet je? Ja, dat is wel Abrawatra. En de zieke, die daar atoos is wel een in Oslo begrijp je beterschap. En deel die naar Zwolle Biwang. Sterkte allen in deze donkere dagen. Voor straks wel thuis, Lobby Brada Kenny.
0: Ai, krantangjes, ja.
2: Ja, wat ik je wel zeggen op ons miljardeer. Belly, dat moet tegen je moet hebben. Aan de reisdraad, niet dat als je komt, neemt Belly voor me mee. Kenny, nooit mis op dat van drie die Belly deed. Dat is toch meer wat aan Oslo Biwang. Dat ik aan te goed mee. Dat is niet flest. Mami wil toch Benny? Mama is zo klaar in Batrabe. Het is niet kapan. Asagi, mama wil me afkomen. Niet dat Benny naar te goed mee bebedoel, man. Bekorte af.
0: Ai, ja.
2: Benny, ik zou zeggen, voor straks wel thuis. En thanks voor ya.
0: Abon krantang in Louisisa.
2: Ya, sister Lobby. Amai
0: sering. Hai, awetu.
2: Awetu, awetu, awetu.
0: Bye bye bye bye bye. Abon blessie, doei doei.
2: Ja hoor. En teken met de regen, ja?
0: Ai, ai, kan tangi.
2: We hebben het ook nodig, we hebben het ook nodig, want mijn verwachting.
0: Alkom, alkom.
2: Ja, ik denk je rustig.
0: Abon blessie.
2: Ik stond bij fire, zo ben ik klaar geweest. Met dat ik alweer op mijn lasani.
0: Ai. Aha, na zo. Abon blessie, doei doei.
2: Bye bye.
0: Bye bye. Hi. Ja, de telefoon is niet helemaal stuk, dus ook u kunt nog steeds bellen, Lobby Arkimang. Maar ik zag dus dat de verbinding niet helemaal goed ging. Maar gelukkig heeft Sisa Orten zelf de oplossing gevonden om toch even met ons te praten. En ons ook een mooie week toe te wensen en een mooie maandag toe te wensen. Want daar gaat het toch om. We gaan er deze week een hele mooie week van maken. Oeh, ik zie, we gaan al bijna het eind van de uitzending van vandaag. Eind 2 uur. En dat betekent dat daarna andere mensen het over gaan nemen op de Caribbean FM. Programma's van bij Mart Radio, maar ook mooie programma's bij Razo, ook Salto. En Chadi Draai met Mary Lane en Henrique waarschijnlijk vandaag wel in de uitzending. Dus dat kunt u gewoon genieten, relaxen. Zelfs met slecht weer is Salto en zeker Caribbean FM. En Razo geeft een beetje ontspanning. Nou goed, ik heb hierbij op de OBA al gezorgd voor wat meer sfeer in het gebouw. Wat mooie muziek waar ze nu van kunnen genieten. Muziek die ze misschien eerder niet zo vaak horen voorbij komen. En ik zeg u, we gaan zeker ervoor zorgen dat de bezoekers van de OBA meer en meer kunnen genieten van Caribisch muziek. En dan samen met ons ook een mooie tijd kunnen hebben. Die inspiratie en die enthousiasme die zich hieraan vindt. Goed, ik ga even kijken of ik nog andere dingen wil experimenteren. Nee, ik heb laptop geëxperimenteerd, telefoon geëxperimenteerd, YouTube, MP3's. Ik denk dat ik nu alles geëxperimenteerd. Oh, ik heb nog niet de quiz geëxperimenteerd. En daar had ik het over. Ik weet nog niet hoeveel fanatieke quizdeelnemers nu mee verhuisd zijn naar de OBA. Die weet het weer op maandag onze programma's maken. Want we waren gewoon 2 maanden lang eruit. Dus al onze vaste luisteraars moeten we weer langzaam terugwinnen. Zeggen dat ze niet moeten gaan luisteren naar andere stations. Gewoon weer op de Caribbean FM op de maandagochtend voor het echte nieuws voor ons en door ons. En even kijken, even de pokoe, Bonnie erbij halen. Want daarmee kunnen we dan ons programma weer afsluiten. En de andere aanbieders de kans geven om het over te nemen. Het was een mooie dag vandaag voor mij om dan toch weer even achter de knoppen te zitten. En dit geluid naar voren te brengen. Bespiegelen wat we gedaan in het verleden. En wat we komende week nog gaan meemaken.
3: Rickman, J. Crew.

Ja, dank natuurlijk weer op de bellers in het programma. Een paar nagels waren het niet zoveel, maar het waren mooie bellers zoals altijd. En ook de donateurs, Krantami. En natuurlijk ook alla de Arkimang, Unu, Portugese Arki. Morgen to de Vroco, Bonnie Grani, Grani, Bonnie de Bakka. En u kunt ook gewoon via e-mail met ons in contact blijven. Stuur een bericht naar comitébonnie@gmail.com. En ook veel dank aan redactieteam Sisa Abena. Deze drie uren werden u aangeboden door Comité Bonnie en Stichting Grani.

En morgen begint een nieuwe maand. En veel evenementen in de Maron-gemeenschap heb ik gezien. Geniet ervan. Odi, odi, Brasa. Mi, Nakendo, Wakankoni. Ja, man.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dennis Martin. Al lange tijd
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ja, ja, ja, luisteraars, daar ben ik dan weer. Mijn naam is Etje Wiks en we gaan weer een beetje participeren, zoals we dat noemen hier bij Maart. Uw vaste zender waarop je veel muziek hoort en nieuws en bijdrage ook kan leveren. Maart Radio is via Caribbean FM Salto te beluisteren in de ether 107.9. Luistert u via digitale weg? Dan is het www.radiomaart.nl. En wilt u reageren in het programma, participeren, 020-471-4291, het welbekende nummer van de Radio Maart. Vandaag zit ik samen met een collega hier en dat is niemand minder dan de grote zoon van... Vertel het zelf.
1: Nou, de grote zoon van Harold Biervliet. Voor de mensen die Harold Biervliet niet kennen natuurlijk. Een van de gitaristen. Ik noem hem mijn grote pa. Gitarist. Vanaf het begin met... Trio de la India is hij mee begonnen. Begonnen eerst met een Spaanse groep. Daarna Trio de la India. Cosmo Beats. Sentimental Brothers. Met Carlo Dundas en Leslie Gers. En ga zo maar door. En van daaruit is hij met Lieve Hugo aan de slag gegaan. Max Nijman, de muzikanten. Hij is daarna, na Lieve Hugo, zijn dood, doorgegaan met de Happy Boys. Waar ook natuurlijk Happy Boys tot een hoogte is gestegen. Dat een geweldige periode heeft gehad voor de mensen die dat kennen nog van de Happy Boys. Gansloef, overal, de zalen, houtrushallen tot aan, noem maar op. En na de Happy Boys is hij begonnen met Travassi. Travassi natuurlijk voor iedereen wel bekend. Met Boogaroo en Leslie Leeflang, Ricardo Chonacon en mijn zalig oompje Iwan, broertje van mijn vader. En die hebben prachtige tijden meegemaakt.
0: Juist, dat was geschiedenis.
1: Nou, een beetje wel.
0: Helemaal, compleet. En laat me één ding vaststellen. Volgens mij kent elke Surinamer, behalve de jongeren natuurlijk, kent elke Surinamer Harold Biervliet. Maar je hebt ook twee Harold Biervliet, hè?
1: Ja.
0: Dat moeten we ook wel even bekendmaken. De ene is een omroeper geweest. Die heeft ook programma's bij Radio Maat en de NOS gemaakt. En de andere is de muzikant, de gitarist. Heeft hij nog andere instrumenten bespeeld?
1: Nou, mijn vader kan ook bas spelen. Beetje keyboard. Maar ja, grotendeels is natuurlijk alles op de gitaar. En het maakt niet uit als het 12 strings is. Sitaar, akoestisch, elektrisch. En de bas. Hij is een beetje alleskunner.
0: Ja, mooi. Prachtig. Kijk, laat eens even de luisteraars vertellen waarom je hier bent. Want binnenkort ga je een eigen programma maken. En ik weet niet, heb je al een naam voor zo'n?
1: Nou, ik heb zeker een naam. Ik stap Facebook, zet ik het ook. Ik ben heel trots dat ik mag draaien hier bij Mart Radio. En mijn programma heet Stevie gaat vreemd.
0: Stevie gaat vreemd?
1: Ja.
0: Met welke vrouw?
1: Nou, geen vrouw. Oh, dat is de mooiste van het geheel. Ik hou een beetje van
0: Ik hou van een beetje plagen.
1: Hoor. Ik hou van een beetje ook triggeren. Dat mensen denken van Stevie gaat vreemd, dan hoe dan? Maar ik ga vreemd natuurlijk in de muziek. Want ik ga natuurlijk ook veel van jongeren tot aan iedereen die zich jong voelt. Ik noem het geen ouderen, want het maakt niet uit als je met muziek of gezellig bezig bent. Vooral met muziek, dan is het natuurlijk dat je je jong voelt. En,
0: klopt.
1: Dus daar ga ik voor draaien met mooie gasten. En ik kan het nu hier live onthullen. Want ik heb komende donderdag tussen 8:00 s'avonds en 10:00 s'avonds heb ik een grote artiest die langskomt bij mij live in de studio. En het is niemand minder dan Jurgen Rijman.
0: Wauw.
1: Dus ik hoop dat hij tante S thuis laat. Want daar heb ik niet zoveel zin in. Maar ja, het is altijd gezellig als hij tante S ook meeneemt. Maar Jurgen Rijman komt langs. En ik heb nog eentje die langskomt. De gezelligste band van Nederland, zegt hij altijd. Satish van Sabroso. En dus die komt.
0: Is een blazer, toch?
1: Ja. Hij is een trompetist en een geweldige muzikant.
0: En hij heeft in Combi gespeeld.
1: Ook, ja. Nee, maar hij is een grote fan van mijn vader ook. En ik ben een grote fan ook van Satish. Ja. En luister allemaal aanstaande donderdag van 8:00 tot 10:00 s'avonds. En dan ga ik proberen hier te leren. Ik dank Etienne en Norman hartstikke om mij in te werken.
0: Ja.
1: Want je hoort het een beetje soms in mijn stem, een klein beetje nervositeit.
0: Zometeen ga je een half uurtje hier bewijzen.
1: Oh, bewijzen.
0: Laten ze de luisteraars ook eerlijk zeggen van, je bent hier om een beetje bekend te worden door het paneel van de Radiomaat. Alle panelen zijn verschillend en deze is volgens mij de meest eenvoudige. Dus ik hoop dat jij straks een half uurtje achter het paneel wil zitten. En dat je van me overneemt. En dan ga ik op de stoel naast jou zitten.
1: Nou, ik vind het dus, prima.
0: Je kan een beetje pokoe gaan zoeken. Want ik heb er al een hele leuke voor jou gezet. En dat komt uit Nikeri. Waarom heb ik niet voor Nikeri gekozen? Ja, zelf kwam mijn familie uit Nikeri. En je ziet daar de voorstraat met die prachtige ladies en een prachtige dame. En ik weet dat jij ook van Hindustaanse bloeden bent.
1: Ik ben Moximiti natuurlijk.
0: Je bent Moximiti natuurlijk.
1: Hindustaans gemixt, Creool en Nederlands.
0: Vandaar dat ik dus voor dit liedje heb gekozen. Als hij komt, dan gaan we lekker een prachtig nummer. Hoor. Luistert u maar naar Nikeri Hamar Dilmain. The Heart of Nikeri. En dat is waar. De grootste en mooiste, het mooiste district van Suriname.

Ja, ik was een beetje te laat, maar het geeft niet. Dat is natuurlijk de Heart of Nikeri. En One Heart, die komt er daarna. Maar het is een geweldig nummer. Maar ik wil lekker doorgaan met een half uurtje. Wat ik op de donderdag ga doen hier bij Mart Radio. En mijn naam is Steve Biervliet. Voor de mensen die dat niet weten. Ik ga donderdag, aanstaande donderdag, beginnen met een radioprogramma. Stevie gaat vreemd bij Mart Radio. En ik ga gewoon een lekker leuk programma maken. En ik ga nu een beetje een voorbeeldje doen hoe ik mijn opening ga doen. En mijn opening, dat gaan jullie gewoon zien met Mart Radio. En

Ja, dat is al vast voor volgende, zeg maar, niet volgende week, maar aanstaande, zeg maar, aanstaande donderdag. Dan komen wij gezellig hier bij Mart Radio. En ja, ik moet een beetje nog wennen, links, rechts, dus neem me niet kwalijk. Ik ben aan het inwerken nu bij Mart Radio, maar het komt allemaal goed. Mart Radio, Steve Bierviet bij hier lekker op de middag. Ik ben voor de leeuwen gegooid, maar ik speel even nu lekker met de knopjes. Dus wil je bellen naar de studio, dat kan altijd natuurlijk. Volgens mij is dat 020 471-4292. En bel gewoon gerust als je wil praten live in de ether. Dan kan ik lekker oefenen. En we gaan gewoon lekker door met Stevie Eitja Plezier.

0: We hebben de beller, hoor ik. Welkom, wie heb ik aan de lijn?
1: Ik wil weten als Lucia Tanenburg vanmiddag ook dat programma heeft.
0: Volgende week is ze er weer. Ik mocht hier invallen om een beetje te oefenen.
1: Heel veel sterkte en ik luister graag naar u.
0: Oké, dankjewel. En officieel ga ik donderdag starten. En ik zou zeggen, blijft u lekker luisteren naar Mart. En dan gaan we lekker los.
1: Ik luister, dank u wel.
0: Dank u wel.

0: Ja, altijd gezellig hier bij de Mart. En ja, een van de grote mannen komt binnen. Dat is mijn grote vriend Norman. Welkom in jouw eigen studio, onze studio. Dus het is hier lekker inwerken met Etienne, die ook zelf zijn programma heeft. Etienne, op welke dag zit jij normaal?
1: Nee, ik heb nu geen vast programma. Ik zit hier meer voor de techniek. Ik mag invallen, ik mag bijstaan in programma's.
0: Oké.
1: Als technicus.
0: Nou, je doet het geweldig in ieder geval. Je hebt mij heel snel, binnen 10 minuten volgens mij heb je me dit geleerd. Ik ben wel een beetje nog de zenuwen. Nee, maar
1: je komt helemaal los.
0: Maar het komt allemaal goed. Maar we gaan lekker verder. Lekker bij Mart Radio hier. Met een lekkere swingende nummer. En mijn vader heeft deze ook geschreven. En Boegroe heeft dat gezongen in Travasi. Maar dit is in de nieuwe stijl. Let maar op.

0: Zegt u het maar. We hebben weer iemand aan beller.
1: Meneer Biep, welkom.
0: Oh, dank u wel. U bent?
1: Ik ben Lilian Beekman.
0: Lilian Beekman. Nou, welkom bij Mart Radio. Het is mijn eerste proefuitzending, want officieel ben ik op de donderdag. Maar ja. Leuk dat u even belt en mijn succes wens.
1: Ja, zeker weten. Maar ik heb nog een opmerking. U wordt ingewerkt door wie?
0: Door Etienne. Die is...
1: Etienne?
0: Ja.
1: Je bent geen goede leermeester.
0: Etienne die gooit me gewoon voor de leeuwen. Maar ja. Hij laat me wel zien hoe ik de knoppen moet bedienen. En officieel...
1: Dat, maar hij moet je ook het goede telefoonnummer geven.
0: Oh, oké, dat zei hij.
1: Daarom gaat niemand bellen.
0: Oké, is het geen...
1: De nieuwe mensen.
0: Oké, maar was het geen 020-4714291?
1: Ja, nu pas zeg je het goed. Ja, gezegd 92.
0: Oh, sorry. Sorry mevrouw Lilian. Nou, goed dat u mij corrigeert hier bij Mart Radio. Maar
1: ja,
0: ik zal het...
1: veel mensen, nieuwe mensen bellen.
0: Ja.
1: Maar het eindigt op 1 en niet op de 2.
0: Oké, nou, geweldig. 020-471-4291, mevrouw Lilian.
1: Perfect, je mag blijven.
0: Oké, dankjewel. Nou, Norman zit ook te lachen. Die is ook in de studio gekomen. En ik vind het geweldig om hier te mogen draaien. En mijn zenuwen gaan langzaam weg. Dus ook mede dank u, mevrouw Lilian, dat u even belt. Want dan kan
1: zeker,
0: ik...
1: zeker. Je stem klinkt ook als Harold, maar in elk geval.
0: Oh.
1: Ben je zoon van hem?
0: Ja, ik ben een van de zonen van Harold.
1: Oh, nou, mooi. Welkom, welkom.
0: Oké. Nou, ik kan ook een klein stukje voor u zingen. Dan hoort u helemaal Harold Biervliet.
1: Oké, zing voor me.
0: Oké. Bromtje... Nee, oké. Okay. Bromchi fumi jari, luku, luku fayu moi. Alobi die chari, bing grontapu moi. Ik ga hem een keertje, ik ga hem echt een keertje helemaal opnemen weer. En we zijn bezig ook met Ed Rust, die deze heel graag wil zingen, Bromchief Mijari.
1: Mooi.
0: En ik ben ook met andere artiesten bezig, waaronder Sabroso tot aan, waaronder Sabroso tot aan de...

0: In plaats van Gudu Marian ga ik er maken Gudu Lilian.
1: Hè? Dankjewel. Okay, dankjewel.
0: Komt allemaal goed. Dank u voor het belletje. We hebben een tweede beller. Oké, dankjewel. Doei doei. Wie hebben we aan de lijn?
2: Ja, dag, met Jan Ramkeson.
0: Hi.
2: Leuk te horen dat u in de sporen van een bekende zanger, muzikus, gitarist, Harold Bielefeld.
0: Jazeker, ik ben. Ik ben een van zijn zonen en de andere speelt in Diamonds 2000. En die speelt op bas. En wij willen mijn vader op deze manier ook mede hier door Mart, bij Mart door laten leven.
2: Hij is bekend geweest bij Mart, dus dat is.
0: Jazeker, hij heeft het altijd over Mart.
2: Hij is internationaal bekend. Ja, van Surinamers. En niet Suriname, want hij heeft niet alleen. Nederlands en Surinaamse liedjes ook in
0: Spaans, bolero's, ja, Nederlands talig.
2: Maar ik weet niet of je het weet, wie zou het weten. Hij heeft in der tijd in de jaren 60 in Suriname Trio La India gehad.
0: Ja, dat klopt, dat weet ik. We hebben thuis een heleboel foto's nog van Trio.
2: Heb je nummers van die periode van hem?
0: We hebben ze wel op cassetteband, we gaan ze nog een beetje in de studio filteren. En dat ze wat beter klinken. En dan ga ik ze zeker hier bij Mart Radio draaien.
2: Nou, dat is een mooie wens van mij natuurlijk.
0: Oké.
2: Die bandjes heb en een keertje laten horen.
0: Dat ga ik zeker doen.
2: Ik ben bijna 80 nu. Dus ik ken geschiedenis van je vader in, de muziek en zang in Suriname.
0: Ja.
2: Je had ook een combo, hè?
0: Ja.
2: En die jongens die speelden voor de deur elke middag in de Zwarte Hoevenbroekstraat voor die muziekwinkel.
0: Nee, dat klopt. Trio della India. Er werd later ging mijn vader door met de Cosmo Beach.
2: Cosmo Beach, ja.
0: Ja, en daarna.
2: Elke middag kon je naar Zwarte Hoevenbroekstraat. Er werd druk bezocht, want dan traden ze buiten de winkel.
0: Nou, dat is mooi. Mooi dat ik dat over mijn vader mag horen. En ik ben blij dat u dat vertelt, want alles wat ik van mijn vader hoor.
2: Als jongens, of jongens, maar in daar staan luisteren. Je kon een paar winkels verder, was er een zaak waar je heel gewoon melk kon drinken.
0: Oh, lekker.
2: En de muziek luisteren van die Cosmo.
0: Ja, want
2: dat is heel mooi. Maar gelukkig dat je er bent en het voor zet. Wat ik ook vind. Ik heb vaak optredens van hem gezien in Nederland, bij Vereniging van Suriname in de jaren 80. Met Happy Boys, Brandon, Stan Lokin.
0: Klopt, Blue en Boegeroe kwam er later bij. Geweldig.
2: Boegeroe was later.
0: Ja.
2: Simonson.
0: Simonson.
2: Lieve Hugo.
0: En mijn oompie op de drum, Iwan. Ja. Iwan op de drum, de broertje van mijn vader. Ja, dat waren leuke tijden. Toen was ik een teenager.
2: Ja.
0: En af en toe mocht ik mee.
2: Ik heb daar, ik ben daar actief geweest. Bijna meer dan 40 jaar in de vereniging. Dus ik ken het.
0: Nou, geweldig.
2: Die tijden waren leuke tijden. Maar succes met je programma.
0: Nou, dank u voor het bellen. En blijf luisteren. Ik ben iedere donderdag van 8 uur 's avonds tot 10 uur. En ik ga zeker een keertje de Trio de la India en de geschiedenis van mijn vader draaien. Okay. En het moet allemaal eerst mooi gemaakt worden.
2: Nee, maar dat zou mooi zijn om die liedjes weer dan vast te leggen. En ook bij Bumra Stemra, dat mensen niet ermee kunnen weggaan, dat het hun nummers zijn.
0: Ja, nee, zeker. We gaan het zeker deponeren en beveiligen. En de rechthebbenden, die, dat komt allemaal weer goed, meneer.
2: Dus, oké, succes.
0: Nou, dankjewel voor het bellen en dan gaan we lekker door. Met
2: en de groet aan de twee heren daar.
0: Dat ga ik zeker doen aan Etienne en Norman. Ze lachen al. De groetjes terug namens Mart en mij, Steve Biervliet. En gegroetjes. Nou, dat was geweldig. Twee mensen gesproken. En het is voor mij ook natuurlijk nieuw. Hier bij Mart Radio. Maar dat komt allemaal goed. We gaan door met ons evenmiddag oefensessieprogramma.
3: Vanuit Amsterdam! De stem, de muziek en de gezelligheid.

Sani Sani. Ja, Gudu Marian was deze, de 2.0 uitvoering. Ook door Boegroe gezongen in Travassie, maar nu door mij. Altijd gezellig hier bij Mart Radio. Het is bijna 3:15. En je bent hier met Steve Biervliet, Stevie Eitja Presiri. Een klein half uurtje om van mij te trainen. Om straks donderdag lekker los te gaan van 8:00 s'avonds tot 10:00 s'avonds. En ga zeker luisteren, want we hebben een hele grote gast in de show bij Stevie Gaat Vreemd op de donderdagavond. Jurgen Rijman komt langs. Satish van Sabroso komt langs. Jezus, ik ben nu al zenuwachtig. Maar ja, als je wilt bellen, mag je altijd bellen naar de studio 020-471-4292. Dus radio 020 in de studio 471-4291. Dus ik moet het nog even memorizen. Maar we gaan gewoon lekker door bij Mart Radio hier op de maandagmiddag met onze lekkere pokoes. Want dit zijn lekkere pokoes. Geschreven door Harold Junior. En het heet geen poko poko, maar poko poko.

Poku Poku, hier bij Mart Radio met Steve Biervliet. En Norman en Etienne zijn lekker aan het dansen. Jullie moeten dat allemaal zien. Jammer dat er geen camcorders hier zijn. Maar Etienne en Norman zijn lekker aan het swingen op Poku Poku.

0: Hugo Rijman is een van de bekendste en meest veelzijdige Surinaams-Nederlandse entertainer.
1: Ja, die komt straks. Aanstaande donderdag, Jurgen Rijman bij mij.
0: Acteur en entertainer heeft hij door de jaren heen een bijzondere plek veroverd in de harten van het publiek.
1: Die bewaren we natuurlijk voor als Jurgen hier komt. Deze heb ik speciaal voor hem gemaakt. Een introductie wat hij allemaal heeft gedaan in zijn leven. Jurgen heeft veel gedaan. En dat ga je allemaal horen donderdagavond hier bij Marte Radio. Op de donderdagavond van 8 tot 10 uur met Steve Biervliet gaat vreemd. Dus we gaan lekker door met wat rustige muziek. Ik weet niet of jullie deze gaan herkennen. En het is van de beginperiode van Travassi, waar mijn vader Harold Biervliet bekend was als de bolero-zanger in Travassi. Maar zijn nummers zijn we nu allemaal opnieuw aan het opnemen. En dat wordt in een tributealbum gemaakt. En dit is een van ze. Dat is een nummer die mijn pa in Travassi zong. En dat was toen de tijd, vond ik, de geweldigste formatie toen van Travassi. Met Harold Biervliet, Leslie Leeflang, Ricardo Chonacon en Iwan, mijn broer, de broertje van mijn vader Harold, op de drums. Luister maar hier bij Mart Radio. Dit is Harold Biervliet Junior.

Ja, lekker wegzwijmelen hier bij Mart Radio. Met Harold Bierveld Junior, Steve Bierveld. Met Van. En ja, dit ga je een beetje krijgen bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. En mensen die in de ether willen luisteren naar Mart Radio. In de ether zijn we op 107.9. Dus luister geweldig en lekker naar Mart Radio.

Geweldig, mijn grote vriendin Cynthia Menckenberg zit lekker in de auto te luisteren op 107.9. Cynthia, dan is deze speciaal voor jou.

Zo moeten we allemaal leven bij Mart Radio. We gaan zo naar de reclame en naar lekker naar het nieuws. En dit was mijn oefensessie. En ik zal zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En tot de volgende keer. Donderdag kan je live naar mij luisteren. En ik ga me even afsluiten, als het nog kan, met mijn afsluitjingle.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. Met de gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

0: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Maar Afrika
2: cross
1: me
2: Afrika
1: la
2: kente ana
1: from
2: tak inego
1: ye tak tak tung si furu mi fen

Ja. Lobby Teranga, maar Jarusum Worogri. Ja, dat zeg ik, Jan Wicks. Ik heb overgenomen van de Biervliet. En natuurlijk bent u afgestemd op uw favoriete radiostation, Mat Radio. 9 minuten over de klok van 3 en ik ga tot 4 met u door. Daarna neemt de heer Van Gommert van mijn over. Dus wilt u met wat nieuws komen in het participatieuurtje? Heel graag. Wij verwachten uw telefoontje en dan gaan we verder praten.

0: Ja, dit is ma van pa van de... Wat hoor ik nou? Sankova. Mevrouw Meredith Blokland. Fiet Rivona. En Sankova. En ik weet niet wie de beller was. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, Nikker Jan.
0: Jan, feide.
1: Meneer Ebrahim Pokov Nikeri.
0: Yes. Het mooiste district.
1: Ik ben een stiefkind van Nikeri.
0: Ja, dat weet ik, Jan. Wageningen, toch?
1: Ja.
0: Maar niet in Nieuw-Nikeri.
1: Ja, Nieuw-Nikeri heb ik vaak gelogeerd om de 3 maanden, 2 weken.
0: Ja, dus je kent de voorstraat en de achterstraat en de bovenstraat.
1: Ja, en de Wikstraat ken ik ook.
0: De Wikstraat bestaat ook, ja.
1: Dat is van uw grootvader.
0: Ja, Bedover.
1: Naar uw grootvader genoemd.
0: Bedover.
1: Bedover. Maar goed, rijke familie in Nieuw-Nikeri.
0: Ja, dat waren ze, maar wij waren de arme tak, toch?
1: Ik weet niet of een deel van die rijkdom bij jou terug is gekomen.
0: Nee. Mijn ouders waren van de arme tak.
1: Arme tak.
0: Maar dat is een apart verhaal. Dat ga ik niet over de raam.
1: Maar goed, ik zag 2 berichten uit Nikeri.
0: Ja.
1: 1, de president. En 3, hoe heet ze daar?
0: Vicepresident, voorzitter.
1: De voorzitter en 2 leden van NDP.
0: Ja.
1: Dus een overheid delegatie aangevuld met 3 NDP-leden, mm-hmm. Kamerleden of DNA-leden, zijn daar gaan strooien met tassen voor de schoolkinderen.
0: Oh, oké.
1: Kijk, en dan is dat verdacht. Want als de president ergens gaat, dan moet je met een brede gezelschap gaan. En geen politieke issue van maken.
0: Nee, maar dat heeft mevrouw Ednel ook vaak gedaan. Wijlen mevrouw Ednel, moet ik zeggen.
1: Ja, maar dat is niet goed.
0: Nou,
1: want
0: waarom
1: je,
0: niet?
1: Je gaat naar Nieuw-Nikeri, je gaat de kinderen daar... En volgens sommigen, want dat is het rijkste district van Suriname, tassen uitdelen. Mm-hmm. En ja, dan roept dat vraagteken.
0: Nou, am tje odo je koti.
1: Mene koto do. En dan tegelijkertijd heb ik een bericht uit Nieuw-Nikeri Wageningen gehad.
0: Ja.
1: Van een oud scholieren, medescholieren van mij.
0: Ja.
1: En die schreef. In het bericht lees ik dat Nieuw-Nikeri en Nikeri... Als men praat over Nieuw-Nikeri, dan zegt men Nikeri.
0: Ja.
1: Maar de veiligheid en criminaliteit daar met name toegenomen is. Ik denk, ja,
0: dat klopt,
1: is het omdat de president daar is geweest?
0: Nee, maar het is al een tijdje zo, hoor, Jan.
1: Dat de criminaliteit daar toegenomen is. Want ik ken Nikeri als een rustige Nieuw-Nikeri.
0: Ja. En mooi Nikeri. Ja, mooi Nikeri met al die ladies. Nou, als je die clip van die dame kijkt, die muziek die ik net gedraaid heb,
1: ja.
0: dan zie je die. Dan zie je nog die mooie ladies.
1: Ja, dan zie je die kanaal, Oost-West kanaal
0: ja,
1: noemen ze
0: klopt,
1: dat.
0: Klopt.
1: Ja, dan heb je, dat is een mooie kanaal.
0: Winkel John.
1: En daar heb je een...
0: Tante Lien, allemaal Elisabeth.
1: Ja, je hebt daar nu ook een nieuw, van vorige week zag ik, een nieuw gerechtsgebouw.
0: Oh, ja, dat weet ik niet.
1: Ja, dus dat is pas nog niet helemaal... opgeleverd, maar je weet, in Suriname willen ze snel zijn. Het werk is niet afgerond.
0: Hmm.
1: En dan wil men snel zijn om publiciteit aan te geven. Ja, goed.
0: Ja, ik heb nog iemand onder de knop.
1: Dus iedereen wil Nikeri promoten met een gerechtsgebouw.
0: Ja, ik begrijp het. Maar het was nodig. Het was nodig, hoor, Jan.
1: Wat?
0: Dat gerechtsgebouw, want die oude, die dat zag niet uit.
1: Ja, ik ken die oude, ik ken het commissariaat daar.
0: Commissariaat is ook al een beetje opgeknapt.
1: Het stroomcentrale. En vroeger had je CCN daar naast.
0: Ja.
1: Ik heb daar een keertje opgetreden met een groep uit Wageningen.
0: Okay.
1: Met een toneelgroep.
0: Ja, oh, dat deed je ook dus.
1: Ja, ik ben van alle markten thuis.
0: Maar Jan, ik heb nog iemand onder de knoppen.
1: Oké, okay,
0: en
1: maar goed,
0: misschien hoor ik je straks wel weer.
1: Misschien, nee, ik heb nog een laatste bel. Die bewaar ik voor de heer Norman.
0: Ja, die komt zo, ja.
1: Ja, oké, okay, tot volgende week. Okay,
0: die van het vorige uurtje tellen toch niet? Dat was een proef.
1: Oh, dat was
0: een
1: proef.
0: Try-out.
1: Oké, okay, yes. Dan heb ik 2 bellenronden nog.
0: Oké, okay, Jan, bedankt doei, doei. Voor het bellen. Doei, doei.
1: Dag.
0: Goeiedag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag,
0: dag,
2: meneer.
0: Dag, meneer Jogi. Meneer Lodi.
2: Ik heb wat nieuws gehoord. Is dat van het laatste nieuws?
0: Nee.
2: Amerika heeft niet genoeg munitie om Iran te bevechten.
0: Ze hebben niet genoeg munitie?
2: Nee, niet genoeg.
0: Maar Iran heeft wel genoeg.
2: Poetin had gelijk, hij zei. Een nieuwe wereldorde. En nu zie ik het, of hoor ik het, gelijk in.
0: Maar heeft Poetin genoeg dan?
2: Eh?
0: Heeft Poetin genoeg?
2: Munitie.
0: Ja.
2: Ik weet het niet.
0: Hij gaat toch ook lenen bij Noord-Korea?
2: Niet lenen, kopen.
0: Ja, nou.
2: Want hij ruilt daarvoor olie.
0: Ja, oké. Ja, oké, okay, Lodi.
2: Dat wil niet zeggen dat je leent, je koopt.
0: Je koopt, ja. Oh, je hebt gelijk. Je weet niet.
2: Mm-hmm.
0: Je weet niet.
2: En Amerika vangt helemaal. Dat we geen munitie genoeg om Iran te bestrijden.
0: Oké. Okay. We wachten het af.
2: Dat hoor ik op nieuws.
0: Mooi, Tori. Mooi, Tori. Slechte Tori. Want je kan zo een wereldoorlog nou gaan krijgen. Maar dat moeten we niet hebben.
2: Ik ga geen oorlog meer voeren, want ze hebben niet genoeg munitie.
0: Oh, dat denk jij?
2: Dat weet ik zeker, want ze trekken heel veel soldaten uit Duitsland en zo weg.
0: Oké. Okay. Abou, Britta en Josephine, dankjewel.
2: Hey,
0: bedankt voor de Lodi.
2: Hey.
0: Doei. Ja, dat was de heer Lodi. En we gaan luisteren naar Danny Frank. En dat is een Spaanse nummertje wat ik heel leuk vind. Zon de la Luma. Vele van u zullen het nog kennen vanuit de oude versie. En dit is de nieuwe versie gemaakt door Danny Frank. MUZIEK

0: Right on, daar was hij weer. Parlementariërs. Ja, ik heb een telefoontje, zullen we die even pakken. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Ja, dank u wel.
0: Meneer Jan.
1: Ja, ik zie hier inzenden. Komt om het leven bij ongeval op Afobakkaweg.
0: Wie is dat?
1: Ik weet niet, er is vaak daar. Ben elke week een aanrijding op botsing. Ja. En, dat, goed, het verkeer, of het nou in Paramaribo of boy, buiten Paramaribo, het is een frivol of verkeer. Men houdt zich niet aan de regels. De politie of verkeersbrigadier is er nooit aanwezig. Dat zie je niet. En dan zie ik ook meneer Menke. Mijn beste, mijn beste informant.
0: Oh ja.
1: Offshore olie en oliedomheid. Suriname op pad naar schijnwelvaart. Dat is een derde artikel. Ik vind dat we moeten stoppen met olie.
0: En
1: ik zag ook een ander bericht vandaag. Mevrouw de president zei dat de Mennonieten niet in het binnenland, maar hier zie ik een artikel vandaag, lees ik, dat zijn Tibeti en Washabo zijn.
0: Ja, ja, klopt.
1: Dat vraag ik me af.
0: Sommigen hebben niet eens papieren, geen vergunning, niets.
1: Nee, ze hebben papieren.
0: Nee, niet allemaal, dat heeft de president zelf gezegd.
1: Kijk, meneer, ik had het vorige week al gezegd, 43.000 illegaal is het in Suriname.
0: Zo.
1: En meneer, dat heeft de minister gezegd van Arbeid.
0: Oké.
1: En Volksgezondheid, meneer Mishikaba.
0: Ja, ja.
1: Mishikaba.
0: Ja, maar hij is echt een Mishikaba, hè? Hij mist wel eens wat.
1: Ja, en meneer Todo zegt, Mishikaba was 5 jaar ondergedoken.
0: Ja.
1: En nu is hij precies.
0: Ja, dat kennen we wel. Hè?
1: En de president was ook ondergedoken. En allemaal hebben nu minister en president en vice-president, wat ze wil. Maar wat ik nu wil weten, wat gaat de president doen? Want Washabo en Tibeti is geen kuststrook. Zij zegt de Mennonieten mogen alleen in het kuststrook. En de kuststrook landbouwactiviteiten uitoefenen. Dus mijn vraag is, wie is de baas in Suriname?
0: Ja, misschien krijg je antwoord. Ik weet het niet. Er zullen wel bellers zijn die luisteren.
1: De president of de Mennonieten?
0: Dat moeten we...
1: Of meneer Souverein en die... Nee, want de meneer Souverein zegt... Negramang of Kapting die delen het gebied met hem.
0: Mm-hmm.
1: Om de Mennonieten daar landbouw te laten oefenen.
0: Ja.
1: Het laatste nu wat ik wil zeggen is, hoe heet het, we kunnen verwachten tot 6 uur moet er een begroting van volgend jaar hier ingediend worden.
0: Ja, het is heel spannend, hè?
1: Bij de Raad van State.
0: Klopt.
1: Ik heb het idee, ze dienen het begroting van volgend jaar.
0: Mm-hmm.
1: En morgen hoor je dat het kabinet gevallen is.
0: Ja, dat hopen we niet, maar het zit er wel dik in, hoor, dat het kabinet valt.
1: Ja, daar werkt men naar.
0: Kijk, niet alleen het CDH die zijn poot stijf houdt, maar als je toch doorgaat, dan krijg je de banden straks weer. En dan wordt het misschien nog moeilijker. Dus,
1: de kans is groot dat ze vandaag wel een begroting indienen bij de Raad van State. Maar dat morgen het kabinet zijn ontslag indient bij de koning. En die zal zeggen...
0: Ja, kan zo niet, toch? Dat volgens mij dat mag niet eens net voor de, voor de begroting zijn.
1: Na de begroting indienen.
0: Ja.
1: Dan kunnen ze 6 maanden waarschijnlijk toch blijven. De missionair en dan wordt de begroting door links en rechts uitgebreid voor de verkiezingen.
0: Ja, het moet ook eerst door de Kamer.
1: Nee, de Raad van State moet het...
0: Die moet het goedkeuren. Die
1: het
0: moet,
1: van het kabinet heeft maar, niets te maken met...
0: Nee, maar ik bedoel, de begroting is ook niet nog door het parlement besproken.
1: Nee, het moet, dat...
0: Dat moet ook nog gebeuren.
1: Ja, maar goed, dus als ze het ingediend hebben, dan maakt het niet uit of je dimensionair bent.
0: Nee, dat weet ik niet hoor, dus zover ben ik niet in de politiek.
1: Ja, nee, dat weet ik. Je bent daarna, want Schoof heeft ook al dus dimensionair premier, voordat hij wegging, een begroting ingediend.
0: Ja, dat klopt wel, ja. Je hebt gelijk.
1: Ja, ja. Maar wat ik hoorde een meneer zeggen, dat Rusland heeft nu Iran en Noord-Korea nodig met wapens, want China is voorzichtig.
0: Ja, ze hebben wel meerdere landen nodig, hoor.
1: Ja, nee, want zelf en ze hebben niet alleen wapens nodig van Noord-Korea, maar militaire.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja, vrouwelijke militairen en mannenmilitairen.
0: En ze sterven allemaal als ratten. Maar Jan, ik moet naar de volgende bellen, want ik heb hem al twee keer weg laten gaan.
1: Dank je wel.
0: Ik spreek je. Dag. Doei. Doei, doei. Goeiedag, welkom in de uitzending. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, ik luister naar... Nee, die is weg. Dat gaan we niet meer doen. We gaan luisteren naar een... laat me zeggen, het is 3 minuten voor de klok van 3:30. En we gaan luisteren naar een oude gauw, zoals u mij kent. Clark McPadder, en die zingt... Without love. Kunt u leven zonder liefde? Laten we luisteren wat Clyde daarover zegt. Uit 1957.

Uit het jaar 1957. En dan was ik maar 7 jaartjes oud. Een 45 toeren single. Prachtig in het rood. Alleen als ik naar die single kijk, dan ben ik al helemaal in mijn zas. Want dat was zo mooi op die draaitafel. Weet je, met zo'n groene label. En zo. Fantastische dingen waren dat om naar te kijken. En dan luister je met volle aandacht naar die muziek. Want veel hadden we toen niet. Want er ging mobiele telefoon en al die gekke dingen. AI vandaag de dag. Dus we keken rustig naar hoe dat plaatje ronddraaide. En ja, sommigen gingen lekker dansen. Clyde met Better Song. Without love, there's nothing. En daar geloof ik ook heilig in, hoor. Als je geen liefde hebt voor je omgeving, voor je vrouw, voor je kinderen, ja, dan is er niets meer in de wereld. Dus keep your love tightly. En ga door met het leven. Ik ga eens even wat vertellen. Ja. Wat ga ik u vertellen? Een stukje uit Hotspot News. En dan moet u even goed luisteren, want misschien bent u het ook eens met deze mevrouw. Parlementariërs die grondzaken moeten regelen. Afonsoa weigert mee te doen. De NDP-parlementaris Sylvana Afonsoa heeft de Nationale Assemblée fel uitgehaald naar de burgers, naar de manier waarop burgers soms via parlementariërs proberen hun grondzaken geregeld te krijgen. Volgens Afonsoa wonen sommige Surinamers al 30 tot 40 jaar op een stuk grond, terwijl zij ondanks aanvragen en bewijsstukken nog steeds geen grondpapieren hebben. Sommige van deze mensen zijn inmiddels 80 jaar oud, hebben dan hun huis gebouwd en zien kinderen en kleinkinderen op hetzelfde stuk grond geboren worden. Toch blijven de grondpapieren uit. Dus mevrouw Albunza die zegt dan, nou, dan weiger ik te tekenen. Om mee te werken aan een systeem waarbij parlementariërs selectief mensen aan een stuk grond moeten helpen, daar doe ik dan niet mee. Wij parlementariërs zijn geen administratie van geen enkel ministerie. Nog schepper volgens de politica zouden de bepaalde personen haar zelfs geld hebben aangeboden om grondzaken voor hen in orde te laten maken. Zij waarschuwen dat dergelijke werkwijzen corruptie in de hand kunnen werken. Afonsoa roept minister Stanley Zure Pawiro van Grondbeleid en Bosbeheer op om deze gevallen structureel aan te pakken. Voordat de mensen doodgaan, laten we ze dat stukje grond geven waarop ze al zoveel

0: Omada wapel yakoi, sambral molen setai, sambral molen setai doi.
1: Goeiedag, welkom in de uitzending.
2: Ik hoor mijn naam door u genoemd.
1: Jan, ik draai wel een leuk in de staans, niet je wel twee, maar ik...
2: Ik versta er geen moer van.
1: Nou, de ritme is ook belangrijk. Als je naar de instrumenten luistert, dan hoor je ook alleen maar ritme.
2: Nee, maar kijk, die Hindustaanse nummers in Suriname en Caribisch gebied is ook gemoderniseerd met westelijke invloeden en harmonieën.
1: Dat klopt.
2: Zoals volgens mij als leek, mag ik dat zeggen?
1: Ja, maar dat klopt helemaal. Heb je een idee waarover dat liedje ging van die keer?
2: Ja.
1: Vertel eens even snel. Want de tijd vliegt.
2: Ze zijn verliefd in het geheim. En dat doet haar pijn. En daarom moet ze huilen. Want het mag niet bekend worden. Dat ze elkaar lief hebben.
1: Ja.
2: Okay. Door deal. Tjoepke, want zeggen in het geheim.
1: In het geheim. Okay.
2: Ik stuur die rekening voor jou.
1: De tolk.
2: De tolk.
1: Dan rijden we Pocomoro.
2: Nee, maar het is leuk.
1: Oké, Jan, bedankt bij deze.
2: Ik zag net, heb ik voor u gestuurd.
1: Ja. Oh, ik heb nog niet in mijn app gekeken.
2: Weet ze, wijlen...

0: Neem daar maar niet overleden is.
1: En nou?
0: Nee, in Amerika.
1: Oh, Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Ja, je hebt een paar voor me gestuurd.
0: Ja, ik heb net eentje gestuurd.
1: Ah, boom. Ga kijken of ik hem kan draaien.
0: Het Zuid-Afrikaanse volkslied voor Mandela.
1: Oké, okay. Ik ga kijken. Ik ga zo kijken, ja?
0: Oké. Okay. Ik heb nog een de belte goed, hoor.
1: Ja, dat is straks met mij, maar dat komt helemaal goed, joh.
0: Ja, als jij me roept, dan ben ik in dienst van jou. Oké, okay, ik hoop
1: okay,
0: het. Ik heb het vrij snel vertaald, maar essentie is daarvan. In het geheim twee geliefden.
1: Ja, toen met Riddell.
0: En daarom huilt ze.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Oké, okay, bedankt, Jan. En nogmaals een veel mooie dag. En dit zijn onze inheemse broeders. Waar ik ook niet veel van versta. Maar ik heb wel een kennis die kan bellen eventjes. Als ze opneemt tenminste. En die kan ons wel vertellen waarover deze stand.

prachtig tagatagame, tamandua. Een prachtige drumbeat. En daar kan ik ook van genieten. Ja, we gaan even naar een bijzonder nummer luisteren. Die ik van Jan net toegestuurd heb gekregen. En dat is van Dolly Parton. En ze zingt voor de South African National Anthem. Anthem, moet ik zeggen. Met op de voorgrond een beeld van Wijlend Mandela. Laat eens luisteren, het prachtig nummer. Dolly Parton, African. En daarna ga ik een African song zoeken.

0: En de bedoeling is prachtig, dat merk ik ook, maar het geluid is wat minder. Het is een volle zaal en je hoort de mensen dan op de grond meezingen. En het is eigenlijk een beetje onverstandig. Misschien kunnen we er een duidelijke versie van vinden. Ondervinding naar Riti. Mi et tango. En dat zingt wie? Minotabi. Dat is op zijn mij zingen. Maar Tjeng.
1: Muziek niet alleen maar vermaakt, maar ze brengt een boodschap. Een boodschap van kracht, een boodschap van hoop, een boodschap van verbondenheid. Samen met een getalenteerd...
0: Dit is toneelman, nu krijg je een aanpak op. Hey, ik zocht een andere ondervinding en dat gaan we nu zoeken. Naomi Sastra, ik ondervinding, playing with five. Dan moeten we deze hebben. Als het goed is...
2: Thank you.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele...
1: Ja, dan komt de reclame natuurlijk ertussen. Dat is een van de meest irritante dingen. Maar goed, we moeten doorgaan. Dat zegt Sabaku altijd, hè. We moeten gewoon doorgaan. En wat heb ik nog voor u op de draaitafel? Doordat ik ook iemand mis opleiden vandaag, is het programma een beetje gewijzigd. We doen ons best om het weer op de rail te krijgen, want zometeen ga ik eruit. Het is 11 minuten voor de klok van 4 en dan wordt het tijd voor mij om afscheid van u te nemen en een ander libie te gaan zoeken. Misschien gaan we gaan koken. En misschien volgende week, mocht er de tijd zijn, dan gaan we weer eens een keertje praten over het interview van die meneer Abori met u neemt. Maar dat moeten we nog even bekijken. Of hij zin heeft om weer naar de studio te komen. En dan gaat hij u bellen en dan gaat hij u bepaalde vragen stellen. Meneer Abori. Ja, we gaan verder kijken naar... wat mooie muziek. En die heb ik niet echt gepland. Dus ik ben aan het zoeken. En zoeken. En ik wilde eigenlijk toch naar de soul weer gaan. De oude soul. Maar ook die kan ik niet vinden. En dan wordt het een beetje lastig. Dan wordt het heel moeilijk. Dan gaan we maar naar het Spaans nummer. Oké, we gaan hier kijken wat deze betreft. Want minimaal finale en poco tuyo sol y sierra, dan moet ik echt even zoeken. En met een beetje geklets hou ik u dan bij. En misschien wilt u bellen, dan kunt u mij ook bijhouden. Ja toch? Dan doen we het samen. Maar als u niet belt, ja, dan moet ik naar de poco's gaan zoeken. En weet al, het love die heb ik al gedraaid en dan ga ik niet meer draaien. Gelijk mijn petten, wat. Ja, het is een van mijn favoriete zangers, moet ik u eerlijk vertellen. Gelijk mijn petten. Die maakt van die speciale nummers altijd. En ik zie. Misschien een mogelijkheid om eentje van hem nog te draaien. Maar die komt ook niet op mijn lijstje. Dus moet ik het maar met iets anders gaan doen? Ik mag geen stilte op de radio hebben. Dus belt u maar eventjes en dan gaan we weer een beetje babbelen. Nee, ook die niet. En ik zie alleen maar nummers die mij niet bekend zijn. Ja, dan moet ik maar iets anders gaan doen. Spaanse nummers heb ik genoeg. En dan doen we maar deze van Kiki Valera.

Nee, dat bevalt me totaal niet. Laten ze dan liever naar een tjan-tjan gaan luisteren. Daar heb ik gisteravond nog uitgebreid naar het verhaal van deze oude mannetjes geluisterd. Want die Ferrer, die was een vrij arme man. In armoede opgegroeid. En ja, tot aan het eind van zijn leven heeft hij de familie heel goed kunnen bijstaan. Het was een bijzonder verhaal. Je kunt het op YouTube bekijken. Heel interessant om te lezen hoe deze mannetjes bij elkaar kwamen in de goede tijd van Cuba. Er gaat iets niet goed en dan weet ik niet wat het is. Er is ergens iets aan het spelen op de achtergrond. Oh, dat zie ik al. Ja, nu heb ik hem. En dan gaan we nou naar die echte Chan. Dit is niet de echte Chan Chan. Maar we doen nou wat.

0: Tjong-tjong. En bij deze mooie woorden groet ik u. De band bestaat niet meer, ze zijn allemaal overleden. Maar ze hebben hun best gedaan in de wereld. Wereldpopulair geweest. Ik zie ze nog op Schiphol lopen met een felle witte kleding. Mooie witte kleding moet ik zeggen. En een grote sombrero op. Of hoe je het ook mag noemen, die Cubana. Cubanas. Zoals je ze ook op de flyers ziet. Ik groet u en ik wens u een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Mijn naam is Eetje Wix en ik verzorg dit programma. Participeren. Right on. Odi, odi.
1: Hey. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, want aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dichu Radina.
1: 30 jaar naast Kawina en Kasekonoko. Dit hier op Groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey luisteraars, goedemiddag, welkom. Dit is Maat Radio, participatie, improvisatie. Norman hier. En ik ben er tot 5 uur. Nee, ik zeg grap, tot 6 uur. En daarna neemt de heer Dalvoer het van mij over. Oké, we gaan met u bezig zijn. En u met ons. U met mij, in dit geval. We zien wel hoe ver we komen. We gaan proberen u te veraangenamen op allerlei tories, nieuws, informatie en misschien ook gezelligheid. Misschien. Dat weten we nog niet. Tijd geworden voor een pokoe eventjes om te kijken of alles hier goed loopt. Want tegenwoordig moet je voordat je begint even rekening houden met lastige situaties. Programmamakers aan lop, draai aan zomaar. Zo is de naam verstaan, maar de draai nog. Te veel knopjes misschien, maar we gaan eraan werken.

0: Prachtig, mooie pogoe, leuk op deze bijna regenachtige donderdag of maandagmiddag. We hebben een beetje salsa in uw huiskamer, in de auto, op het werk, waar u zich mag bevinden, gebracht. En ik denk dat u bent opgevrolijkt. In Cuba hebben ze het niet gemakkelijk. Alleen sancties voor Amerika en nog een paar andere zaken. Het land is systematisch achtergehouden door Amerika, die een vieze rol speelt in andere landen ook, hoor. We zien wat er daar is gebeurd in Irak, nog een paar andere. Dape Yeshiva, toch de kondere op te leiden nu, Venezuela en nog een paar andere. Amerika beïnvloedt gewoon en Mikdesma. Zolang dan het dede voor Angri of Pina. U weet het, in Cuba zijn ze ook inventief. Oruwagi rijdt en de dapen de Oru Tewang. Ze doen het nog goed daar. Maar vooruitgang. Ze lopen achter in ontwikkeling. Weliswaar zijn ze sterk op andere gebieden, medische zorg en zo. De Njan de Dringi, maar het kan beter. Veel beter. Eerste nieuwsbericht is binnengekomen. Dat is een trouwe luisteraar. Die heeft aangegeven dat minister, voormalig minister Elko Brinkman is heen gegaan, vrij plotseling. Dat kan. Familieleden wensen we heel veel sterkte toe. 78 jaar is gezegd. Elko Brinkman heeft mooi werk gedaan. Neem bij Bari, hij was dagelijks in het nieuws. Ik herinner hem nog in de jaren 80, 84, 86, volgens mij. En Timmy weer aan in dat Brinkman, mij dan gewoon toe traumatief mee. Nog bij Feri Feri. Want Brinkman was toen minister van. We zouden zeggen hier in Suriname, zouden we zeggen TCT, telecommunicatie en alle andere zaken. Meneer Sabmoro, minister post dat bij de. Maar hij was de bedenker van een systeem om radiopiraterij stop te zetten. En we waren niet blij met zijn bevindingen toen. Dezezelfde Brinkman, onder leiding van zijn ambtenaren dus, die hadden een systeem bedacht om de piraterij, jongens die bezig waren en vrouwen bezig waren met piraterij, die hebben ze gecriminaliseerd. Dan dacht ik, nou, die jongens die bezig zijn met piraterij zijn geen gemakkelijke boys. En dat komt grote krantenkoppen in de kranten. Van ja, het zijn drugsdealers, allerlei witwasserij vinden plaats daarbij. Dus we moeten niet de piraten aanpakken, de radiopiraten, de eigenaren. We moeten de sponsors van hun aanpakken, de radiosponsors, die bedrijven die hun in leven houden. Krantenkoppen, Bombigi. Ja, hoe soort een bedrijf. Zij is sponsor de radiopiraten. We leerden een les. En toen hadden we dat probleem, ja. Dat is een slimme set. Want niemand wil geassocieerd worden met criminelen. Nog een bedrijf. Nog een mekening. Chaporning. Dat ja, je ondersteunt onder Gromang. En alles wat zani. Dus we gaan jullie aanpakken. Dus de sponsors die trokken zich terug. Dan dacht ik, no, Lisa Krantje, man. Nee, we kunnen niet meer adverteren bij jullie. Sorry hoor, het is niet alleen Exotica, hè, want toen hadden we Exotica Radio. Maar nog een paar andere, wallo trouwens, Disco Action, wallo, DVD. Dan, de adverteerders trekken de schrift terug. Uit angst voor represailles. Met als gevolg dat inderdaad, Hassan bloedde dood, maar het was een leugen. Want het waren gewoon hobbyisten. We vonden het leuk en deden ons ding. Maar wie heeft zich hier aangemeld? Wees welkom in de uitzending.
1: Meneer Norman Jan.
0: Meneer Jan, welkom.
1: Nou, dat was een leuke tijd, hè, piraterij.
0: Ja, we hebben leuke dingen
1: gedaan.
0: Ik weet
1: nog, vaak werd meneer, hoe heet die, Botai gepakt.
0: Ja, Botai, Roy Ries, die was ook één.
1: En dan werd hij opgeleid en kwam hij naar mij op het werk. Janine zat Timmiga rechter Samim Taki. Meteen dat hij in de rechter Taki, Juna Pokumang en Tede Vrij. Nee, hoeven je harkie zingen voor ik pokken, voor al zingen man. Maar hij werd vaak opgepakt.
0: Klopt.
1: Maar goed, hij heeft het toen overleefd. En jullie allemaal, en toen kwam. Aanleiding van het Brinkman-effect, Salto.
0: Ja, ja, toen dus, kwam Salto en toen hebben ze daar...
1: Negatief GD is toen omgezet, positief,
0: ja.
1: Salto.
0: Ja, ik weet niet of het positief is, want we waren toen vrijer.
1: Ja,
0: we waren vrije jongens, maar nu zitten we onder druk.
1: Geen centheid te betalen.
0: Ja.
1: Ja, alles was alleen apparatuur, moest je voorzichtig zijn.
0: Ja.
1: En je moest niet op één adres uitzenden.
0: Ja, het had zijn charmes hoor, want dat ook zo weer het is. Hè? Je zit achter een mengpaneel, maar je bent zenuwachtig, continu in Luca Doro.
1: Ja, ja. Ja, maar goed, nu ben je via Salto zo lang het
0: is. Ja.
1: En ik begrijp nu eindelijk dat de problemen bij Salto opgelost is.
0: Ze zijn opgelost?
1: Nou ja, ik heb een bericht gezien dat Jamorik vanaf 2 of 3 september begint.
0: Mooi, mooi.
1: Uit te zenden na al die tijd.
0: Ja.
1: Een aantal waren al bezig, maar hun ontvangst op radio is heel slecht.
0: Mm.
1: Dus dat is wel wat vervelend. Mensen die geen internet hebben, of televisie weet ik niet, want je kan het ook via de televisie ontvangen, maar op radio is het heel slecht.
0: Oké.
1: Maar je had het over Cuba.
0: Ja, Cuba.
1: En nou ja, dat is een geschiedenis van je welste. De omwenteling in Cuba vond plaats in 59, dacht ik. Toen Castro de boel overnam.
0: Mm-hmm.
1: En Batista moest vluchten. En dan heeft Amerika weer geprobeerd, maar het lukte niet. En ze hebben wel een deel tot nu toe Guantanamo in hun bezet. Bezet dan. Of bezet. Dus kijk, Cuba krijgt wel steun van een aantal landen, Caribische landen, Mexico en noem maar op. De links georiënteerde Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen, daar krijgen ze wel steun van.
0: Mm.
1: De laatste tijd lees ik dat die blokkade voor olie uit Rusland, dat men Verenigde Staten dat ook lijken toelaat.
0: Oh.
1: Ze zijn er wel. Er is een blokkade, maar de schepen mogen langs varen. Dus laten we hopen dat het weer anders wordt voor Cuba.
0: Ja.
1: Want 59, dat is meer dan 60 jaar, denk
0: man,
1: ik.
0: Man, lang jaar als zo'n boycott.
1: Ja. Maar goed, ik weet nog, we waren op een Milo-school in Wageningen. Toen volgden we dit soort berichten. En dan als je jonge, aankomende jongeman, dan interesseerde je. Maar het mooie is, toen was iedereen voor Verenigde Staten in Suriname. Door die Amerikaanse invloed.
0: Mm.
1: Maar een klein deel later was pro-Cuba, dat was PNR van
0: Bruma. Ja.
1: Maar de rest was pro-Amerika. Maar mijn naam, en ik zie een bericht hier. Summer Festival onderscheiden voor bijdrage aan Surinaams cultureel erfgoed.
0: Oh.
1: Milan kreeg een oorkonde van de Surinaamse president uitgereikt door de ambassadeur in Nederland. Meneer Panka was het.
0: Oké.
1: Afgelopen weekend.
0: En wat is er precies gebeurd?
1: Nou, Milan valt in augustus en in Suriname, onder de Surinamers in het buitenland, is augustus benoemd tot Heritage Month.
0: Ja.
1: Vorige week was u toch bij?
0: Ja, ik was bij de opening, ja.
1: Ja, in Amstelveen, dacht ik, hè?
0: Klopt.
1: En nu hebben ze, dus Milan is al 43 jaar in Den Haag, dacht ik.
0: Oh, Milan Festival.
1: Ja?
0: Milan Festival, nou?
1: Ja, ze hebben een oorkonde gehad.
0: Oké, mooi.
1: Maar wat ik zo mooi vind, ik heb beelden gezien bij Radio Sarnami, dat je vier of vijf huishoudens, een Maron huishouding, een Hindustan, Javaans, een Chinees, dacht ik. En zeg maar. En toen moest ik denken, dat is een soort tentoonstelling van hoe Surinaamse keuken en samenleving is van die etnische groepen. En ik las net een boek van mevrouw Hamad Mukrim. Die schrijft in zijn boek in de jaren 90, vorige eeuw, waarin je tentoonstelling van Surinamers in Amsterdam. Dan mocht je bij de Surinamers een hut gebouwd en weer kon je daar gaan kijken. En dan moest je betalen. Dus dat is niet bij Milan geweest, denk ik. Maar dat het idee toen was om de mensen hier te laten zien hoe, in navolging van België en andere landen, die ook zo'n expositie hadden van hun koloniën en mensen. Dus Milan heeft dat voorgezet, kun je zeggen.
0: Ja.
1: Van toen.
0: Oké.
1: Zijn we Maron huis met alle, vooral hun keuken, hè, hoe netjes ingericht en zo.
0: Mm-hmm.
1: En de drakendans van de Chinezen. Dat was wat ik toch een beetje wilde doorgeven.
0: Mooi.
1: En
0: laten we naar de volgende beller gaan, want die wacht ook al een tijdje.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dan hoor ik u. Ja, oké. Tot morgen.
1: Oké.
0: Dag, dan heeft u al drie keer gebeld, meneer Jan. Even weer tot morgen, want dat geeft u spontaan aan. U houdt zich aan de regel, dat is mooi. Wie is hier weer zo lang gewacht? Geduldig.
2: Ja, goedemiddag met mij, Lodi.
0: Ja, dus meneer Lodi is terug van weg geweest.
2: Goed nieuws. Ik heb het gehoord op televisie, op Surinaamse televisie.
0: Ja, wat is...
2: De president gaat eindelijk iets goed doen.
0: Mm.
2: Ze gaan VAB AWO vervolgen.
0: Oh.
2: Ja, zeker. Wegens corruptie.
0: Zo.
2: Ja, zeker.
0: En
2: die zijn alleen niet naar echte Tory.
0: Nee, we hoop dat je zorg hoe die... Valse berichten op haar radio. Maar PR, PVN aan jongens, hoe die zien?
2: Dit is echte nieuws.
0: Echte nieuws.
2: Yes,
0: waar heb je het vandaan? Sociale bron.
2: Gewoon op Surinaamse TV.
0: Oké.
2: Ze gaan AWOP en CAP vervolgen wegens corruptie.
0: Zo? En je lacht wie wat hoor, dat is je breedie.
2: Natuurlijk, want CAP wel corrupt. Breed corrupt.
0: Oké.
2: Want de man voor. Ik had ook 1,6 miljard. Na corruptie toch?
0: Hoe many?
2: 1,6 miljard. Natuurlijk, na corruptie toch?
0: Ja.
2: Akkoord.

discrediet. Met soms wat vervelende opmerkingen. Zijn er bij Van der Boom. En toen moest ik optreden, want dat het Chara Station kon in gevaar. Maar Lodi wil geven aan dat hij horen rustig naar een verbod. En dat door op Akatabaveld en hij heeft nieuws. Weer, dus wie zegt dat het goed nieuws is, breed die naar een jongens, die is ook toe. Die kan natuurlijk ingaan, of, maar Lodi heeft een bron. Hij heeft zijn bron in dit geval. Maar het is een toegangs. Poort, weet je, occasie. En je zang het jaar aan je zo. Je moet rekenen dat altijd ons maar de zakken corrigeren. Zakken lukken, fact-checking, de mee takken nog even van. En dan krijgen we andere informatie even aan de van nodig. Oké, wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, luisteraars? U bent op de hoogte. U bent soms beter dan Mart op de hoogte van ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij. Heeft u iets meegemaakt? Want Tori zei, vindt dat grotapo moussabi. Dan bent u welkom in participatie, improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld. En dan bespreken we dat op de radio. We houden van breaking news ook, hè. Zoals er iets dringends moet worden bekendgemaakt. Dan bent u onze man of vrouw direct in te springen. Als u zegt van nee, ik heb een vraag. Want ik ben op zoek naar iets dat me, ja, me beter kan laten voelen. Adresie, zo is dat onze adresie, Serefi. Dan maken we het ook bekend via Mart. We helpen zoeken naar oplossingen voor soms mooie, maar soms ook dramatische situaties. Oh, ik heb ook een bekendmaking te maken, hè? Want waar heb ik het weer opgeschreven? Dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Zoals Sanemi Tunu. Soms moeten we mensen verwelkomen en soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Libi. Ja. Oké. Dat is inderdaad het geval dat na langer dan 20 jaar trouwendienst heeft dokter Greb te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn tweewekelijkse programma Dat Ramiwa Aksiyu Wasani. Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zal dokter Greb de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Greb voor zijn fantastische jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens Mart en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Greb, die heeft Mart jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft de druk in praktijk en dat is waar. Alle huisartsen die hebben het moeilijk, werken soms door in het weekend vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen. Huiswerk, van elkaar administratie, dat soort zaken. Maar sporadisch, if amang, if juru de, tijd, oppo, daar kom in. Maar regelmaat van twee wekelijks, dat moeten we voorlopig vergeten. Dat er grep, nomang, moro, tenode, oroko, furu. Nou, dat is een verlies voor velen, want het was goed beluisterd. En een steun en toeverlaat voor second opinion. Achtige situaties, hè? Want je dat tegen judici, dan ben je op een dat er bakken aan het tracé is, en dan nee, no dringi, wacht even. hoor patiëntie, maar kom, ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma, natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen, hè? Want dokter Greb kon het brengen.

0: paratenkennis had hij ook. Ik verteer je, want dat is aan die dat dat toch. Je moest dan go door Ascoro. Maar de ontwikkeling in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in dat veld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus als je een gascore in een volgcursus in de op de hoogte van de ontwikkelingen van nieuwe technieken, ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven met nadelige gevolgen. Ja, ik kan het niet stoppen, ik kan het niet blijven herhalen. Dat one day, one huisarts tegen me, dat meneer Van Gom, sorry hoor, maar in onze vakblad Sade Abi, is naar voren gekomen, onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft hiervoor om een jaar ik ba tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dus, dat wisten we niet. Dus hoe ben je dringen zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken, even in een lookboek nog erbij. Want je dringt ons aan het zien, zijn op effect. Tapa problemen, medische aandoening dat hij. Ja, heeft het eerlijk gezegd. Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor. Misschien langer zelfs. Maar Drees is aan het beschrijven. Onvoorlijk blagamang. Dat is een test op witmang. Maar dat blagasma. En no ben roko. Dat dringen heeft zo. Hoe dringen heeft zo. Ja, ik kan dat zo. Maar dan zou je wat hier is wat toe. Trouwens. Veroorzaak commotie naar het adres. Die denken, hé, kijk wat er nu is gebeurd. Ik ben blag aan je ziek, weet je. Of je weet je van huh? Stress, naki, vanwege een mengelmoes. Voor een drink, een drink, zijn er weer drink. Zijn er een abfanoodo, kokaar en zo. Dus dat zijn altijd situaties waarmee je rekening moet houden, hoor. Dus daarom waren we blij met dokter Greb. Die ging ook altijd kijken naar een andere mogelijkheid. En soms gaf hij toe. Van nee, je moet luisteren naar uw eigen huisarts. Nee, mevrouw, je moet geen osso-dressie zomaar gaan drinken bovenop die dingen die we u al geven. Of meneer, houdt u rekening mee. Er staat een match, zo lees je. En volgens mij was Greb vanwege zijn opleiding. Hier een woord osso-dressie. Dat hier een osso-dressie. Ik zie direct, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoeveel milligram moet je innemen voor asansang je tak me osso dressing op? Hoeveel? Huh? Wat is de dosis wat je moet innemen? Ja, maar dat kan. Als arts kan je niet op de radio gaan zeggen van luister, hij drinkt zo mijn osso dressing Iwani. Dat kan niet. Maar pooramant op een lijst voor dat ra. Kijk, dokter Komproe zalig. Dokter Komproe. Die was anders opgeleid, zei ze steeds vaker. Die nam nog een risico. Ja, die ging ook mee. Maar die had ook problemen met de huidige wetenschappers. Dan werd ik, nee, die mevrouw is niet doorgegaan in haar opleiding. Dus is niet actueel. Maar goed, dat was een sideline, luisteraars. Ik hou u bezig en u mij ook. Ik ga ervan uit dat u luistert en u heeft ook dringende vragen. Dan hoor ik u graag. 020-471-4291. Sana Junyonsu, Sana Dentori, zei Mek mee. Zei wan taki, na ono. Zei wan we spreek na ono. Zot zei u kan go. In Dentori, mim draai poku. Continu, mek u geniet. Dati, kan de. Je hebt je zo toe te zo door. Maar minder de jaf dat die. Ben hier om te kijken wat er zich afspeelt binnen de samenleving. Sana de Nyonsu, Sana de Feiten, Sana de Sansomus Sabi. Waar moeten we op letten? Te we Nyan, te we Dringi. Oh ja, vanochtend heb ik mevrouw Patricia Sweet gehoord in de uitzending. Weliswaar op internet, maar het wordt tijd dat we haar inderdaad uitnodigt. Want ze heeft iets nieuws bedacht om ons... trouwens, het is een mooie... Olo dat je ook toe zou kan voeren, dat je precies dat je grep. Want ze is wetenschapper, als Guascola, Leri. En ze noemt het mofo. Ze heeft het over de voeding, zou het Chago Inno mofo. Wat veroorzaakt het? Waarop moeten we letten? Lisa Bedeja, de laatste keer dat ik hem hier heb gesproken, heb ik haar gesproken hier in de studio van Mart. Toen heeft ze me een paar dingen verteld. Van kijk, hoe wij eten. De winjang of we met een soep. Dopot agouteren goed niet. Moxi dan een soep met die. De sixi bouillon blok. Na eten we een toetrasand erbij. Na aardappelen. Moxi kawang. Dan is het een overdosis aan een bepaald stof die ons lichaam te veel voedseert. En je toont zich voor vitamine, komt voorzichtig. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we eten en drinken. Via Sam Jones heeft hij me gezegd, ze is bezig met moffo. Dus let erop, nodig haar uit, maar meer in die maat en toevallig naar Brada Julio Donghor. En ze heeft daar ook het een en ander verteld over moffo. Moffo bedoelt ze, zei je potgoini moffo. Ze is een specialist, vooral op het gebied van tandheelkunde, tifi. Dus aan dat na een specialiteit. Ze hebben alles aan over moffo, tifi, de bacteriën die daarin zitten. Die zorgen soms voor, ja, dat zegt ze, aan een mitakje, aan een meano dat eraan. Meano wetenschapper, maar ze heeft gezegd, weet je hoeveel mensen doodgaan? Aan hartaanval. En haar oorzaak naar een moffo. Een gebit. Ik pleeg een rol daarbij ook toe. Heeft ze gezegd, en dan hebben we wat aan trouwen, dat kan toe. Dat omdat we hoor rekening naar ons gebit. Met als gevolg dat bacteriën die zij sluipen, gewoon nakt in je weg bij je. Ja, dan ben ik grap er, hè, naar je gebit. Soms mag je verwaarloos dat hoor je dat hij. Maar het kan gevolgen hebben. Parodontitis, alle soort dingen. Vader Misrefi, dat betekent niet dat meneer Van Gom, u moet eens een keer komen, want dit wordt een ernstige slag die we u gaan slaan. U kunt alvast gaan sparen. Spaar je monico, want die kost die zeker om 1500 euro te moeten doen. Hoe zit alles aan kompot, maar ga mooi netjes. Leg me uit. Dat ja, wat dan mogen we u dat ook toe. En jouw alles wat zijn aan straat is heen, Sabi. Dus kom. Tegen die tijd ga sparen alvast. Door Luku Gomorofara. Tiro aan toe bacteriën. Zit alles aan combo. Ik maak er een grap van, maar het is vrij ernstig. Dus ik ben nu aan het sparen, inderdaad. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Goeiedag met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
1: Ja, ik wil hier op aan dingen doorgaan. Ja, dat heb ik al eerder gezegd ook bij Radio Mart.
0: Mm-hmm.
1: Het is dus namelijk zo, als je dus je gebit niet onderhoudt, net wat u vertelt, dan gaan er dus bacteriën in de bloedstroom. En die gaan dus naar het hart en naar de hersenen.
0: Zo.
1: Dus je kunt ook een hersen, een dingen beroerte krijgen, geloof ik. En hartstilstand en die dingen.
0: Vanwege een slecht gebit.
1: Ja, bacteriën. Ja, precies. Maar dan begrijp ik dit niet eigenlijk, want ik snap het niet. Kijk, de oudere mensen zijn dus eigenlijk een kassa voor de... hun gezondheid, een kassa voor de farmaceutische industrie. Zeker de dementerende, want het lijkt heel moeilijk, of het is moeilijk, om zo'n dementerende te laten meewerken om het gebit te onderhouden. Ja, dus die mensen krijgen allerlei ontstekingen. En ze kunnen niet praten, ze kunnen niet vertellen hoeveel pijn ze hebben en alles. En dat levert weer extra medicijnen op. Dus ik zie het gewoon als een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Deze oudere, kwetsbare mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Zo zie ik het. Ja, het leven is niet oneindig, zeg ik. En kwaliteit is voor mij wel belangrijk. Dat is mijn persoonlijke mening, ja. Dus dat zou ik voor mezelf in principe niet willen. En ik zie ook veel mensen met overgewicht, hè, van Marokkanen ook vooral, en Turken, Turkse vrouwen. Nou kijk, als ze dus liggen in het... Nu zie ik wel af en toe ook Marokkaanse verpleegsters. Dus die kunnen wel tolken. Maar ja, andere bevolkingsgroepen... Of als je dus niet het geluk hebt als Marokkaan bijvoorbeeld, patiënt, bejaarde... Om zo'n verpleegster ook te hebben. Dan heb je een probleem, want je kent de taal ook niet... En dat kost extra moeite voor verpleegsters ook om geduld op te brengen. Dus het wordt een probleem. En een deel van die mensen heeft ook zware borsten. En dan gaat het ook broeien daaronder. Die huid daaronder, die borst, die krijgt alleen vocht en zo zweet. Soms liggen ze ook onder een zwaar dekbed of zo. Met hoge verwarming in de kamer. En dan krijg je alleen maar, want ik heb het bij iemand gezien, die krijg je alleen maar de huid gaat helemaal kapot. Dus dat geeft ook nog pijn, denk ik. Dat gaat natuurlijk branden, hè. Dus het is allemaal niet best. En de mensen nemen dus gewoon hun verantwoording niet. Want ze hebben ook in hun omgeving gezien van anderen hoe het hen is vergaan. Maar het voorbeeld is daar gewoon niet. Ik kom laatst loop ik bij OLVG, hè. En u gaat niet willen geloven. Ik zie twee patiënten, links en rechts. Die zitten in een rolstoel. Met allerlei apparatuur bij zich. En slangen en noem maar op. En ze roken gewoon alsof er niks aan de hand is. Hebben ze sigaret in hun mond. Nou, sorry hoor, maar ik snap dat niet. En dan heb ik zoiets... Want ik heb vaker gehoord dat deskundigen op de televisie vertellen van... ja, wij moeten kijken naar een leefstijl. Maar ik vind dat niet terecht. Je moet gewoon kijken als je wil bezuinigen op de zorg. Moet je volgens mij kijken naar leefstijl. Dat is eerlijker. En niet of iemand al oud is. Want het is toch belachelijk voor woorden. Je geeft anderen gewoon een schop achter de kont die hun verantwoording nemen. En los of ze nou al bejaard zijn of niet. En degene die erop losleven, drugs en weet ik drank en de hele dag voor zover het kan. Die niet werken ook nog. Die geef jou een lekker fiat. Nou, de deur gaat voor ze open te krijgen. Ze worden groots ontvangen. Krijgen alle hulp. Het is gewoon niet eerlijk en realistisch. Ja, dus ik denk dat het niet verkeerd is wat ik nu zeg. Even doorgeven dan.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Nou, er is aandachtig naar u geluisterd, hoor, Anne.
1: Ja. Want ja. Ik denk goed over dingen na, hè. Mm. En ik praat graag over feiten en niet over van dit en dat gehoord of zo.
0: Mm.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus het is een aandachtspunt voor de mensen.
0: Prima. Dank u. Dank u hartelijk voor uw bijdrage.
1: Ja. Ja. Oké, ja. Dag.
0: Ja, dag. Nou, dat is Anne. U bent het met mij eens dat ze geen nonsens vertelt. Ze aan of het hiernet. Er zijn realistische theories die voorkomen, ja. Ja, het verhaal van vrouwen die misschien niet kunnen helpen wegens omstandigheden met grote zware borsten. Ja, je ziet ze jeuken daaronder. Jeuken, het zweet transpireert. Ik weet niet of ze moeten gaan doen aan borstverkleining, in een dedape, aan een mitaki. Maar ik weet het niet. Hoe moet je met zo'n situatie omgaan? Wat te doen? Ook, natuurlijk hebben mannen ook hun stoornissen, hinderlijke zaken die zich kunnen voordoen, medisch. Solicina maar jeppie. Maar overgewicht is iets dat, ja, tegenwoordig helpen ze je met allerlei middelen. Maar aan alles aan het rokken, ik van moest rokken. Maar laat mij deze beller in laten. U bent erin, wees welkom, dit is Mart.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman.
0: Goedemiddag.
2: Meneer Eugène.
0: Dag meneer Eugène.
2: Ik hoor meneer Norman over gebed, weet je.
0: Ja, gebed.
2: En vorige week ben ik met tandarts geweest. En drie jaar moest ik opbakken. Want zo. Ik heb het uitstekend gedaan. Weet
0: je. Drie jaar is zo lang?
2: Ja, 6 maanden ongeveer.
0: Zo
2: ja,
0: goed hoor.
2: Ik doe mijn best. En het is mijn tandarts is, ja.
0: Maar dat wil zeggen dat ik aan onderhoud voor jou is goed?
2: Ja. En samen met mijn huisarts over het eten. Even kijken. Wat het over magie blokken. Magie bouillon blok. Ik mag me niet in mijn groenten verwerken. Alleen een beetje zout. Weet je. Dus meneer gebruik mag je boeien.
0: Maar waarom niet? Zei hij, dan mag gebruik maken.
2: Nee, over is te zout. Hè, ja. Bloeddruk en al die soort.
0: Ja.
2: Dus meneer gebruik. En mijn bloeddruk ook, toen mijn suiker ook.
0: Zo.
2: 89 jaar.
0: Hè. Ja, nee, dat nou een gezegend. Dat is niet ik zie ik zie voor Bas Ragado.
2: Nou, met dat voor mijn reef, voor mijn jeje.
0: Ja, voor je jeje, ja. Dat kan.
2: Die potjes reef van vis. Ja. Alles aan hem in de middel van de misrekening.
0: Mooi.
2: Ja. Tijgo boe na masara gaza, tijgo slek na. Maar dat, dus maar leer maar zo na taki. De was aan hem go, in poti je jan fesi.
0: Zo, dat roo. Dat roo.
2: In een poti, zij bereik, potatu op tweede plaats. Dat was het
0: ook. Ja, dat is een wijze les. Nou, dat is toe. Dankjewel, Grand Angie.
2: Oké.
0: Dag. Meneer Eugène, 89 jaar de Takjanangono. Jij nu, Stevie, Egwangalanga, perfecto, hou zo. 020-471-4291, Jeroen de Moro, Foucault, in de uitzending, tenzij je hebt een korte mededeling. Dat kan het wel, want Luca Juru, 3 minuten voor tijd. Daar bedrijf ik op die Latina-Amerikaan op de achtergrond, Juno, kies er even maar beller die stak. Nou, mooi, en Chatou. Wees welkom, beller. Wie bent u?
3: Ja, met Anne.
0: Mm-hmm.
3: Ik wil even nog bij zeggen van door het gebruik van medicijnen, een heleboel medicijnen, wordt de mond ook droog, hè? Waardoor het vatbaar is weer. Dan heb je dus die beschermende bacteriën die eigenlijk teniet gedaan worden. Waardoor je meer een dingen krijgt, infectie en al die dingen van een parodontist en zo.
0: Mm-hmm.
3: Dus die hele cocktail van medicijnen, die droogt de mond uit.
0: Mm.
3: Dus dat wil ik zeggen. Ik zelf ga 1 keer per jaar naar de tandarts, hoor. En de laatste jaren heb ik ook niks, geen gaatje, niks.
0: Cool.
3: Ja, ik maak geen gebruik van de gezondheidszorg. Ik ben preventief bezig.
0: Mooi.
3: Wat vitamine die ik gebruik en verder niet. Let food biomedicine, ja?
0: Zo.
3: Oké.
0: All right.
3: Ja,
0: we hear that. Okay.
3: Ja, good night.
0: Dag, good night.
3: Bye.
0: Dag, Anne heeft gezegd, let food be your medicine. Good food. Wie, oh wie? Nee, dat kan niet meer. Straks, na 5 uur, ben ik terug. En dan kunnen we verder praten. Ja? Tot die tijd gaan we terug naar Cuba. Buona siempre. Música Latina.
4: Como el abuelo que yo vi.
5: Sonero por siempre.
6: En 107.9 Mark.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki. Epa som foi a teng sobun suma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: 30 jaar Nas Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11 316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: dat hij lezing.
1: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Oké, luisteraars, we zijn terug. Laatste uur van mij. Tweede ronde. Wees welkom, indien u net bent ingeschakeld. Dit is Mart, Marticipatie. Ik ben er tot 5 uur. En daarna word ik opgevolgd door de heer Raymond Dalvoer. We kunnen alle kanten op. U bent aan het woord. Ik luister graag naar u. En als er iets is waar we dieper op zaken kunnen ingaan, dan doe dit toe. We zijn van alle markten thuis. Afgelopen vrijdag was ik te gast samen met DJ Sensation en met Sabaku in Rone. Ja, was een mooie evening. Grote zaal. Te groot voor zo'n evenement op de vrijdag. Maar desondanks was de sfeer goed. Edges Promotion Events had het georganiseerd. Dat was een tweede keer. En het was goed. Natuurlijk had het voller gekund, maar de sfeer was goed en de mensen hebben genoten. De aanwezigen, de dans soul en de dans casico. Ze waren aardig op de dansvloer. En volgens mij zijn er een paar mensen daar verliefd op elkaar geworden, ja. En dat naar risico. Een vrouw. Wanneer Norman actief is, samen met Sensation in dit geval. Maar Michi, met Lokoboom, wegens mijn ervaring, ik kan een deskundigheid ook toe. Dan kan ik direct zien van, hé, hier is een lont aangestoken. Wat lobby lont. En Michi, aan toe, dames. En mannen ook natuurlijk zijn gelukkig naar huis gegaan na afloop. Hey, thank you, DJ. Thank you, jongen. Je put me, jongen. Zuiver, erre. Je zit me die, man. Complimenten. Dat was goed. Dat was goed om weer sommige soul brothers en sisters in actie te zien. Op een gegeven moment was het nog niet wat het wezen moest. Dan was ik bezig met uptempo's, een beetje losjes. Disco-achtige cadans, Frans pokoe. Dus wat mij betreft kunt u starten, want op bij kon ik bij een COD. Hij bracht het mooi. En op een gegeven moment, ik dacht, oké, je ready, maar ik dacht, ja, je ready. Ik ben niet zo'n manier naar president, ik ben niet zo'n maar vrouw stond aan tafel. En ja hoor, ik heb hem de hele avond zien dansen. Ja, man, ik ben comfort dansen. En ik won, tapafloer in het begin. En later, je ziet ook naar man dat opa dansen. Hij is komen vragen van, luister, ik ben al een tijdje binnen. Maar ik ben van plan voor de wacht aan massa. Begin zijn kon, zij kon voor doen ja. Dus begin got up je specialiteit. Laat dat niet kon. Ik heb het gedaan en na einde zo. Laat ik met de tak ja man, boom, boom, boom, boom. Met dat ja werkelijk, je balletti. Je neemt Lukusma, je begin alvast. En dat was leuk. Zo zijn er ook andere zaken, maar goed, we gaan er niet dieper op in. Luisteraars, wat is er in uw omgeving gebeurd? Welk nieuwsfeit? Zod nieuwsu abi aandacht nono? Wat is het probleem die u misschien graag wil bespreken en op zoek gaan naar een oplossing? De gelegenheid die zijn ekjes in Aladé, want Mart is een open zender waarop ook met de andere luisteraars op zoek gaan naar oplossingen. Dus mocht het zeker zo zijn dat u een vraagstuk hebt. Iets waarvan u denkt van, moet ik het bespreken? Dan kan dat. Altijd. Nou, Ono. Net hebben we het gehad over uw gezondheid, uw gebit. U weet het, Suriname. Ik me vergelijk, ja. Nangadape. Dan de sandati, hoe kan draaien voor Wani? Maar mijn sabi, if Suriname, if me look on to mati, if me vrienden en vriendinnen in Suriname, brada nangasa. Dat de milokoeding gebedvoeding. Dat heeft nou werkelijk zo lekker van de tak luister. Als je gebed niet onderhoud regelmatig, je niet go genoeg naar tandarts, go look hoe ze dan je kan je zo'n hartstilstand of herseninfarct. Het kan zijn dat het gebeurt in Suriname. Maar ik zie ook genoeg mensen in Suriname met een beroerd gebed. Ook jaren. Ook in Holland. Met ik Suriname als voorbeeld. Omdat misdaad dat er een mogelijkheid zodanig voor regelmatig naar tandarts. En dat je kan ook in allerlei kronen toe en in elkaar in derde wereldlanden, maar de landen die een beetje aan de andere kant zijn, Cuba, dan gaan we toe trouwen. Ook misschien is Cuba beter wat dat betreft gezondheids, medische zorg, dat de neplei. Ze zijn goed op de hoogte. Maar soms je lukt zo'n kondre. Dat je ziet dat tandarts dat in een jaar op tijd. Voor ook of ding. Leid dat even doe. In de kondre. Dus man, go regelmatig. Go check-up. Dat je ook op een tandsteen en aan de soort zand. Dat die nee. Dan dat nou aber. Luxe dat hij zou ono abidja via je ziekenfonds pakket dat je kan onderhouden. En sommige mensen hebben moeite mee voor gewoon een tandarts gewoon. Ze vinden het niet leuk om te doen. Alla die de paai. De nego, verwaarlozing. Maar u bent nogmaals voor de zoveelste keer misschien op het hart gedrukt om tijdelijk of tijdig te gaan onderzoeken, Luku, Fafa Gebetsa en Ja Alassani zo. U gaat het horen wanneer we weer een afspraak hebben gemaakt met mevrouw Patricia. Sweet. Daarover Teru vrij uitgebreid over haar actievoering. Ze noemt het moffo. Dan gaat ze vrij uitgebreid vertellen waarom ze het doet. Dan. Je ook toe begint tegen dat go, loko. Je vaak gebeurt wie nog langer. Wat u net heeft gehoord, sommige mensen gaan om het half jaar worden ze opgeroepen. Trouwens, naar 3 maandelijks. En als u hoort, tot volgend jaar kunt u weer komen kijken of er een gaatje is. Nou, dat wil zeggen dat het goed gaat daar bij u. Ja, maar de tandartsen die willen graag werken. Ze hebben het druk hoor. Vooral de dat die tandartsen. Ze hebben het bijzonder druk. Zo, die maken afspraken. Dan kan je wamo tumona visie. Hier in Nederland. Omdat mensen regelmatig hier gaan onderhouden. En checken. Kinderen ook. Ze worden vroegtijdig aan herinnerd. Van ja, je snoept te veel. Je moet aan de tandarts. Van de school ook. Hè. Scoren ze even stimuleren aan dat die. Prima, dan hebben we dat ook besproken hier. Zoetigheid. Zoet. Want de konemekking. Moro erger liksa ade. Maar wij weten inmiddels dat suiker verslavend is. Sukru. Diezelfde Patricia Sweet heeft mij gezegd een keer dat het erger is qua verslaving dan heroïne. Sukru. Samengayu en ja herde. En wat toevoegen omoro. Chocolade, ja. Snoep, dape. Allerlei zijn het zoals mijn pot sukru. Ze hebben gewoon een ja, bij wijze van spreken. Allerlei zoetigheden, kinderen, die kunnen soms niet zonder. Plotseling, ja, begin, jompo. In dat ook zo. Hij viert voor ferie. Deed je ons snoep, hij komt tot rust. Waar gebeurt? De andere kinderen mogen het niet hebben zelfs. Zoetigheid, want dan worden ze hyperactief. Ja, soms willen ouders niet dat je een kind van hun een snoep geeft, want ze kennen het effect. Lastig. Maar eens is het me gezegd. Eens is het mij gezegd en ik denk van, weet je, volgens mij zit daar de clue. Als je een baby eenmaal in zijn of haar pap suiker hebt gezet, sukru, haar eerste lesie, zei je poti, go. Een baby dat die verslaafd ik ba naar papa. En dan drink bos melk moro. En dan wanneer? Ik weet dat sukru no. En dan bos melk. Nee. Hij creëert die. Je verdwijnt. Maar je hoort een vol. Dan je nog meer drink sukru in haar papa of wat dan ook wat hij voor de maakt voor het kindje. Dan hij hoort haar gezondheid dat hij van moedermelk. Maar soms gaan we over tot andere zaken. Pap met suiker erin. Hup, maar roeren voor baby. Baby drinken, maar baby stil. Tamara, probeer geen pap zonder suiker. En Tamara vindt, als je dat baby wat doet. Baby is stoot, baby is spiet. Zandpoer, poep. We zien jouw fopper is. Poep, spiet aan haar fopper. At die bron, baby, no one trust aan en one suiker. Zo verslavend is sukru. En bij Biggie Sma ook. Dat draaibaarde, dat juist er mevrouw, wees we op neer, wees zuinig, geen suiker, want u heeft al suikerziekte en dat soort dingen. Zoetigheid is niet goed voor uw lichaam, ook niet goed voor uw ogen of wat dan ook. Alla sotsani, weer. Maar verslaving, of je loopt aan een chocolade of een. On Switzerland, met taken zo'n fiado, een boyo, wat dan ook. Koek. Als massa sap taken, met een plas, voor sukru, toch een snabbel. En zo lees ik een snabbel, dat is waar. Maar als je snabbel toen ze voer, je boro toen ze voer, en je sukru, gewoon een lange ondanks je sap tak dat rabario. Op een gegeven moment. Hij door een amputatie er. Therapeut go. One foot two foot two. Hij begint aan een pink, een finger. De vinden kan heer voet en gwe. Gebeurt. Aan een leetoor, een ervaringsdeskundige kan komen bevestigen. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag. Goedemiddag,
1: met Anne voor de derde
0: laatste. Mooi ja. Zo. Goed zo. Goed zo. Welkom. Ja.
1: Ik wil even hier aanhaken. Het is een artikel in Nu van Linda van Beest, nieuwsredacteur. Die stelt dat peuters die weinig suiker eten, hebben daar later als bejaarden nog profijt van. Ja, dus mensen die als peuter weinig tot geen suiker hebben gegeten, lopen minder risico om later in hun leven verschillende soorten kanker te krijgen. En dat peuterdieet zegt nog meer over de gezondheid van 70'ers, blijkt uit groot onderzoek. Mensen die in hun eerste levensjaren minder suiker hebben gegeten, hebben veel minder kans om later in hun leven verschillende soorten kanker te ontwikkelen. Dat blijkt uit grootschalig Brits onderzoek onder 64.000 mensen die tussen 1951 en 1956 in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er een groot tekort aan suiker in het Verenigd Koninkrijk, waardoor deze mensen zeker de eerste 1000 dagen weinig tot geen suiker aten. In 1953 werd de rantsoenering beëindigd en verdubbelde de consumptie van suiker bijna. Deze groep vormde daarom een handige steekproef voor het onderzoek. Onderzoekers ontdekten dat borst, prostaat, lever, endeldarm en longkanker bij hen relatief veel minder voorkomt. Dat blijkt uit gegevens van de UK Biobank, een database van de deelnemers die geregistreerd wie kanker ontwikkelt en wanneer. Zo komt leverkanker bij deze groep 69% minder vaak voor dan bij mensen die hun peutertijd wel suiker hebben gegeten. Bij borstkanker gaat het om 36% minder gevallen. Die verschillen zijn pas tientallen jaren na het einde van de suikerrantsoenering zichtbaar geworden. Ook veroudering van cellen afgeremd. Niet snoepen als peuter heeft nog meer voordelen, schrijven de onderzoekers. Zo wordt de veroudering van cellen en het immuunsysteem afgeremd. Wetenschappers hebben dat afgemeten aan de lengte van telomeren. Dat zijn structuren aan het einde van de chromosomen die korter worden naarmate cellen ouder worden. Mensen die hun peutertijd weinig tot geen suiker hebben gegeten, hebben langere telomeren dan mensen die dat wel hebben gedaan. Dat scheelt ongeveer 2,2 jaar aan biologische veroudering. Dus mensen die beperkt suiker hebben gegeten, hebben minder eiwitten die gerelateerd zijn aan de activatie van het immuunsysteem. Dat is volgens onderzoekers nog een teken van een langzamere veroudering op cellulair niveau. Gezonder dieet op latere leeftijd. De suikerrantsoenering is ook teruggezien in het dieet op latere leeftijd. De mensen die voor hun tweede verjaardag weinig tot geen suiker hebben gegeten, eten ook op latere leeftijd minder suiker. Daarbij eten ze gevarieerd en gezonder. Aan de ene kant blijkt dat het peuterdieet invloed heeft op ontwikkeling van de stofwisseling, de organen en het immuunsysteem. Aan de andere kant wordt dan een voorkeur voor zoetigheid ontwikkeld of juist niet. Uit gerelateerde onderzoeken blijkt dat deze groep mensen minder risico op dementie, hart- en vaatziekten en beroertes loopt. De wetenschappers benadrukken dat hun boodschap niet is dat kleine kinderen totaal geen suiker zouden moeten eten. Dat is niet wenselijk, zegt een onderzoeker. Maar flink minderen heeft mogelijk grote gezondheidsvoordelen op latere leeftijd. Nou, ik denk dat de mensen hier een voordeel mee moeten nemen. Ja.
0: Prachtig. Ja. Hartelijk dank voor je bijdrage.
1: Ja, graag gedaan. Anna,
0: mooi zo. Ja. Ja. Luisteraars, dit is typisch smart. Hiervoor is Smart in het leven geroepen om je te informeren. Soms over goede, leuke, interessante, gezellige, maar ook ernstige zaken. Dit is eentje. Die de bagan nou de bezig. Na omroepers revisans doen, ja, bagan microfoon ook, ja, meneer Norman. Die houdt zich ook niet aan de regels. Hè? Ook flink gesnoept in zijn jongere jaren. Nu wat ietsje minder. Maar zoetigheid, en het wordt van generatie op generatie overgedragen, want ik weet het, mijn vader was niet zo'n danige snoeper, nooit meer jammer dat jouw chocola. Maar is je mijn moeder, die was een snoeper. Loopt ze croissant, allerlei gebakken en allerlei Zwitserland moro, karkon. Je kent ze, via de boyo, allemaal, ik zie koekoek, allemaal. Was een snoeper. En inderdaad, op een gegeven moment is ze overleden. Een suikerziekte, alla die dat erbij waren toe. Maar aan de ene kant moet ik toegeven dat ze niet is geamputeerd, nooit. Maar de ogen werden een probleem. Na verloop van tijd. En Soekroe greep in. En ook van andere familieleden, hoor, vrienden, kennissen. Suiker, die gaan gewoon door. Wie is dat er tegen? En dan denk ik, hé, de snoep gwangalanga. Je moro de nja moro snoep bakken. Omdat het verslavend is ook aan de ene kant. Net als die sigarettenrokers. Ik kan baren 10, wat Anne net heeft verteld, dat ze lidvissen atozen zo. Links en rechts zitten mensen met allerlei slangen in de lichaam of medische apparatuur. Toch. Nee, dat is dan een trasma, zei kon. We smogen gewoon. De hele goed dat. Wacht even, je bent niet ziek. Maar verslaving slaat zodanig toe dat de wakakmopolanga, alle apparaten, gwena lef, sakagwagrong, gosmogon strati. En het is geen gezicht natuurlijk. Maar zeg iets nog. Dopiki. Die tegen je dat luister meneer, maar waarom komt u hier voor de deur roken? U bent toch al ziek? Durf het te zeggen aan een van ze. Dan krijg je de wind van voren, misschien ook uit alle hoeken. Verslaving, hè, Rocco, dat die. Snoep, zoet goed, zoetige dingen. Werkt inderdaad verslavend. Sommige mensen drinken koffie zwart, thee zonder suiker. Na lang oefenen. De mamoro thee pot sukrugoini heeft denk gwind drinken zonder suiker. Maar het is een gewenning weer. Hoe? Hoe verbrug je dat? Zoetigheid is meer zo'n restaurant. En ook de Afrikaanse gemeenschap. Denk dat loba bami te abami sukur sukur op en zo. Het moet zoetigheid erin zijn. Sukru. Dat is loba bami moro. En nog een paar andere mensen hoor. Met Afrikanen, maar ik weet het in die club waar ik vroeger heb gewerkt. Nou, dames hebben boordrap, die ken ik goed. En die zei het van hé, hey, ik heb een probleem hier. Wat is het probleem? Ze even zeggen, die Afrikanen, die vinden die bami te zout. En die Surinamers vinden het goed. Maar die Afrikanen zeggen, nou, give me a little bit sugar, sugar. Dat reporta van bami. En ja, men, daarvoor ze de lobby en zo. Op sukru. Verslaving. Zo denk Gwenty, van kleins af. Toen. Ik weet niet of ze nu inmiddels het anders doen. Maar ik geef u dit alleen maar door, zodat u ook kunt nagaan of u werkelijk zonder suiker kan. En ik ga die Patricia nogmaals, het is haar specialiteit, uitnodigen om u te vertellen hoe en wat suiker allemaal doet met ons lichaam. Suiker allemaal doet met ons lichaam. En ik zeg.

0: Dan komt er een glaasje fris drank. Kisie schreef hij, na een lichaam eis dat hij als king van sukru, een verslaving in Europa zo, dat hij op wil drinken aan sukru. Of Jan San San sukru, bij Kisie schreef Baka. En het is bekend dat diabetes, mensen met diabetes, wanneer ze een hypo krijgen, no? Of een aanval, dan een glaasje cola, zoete, sukrute. En met de kies de schrift baka. Als geen congruente zodanig toe. Dat je eis, dat je hem drinken. Jansen, Jansen, maar met je vader, je flow. Sukru, kom op. Give me, ja, drinken. Zo. Luister, als ik heb je bezig gehouden. Lijkt op een soort adjerstory, anansitory, zomaar lafe lavo, als u geen last hebt van niets. Maar de mensen die weten waarover ik praat nu, degenen die zijn gewaarschuwd door hun arts of door familieleden, die nu lijden aan overgewicht en andere zaken vanwege zoetigheid, die ze weten waarover ik het heb. En hij is gearriveerd. De man die mij gaat opvolgen. Je hoort het gelach al op de achtergrond. Hij is blij om weer in de studio te zijn. Om je te veraangenamen straks. Met allerlei nyusu. Israël Antongo en nog een paar andere tori. Wat hij ook op straat heeft meegemaakt.
1: Hij
0: neemt u direct plaats achter de microfoon. Meneer Dalvoer, welkom. We zijn blij dat u weer zich aanmeldt.
1: Jawel.
0: Ja. Ik heb het vandaag over suiker, verslaving, medische vraagstukken. U weet het ook, u heeft het misschien al gehoord. Dat suiker ontzettend verslavend kan zijn, zoals man om amores onderin. Maar hoe goed Toussaint niet, maar goed, u heeft andere informatie voor ons. Straks gaan we het horen. Maar wat heeft u meegemaakt? Weekend, mooi weekend gehad.
1: Ja.
0: Ik heb je laatst uitgenodigd voor een soulparty. Ik dacht, nee, ik ben een vroege slaper. Nee, sorry, Ilati. Nee, sliep ik maar bijna. Ja, vertel.
2: Goedemiddag, luisteraars van Radio Mart. Ja, al jaren ga ik heel vroeg naar bed toe.
0: Ja?
2: Ja. Ja,
0: Wat is vroeg?
2: Nou,
0: zat er dan niet in het weekend, ik bedoel?
2: Ook in het weekend.
0: Oh.
2: Ja, mijn lichaam heeft gewoon slaap nodig. En, als ik minder dan 8 uur heb geslapen...
0: Ja, dan merk je het.
2: Ja, dan merk ik het. Dan ben ik de volgende dag niet in mijn doen.
0: Ja, dat moet ik toegeven. Hè?
2: Ja.
0: Wat u hier zegt is waarheid. Dus daarom draai ik niet zo graag meer op feestjes. Hè?
2: Nee,
0: de volgende dag ben ik kwijt. Hè?
2: Ja, zeker.
0: De staat, dus ik ben vrijdag gegaan.
2: Ja.
0: Satra, bijna helemaal wiki mee, Satra. Pas zo tegen 6 uur middags... Mekis Misref Bagatak, oh ja, je was gisteravond die brokodee.
2: Ja.
0: Is niet goed, hè?
2: Nee.
0: Takelt je af. Dus daarom zeg ik tegen sommige mensen, waaronder Modo is één, Modo, dat je niet kon aan mij, maar je kon aan Draman. Je draait niet Draman, maar je niet draait.
2: Ja, dat zegt hij vaak. Ja.
0: Met dat keer een solis als Chinoman aan een One Moro. En een kost. En van bedrag, zou ik kiezen solis, een gaasje. Dat is een last van je tradie, bagadie, dat je hebt die Sribi Godoro. En als je met iemand samenwoont of je huisgenoot, die hebben geen niks aan jou.
2: Nee.
0: Je slaapt de hele dag, je moet niet meer gaan.
2: Ja, dan krijg je allerlei toestanden thuis, toch?
0: Ja, als. Maar gelukkig kan doorslapen. Maar het is niet gemakkelijk, want tussendoor word ik ook gebeld door maatmedewerkers. Die zeggen van, ik kan niet naar binnen, sleutel werkt niet.
2: Ja.
0: Is de jongen al geactiveerd?
2: Nou, ik heb een e-mail gekregen dat het hebben ontvangen. Het is geactiveerd.
0: Oké.
2: Alleen hebben ze me nog geen code gegeven.
0: Dan moet je het straks proberen, want net heb ik iemand de weg gewezen en het werkt.
2: Ja.
0: Dus ik wil testen even naar je app, dat je telefoon.
2: Oh ja, die app moet ik nog downloaden. Ik heb me wel aangemeld.
0: Ja, maar als je aanmeldt, dan sturen ze je ook een app volgens mij die je moet downloaden.
2: Oh,
0: check het. Je moet checken.
2: Dan mag ik het checken.
0: Check
2: het
0: straks. Maar ik had je gevraagd van hoe het is met jou, want je ziet er brinkje uit, maar ik denk naar vroeger Sribi. Met mijn chile rempels, nee, verzinnen.
2: Ondanks haar liefde.
0: Juist, je Sribi op tijd dus.

0: nog drie op tijd, ja.
1: Wanneer we praten over vroeg, wat is vroeg voor
0: jou? Rond 10 uur ga ik al richting kamer.
1: Weekend?
0: Ja, ook weekend, ja.
1: Maar af en toe dan, Borgaal.
0: Ja, af en toe, even wat zand, even doen. Weet je, komende zaterdag geloof ik nog. 5 september, ik weet niet wat voor dag het is.
1: Ja.
0: Ik denk het zaterdag. Oh my god, we zijn in de buurt voor Zandam, waar oude collega van Jari.
1: Oké, okay. De brokodee wel.
0: Nee, het is tot 1 uur.
1: Tot 1 uur, oké. Okay. Dat kan nog.
0: Dat kan nog, ja.
1: Oké, ja. Oké.
0: Okay, okay. Maar brokodee, anders niet meer.
1: Mijn carne, maar onze collega's deden aan maar daar. Mijn carne, hè?
0: Nee, nee.
1: De man naar broken.
0: Ja, met de man naar deur. Ja, zolang je het kan, je doen.
1: Ja.
0: Je mag doen.
1: Je mag doen, ja. Je mag doen.
0: Ja, je mag doen.
1: Ja.
0: Maar ik kies meer. Mijn atrobaan, mijn bedi.
1: Oké. Mooi te horen. Nee, dat is goed om te horen. Wat zijn de nieuwsfeiten? Is er iets waarvan je zegt, van dat kan ik eventjes een trailer... van geven, later moeten ze verder luisteren.
0: Nou, je hebt al 2 items benoemd. Die van hier in Nederland, die van Brinkman.
1: Oké. Okay.
0: En volgens mij, hoe zit het met die van Suriname weer? Wat was het weer?
1: Maar je hebt het allemaal op je...
0: Die heb ik op mijn tablet.
1: Ja, oké. Okay. Mooi.
0: En het ging over een kwestie van... die ik weet niet of hij nog militair is, maar een meneer Cairo was commando. Ze hadden hem thuis opgehaald toen, een tijdje terug, en de zaak is tot naar de rechter gegaan. En toen had je nog mevrouw Daniels als hoofd van een speciale eenheid. Veira, geloof ik, mevrouw Veira, dacht ik, of Daniels, ik weet niet meer. Maar ja, dezelfde meneer Cairo heeft verklaard dat staatsgeheimen, hij heeft het over staatsgeheimen, maar hij kan niet eens één benoemen.
1: Hmm.
0: Dat zegt dan... meneer Bront Somohardjo, dat de kazerne in op Zanderij, dus achter Zanderij, Ayoko-kazerne, als die kazerne er helemaal verloederd uitziet, dat heeft met staatsgeheimen niets te maken. De bedoeling is dan dat je dat gaat opknappen en dat je zorgt dat die kazerne weer volop tot stand komt zoals we dat kennen of hebben gekend.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat heeft met staatsgeheimen niets te maken. Dus ik weet niet wat met die meneer Cairo aan de hand is. Ja, hij moet maar zorgen dat hij rustig naar zijn pensioen toe werkt. maar ja, misschien is hij nog verbitterd.
1: Ja.
0: Ja, de mantaki, soms heb ik me in mijn spreekwoorden. De mantaki per smokken de vijand moest voeden.
1: Zo, dat is zo'n taki.
0: Dat is zo'n taki. Maar hoe is afgelopen met, dat ben ik ook vergeten, want niet bij Karmetak met Konja C, want we zijn door de
1: voor. Oh, dat na Aston Futude voor Radio Apinti.
0: Apinti, ja.
1: Ja, georganiseerd door de heer Julio Dongar. Dongar,
0: ja.
1: Die was leuk. Met aan de fans voor Radio Apinti. De Stomfutu, zo worden ze genoemd.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan nemen ze allerlei leuke dingen mee. Gerechten, versnaperingen, zoetigheid.
0: Daar
1: minder je ook toe. En ik was te gast. Etienne was er ook.
0: Ja.
1: En we zijn verwend met wat hapjes.
0: Okay.
1: En meeneem bakjes. Dus mijn voorraad boem, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat was leuk, gezellig. Ze maken dan contact of maken opnames van hoe ze bij elkaar zijn. Miss Dekati, Miss Dizzy, Miss Oproeru. Allerlei in de AB, maar ze zijn bekend bij Radio Apinti. En dan maken ze opnames en dan wordt het in deze dagen uitgezonden. Misschien vandaag wanneer Harold Gessel er is.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is een groep van Harold Gessel in samenwerking met Jules Dongar.
0: Ja.
1: Leuk hoor, het is iets dat zeker Maarten ook kan doen, net omgekeerd. Maar als we een fanclub hebben in Suriname,
0: ja.
1: En die mensen bellen en zeggen van ja, ik luister ook naar jullie. Gezelligheid.
0: Ja, precies.
1: Puur gezelligheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Mooi hoor, het is goed voor een organisatie, Fushitaki Abi, Stomfutu, zijn breed in een organisatie.
0: Ja.
1: Maarten, nou op dat die vroeger hebben we wat betere dingen gedaan, maar het is langzaam gaan wegappen. Drukte, het leven hier is anders.
0: Nee.
1: Maar misschien moeten we het, iemand moet het een injectie geven.
0: Ja, ja. Wat
1: trekker moet
0: doen.
1: Ja, wat trekker.
0: Juist.
1: Ja. En zo zijn er ook wat suggesties om bijvoorbeeld Henk Saruku een dag met hem te organiseren, weet je wel, die Joelopram en Xaruku.
0: Mm.
1: Maar we gaan een tribuut voor hem organiseren. Met Akonja, met de fans en met Senteno.
0: Precies.
1: Koluken, Koshi, Takodi, Lukusekan, Chakonjeng of ja, Arki, te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Zo ook voor Sonny, Summerboy.
0: Sonny Summerboy, ja.
1: Die is er ook nog in leven. Want meestal willen we dingen doen tegen de Nodemoro.
0: Nice.
1: En soms moeten we vroegtijdig ingrijpen. En zo goed, ik denk Kisa Grani, Sa Den Kisi. Via Mart Radio hebben ze nou, sommige mensen aardig geïnformeerd. Verheerlijkt ook, hè. Die hebben mooie informatie, mooi sweet poko. Maar nu, Sole Siki Ekong, dan zijn ze snel in een vergeethoek. Pot Dengawan C.
0: Ja.
1: Die Grani tegen de demoro.
0: Nee, die tegen de demoro.
1: Zo. Dat ding. Dus hoe moest Luko zo doen? Collega Sintja, jumpen op dat kneeuwdwing. Zo snel mogelijk met meer datum. Dan pakken op.
0: Juist.
1: Ja. Zo ook andere ideeën hoor. Luisteraars, als u suggesties hebt om de organisatie ook te vitaliseren. Komt dat en zo. Met elkaar en zo. Je vitaliteit.
0: Ja.
1: Dan kan kon. Altijd kan je een idee voor iets. Meet and greet.
0: Juist.
1: Met de stoomvoeters. Vooral die vertrouwelingen ook. En vooral voor het gebouw is nog niet afgesloten, hè, luisteraars. Ik wil een lange campagne ook zo'n injectie. Betrekking bij een lezen, maar ook Godoro. Omdat we zien dat dat behoefte dat dit en nou het is. En het zal altijd blijven. Hè, hè. Dat we moeten op een locatie. En met nadruk op. Dat ze ons mij denkt dat ik nee, nou een danspressie weer zoeken. Want dansen nou naar zo'n party. Nee, nou een multifunctioneel gebouw waaronder ook een onderdeel kan nemen. Okay. Dat precies.
0: Maak er daar deel van uit.
1: Ja, het moet kunnen. Maar het is ook een score.
0: Mm.
1: Onderwijs, ontwikkeling, de dialoog, discussie, trainingen, workshops. Alles gebeurt erin, ook radio en televisie. Stressig gebouw dat hij dus. Vergeet u het niet, u heeft al een bijdrage geleverd. No denk dat ik agwe, a defensief TV wacht die loo, ik go gestaagd. En dan nakwa slag, bam, ayo fenwang, wat tikking. Klaar, dat bent u. Een van de mensen die een bijdrage heeft geleverd met dat kon. Maar wat jongen injectie bakken, want we zien dat kwam. Hij tante op een niveau, a negro. De mooi. Hoe breed hij van binnen een korte tijd alleen op de radio gedaan, dan is je stabiliteit. Oké, hey. Een bedrag die is er binnen. Oh, het kan meer.
0: Mm-hmm.
1: Want morgen luisteraars daar en wat toen sabi. Dus nu luisteraars komen in die tussentijd. En soms moet je meegaan met de tijd en nog niet komen voor zijn ding.
0: Nee.
1: Dat is ook belangrijk. Soms man om anti de matamara de maar wel.
0: Mm-hmm.
1: Of tramara. Dus we zijn bezig. We looken voor je op ching. Injectie, maar
0: ja, juist.
1: Mooi zo. Wat is er nog meer gebeurd in de samenleving? Sami Kantakwa van belang? Nee. Is Demi bij het programma Kruderi? Bij Jason Pis Pokoman? Bij Apokofu Esseboom Vetivisi? Schriefman van Apokus Revi? Paul
0: van Dalen.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Vindt dat ik een petit soinsani, een Libi, een petit moni moest komen uit. Uit haar succes, hoe weet die visie, want Esseboom heeft het gemaakt tot een kokarion wereldhit, een Surinaamse wereldhit. Trouwens zingen over, alles mee zingen. Maar als een schrijving of zijn kisaboskop of hoe kon ik dat via een sa. Maar vindt dat ik de royalties, ik ga naar Wansé nog meer. Maar ik vind dat na al die jaren. Ik vind het op je Libi toe. En dan ben ik in de studio, ja, laatste Takatori, eerst met Sabe Belmi toe. En dan denk je van, oké, er zit wat in, maar dan moet het misschien zo opgelost worden. Want ik vind dat ik de toeman dat nu, Gosdona Tavra, dat heb ik een nieuwe versie per de verterie, zijn inhoud van Pogo. Jongen, ik vind het ook beter nummer 1.
0: Ja. Maar het moet ook vastgesteld worden, zomaar een poko trutru.
1: Een poko trutru naar voor Amansa Beja. Vandaar dat Iwan niet ontken. Iwan niet ontken. Voor mij, Gelentake is dit het begin voor een poko. actie pramisi. Pramisi, oh, Paul, ma caramane. Takama sing apoko, ma trama fientak nea, ma begema, cassette band, fugo arki apoko. Marama ontwikkel en kontro wa hit.
0: Ja.
1: Dus hij voelt van een no, orina afspraak met een geef go singi.
0: Nee. Ja, ja.
1: Maar goed, er zijn oplossingen.
0: Mm.
1: Oplossingsmodellen zat. Nanga heer, jugu jugu disi, kokar en zo, elkaar en zo, zogenaamd jugu jugu, kunnen die twee verstandig met elkaar omgaan. Luku tak ewo game op chi injectie, we maken een nieuwe versie.
0: Mm-hmm.
1: Pe, we jing. Oh, want dusdanige boost dat dat tronga hit.
0: Juist.
1: Zodanig dat we alle toe kan aanvingen en we alle toe worden er beter van.
0: Ja, want Amasrek bij verklaar, hoe heet wel, meneer Essenboom bij verklaar, dat hij heeft helemaal geen tap internet niet belezing.
1: Mm.
0: Hij gaat gewoon door één deur met meneer Paul
1: ja,
0: van
1: ja, ja.
0: De man op Trobi.
1: Nee, de man op Trobi. Maar alleen als mannen de eens dan een verklaring samen geven voor Apokus regie.
0: Ja, ja.
1: Maar vindt dat aan Apokus nou niks te maken dan een slavernij. Apokus nou een boskopo over visie of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar Iwan Harengo Moxikong in Botos hebben kon teku chagwa dat ze een slavernij. Je ont draai. En dat raman een schriefman dus een eigenaar elkaar en zo.
0: Ja, ja.
1: Nog de eens aan een verklaring.
0: Nee.
1: En ik kan me voorstellen dat Solisi Cayero ons aan zei dat, hé, hey, dat nou bedoeling voor maatradio. Maatradio, nee, die seksles,
0: mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld. En dat past naar UNO.
0: Nee.
1: Dat doet er aan niemand, dat is niet.
0: Ja.
1: Dan kan dat ook, oké, hoor rekenen aan een dat hij, we doen andere zaken dan dat hij zo'n tekst, dat pak ik me uit in verband, een bedoeling.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed. Ik denk dat ze eruit kunnen komen, hoor.
0: Ja,
1: sowieso.
0: Sowieso, dat moest krakken in schrijven, want ja. Zodra je op buitenwereld ziet dat gewoon tjie, djugu, djugu, djema, conflict, ja. Daar zit men juist op te wachten.
1: Juist.
0: En unam djie maar een gelegenheid dat die.
1: En tegenwoordig, als aan die play, hè, royalties.
0: Ja.
1: Logo, apokofu, Dolly Parton, sangwe laats.
0: Ja.
1: I will always love you. Met Nielsen, met geen kontron, en Egisani.
0: Mm-hmm.
1: Dolly Parton was blij, want ik is libidape.
0: Ja,
1: alles maar, nog best heb ik naar een abapoku. Maar dankzij Whitney Houston heeft ze aardig wat aan overgehouden ook.
0: Zeker.
1: En zo zijn er nog meer hoor. Artiesten die zingen een poku, want er kwam zingen Moromoy.
0: Moromoy, ja.
1: In een nieuw jasje, traggeneratie ook nog. Dank tegenwoordig. De meiko luku takere van sumana basis, pa basis wa poko.
0: Precies.
1: En diegene komt in aanmerking voor soms aardige bedragen hoor.
0: Ja, want voor sa manchara poko akofra, maar moest met kontak op dan amandi abapoko.
1: Zo lees de nedwen.
0: Zo lees de nedwen, dat zijn egwa kutu bakra.
1: Dat de meiko gewoon, maar amansa skrifa poko serevi. En wacht die rustig met katron nummer 1.
0: Ja.
1: Je neemt me gitaar niet direct, toch?
0: Nee. Je timer.
1: Je liep rustig.
0: Rustig.
1: Ik wacht die drie. Je loeru. Je wacht die. Je loeken de lijsten, de hitlijsten, de verkoopcijfers.
0: Precies.
1: Je hoort in de gaten. Dat is je tak, ah ja, die sarmi. De econoten voorschijn. Tak, maar hier en nou, meneer Norman. Apoko die je draait op, hè. Zij zingen alle lijst dat podium, alle lijst je verdien money. Maar meer weer. Voor we doen, dan kunnen we overeenkomen.
0: Precies.
1: En het is veel gebeurd dat de rechter moest komen. Loku klopt het wel. Natruye yoku ano yuabeng. Natrama abeng. Dan op een gegeven moment de meiko overeen. En de meiko jatrama na 10 miljoen. Dat hoor je me voor je ontdek 10 miljoen. Ja jongens, die dingen gebeuren. Ja, dat komt. Ja. Dat gebeurt ook. Goed, mijn meneer is weer op een afspraak, dus adoro.
0: Ja, ja.
1: Dus dan kan ik wel uitzending over Giyu. Het gaat door de tijd, de laatste 6 minuutjes.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Luister, als ik heb bezoek, volgens afspraak.
0: Onbekend.
1: Dus, nee, het is een Antilliaanse meneer hoor.
0: Oh, ja.
1: Hij heeft wat leuke spullen hier in het gebouw die hij niet meer gebruikt. Nou, Takatori, hoe leuk.
0: Ja, is
1: even. Of mijn zeer denk je. spot goedkoop.
2: Ja, toch.
1: Aboe.
2: Ja, man.
1: Luisteraars, ik vond het fijn om bij u te zijn. Ik heb u bezig gehouden en u mij ook. We hebben u gewezen op vraagstukken, medische vraagstukken, gezondheid, logobonvisrevi en hoorrekening naar Jusrevi. Teontralis baga, tamboe.

Ja, goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. De heer, de directeur van Radio Maart, die heeft zijn tijd op zitten. En de bedoeling is dat ik na de klok van 6 uur zal ik dan de uitzending voortzetten. En dan zal het zo zijn dat ik dan tot de klok van 8 uur bij u zal zijn in de huiskamer. En daarna, na 8 uur, krijgen we dan het programma van de heren van Stam. En die wordt u gebracht door de heer Gordon Kruden en de heer Vito Boerne. Nou, fijn dat u nog steeds bent afgestemd op deze zender. De familiezender natuurlijk. En over 2 minuten zullen wij zeg maar onderbroken worden door het nieuws en de reclameblok. En 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster, ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete alasib grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa londu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som foi a teng sobun souman no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
3: This is your captain.

0: is Mart. Alangata 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Een goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik ben u dankbaar dat u heeft besloten om nog steeds afgestemd te blijven op uw favoriete, maar vooral familiezender Radio Maart. Fijn dat u afgestemd bent gebleven en wij danken u hartelijk daarvoor. U bent van allen harte welkom. Mijn naam is Raymond Delvoer en de bedoeling is dat ik uw gast zal zijn hier in de studio tot de klok van 8 uur. En na 8 uur krijg je dan het programma van de heren van stand. En dat wordt voortgezeten door de heren Gordon Kruden en Vito Boerne. En die gaan met u die gaan samen met u praten over voetbalzaken. Niet alleen, maar zo nu en dan hebben ze het ook over de politiek. Maar goed, u bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd, waarvan ik uw gastheer ben. Nogmaals, mijn naam is Raymond Delvoer. Radio Maart, zoals u die kent, is uw trouwe metgezel in allerlei omstandigheden. En Radio Maart is gevestigd aan de Wootrichemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. U kunt Radio Maart beluisteren via Salto. En dat is, in de vrije ether mogelijk via 107.9.0 frequentie. Dat is allemaal via Salto. Digitaal is dat ook mogelijk. Dan kunt u wereldwijd, waar u zich ook bevindt, luisteren naar www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal 471-4291. Favono, de Fautang. Begreep dat je patu guafayakba, unja mooi en die sapte njang en anjang waka, dat was dono, je was don niet stoer of niet bangi of pe ons don, unja kan tak jari, want a mooi weer, voorlopig ga ik wel die boen op tjinsjo, dus dan begreep dat ik dat in zee was don, ik ga daardoor zee ook toe. Maar dat is dan weer een jakti. En in de kans dan zo borzo, want alweer aan de takka 20, 25 en 30 graden in Viri. Nou ja, zo dat je ziet dat je meer lukt met je en dat je ziet dat je door de zee naar de 19, 10 aan 9 grenen. Zo boem, 19 graden, dat nou weer naar door de zee. En wat je wint en waai, alleen een spits ook toe, dus ja. Maar dat broeien aan de dat nou een tak, dat was dan kree, nog zo sari, die vieri. Nee, we gewoon door de sabi. En tiri, dan not nepsa ook toe. Die vieri. Tiden aan moende. 13 augustus. En ik voor Sabi dan Alamunde dan met moeite. Ik moest tak en zo. Met moeite. Tjouw op tien Tori naar jou voor Oisi. En Atori dat dan. Atori dat nou een soort Tori die we kari nieuwsu in Sernan Tongo. In Viri. Tapa fascidis dan met proberen. Tjouw op tien headline. Want tu prins pari tori, uno mancha alla tori, ifiri. En mi esorgu tak mecha tori, sang kan charu kafisi, mino cha tumsi fromu tori kafisi. En vooral mina kan cha tori di tori di non asmana man fene mora wan presi. Teme cha tori kong, nang anyunsu, imus man fulek di da oso, imus man fene anyunsu. If na tapi telefoon yo go look, if tapi computer, if na televisie yo look, if na one shot fasi, maar a mogelijkheid dat de fi kan look if a nyusu de true
lek van mijn charen kon die uru. Jongzo in zijn tongo. Lek voor Sabi dan. Na Fadakara Precie. Na Irene vallen. Irene vallen naar Pewatre Long. Dat de Maikaren Irene vallen. Jullie zien zo in zijn naam. Dat is op Irene vallen daar. Ik ben deze taki. Wat we ook bij de FDU. In de mountain. En dan wan operator voor een machine zei voor Doti. Een man had kolas Libi. Een man smadati. Een man is wat man cherry. Tumsi gevaarlijk. Een man cherry is een man chisi. Ben deso taki. En een beman. Afetangen Libi ma tefuk ba. Las Libi. En je berekent dat je van Mancheri de vent precies. En Mancheri die zie, vent precies. Voor die, een bon. Van een tapa, een grafmachine. Een mansma die is bij een werk. En je begrijpt dat je een biggie bon. Van een tapa machine. Een machine kanti. En user heeft die tapa machine. Daar de soort dat je. Als je van een tapa jede. Wat trafasi dan je begreep dat na Biggie Mancheri ochisi en inator disi dan Sahari Tori amansma disi Las en Libi na Yusufa amancheri disi fent presi na watenfu bijna komit half tien di manteng na wan bureau drape sade na Bronsweg isabi toch te weet ak Bronsweg dan volgens mi ef mine tak en boom. Dan jullie daar ook zo is verteer me. Toetoe. Heeft Irene vallen naar denk Brokopondo. Want Bronsweg naar Brokopondo. En heeft je lukken den fossi. Den fossi nieuws of wat door. Die zie dat Amansma die zie. Ben de bezig naar een tapagraafmachine. Naar een Uroko. En die na ten dat die. Met de sapfa komt. Maar dan wan bon. Faron kon tapa machine pa man bens don. En di abon faron tapa machine, a machine kis, a machine srevi, a machine an a bedefu mekmoro, mi sabe fa def mekmoro, ma abon faron so danok tapa machine, taki a machine mus gwa meki. Dat wan taki mandi a fustang mus kon lugu faron meka a machine dis. FAD, zo dat de kan meken, dat is aan meken. Maar, amoro principal ritori die zie, dat die abon van op een machine, dan let drape de, dan amasma dis las en libi. En natuurlijk, lanti in a geval dis na skoutu, o ondro suku ator die zie, en ook to, do sukufu sabi, sana neng, sumana man die zie, paar bij Libi en Fanning, je begrijpt maar den toer dat die de toer dat die in de dag kringette en ook dus koopt ons abi va ator die si vent precies va de contact abon va don tapo a machine te wel go na safe Nikeri dat we hebben over de Nikeri, de Shita kwam Liba, daar Nikeri, de Karen quarantaine. En dan de Abra quarantaine, de Doro Guyana. En, maar even daar Nikeri en iemand Dongo kwam Guyana, dan ja, want boto die de Kari kan naar Waima. En, adesso, daar kwam herpes ten, aboto dat Nobeng, aboto dat in, aan de bende van de Karen. In de man teka boto tak ye gwa ye mopofu Nikeri gwa Guyana en bre boto be broko. Maar vanaf die de dan a boto dati ikan dongo go in a boto en a boto ay sorgo tak ay chari gwa Guyana. Ja, en di a boto ben broko dan de man be karen in wet man tongo wan far verbod ben de fa boto dati en no de a far verbod. De demoro, de poering. En waloman die absabi
voor machine en van een botten moest varen. Alle de man het luku, de luka san go, de luken kom, de inspecteur a botto, en de man shita ki a botto de technisch, a botto dat tru, a kan go a watra baka, en so you, di wan go a Guyana, of de man Guyana, di wan kan ni keri, dek dat de kan mek gebroiki, voor a botto dati. Dat jou berekent dat, sam san a, san e doen a botto fa botto kon de baka. Wel, den plaats hebben de tapa a boodem fa boto de man sorgo tak den pot moro plaat fa a boodem ka moro da a boodem ka moro stifi isita en so je sita reiziger so boons ma sai goi na boto dan de kan go isininga go baka na boto zonder of ding zonder of hoe de kan apraxeri tak a boto watra sa koi na boto fa boto sa sungu nee dat ne demoro srif srifi akau kana Waima Management Company de mekaren CMC verteri tak a technisch onderzoeku fa a boto disi eta wan trong de man looking de man beoordeling en de man kon feni taki tru a boto disi kan gua watra baka en de controle disi de man do. De man doen samen aan Sabimang voor Suriname, Dry Dock and Shipbuilding Company. Zo, je ziet dat nou een boon zoet, nou een boon jongen zo fouilleren dan. Zo, je ziet dat je kan doen zaak, je kan go luku familie, je kan go koiri, je kan teka boto baka, a boto de ka, kan a Waima, en amarat na voor. Fi kangona Guyana en trafasi fu Guyana ka Nikeri ifiri en natuurlijk a maatschappij die o lugu finfini fa boto e tang gualiba en a maatschappij dat de kari CMC de man taki tak kring kring do lugu taki not nu sa manchera boto dis moren en vooral a veiligheid dan a betrouwbaarheid van boto disi dat moest da hei dat nou op cintori fu kana Waima infiri kana Waima ya wa tutori me broko op cinso juno infiri ya en dan tewel luku gomoro fara dan we shita ki kom luku wat na tap mi computer me luku den sani. En dan alles wat nieuw zo de Bogwa klas kriki in die klas kriki na een gebied die de kari misahoi nou een principe nou een soort strand zo boem nou een shore principe ik kan sdong ik kan drie ik kan archipoku ik kan poti amaka maar na apresiti de kar misahoi na tapu na ini klas krik de in Brokopondo voor de woro koneti wang dedes ching feni drape ja a dedes ching kon a strand en skoutu fu Brokopondo ben kis yere fatori dis nou a ten fu koutaki 4 for 8 na net juru en esi nga go skoutu go drape na presi fu go luku sandef du fu den fosse nyonsu dis koutu kisi da dema aba bribi dat die amandi las libi moest de wan mandi be woroko drape tap wan den skalian dat na wan bigi boto pe tang ye libi ye woroko en a boto dat suku atandi de kar go to ifiri en a bribi de taki amandi las en libi amandi is be woroko tap wan den skalian en ten a ten teno de man sabi tru famandi sana ne famandi si skoutu e godoro na ondosuku fu chakrinkon oktu in ator dc dat be de atori fu on de destin di kona apresi di de man fena pres micha hoy ini class creek
Ja. Zo. Dan heb ik een goede bak op een betang. En dan weet je dat ik... Weet je dat ik wel een jongen zo daar. En ik maak mijn toren. En dan... Zo lees je... Ja, je dat de maat... De maat poot zo kom bij... In tapa tapa internet en dan you should that sanego anetang anetang tiri if you waka gwete fuk bate kon baka dan wa hel chan you should the baka fushi ifiri and sami misi that na fu koluku yeah. Asan change helemaal, dus aan een gwente soort zand is voor mij. Maar mijn actie op Ramizi, voor die mensen die daar niet om zo change, is te voegbaar in een sapemloek moro. Maar natuurlijk, we gaan langer, we gaan gewoon verder. Sisa in Tsernang, de Shitaki in een toripe. Sma aisuku goutu da shitaki presidenti fusernang sisa Jennifer Simons chaka kring taki asuku dide mai suku goutu de drape in na bakaf sernang en standard na kande on free for all anakan tan so sisa Simons taki ta kontrolo mus konta ben men bou aktiviteit in na binnenland. En de standaard moest op een structuur. Het is aan Jennifer Simons vindt dat hij om een jaar ik ben als aan die zie en go. En op een manier lukken alle mijn lieben zo. Maar ayuru kono dat hij een regering die zie wan luku kring kring. De wan luku boom. Fa en waka nanga de woroko die FN prees drape. Fa de woroko FN prees zie. En ook toe. Sisa presidenti Jennifer, mevrouw Jennifer Simons verteri dat nieuw vergunning nanga verlenging ifiri voorlopig de man horen tap hold dat want dat dos tapangen voorlopig want de man onderzoeken voor true voor si suma wango goluku godu boutu goutu tori in a baga kondre fusen nang en if if true na de kan roko tap wan fasi di verantwoord to want say she ook to dat solis de suku go to solis de man if no wan bergi da bergi de my pot dynamite fu sta bergi opo if no trafasi de she tak solisi quick serefi de my gebruik alleen fu a go to kan surfesi ifiri en Sisa Simons verteri taki door onderzoeken de nieuwe aanvraag naar de verlenging en ten ik bananga dat hij nefosi de sakanga nieuwe vergunning naar verlenging in vier want als aan noemt de one free for all lek van betekent ook toe boy quick naar dynamiet dan mij gebruik ook toe cyanide en cyanide naar boem schrift schreef je moest man jere taki if cyanide coin watra dan lekva ator ben fin presina saramaka liba dan efa koina watra dan de fise dede maar des maar zij tang drape ook toe des maar dat die ef den men is af ef de swing of de abi ef dat ook den een probleem maar trutru ef yo dringa watra dat die dan men is af ef yo man verteren gomoro fara want si anide an falak ogritori an a boom di wan insei fu wan libisma infiri en dat ben wan shat tori fu a go to tori in Tsernang me begrep taki if you look out where in Tsernang da yashi ook to taki lek fo be ap wan trang a somro ja a somro nok baite ma ya volgens den nyung so dan kan de trawiki a song is a saskene valk baka ja in Holland tata so boom ba in Tsernang imus da mai skrif ja taki boy ten alleen
boy dat alleen een fadong, a deso ook toe, dat a weer fire, a song fire voor true. En lek voor sabi, den UDC, september, oktober, bri, september, en dan mumpe, de one day was koro, de na ten voor vakantie, en te grokong, den septak september, altijd a weer bij fire, wreed. En even de lookboom kan de oktober schrijf je dan, a song fire ete, en a weer bereik schrijf je taki, a kan de so fire taki, a temperatuur zo boom. A man kan krengu gogo met 3 tenti, nanga 3 graden Celsius. Je vieri, men is apu Fahrenheit, maar ja, dem tjareng, dem tjenshen kon po tap Fahrenheit, maar dat den a taki. A deso taki, a weer, a temperatuur kan stijg go met 3 tenti, nanga 3 graden Celsius. En, na, a fast disi, a fast farm card in 310 and 3 grain Celsius. A can firi, gwego meat for 310 IT, gwego meat can den a 420 grain Celsius. I mean, boy, as an econ just, the poku say be here for fire card them as third world. Nanga, the man bama poku for 90, 60 degrees in the shade. Sorry. But some fire rate, a strong fire rate in Senang, and naturally, that some fire tumsi. Bagadati, dan adesso taki, ik kan verwachten altijd alleen in vieren. Maar aan de internaal zo, ja ook toe naar Sassandere. Te soms geen wan lange ting. Bagadati, ik zie alleen Dondru. En ja in Europa, soliste alleen koning Dondru. Daar geest ik hakel. Agraser even varen voor hemelka grond. Ja. Dat na de temperatuur, dat nou een toer zou betak over temperatuur. En school toe in Sernang, na toer is a missie, commissarie, Ishita Hunte, en na de vrouw voor bijzondere bestrijdingseenheid van de Karing, een vrouw dat die Sisa Ishita Hunte. En nou, ik van dat ik bij en nou, de vrouw voor bestrijding zware criminaliteit. En bestrijding zware criminaliteit, de Kari BZC. En in Chaka Fishitak, skoutu a bigi sorgu fa de jongwang, go om naar drugs, alcoholgebruik, kostrawang, grooming. En wakana nga walo falek wapen sanji jes nefi nga ouro en an tap strati wang ma ook tout so wang ding e dongo gwa skoro dat e sorgu tak nefi nga ne so falek san dat ding den tas ook tout en je begreep if je gwa nga ne san isa skoro dat wan taki an kofi yogo dringi no so wang chin sweet tori o taki desan dati akan abwa lo fasi fai kan chana to dis kafisi akadeta kande ye frede dus ye bringe tak ye begin so gut tak ye wakanga de sani tak if ogrimiti dan ikan so gut tak smane mex potangai ma ya traman ok tu di spestrutu de me wakanga de sani si fugo so gut trobi nanga trawan ifiri en skoutu fenita kato disi esi nanga go a todis muskatiri en de shitaki do chawan short group wa eenheid ka fesi sang nomo desa luku den todis want a todis ne bunja machkapei yuleki young one se gwa skoro a lerim goleri fui kanton wa maina of wa fro ina machkapei a skoro ne de a skoro no bon fi go feti nanga suku trobi anga de so twanati. En Sisa Hunte, de vrouw voor BZC, bestrijding zware criminaliteit. En ze vindt dat hij was ook toe, den bigisma, voor de one die was koro. Want in de kan was hoe den jong one ook was koro. Maar if je een chakring kon den todisi, dan ook toe in gona rutu van todisi. Dat want dat hij moest zorgen voor takanga de bigisma, voor de jong one die zeg was koro. Voor make den icon kring, make den look for true.
Fos denk mo pa oso sare ap inatas na nga suma de waka en fade chaden serefi ifi iwan. Uno gwen so, uno gwen tasan di so in senang. Fuya fosi, ya bagas kore, bap faya blo, weetje dan op chifete fete nga anu. Ma et bleef daarbij. If you and if you look boom back at that young man di ben akofu the football you trump bigi mati if you and sisa hunte taki do tangi asandi de kari forlichting do tangi forlichting tap scoro and a forlichting sa ego abra pesten kosma kandra so boom nangane tra tra tra problem and the tak ook to do sukufu do luku efa de efa if mogelijkheid de de kan luku de tas fun en score boy nang en score dames fu luku if san de dining die ne mag de na tas da we tak over nevi gong en uru en ala screwdriver of so boom ala so tsani ship to en dat be de atori fu taki pe skoutu a bigi sorgu fa de young one waskoro and that they wakan ala sot srap srap san in the tas ifiri and wogomoro fara want new sin sen tongo ya so sa du mi aptori over ogri ook to my meestal mine wanchane sanati ma usaluku na is de na burboiti skouto horwa man amana tsai de mek skouto horwa man amaben amaba wan gong era man lu suma shot na gong en atora ti ben fin presi tapu na yurufu se biura neti en ato ator dis ka kring na a skout biro fu munder aten dis skouto horwa man si da a ka kring taki Amang di lusus kot, amang cisi manceri neng futu, en tap fut tap safe en futu, en day bain so bung. Esi neng agau den cara engko adatra na atoso natulah ke fon kot teki na ising. Farale fat tek wang wang bigi ader na yo last brudo. And melis jataki. Among the mahorwa man in ato DC and say they make the hora man DC the my denki tak among betek pratina fufuru nanga krakti the diefstal met geweld so boom nanga ala tra tra straftori skoutu elugu kring kring fadu kontak ki schot fadong and ook to skoutu wansabi fadu kontak amandi ki sa schot Fadu kong. Moro fato disi skoutu na ap mo na abeji a gemeenschap ifiri. En wogo luku uba abe ufor sanikba. En me sita ki skoutu ap wanyu uniform wan temi betakator dati oktu jaina uitsending. En desmane ben Then I brief me, man be better kato di si tak skoutu or chiswa uniform, san cheers di skoutu fuja in Holland, tata so boom. And at deso taki true.

elkaar allemaal op een reflecterende logo. En, zo, en dat moest zorgen dat boemvara, je moest maar zien dat schoote kon, nog zo schoote de drape. Ik vind het ook. Dat na tori. En meneer Sabef, alles maar chisa uniform, maar in wang, komakandra, die schoote behoring, dan je ziet dat trutru de man en weer een nieuw uniform. En die man ja grokong. We zijn dat scrotum bij werk bruin. Bagarati. Fossi bij trutrus scrotum bij werk blauw. Dat was dat hij bij was score of trons scrotum. De beslag bij werk bruin pakkie. Later de man kon werk een soort grijs pakkie. En nou een pakkie naar blakka. Naar groen, geri. En je ziet dat hij een logo op een scrotum schreef. En mij wordt ook een reflector. En lek van takik bafesi na bonfara ikanshi bonfara ya shitaki skoutu drape ef skoutu e kong en we shitak ook to moro tor bende en we gonna atori fu saire mekato ya a edema fu skoutu masra mi bri Michael Pinas efa Mitchell Melvin. Maar is er een Melvin Pinas en hij is een man voor Skoutu. En ik loop aan het dat hij, mijn persoonlijk loop aan het samen met Melvin Pinas en hij is een Skoutman. Attaki, nou een koma kandera die bij vriend precies en drape die attackatori dan nee, best don komsarsi Rishi Akal. Na Rachel Deekman en Masra Pinas vertelde dat man die Eurogas koutu en de manati die de scoutman die hij doet ogri de afrekent dat scoutu a top voor scoutu o varekaring o tap ding of nog zo o beschermd ding nee en dat is zo. Als koutu vindt dat hij, even die ook relax koutman, die vieri, is hij dan gauw de man als zoeken voor take maatregelen tegen jou. En even de trutru van nog doet dat hem qua strafu, dat je ook qua strafu. Want koutu moest krimen visie. En hoe sap ook toe, jullie daar ook zo, dat hij, ja, boem boem koutu die daar minder. Maar wawang koutman, ja, dat mij poren, ja, herkorps. Da furus mai praxeri taki na herskoutu a herskout korrupte so ma anasade infirito ja dat aman betak in een persconferentie en a herleiding a korpsleiding bij de aweser de nesam bekardi jons no giu infirito en son tron if you do one sani if ana de one falik sani natuurlijk de man kan schorsie en kan de via kolokui kan kom baka in dienst, maar if I know a falk promotori, ik kan vergeten, de man botaki kan figen. If he is, go to one worko, fucha, one new fishy, and sorgu taki, you did a strati, you like people, you like borgu, imusman vertrouw tapu, skoutu, if he is, and skoutu na you, vader karen. Maar je fessie man. Dat ben je op Chincha Tori voor. Tori voor Skoutu. Dat je, if je doet, ogri, je legt Skoutman of Skoutvrouw. Is dat probleem? Ja man. En dat ben je op Chincha, aan Jonsu. Ik brok op Chincha Juno. Moro Tori de, in Firi. Maar de headline is Puro. En dan mi Charenkon Juno na fessie, in Firi. En even dat zo dat je. Iwan Chenchi Praxeri na medis tonja in a studio dan altijd yaba okashi a okashi dat de altijd i kan karkon en a nomru fu a studio a jenjen nomru dat na noti tu noti fo zebi wan fo tu negi wan eto wan tron noti tu noti fo zebi wan fo tu negi wan. Ja, lobby Archie wana osho. Noya so ya Archie Radio Mart. En a programma Pekon Fado Nono de Kari.

markt gevarieerd. En Amanda presenta het programma, die is namens Dalvoer, Raymond Dalvoer. Ja, en ik ben het voor je potje, Jesse Archie. Naar die Unu met Dwen. Ik heb ook zo voor jou op Tien Tori, Juno, in jou voor Oisi. En ik hoop dat die Tori die jere, dat die Ilo Ben True. En als we met moeite voor zorgen dat die in het tabak, maar je. Je sabi sepsa spesrutu in senang ook tu nyu sudena ala kondor na ulong tu tata na ngagoron tapalong tu mamoro furu mi cukup chatori sa event presi ina kondre fu minang ayu a kondre sa ulob futru in firi and mo gawan poku eifo and mi tak nofo das mi neki kondri and mi gawan chimpoku eifo and bakarat mi daunu bakarat

0: Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedenavond, meneer. Ik spreek met meneer Meel.
0: Dag, meneer Meel.
1: Ik heb een autorie voor SLM.
0: Ja, maar een autorie, Lai?
1: De passagiers stranden in Miami.
0: Ja, de autorie, wat autorie, Lai, want autorie, Lai, is dat niet ook.
1: Nee, ik heb contact op radio, maar ik heb het helemaal niet kunnen volgen, de radio, om het niet door te geven. Het is niet doorgegeven aan het publiek.
0: Oké.
1: Okay. Toevallig heb iemand het gestuurd via een app.
0: Ja.
1: Naar mij toe.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht, hey, weet je wat, dan zal ik je toch bellen om te zeggen, zeg, luister, er is nog een verhaaltje om door te geven, zeg, dat mensen van SLM gestrand zijn. Ik weet hoeveel dagen, hoor.
0: Mm-hmm. Ja, dat klopt.
1: Mijn lees om mijn dagen.
0: Ja. Mijn citaat.
1: Mijn korte metij, Joas, moet ik. Ik zit er mee naar na. Adem ik met tegen KLM.
0: Mm-hmm.
1: En dat omtek SLM omtek. Maar je krijgt geen vergoeding met soort dingen, man.
0: Zo.
1: Want in het verleden hebben de mensen ook geen vergoeding gehad.
0: Ja.
1: En dat is dan een voorbeeld, vrienden. Ik tek je SLM.
0: Ja.
1: Dan zet ik nu voor op mijn KLM.
0: Ja.
1: En mogen wel zijn dat ik. Dat wij dus ergens stranden,
0: mm-hmm.
1: dan krijg je toch wel in je zak toch gestopt.
0: Ja. Oké.
1: Okay.
0: Mooi man. Mooi zoeken, dan maar zoeken. Tjaren kong.
1: Ja.
0: Naar visie. Oké okay, man. Thank you.
1: Ja.
0: Bye bye. Ja. Dat ben je wel lobby, Archie Wang. Die ben Wajere, Tutu, Fawaga, Nanga, SLM. If me look in my tablet, dan me shit out. SLM e wo roko tru fu sukumoro operators fu de regionale vlucht bagadi a konfitaki partner global x apart aroko makandra na global x no waka na afas di fiti and lekfa de beta kron contractuel ator dat no Aroko fasi nanga Global X no waka na fast DVT. Messi ook to tak de one of them to stel voor SLM PZTCX no ya so adin aman tang fasi in Guyana en opolanyi dati de musorgu esi nanga go taki akan free baga. En me is suku aan Yusufu, aan meneer die bel nou over des maar die vlucht van moest bij Guam, Miami. Is hier een go. Mijn man vind ik, maar dan moet zoeken toch. Dat moet een travasie. Ja. En kan de even me opkoloku. Dan. Mikan Fening is hij nagago. Met type 1, ja, dat pas zoek term. En dan, ja. De vergeefs. Ader, mis op dat ader. Ader, maar, imusha bi verrekaring. Imusha koloku Fening. Meshiwang. Ja, want toen zijn ja, want voor een jaar is hij. Voor een jaar is mijn de man een pot samen zoeken. Maar ja, meneer, ik ga het uitzoeken. En als ik het later heb gevonden, dan ga ik dat bericht alsnog in de uitzending brengen. Dan neem ik kwalijk, in Viri. Dan moet je eigenlijk alsnog in uitzending. En nou, dan mogen we door naar een pokoe samen bedrijven. Wow.

And that better on Tom Shimoy Poco, that better on Suri Pop Poco, Ako, Buddha, Amu, a short mood, Karen, or ja, maar goed. Aku Sinta Padamu, Suri Pop, en Apoko Respect, Mopona Fu, Suri Pop, Negi, en mijn schrijf Romeinse tekens, one streepje naar een kruis, dat was een tak 10 min 1, daarna 9. Ja. En we gaan even naar Tori, zeggen we een lobby, we hebben een karko naar studio, en we hebben een actie, en dat we luku fator dat we gaan moro fara. En ja, meneer, ik ben Baldi Jones nu, en na alle respecte, mi wanchara Tori, zei bij Chaka Talmenti, over one SLM, Opolani, die ben vast naar Miami. En mijn vriend, mijn collega zijn in Conjimi. Mijn naam doe ik aan mijn vriend, mijn collega zijn in Conjimi. En de autoriteit die mijn charen kon ook tot die jood die daar was. De maatakie chaos in Miami onder SLM passagiers. En het probleem dat die chaos dat beging tapu voor de record. Toetentie naar een CB voor augustus. Ja, oké. Directeur voor Radio Maat, Haradang, Gwa Osse. A chaos die begint op voor de record 20 CB voor augustus. En bij deze taki, maand die bij de tenminste reizigers, zo boom. Julek Yusa etekwan opolangi fu free fu wan pres gon hatrawan de wan di bede ina opolangi de bewak mopo fu Miami fu free kon na Sernang SLM fu NC omen tron SLM sorgu taki a vlog dis ne man fin presi ma ano shogumar tak na warak SLM e warak tap den shma ma teknis problem ben de. Maar die a condition taki a opolani de mema lus fu Miami dan a condition tak wa los ma di bede sabe wang free kasir nang fu Miami kasir nang de man tang in de bede in dege de man bede in onzekerheid so boom fa de besadu fa de bebus du de neba ap informatie over na yuru nang a ting fu pe musorgu sa musorgu tak te kan frigo a ser nan baka Frida debe kisi nyung ten di musorgu tak de kan frigo a ser nan en walos ma di ben frigo a ser nan de fin taka informasi di si kontung si lati en de sma di bon frigo debe agri nan ator dati Frida Netti, no fossi, den smadi bon friga senang bekan trutru, a opalangi bekan chadengwe, moi na senang, en a toestel di chadengwe, bede wang, fu a maatschappe, Global X, SLM e sorguta Global X, e chasma, guaden presi, ef a desota akisif SLM serifi, no man fin presi. Maar ook tu desma di berdeina desma di bewang frigwa senang de man taki 5 uur langa de best don on board ma di des don 5 euro on board dat toch a kisine goite en a uur dati a 5 uur di des don in a kisi de ne kis nyang nog 3 voor een maatschappij. En nu was men het tegen den sa op sa moro fara. En in Chitaki in Akisi en een bigisma wan bede ook to ya pitani die be reizen naar den ouders in Firi. Maar te voekba de man voor Global L
Ah, na dema srefi, ma abemaning fu akisi. Pour desma baga 5 euro baga uit a toestel. Jong god se mine. In belinga tak vanaf voor de roko in de man free. Dan Frida adeso tak igoina opalangi, igoina kisi tak yo gwasen nang. Da ete in de man gwe. Dus na torati desma di bes doina kisi verter waterkant. Ifiri waterkant nou site zijn jan jongsu in Senang. Satra bagana ete desma neben dena kis pramisi fu frego asenan in bregen fo de rogo freida satra ta denesma no goite tenou de in Miami no one pres neben def di den fu goin hotel of one motel no one money neben de fu den food de kan sorgu tak de kan yang nang a dringi. Ifiri. Mine tak den tori di si fu pot SLM in wat takru presier. Me e ji gewoon nyusu fu di wang archimang wang lobby wang ben wang sap moro. Ifiri. Des na so imsha tori. An takru me tak fu SLM. Ifiri. En abe deso tak songs ma di ben freg wasen nan. Ala di dene be kis moni, dene be kis presi sribi. Na grond, de be srib tapa opolanyi presi. En natuurlijk des ma di mus freg wasen nan. Dene agri nan atori. En vooral if you buy one business ticket, neem sriba grond. Dene loba tor srif srifi. Maar... Mene sabi, an yung susa me lees ya mene sabi, o ten, tru, desma sa go, mamango free, guaser nan baga, an yung susa foteri tak a flik matskapay Global X musorgu, tak tru, desma musman gwe. Isi, nanga, go. En natuurlijk, SLM mus cha ook tu kring inato disi, futegi desma sampsa tru nanga wang kisif den, en fado los a probleem dat op Ifiri. En SLM verklaarde dat voor zonde die psade dat bij de SD dan atodis moest los op, maar minimaal leesi ef atodis los op putruere. Dat bij de wanchatori voor sami leesi voor de kara na jiwan lobby wan balkon a aksimi fu atori fu SLM dan mi sukuf chakring kon in ator dati asjeblief mogo dorang apa ku sambede jawel nee apa ku dis mi bedraik ba ma geen getreur mi bedraik ba ma mosuku wan trawan juno jiri mi ap 2 minuut 20 ke prat mi fu ayuru fu sik fu sebiuru ifiri en mi kan po doan trapo ko marang me sita ki in 20 ki uno man dre wanyo po kudos damo liba po kudos diono komiti ayuru fu sebiuru dan wokis nyungsu nang barboskopu en bakarati namida ubaka

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Grand tangi, mijn barono, nu want tang potjes Archie na Youzender Radio Maart. Meneer Raymond Dalvoer en tanga Juruf Aichuru, mijn presteri, een programma die elkaar maart gevarieerd. Uba abi, na Jurip Sade, die daar ubaka, uba abi, nyonso in zijn tongo. En nu, Udorena na tweede Juru, ook kan takango sheref ook toe. Tak over teen en tander, zijn jou, Tori zijn jou, Sabi, die wan praat naar de ONU, Viri, nu vier nog een fasci, die kan praat naar de ONU, af dat met mis doen, ja, Viri, en if, ja, if I just attack you, baka poko di si no as mane karkong, da, wabif drive poko, Viri, of mim kang wang item. Dit is nou voor een formatie big time, vergeef me.

El is bij de na groepo die de kari big time. En apoku sau bij zei bij artiesten die Johnson apoku dat die kari de kari vergeef me. Ja, vergeef me. Vergeef me dan val ik zo'n jaar. Ja, bies maar die na moeite voor actie want trouwen pardon voor asan die adu dan a sabi if I doing zonder sabi. Ja, bies maar die de na moeite dan a pis dat die. Maar ja, ook dus maar de ap moeite voor taki voor actie pardon. We kan tegi taki actie pardon. Nou, sani inabifsheng over abra ator dati. If you do one san fout, you see your foto, I doe nga sabi, of I doe sondro sabi, da I fiti, tak ye archi ya aksi pardon, na a alibisme, na nga san I doe ator dati. So boom, so I kon taki dai kans don, na tafra, da kan taki, taktori fa o bakadi di pardon fa I kan set atori fu you moro fara nang asma di idu wasani ifiri pardon unom shen fa sanati ik ya efa de fanodo di pardon amoro ya di pardon omore ya gro dat no wan tak ala yuru imko aksi pardon wan da blijf je ook aan de gang. Maar onnodig libis maar uno de sonro foto dus akan deso wan lezi tanki iduan san mainabi in a sap if in a sabi fato dati e komit wan trawang ifiri wan libis ma atrawang tranga ma atrawang no tranga dus en te ina de tranga dan evitak wan sana video wan sani akan akan sorgu ji edati ifiri en efi sorgu taki aksi pardon en inam aksi pardon nangai mofo wang pardon e aksi nangai mofo wang pardon e aksi nangai ati tu nangai yu ati pardon e aksi wante finia duwe nangai arti tamara na serfsanya ju yedu baka nangai watrawang ifiri en Te edu dentodisi, gokon, nomo, dat wan taki, sorgu tak inakona libisma mindri. Dafi, afi haradang. En dadaman bo te haradang, dadaman tak haradang, da is het een las minder, da uga archapoko dat een las minder.

0: Natalie Leysen.
1: Natalie Leysen. Elders big time. En een poko big time doe bij Ajiji Jones dat na een neva poko dat na één las minder. En tegen Arja poko. Tegen Arja poko de Jereva Amantaki. En mij zingen over van Oma no one, no one you moro. If he, ook toen mij zing over man zei libi vrouw. If he, en tevoekba. De man aan de soort zijn is moron, dat hij maar dat mij single moron vara na kebab apogo, ama fenta kies hem zo wat doe, dat we pot nento disi baka di asan kon shitaki uno manga man of na vrouw, dat want tak een last minder, dat we pot ator dat in een prule bak, in viri, want die dat ding is niet te koop, in viri, want oma no zo wan man. En dan nou een kriya go ya go bai wa uma no so wa man isito ala libisma defen serefi en wa lespeki ju serefi una lespeki wanji na chinfunu ma ala sani san detap as chinfunu ifiri lespeki mus de en not ne def seri ook tu de woroko sa detap yus ching ana def seri. Dat want taki, niets is te koop, Iveri. En ten niks is te koop, dat we Archie kan country etak over niets is te koop. Dat ding is niet te koop. Kan country met dat ding is niet te koop.

Dat ding is niet te koop. Asani, na Darwin Krief serie. Dat na pokufu. Meneer Meine, na 1-3. Asani def serie. Iviri. En meestal te jaren en toe, dus Asani def serie. Ja, dat we. Is in een gouwe prak serie. Of we kon na astrati food en umasma. En. A deso taki umuse ap umuse abi farekane les pechi jide uma evukba na uma meki you na en shorgu taki ikadoro ishigron tapu ishabito umuse shorgu umuse wakana bonfasi inu ede teeshi taki asan abif te maken naar Umasma. Umasma, delek maasma, walibisma. Maar die vriend die er altijd in Firi. Umasma en Rokomoro voor naar een Firi. In Firi. En dat tak aan na verstang, archibong. En dat tak Umasma na verstang. Daar ben verstang, boom boom, kring kring. Maar de Umasma den walibima kan dan naar maasma. Je begrijp? Umasma, en onderhandel je onderhandelen, en een business je doet, in Walimi Makandra, mangsma, umasma, ta umasma's dona tafra nanga yu. Horegen nanga firi, fuwa umasma, dat wan taki een gevoel, in een psapis dati, want if you go play store boy, je wan play actor man, you wou deni, na lasi yo lasi. Te fukba, o langa, you cross it, they can hobble up. It can go. Dus eto want to umasma ulibi buranga den want to bana chiwa yo mekangen. Isabi to make prisiri na lobby and if gado wani dan chiwa ka chiwa mo podrape o tu ifiri in one libi makandra fo umana na umasma. Dus ik ga dus sai wani Umasma nooit na abi fadong. En fato dati, wamame kwa poku, umana fadong. Da wagona poku dati, ifiri. En a poku dati, a poku dati na fu, de boy fu Rotterdam, por foto sobung, ifiri. De ma elibi, minisabef alamala elibi drape, minisab mayena elibi drape, no, mayena elibi drape, minisab fu a drummer. Ifiri, maar nou een valk band in Rotterdam die Ushabi is het ook. En dat we gaan naar Apoku van man. En Apoku dat we een takje Apoku neemt, Umana van Dong.

En dat was de formatie Sabaku met een prachtig nummer, Uma no Abi Fadong. Ik heb in de startblokken een ander nummer en dat is eentje van Stoffie. En dat nummer is getiteld Sopropo. Daar gaan we met z'n allen naar luisteren.

Sorgo pitching, Bolinha, Human.

En dat was Stoffie naar een Sopropo. Sopropo noemen sweetie. En dat ook sweetie, want dat bita. Sopropo noemen krak die groente. Ja, bita wiri. Sopropo. En zo heb je moro groente. Dat die aan die abita. Dat in een moesman jamen. Want go song to groente. Abita wel. Maar bon je is ching. Soms maar een zo propo. De make alles wat zijn ook toe. De dringen. De quinceng. De quinceng dan. Even quinceng. Dan mij dringen wat er van ook toe. En bita wiri ook toen nou aan groen toe vind jij mee ben vind ik goed dan in het losting maar ook toen en abi soms maar de queens bita wiri men zou bijvoorbeeld truer want man bij leg uit op straat die dat de queens bita wiri de ewasing hij was een goed zijn in een wierie dat hij. Jullie daar ook zo even. Even jouw tra denki. Even jouw tra sabi. Voor het doorzaam met jouw visie. Dan. Dan wij hier in Viri. En. Maar aan de bita wierie waren zo probo. Bita. Ja. Het is wel vergeet van denk. Maar ja, dat is niet. Oogzaak. Amoro prins paritori fu ator di sitak den gruntu na krakti gruntu en na bon fius ching. Noya so ya archi mart gevarieerd en amandi e presenteer de e pres amandi e chara a programma di en you foro ishi dat na masra Raymond Dalvour me sitak bijna voor tentien en drie winter kip zakba voor ayuru zog bij kar ayuru en hoe ap ete koe taki tina sebi winter kip voor kondoro ayuru voor ayuru ja archimat radio en milop van je tang archi radio en af dat men misdoen ja kusor butaki toch wasan deni foroisi pe ikang pochiesi archi wagwana trangaruki bet dong wa koroni da me wan pogu drape koroni moro switi trangaruki and the music lovers koroni moro switi dau so mi pas mi kile ayer mi ere

0: Lekker!
1: En dat bij de Trangaruchi en de music lovers naar een mooi pokoe Koroni Moro Sweetie. Ja. Adayu. Alasma. Apuansani. Sang. De loop moro en trasani. Ifiri. Awang mopa Koroni. Atrawang mopa Nikeri. Atrawang mopa Saramak. Samaka. Atrawang mo pa foto, atrawang mo pa faregareng Marwina, alas ma Abesani, and alas ma lubin prespak mo po ifiri, and de walos ma echa grani na de presi pedek mo po ifiri, and next no fault in ator lati, ayato, imuse opo presi peyuk mo po, de ina kang frigiten ook tu, isa mo tadrapik mo po, voor de one die season in Senara. Maar zit daar ki 10-20 ki. 10-20 ke praat nu voor Ayuruf Aichuru. Dus dat want tak het team het 10-20 ki ons doen ja in studio hucha pokuji no so chenchi prakseri ifiri. Me apwa ook to klaar klaari en dat nou wan hu ko lu ko suma aben. Amas Gaiver, Gaiver nanga in live band. Ama me kwam mooi poko Amsterdam medley. Ina poko dat je kan kisi vieren ook to Asten voor Franciscus Abori. Nanga het de tutraman. Maar mo me kuya archa poko.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. En mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Het is 31 augustus en rechtstreeks vanuit de Radio Mart Studio's uit Amsterdam Zuidoost hoort u de heren van stand Late Night Radio bij Radio Mart. Anno 57, ja, het is 7:50 is het op deze nazomerse maandagavond. Het wordt wat frisser. Mijn truitje wordt wat dikker. Afinster et abonnetje. Maar niet getreurd. Gordon Kruden en Vito Boon, u gasteert tot klokslag 10 uur. En op de achtergrond hoort u de Salsa on Sunday Band. Didon Visie. Boy, we gaan al naar het einde van die pokken, dus ik wacht rustig om Vito het woord te geven. Die man kan een beetje vertellen hoe zijn weekend was, hè? Het einde duurt langer dan ik dacht. Maar ja, moet ik nog wat zeggen om het fout te praten? Hey boy, wat je gewoon of haar? Oké, dan. De heren van stand. Vito, ik durf het niet meer nog een keer te doen, hoor, want die pokken wil maar niet eindigen. Dus ik ga hem langzaam velen en we gaan de Salsa on Sunday Band met Didon Visie van harte bedanken voor die muzikale opening van deze editie van uw favoriete radioprogramma hier bij Radio Mart. Hey, Baja. Moet ik opstoppen, Vito? Wat moet ik nu doen? Zeg maar. Huh? Nee? Ja, we gaan naar het einde toe.
1: Ja, van het einde toe.
0: Oké. Ja, dat is mank. Ja, dat is mank. Dus ja. Kijk eens aan. Kijk eens. Een beter einde konden we bijna niet bedenken. Vito, jongeman, hoe gaat het met jou?
1: Goed hoor.
0: Ja. Hoe was het weekend?
1: Nou, gewoontjes. Rustig.
0: Maar wat is een gewoon weekend voor jou? Misschien is het een bijzonder weekend voor iemand anders, hè?
1: Gewoon niet veel afspraken.
0: Niet te veel afspraken. Je bedoelt dat je thuis moest blijven,
1: gewoon,
0: of niet?
1: Gewoon rustig aan.
0: Ja, niks.
1: Je was niet in. Een beetje voetbal gekeken.
0: Oh, je was niet in Rone?
1: Slecht weer. Nee, ik was niet in Rone.
0: Maar wacht even, slecht weer. Hoezo? Sinds wanneer kan voor een gezonde Hollandse jongen een beetje regen afschrikken?
1: Was niet een beetje.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh,
1: maar ik had toch een flinke regen, ja. Volgens mij stond je niet in de regen zondagochtend.
0: Zaterdagochtend. Ai.
1: Ja,
0: het is mooi.
1: Hoe voelde dat?
0: Nou, het voelde wel vertrouwd, maar tegelijkertijd dacht ik van ja, het voelt ook een beetje als een gepasseerd station. Dus het is een beetje, ik had een beetje dubbel gevoel.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, nou ja, wie weet, als kleintjes voetballen, mijn kleinzoon 6 jaar ging voetballen. En dus ze moesten 8 uur verzamelen. dus om 7:30 was ik onderweg.
1: Kende je dat nog wel?
0: Ik ken het wel. Ik ben wel eens eerder geweest. Maar ik merk toch, ja, het is toch even een uitdaging. Ik zag ook dat ik iets later had kunnen komen op eigen gelegenheid daarentegen. Hè, want de wedstrijden beginnen dan pas om 9:00.
1: Ja.
0: Trouwens, wat me opviel, hè. Ze hebben wel een hele serie. Er is wel heel veel veranderd, hè, in het jeugdvoetbal. Want het toernooi begon en dan moesten alle ouders...
1: Er was ook nog een toernooi ook nog.
0: Ja, nu moest een erehaag vormen. En er werden dus dan rookbommen werden er afgestoken. Waarbij er een soort blauw of weet, in ieder geval de kleuren van de club, hè, AS80, was het volgens mij.
1: Maar misschien voor dat toernooi, hè?
0: Nee, maar dat doen ze dus. En dat is bij het begin van al die toernooien daar. Want ik was vorig jaar ook op datzelfde toernooi. En ik zag dat ze dat weer deden. Dus op die manier worden de jongens binnengehaald. En dan lopen ze voorop met de vlag van hun club.
1: Ja, maar goed. Dat is de traditie van dat toernooi. Het is niet bij elk toernooi doen ze het.
0: Nou, ze doen wel meer leukere dingen daar.
1: Waar jij komt dus.
0: Nee, maar ik bedoel, heb jij ooit iets van een erehaag of iets?
1: Alleen toen we kampioen werden of zo, weet je. Of toen we eerste werden dan wel.
0: Nee,
1: maar niet voor het toernooi.
0: Bij toernooien. En het viel me trouwens op. Dus heel veel ouders van kleur langs de lijn. We hebben wel eens een slechte reputatie. Hè? Ten onrechte. Want we geloven heel veel dingen. En die zeggen we dan zomaar. Nou, maar die zie je gewoon langs de lijn staan. Was op zich wel opvallend. Veel minder autochtone ouders. Omdat er ook veel minder autochtone jongetjes aan het voetballen waren.
1: Ja, dat is wel zo. Maar goed. Nu staan ze wel veel langs de kant natuurlijk. En dat is wel goed.
0: Het was al iets... Toen wij voetballen waren...
1: zijn nog jongen.
0: Nog een enkele...
1: Je moet wachten senioren, B-junioren.
0: Ja, maar vroeger gingen die kinderen niet. Een aantal van ze gingen niet. Laat me niet voor iedereen praten.
1: Ja, maar goed.
0: Of weet je, hou op. We hebben hier een beller, denk ik. We hadden een Bellerie. Maar ja, we verschrikken die mensen af. Ja, maar hoe heb jij je periode als voetbalvader ervaren? Hoe kijk je daarop terug? Man?
1: Nou, leuk wel. Ja? Op een gegeven moment werd je wel moe naar na zo'n half. Weet je, dan is het ongeveer maart of zo. Dan denk je van, het kan nu al ten einde. Maar het is best wel zwaar.
0: In maart ben je nog niet op de helft, toch?
1: Nou, jawel. Ja, meestal eindigt
0: het toch in mei. Oh, ja, je hebt gelijk.
1: Op een gegeven moment denk je wel van, dan is het wel zwaar. En dan toernooien, weet je, sommige toernooien zijn leuk. Maar soms is het ook een toernooi dat je denkt, het is echt die hele dag doorkomen.
0: Maar weet je wat ze niet hebben, wat wij wel hadden? Dat wedstrijden afgekeurd werden. Nee, dat zijn allemaal kunstgrasvelden. Maar je had wel eens dat je dus in alle vroegte vertrok.
1: Ja.
0: Toch? En dan daar ter plekke moest uitvinden dat het niet doorging.
1: Ja. En kinderen speelden toch wel op een hoog niveau, dus het was wel prettig om naar te kijken, want ik weet niet hoe ik zou voelen, weet je, als je in E-laag, weet je, zo gewoon, ik weet niet hoe ik me zou voelen. Ik ken mensen, ik ken een goede vriend van me, die zegt gewoon, nou, dat ga ik niet, hoor.
0: Nee, wat?
1: Hoezo dat niet? Je gaat je kind steunen. Ik ga niet.
0: Recreatie?
1: Ik ga niet. Want ik weet nog, zijn dochter voetbalde dan. Hij zegt, ik ga niet. En de eerste jaren ging hij ook niet.
0: Ja.
1: Tot hij hoorde dat ze wel heel goed was.
0: Okay.
1: En toen ging hij wel.
0: En toen is hij gekomen.
1: Maar hij zegt, ik ga niet.
0: Nee.
1: Maar dat kan je niet doen, toch?
0: Ik vind het van niet. Het is ook niet, hoe noem je dat, opvoedkundig verantwoord.
1: Nee, toch? Dat vind ik ook. Maar stel dat je, kijk, zonen konden voetballen en zo. Maar stel, konden niet voetballen.
0: Ja.
1: En dan, weet je,
0: Moet je ook om half acht opstaan.
1: Dan ga je de D4 of zo. Nee. Weet je, zoiets.
0: Vroeger had je
1: zit altijd in de selectie.
0: Nee, D7.
1: Ja, dat soort vrienden.
0: D8.
1: Zoiets. Maar kijk, jij begint nu al te lachen.
0: Ik lach niet. Ik lach op de herinnering.
1: Terwijl, op dat moment, hoe zou jij het vinden? Gewoon, dan ga je gewoon steunen terwijl je denkt van, hey, dit gaat hem niet worden.
0: Dat is een recreatie.
1: Ja, huh? Dat je denkt van een beetje schopt over de bal. Soort dingen. Kijk, jij begint nu al te lachen, maar dat kan gewoon. Maar hoe ga jij gewoon dan nog om 9:00 uit in Almere? Sta je daar. En daar is altijd open, hè? Almere is altijd open.
0: Altijd.
1: En dan sta je daar en dan denk je,
0: was niks veranderd, nee.
1: Ja, dan sta je daar en dan kijk je en dan zeg je, kom op. En dan, weet je, Pietertje. Pietertje, kom op maar uit. Die reclame, kom maar uit, Pietertje.
0: Pieter kan goed schaken.
1: Ja. Nee, maar of ga je dan zeggen van, ik denk dat je naar een andere sport moet.
0: Nou, als jouw voetbalcarrière zich afspeelt in de D7's of iets.
1: Ja, 4, 5, gewoon geen selectie.
0: Nee, maar kijk, de belangrijkste factor zou zijn als mijn kind daar echt superveel plezier aan heeft. Om wedstrijden te voetballen, dan leg ik me daarbij neer. Ja.
1: Ja.
0: Wanneer ik zie, maar als ik zie die sport, kijk, hij houdt van voetballen, maar voetballen houdt niet van hem.
1: Ja.
0: Of van haar. Dan zou ik wel gaan verkennen wat voor andere mogelijkheden, sport of bezigheden er zouden zijn.
1: Maar zou je dat dan zeggen? Dus zou je een beetje af en toe een pingie geven van, basketbal is het niet iets, zoiets.
0: Subtiel.
1: Ja?
0: Ja. Of opvoedkundig verantwoord.
1: Dan zou je het wel zeggen, man. Want het is zwaar, hoor. Als je daar staat en je denkt, luister.
0: Ik weet het.
1: Stel je hebt een zoon. En die voetbalt tegen meisjes. Weet je al van? Kijk, jij begint nu al te lachen. Terwijl ik eigenlijk gewoon een serieus gesprek heb.
0: Het is serieus. Ik denk dat ik weet wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Daarom.
1: Ja. Ja. Maar dan weet je al van.
0: Dat
1: gaat hem niet worden.
0: Nee.
1: Maar je gaat ook niet daarom. Om hij moet wat worden natuurlijk. Toch? Je bent niet daarvan Ajax moet scouten en dat soort dingetjes.
0: Nee. Omdat die garantie heb je niet.
1: Nee.
0: Maar je hoopt toch wel dat het een beetje in een competitief
1: Dat je leuke wedstrijden ziet, weet je. Dat wil je zien.
0: Een D1
1: beetje,
0: of een D2.
1: Ja.
0: Dat je
1: selectie gewoon. Selectie.
0: Ja.
1: Dat zijn meestal de eerste twee teams.
0: Ja, D2.
1: Maar dan zie je ook dat.
0: Behalve bij mijn oude club, hoor. Dat was een C1 en C3. Heel gek.
1: Ja?
0: Ja, dus okay. De 3 was altijd sterker dan ze zetten die tweede jaar. Die zetten ze dan in de tweede.
1: Oh, dat kan ook. Ja, oké. Okay. Dat zou kunnen. Alleen dan, dan zie je ook de leuke wedstrijden, toch?
0: Leukere wedstrijden.
1: Dan zie je gewoon, weet je, leuke tegenstander, leuke wedstrijden. Maar dan, als je dan een ander team gaat, dan zie je ervan,
0: kijk,
1: weet je, als je moet uitleggen van, je staat buitenspel.
0: Het is goed dat je dit aanhaalde, want ik was dus nu bij jongere spelertjes. En nee, die zie je dan. Het interessante is dat er ook verschillende clubs zijn die voetbalscholen pretenderen te hebben.
1: Oh ja.
0: Dus je komt niet zomaar in het team. Hè? Je moet via de voetbalschool en dan moet je dan in het team komen. Maar ik heb er wel een paar spelertjes bij gezien.
1: Maar die voetbalscholen verdienen ze goed, hè?
0: Ja, maar ik heb
1: ik
0: wel,
1: een beetje,
0: ik heb wel een paar spelertjes erbij gezien waarvan ik denk van... Die zijn door de mazen van het net ingeglipt. Hoe kan dat? Hoe streng was de voorselectie?
1: Ja, dus dat ook, ja. Dus, ja.
0: Nee, maar kijk. Waar jij het over hebt, over die ballen schieten. Een belangrijk iets, hè, voor iedereen die heeft gevoetbald en voor kinderen heeft die voetballen, meisjes of jongens, is dus het inschattingsvermogen. Dus een bal komt en vanaf de andere kant naar je toegeschoten, dan is het aan die voetballer om in te schatten ongeveer waar komt die bal dan neer, toch?
1: Ja, precies.
0: Waardoor je verder kan deelnemen aan het spel. Nou, als ze jong zijn, hebben ze misschien niet altijd de techniek om de bal te controleren. Maar ze weten, ze kunnen in ieder geval berekenen, en zeker met een hoge bal, die kunnen ongeveer berekenen waar die bal komt. Dat is een bepaald teken, vind ik wel, als je het enige... niet dat je daarmee, als je dat kan, dat je goed kan voetballen, maar dat je toch een beetje een idee hebt van hoe het in elkaar steekt. Maar er waren echt die traditionele mannen die bijvoorbeeld rennen en dan de bal voorbij rennen, bijvoorbeeld of zo. Weet je, omdat ze dus geen inschatting kunnen maken.
1: Nee. Of als je ziet, er wordt een bal geschoten en je denkt, dat ga je niet halen.
0: Ja.
1: Gaat te hard.
0: Ja, die gaat te hard.
1: En dan gaan ze rennen en je denkt, die gaat uit, maar... Soms zien ze dan niet dat die... Dat ga je gewoon niet redden. Dus je moet dat moet je gewoon zien. Ja. En wat je ook vaak ziet... Oké, in een bepaalde leeftijd moet je dat afleren. Als een bal hoog stuit, dan moet je niet met je been omhoog gaan.
0: Nee, precies. Ja,
1: dat heb je ook echt.
0: Dan word je bijna Bruce Lee.
1: Precies. Dat is het gevaarlijk spel. Maar dan zie je gewoon, dan stuiten die bal. En dan gaat hun been omhoog. Terwijl, dat kan niet.
0: Je denkt, nee, je lichaam moet omhoog.
1: Je moet koppen. Dus dat zijn van die kleine dingetjes. En dan zie je gewoon... Maar op een bepaalde niveau zie je dat gewoon niet meer.
0: Nee, maar als de enige... Kijk, sommige dingen kan je leren, maar gewoon... maar ook bijvoorbeeld de bal kunnen schieten naar degene die echt vrij staat. Hè? Er waren daar wel een paar jongen die pertinente bal... eigenlijk op goed geluk naar voren schoot. Maar ook dat schieten was niet zo. Dat was met de enkel. Er wordt met de enkel geschoten, weet je wel? Dus niet dat het allemaal perfect hoeft, maar de intentie moet in ieder geval daar zijn.
1: Precies.
0: Maar dat echt dat coördineren, om te zeggen van er komt een bal omhoog en die gaat ongeveer daar terechtkomen. Nee, dat... nee.
1: Nee, en dat soort dingetjes.
0: Ik snap het niet.
1: Ik vind ook gewoon soms met trainen, soms zie je gewoon een team die gewoon... aardig getraind is, of dat er zomaar een vader langs de kant staat.
0: Ja, klopt.
1: Maar soms kan er een bal komen aanstuiten en dan zie je een jongetje, die raakt hem gewoon vol. Gewoon bam.
0: Je raakt hem vol.
1: Terwijl, dat zie je ook op een training. En dan is het gewoon opnieuw, naar wie schiet je hem? Je schiet hem. En weet je, dan is het gewoon, dan wordt er bijna geklapt van, nou, hij raakt hem wel vol. Maar je gaat die bal niet zomaar.
0: Nee.
1: Weet je, hij staat lekker, hij stuitert lekker richting jou. En dan denk je, nou, ik trap hem gewoon naar voren. Weet je, dat kan gewoon.
0: Ja, maar mijn kleinzoon is wel toen, even kijken, ene oudste kleinkind. Die was wel op zoek naar een voetbalclub. En hij was bij een aantal clubs geweest. Weet je, met een soort van open dagachtig ding.
1: Ja.
0: Maar ik ben bij clubs geweest. Daar staan gewoon, daar stonden geloof ik bijna 20 jongetjes met 3 ballen. En eigenlijk bestaat de training eruit... om die bal even een trap te geven. En dan rent die hele wolk rent achter die bal aan. Of zo. Maar er wordt niet getraind. Er wordt niet gecorrigeerd. Er wordt niet... wat me ook opviel bij de... Weet je, paasen trappen.
1: Ja, gewoon...
0: Paasen trappen. Gewoon de basis. Paasen trappen.
1: Ja.
0: Dat wordt niet meer gedaan.
1: Ja, dat gaan ze dan op die voetbalscholen een beetje proberen.
0: Nee, maar dat... Ja, maar
1: wat meer uren.
0: Maar daar ben ik inmiddels ook geweest. En ik heb gewoon wel eens gekeken van... Ik merkte één ding viel mij direct op. De trainer deed weinig voor.
1: Ja?
0: Vind ik een alarmpunt. Zeg je gewoon eerlijk. Ja?
1: Dat,
0: als de trainer het niet voor gaat doen, dan je weet zelf dat het verdacht is.
1: Ja.
0: Als je alleen een theorie trainer hebt.
1: En weet je wat ook zo is? Kijk, wij kennen dan, weet je, de voetballers en van vroeger. Maar soms hoor je namen en dan denk ik...
0: Ja.
1: Nee.
0: Diegene zou gearresteerd moeten worden.
1: Precies. Het is oplichting. Ja, want wij kennen dan van vroeger van...
0: Ja.
1: No. Weet je, ik ga ook niet...
0: Een schoppertje.
1: Nee. Ik ga ook niet zeggen dat ik... Ik ga een... een school van hoe je laminaat moet zetten. Ja. Bij wijze van, dan weet je maar, nou, als Vito dat gaat zetten, dan weet je al van, oh, mensen die me kennen dan.
0: Ik ben verschillende
1: namen, dat denk ik. Waarom?
0: Ik heb verschillende mensen ontmoet met een bloeiende voetbalschoolpraktijk. Ja.
1: Ja. En dan denk je, ik ken jou van vroeger.
0: Ja.
1: Jij mocht niet meedoen.
0: Nee, jij mag niet meedoen.
1: Nee,
0: hoe durf je?
1: Ja, precies.
0: Zoiets, toch?
1: Ja, dat kan, ja.
0: Maar ja, je wil natuurlijk niet aan iemand zijn brood zitten.
1: Nee.
0: Toch?
1: Ja, nee, dat is het. Maar ja, als jij een kleinkind hebt, dan kun je al wel gaan zeggen tegen je zoon of dochter, no.
0: Ja, ik moet zeggen dat het ene geval, maar ik bedoel, zijn vader heeft er ook kijk op, dus het was, was geen nieuwigheid voor hem om dat te horen. Maar ja, je moet dan even zoeken.
1: Ja.
0: Maar ik klop wel eigenlijk. Ik zie te veel mensen met voetbalscholen rondlopen waarvan ik niet eens weet waar ze gevoetbald hebben, bijvoorbeeld. Ja. Ik kan ook niet herinneren dat ze ergens meededen, toch, waar ik het zag.
1: Ja. Nee, dat klopt wel. Maar goed, ja, je hebt er altijd zo'n discussie over van, ja, wat als jouw kind wel gewoon, staan ze nog steeds met z'n allen langs de lijn? Ik denk dat het gewoon op een gegeven moment steeds minder wordt.
0: Nee, maar dan moet je een persoonlijkere vraag stellen. Je hebt een kleinzoon.
1: Ja.
0: Ja?
1: Dochter.
0: Dochter, sorry. Ja, neem me niet kwalijk. Maar je kleindochter, maar stel voor dat ze zou gaan voetballen. Welke verwachting heb je daar?
1: Nou, toch wel een verwachting dat ze wel wat kan. Ja. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Dat weet je natuurlijk niet.
0: Oké, maar waar baseer je die verwachting op?
1: Weet je wat je dan gaat zeggen? Als het niet zo is, is niet mijn kant. Is niet mijn kant van de familie.
0: Maar jij hebt die verwachting dus wel.
1: Dat zeg jij ook.
0: Wat?
1: Dat zeg jij ook. Als je denkt, nou,
0: ik heb me niet hard opgezegd.
1: Nee, dat zeg je nu niet. Want je bent nu op de radio. Maar normaal gesproken zeg je, dat is de andere kant.
0: Nou, kijk, in mijn geval, want ik, mijn oudste twee die voetballen daar.
1: Ja.
0: En toch wel in de selectie van de club.
1: Dat is goed.
0: Ja, precies.
1: Nou, dat is toch goed.
0: Maar je zette me wel even aan het denken op het moment dat ik dus aan nadenken van, of zou moeten geconfronteerd moeten worden dat er eentje duidelijk hobby georiënteerd is.
1: Ja.
0: Ja. Maar op basis waarvan denk ik dat dan? Is dat dus met mijn DNA of
1: kijk,
0: zo?
1: Bij mijn kinderen, die hadden altijd zoiets van, weet je, soms gingen we wel eens kijken naar anderen, of bij neefjes, of bij anderen zo, weet je, of bij kinderen, weet je, gingen we wel eens kijken. En dan was het niet best. En dan hadden mijn kinderen vaak, vooral toen ze klein waren, waarom vindt hij het leuk? Bij mijn kinderen was het echt zo van, als je elke keer moet je verliezen of zo, dan is dat niet leuk meer.
0: Nee, maar ja, maar misschien.
1: Terwijl, maar stel jij zit op sport en je verliest dan elke keer, weet je, 4-0 of 3-0. Mijn kinderen zijn echt zo, weet je, echt, ze willen echt winnen.
0: Ze willen echt winnen, oké.
1: Okay. Ze zouden het niet leuk vinden.
0: Nee.
1: Ik zou stoppen gewoon. Ja, ze zouden echt stoppen van nee, als ik elke week verlies, dan stop ik.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik.
1: Hoe zou jij dat vinden? Gewoon je zit op een sport.
0: Ja.
1: Weet je, en dan. Weet je, of je zit bijvoorbeeld op tennis en dan sla je over die bal. Mensen sla je links en rechts. En dan, oké. Zou je het nog leuk vinden?
0: Weet ik
1: iets
0: niet.
1: Iets waar je niet goed in bent.
0: Wacht, kijk, maar sommige mensen vinden de gezelligheid bijvoorbeeld, hoe noem je dat? De kameraderie onderling, die vinden ze belangrijk.
1: Ja.
0: Gezellig.
1: Ja, precies. Zou je dat hebben, denk je?
0: Ik denk niet dat ik dat heb. Ik heb ook nooit. Ik heb wel eens een beetje met een vriendenteam meegevoetbald, maar dat heb ik niet heel lang gemaakt. Ik vond dat toch minder leuk.
1: Nou ja, je kan met een vriendenteam en die echt goed zijn. Ja, dan wel.
0: Maar de beschrijving van een vriendenteam is meestal niet een team, want die zijn vooral vrienden. Die zijn niet per se heel goed, toch?
1: Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik heb een keer een vriendenteam. Wij waren vrij goed, hoor. Dus dat wel. En dan werd ook gewoon echt.
0: Nee, het is wel lastig.
1: Ik ga niet zaalvoetballen en elke week. Ja, dat is.
0: Maar
1: in ieder geval bij de eerste vijf zo.
0: Maar Vito, dus nu heb je toch wel een verwachting dat ze iets zou kunnen als ze iets gaat doen, toch? Dat ze minimaal tot de selectie gaat behoren. Wat betekent dat als dat niet het geval is en ze zegt, nou, ik vind het heel leuk om gewoon te gaan. Dat je zegt, nou, ik zie je wel weer als je 18 bent.
1: Nee, ik niet. Ik zou wel gaan.
0: Oké, ik zou wel gaan.
1: Ik weet wel, mijn zoon zou er moeite mee hebben. Ja. Jawel, dat zegt hij ook.
0: Huh?
1: Dat zegt hij ook. Ik zou gewoon zeggen van, nou, je kan liever op een andere sport.
0: Ja.
1: Nee, je kan het niet zo zeggen. Je moet het wel subtiel, maar je kan niet gewoon zeggen, Ga op dat.
0: Maar hoe zeg je zoiets subtiel dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb dat nooit meegemaakt. Maar, ja, jij zegt zelf ook dat je het subtiel zou zeggen. Maar zou je het, hoe zou je het aanpakken dan? Als jij gewoon... Stel je gewoon, ja, ik wil op...
0: Ik zou je meenemen naar andere sporten om kennis te maken. Gewoon, we gaan eens kijken naar... Ik weet van mezelf. Hè. Mijn vader die nam mij mee naar basketballen vroeger. In Amstelveen, bij Kinso.
1: Ja.
0: En toevallig later kwam er een buurman woonde. Hij was een van de spelers van Kinso. Trouwens, eigenaar, of een van de eigenaren van Café Bastille was dat trouwens.
1: Okay.
0: Maar die basketbalde daar. En ik moet zeggen, dat was echt een happening om daar naartoe te gaan. Hoor. Dan had je basketbal, Owen Wells of zo heette die man. Dat was de grote ster. En ik kende basketbal wel, maar ik had die atmosfeer nog nooit van dichtbij meegemaakt. En het was helemaal vol, hè, die Pancrashallen en zo. Dus ik kon me wel voorstellen dat ik zo enthousiast gemaakt werd voor basketballen. Dus, dus dat weer wel. Terwijl basketballen niet per se mijn eerste sport was. Maar tot op heden heb ik het geluk gehad, in ieder geval, dat in het geval dan van mijn zonen, die hadden een hele duidelijke voorkeur voor voetballen. Dus ik heb niet hoeven duizenden... Want ik hoor ook wel eens dat kinderen duizend sporten doen en er geen één kiezen.
1: Nee, dat klopt ook. Dat kan ook.
0: Ja, toch?
1: Alleen, het moet niet zo zijn. Kijk, jij zegt er waren veel gekleurde ouders van alles en zo.
0: Absoluut.
1: Maar het moet niet zo zijn dus dat de weg gaat zijn om eruit te komen uit de situatie. Dus het, weet je, er zijn andere situaties. Wat we hebben het er wel eens over gehad.
0: Ja,
1: bijlesscholen of wat dan ook, dan zien het gewoon weer minder worden.
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens.
1: En nu lijkt het alsof dat het de richting is van zo kunnen wij maatschappelijk carrière maken.
0: Kijk,
1: terwijl...
0: Maar het punt is dat het aan één kant wel een beetje waar is, namelijk. Snap je? Het kan dus wel. Je kan daardoor stappen maken. Je kan door je sociaal-economische positie kan je verbeteren als je kind ergens in uitblinkt. Dat kan. Alleen de kans dat...
1: Het zou gewoon...
0: Het gebeurt meer niet dan wel. Maar de mensen onthouden alleen de successtories, hè, natuurlijk.
1: Dat klopt, ja. Want het is ook maar één zin, ik weet niet hoeveel.
0: Ja,
1: maar...
0: en je weet hetzelfde met voetbal. Ik bedoel, er zijn jongens die een hele jeugdcarrière bij bijvoorbeeld Ajax hebben gespeeld. Ook nog een keer in het belofteteam terechtkomen, hè, een aantal jaren. En dan houdt het opeens op.
1: Nee, dat klopt.
0: Alleen je moet wel ergens op gokken.
1: Ja, nee, dat klopt. En nogmaals, ik werkte vroeger bij een bank. Nou goed, luister, in de postkamer, die op alles op voetbal, luister, daar zaten me toch een paar mensen die echt hoog hebben gevoetbald.
0: Ja.
1: Maar als je daar alleen op gaat gokken en het gaat niet, je kan, luister, je hebt op een gegeven moment wel tijd zat,
0: uh-huh.
1: Dus je zou en kunnen doen. Op een gegeven moment ben je 15, 16, dan wordt het moeilijk.
0: Ja.
1: Toch? Dan wordt het moeilijk
0: om keuzes te maken.
1: Precies. Nee, maar dan en wordt heel moeilijk. Ja. Als je op een gegeven moment wel een talent bent.
0: Ja.
1: En je moet vertegenwoordigen de elftallen, weet je, dat soort dingen. Dan ben je op een gegeven moment op een 16. Dan wordt het moeilijk als jij heel hoog... Stel dat je op een gymnasium. Dan wordt het wel moeilijk om dat samen te doen.
0: Het is niet onmogelijk.
1: Het is niet onmogelijk, hè? Maar
0: Manchester City heeft er net eentje gekocht, toch? Dus,
1: ja, nou, maar je ziet het heel sporadisch. Nee,
0: klopt.
1: Dus dat dan kan ik me voorstellen. Maar voor die tijd zou je eigenlijk en gewoon kunnen zijn. Dus als jij ook in groep 8 zit of in de brugklas...
0: Ja.
1: En jij hebt bewijzen van bijles nodig. Of ook zou je dat gewoon moeten kunnen geven. Ook met je voetbal. Maar wat je nu ziet, dat het een beetje kantelt richting, sport.
0: Ja.
1: En vooral voetbal. Want het is niet zodanig andere sporten die... Dat zie je in Amerika heel erg. Die donkere atleten, die zitten vooral... In sporten, waar veel geld zal te verdienen.
0: Precies.
1: Ik ga niet de sport doen dat gewoon...
0: Nee, maar dat is logisch. Maar daarmee, dat gezegd, dan betekent dat die sport is the way out.
1: Ja, dat is het. Maar er zijn natuurlijk meer ways out.
0: Nee, er zijn natuurlijk meer ways out. Maar ik bedoel, aan de andere kant kan je zeggen van... Ik ben goed in sport en ik ben in staat me op die manier op te laten klimmen in die maatschappij. Ja, dat valt ook iets voor te zeggen. Want kijk, als jouw kind nu bij een club als Ajax speelt... Je hele vakanties van je gezin worden gedomineerd door je kind. Wanneer het kind weer moet beginnen met trainen. Of wanneer de trainingen stoppen, wanneer de wedstrijden zijn. Je hele weekend is eigenlijk... Ik heb het nu over het feit dat ik even naar het voetbalveld ga. Maar het vergt veel meer. En de afstanden zijn ook vele malen groter.
1: Dat klopt.
0: Want als jij ver weg en die kinderen spelen om 2:30, voordat je weet, kom je om 7 uur 's avonds kom je thuis.
1: Ja. Nou ja, maar het heeft er wel mee, heeft er wel mee te maken dat als je weet je, op één iets gaat richten,
0: ja.
1: Ja, het zal maar, en dan lukt het niet. Het kan ook zo door een blessure. Ja, dan valt gewoon val je ineens in een heel gat. En
0: dat snap
1: voetbal
0: ik.
1: Is in enigszins, want je hebt ook met trainer te maken, ja. Met selectie, bla bla. Toch niet altijd heel objectief. Terwijl als jij bijvoorbeeld goed kan leren, luister, als ik dat kan doen,
0: ja.
1: dan is er heel moeilijk om mij tegen te houden. Bij wijze van, als ik een tentamen, als ik het gewoon goed ken, je kan me niet zomaar onvoldoende geven. Terwijl gewoon, ik kijk het na en die antwoorden kloppen. Laat me het zo zeggen. Terwijl voetbal kan heel subjectief zijn. Dan kan ook de trainer kan zeggen van, nou, ik vind dat je op die positie, of ik vind hem beter. Terwijl je denkt bij jezelf, hij is helemaal. Dus dat bedoel ik.
0: Ja,
1: dus
0: klopt.
1: Daar heb je dat veel meer moeite mee. Terwijl als jij gewoon goed bent in wiskunde, als jij die som kan maken tijdens een tentamen, dan kan hij moeilijk gaan zeggen, nou, ik vind, daar is niks van te vinden.
0: Ja, maar aan de andere kant zou ik dat tegenover kunnen stellen. Ik heb mensen gekend die zich gaan concentreren op bepaalde studies waarvan ik dacht, misschien toch een tandje te hoog. Maar je wil niemand demotiveren. Hè? Iedereen die een stap wil zetten, moet je proberen positief te motiveren om die stap te zetten. Maar tegelijkertijd krijg je wel eens het gevoel van, ja, je hebt al je tijd erin gestopt. Maar uiteindelijk is het er toch niet uitgekomen. Wat natuurlijk ook kan, hè?
1: Ja.
0: Want het is niet zozeer van dat mensen niet slim genoeg zijn of zo. Het is vaak een netwerk, toch? Een netwerk wat je om je heen hebt om je daartoe te laten komen. En mijn ogen, letterlijk en figuurlijk, werden geopend toen mijn mijn jongste dochter op school, een rapport

0: Nee, ik twijfel er niet aan. Ik ben juist ervan overtuigd
1: geraakt. Ik weet hoeveel huiswerk scholen ongeveer kosten.
0: Ja.
1: Maar ik weet ook hoeveel voetbalscholen kosten.
0: Ja.
1: En als ik ze zie nu dat ze massaal naar voetbalscholen gaan, gaat dat geld kantelt die kant op.
0: Precies, daar ben ik wel met je
1: eens. Dus kijk, NN wordt een moeilijke zaak, want dat is qua financiën, maar ook qua tijd wordt het moeilijk. Maar als er wel geld is voor die voetbalscholen, en dat moet je gewoon zelf weten.
0: Ja.
1: Het scheelt niet zoveel als geld voor huiswerkbegeleidingsscholen
0: en zo. Maar dat ben ik met je eens.
1: Alleen als je zegt financiële, dan is het ook de keuzes die degene maakt.
0: Op dat gebied wel, maar tegelijkertijd zie je dat het niet altijd met de intelligentie te maken heeft, maar het netwerk wat je kan permitteren ter ondersteuning. Want privélessen, dat is een mooi iets, maar dat moet je ook kunnen permitteren. En of huiswerkbegeleiding kan je in de buurt thuis gaan en dan zit je met 30 kinderen in een groep.
1: Maar je kan ook gewoon,
0: of je hebt een 1-op-1 ding, weet je. Ja. Maar dat is een prijskaartje.
1: Ja, maar goed, je kan ook gewoon naar een club gaan en dan gewoon 2 keer in de week trainen. Of je gaat naar een voetbalschool.
0: Ja.
1: En dat is ook een prijskaartje. Maar als ik zie nu dat er massaal qua geld die kant op kantelt. Het gaat massaal naar voetbalscholen.
0: Ja. Maar wat zou jouw keuze geweest zijn dan?
1: School gaat voor.
0: Ja?
1: Heb ik altijd. Ik heb het ook vanaf vroeger.
0: En je bent niet iemand zeggen, ik gok op het feit dat ik het. Ik heb het. Ik voel dat ik het heb.
1: Nee.
0: Nee?
1: School gaat voor.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Dat is het gewoon. School gaat voor.
0: Interesting.
1: Ja.
0: Ja.
1: BVO's, dat weet je ook wel, die zeggen altijd wel, maar dat is dus gewoon niet zo.
0: Nee,
1: ze zeggen altijd, we begeleiden zo goed.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dat is gewoon niet zo.
0: Scoor je 100 doelpunten en je had allemaal onvoldoende, dus blijf je gewoon op die opleiding.
1: Precies, hoor. Dat is gewoon niet zo. En dat zie je nu ook in Amerika gewoon.
0: Ja.
1: Als jij gewoon goed in sport bent, universiteit ga je gewoon door.
0: Ja.
1: Ja,
0: er worden ook kanttekeningen geplaatst bij de universitaire titels die ze halen.
1: Ja, precies, maar omdat ze diegene op die school willen houden.
0: Ja.
1: Die BVO's, die zeggen ze wel, we zijn begeleiding en we vinden school belangrijk. Ja. Als jij gewoon talent bent, ga jij gewoon door. Ze gaan je nooit zeggen van belangrijke wedstrijd, jij kan vandaag niet spelen, want je gaat gewoon spelen. Gewoon.
0: Ja.
1: Dus dat. Dus, bij mij was het wel echt zo van.
0: Maar jij lijkt me dan ook iemand die moeite heeft wanneer bijvoorbeeld je kind of laat je kleinkind zeggen. Weet je, opa.
1: Je hoeft ook niet aan te komen met tussenjaar.
0: Nee, dat.
1: Dat bedoel ik. Het is een beetje nieuw.
0: Kom nou nu met die ouderwetse dingen van je.
1: Nee, het is geen ouderwetse. Het is nieuw.
0: Nou ja, ik ben ook niet van de tussenjaren. Die discussie heb ik gehad.
1: Ja.
0: Die ik niet gewonnen heb trouwens. Hoor.
1: Nee? Dus,
0: boven een bepaalde leeftijd. Ja, dan
1: kan het niet meer.
0: Ik bedoel, je hebt geen. Die rekening komt niet eens bij jou. Je kan niet eens dreigen. Dus, dat is het niet. Maar stel voor dat je kind, kleinkind in dit geval zegt. Ik heb een gitaar, muziek is mijn leven. En ik ga ervoor. Ik ga nu van school. En ik ga mijn passie achterna, opa.
1: No.
0: Ik ga liedjes schrijven. Ik ga de wereld overtoeren. Ik ga optreden in de grootste stadions ter wereld.
1: Als je school gewoon even afmaakt, dan mag je daarna gewoon gaan optreden wat je wil.
0: Maar loop je niet het risico dat ik dofs maar peer gewoon?
1: Nee. Het kan gewoon echt en.
0: Want ik vind dat wel een ding hoor. Kijk, ik bedoel, ik ben er anders over na gaan denken. Maar als iemand een specifiek talent denkt te hebben en het geloof daarin hebt en heeft en daarentegen ook dus de inzet heeft. Nee, dan ga je zeggen, ga jij nou maar lekker naar school?
1: Nee, maak gewoon je school af, want ik heb er ook genoeg. Dat is het moeilijke om het zelf in te schatten. Hè? Want je kan, sommige mensen die zeggen gewoon van jawel, ik heb. Terwijl als jij gewoon eerlijk bent en je houdt van je kind of van je kleinkind. Gaat hem niet lukken. Gaat hem niet worden. Maar dan, net als je bij ergens gaat eten, zegt, het smaakt er wel. Terwijl je denkt, het is moeilijk om dan te gaan zeggen, stel dat het jouw kleinkind is. Het is moeilijk om te zeggen, je hebt niet zoveel talent.
0: Nee, maar oké.
1: Je hebt niet.
0: Maar wil je me dus zeggen, als zo'n kind wel talent heeft, echt getalenteerd is, dan zeg je, go, ik sta achter je.
1: Ja,
0: want het is moeilijk.
1: Hoe heet die school? Die hoge muziek?
0: Conservatorium.
1: Conservatorium, zo'n soort.
0: Nou,
1: dan zou je denken...
0: Je kijkt een beetje zuinig.
1: Conservatorium, nou ja...
0: Vind je niet echt werk?
1: Nee. Conservatorium, dan ben je wel op een bepaald niveau... Ja? Dat je denkt van, nou ja...
0: Als ze zegt, opa, ik hoef niet naar het conservatorium. Daar leer ik niet. Ik moet de muziek voelen. Het zit in mijn DNA. Ja,
1: en ik je bent kunstenaar.
0: En ik, ja.
1: Gewoon, ik wil kleien.
0: Ja.

0: Gewoon. Nee, ik wil gewoon. Vind je niet? Nee.
1: Oh.
0: Helemaal niet. Nee.
1: Maar jij, is niet. Maar stel voor dat jij een enorm talent op die manier door.
0: Ja, die gewoon. Beeldhouwer of zo.
1: Bijvoorbeeld, ja. En omdat ze dan niet meer je steun voelen.
0: Nou, dat vind ik.
1: Vind je dat niet?
0: Heb je? Nee.
1: Wat?
0: Terwijl, weet je, het is als iemand het echt wil. Je hebt wel eens van die. Ik weet nog, waar mijn zoon vroeger woonde, had je van die soort studio's beneden. Ja. En daar woonden alleen maar van die kunstenaars.
1: Ja.
0: Die worden dan, weet je, die wonen in die soort één kamer.
1: Ja, ja, ja.
0: Omdat ze.
1: Atelier.
0: Zij kunnen, atelier, ja. Die hebben een soort atelierwoningen en zo. Zij kunnen niet op een kantoor zitten. Dat kunnen zij niet. Hebben dan gewoon een klein woningje en dan helemaal rommelig.
1: Ja.
0: En dat is dan hun leven.
1: Ja, maar dat zij niet zitten. Maar wat als diegene dat nou wel ziet zitten? Daar heb ik het over.
0: Ja, dus dat is het. Ja, ja dat zou kunnen.
1: Hoe ver ga je dan om diegene op andere gedachten te brengen?
0: Nou, ik praat wel best veel. Ik probeer wel te beïnvloeden.
1: Te beïnvloeden.
0: Ja, dat wel. Ja. Want ik denk zelf, je mag het dan gaan doen.
1: Ja.
0: Maar doe het liever met een diploma. Dus dan kan je altijd terugvallen. Want ik ken best wel veel mensen die. Ja, muziek en dan ga je in de muziek. En dan op een gegeven moment ben je rond de 40.
1: Ja.
0: En dan denk je, nou. Ik kan wel af en toe muziek, maar uiteindelijk moet de huur ook betaald worden.
1: Ja.
0: Dus dan gaan ze een bijbaantje zoeken, want
1: er moet wat verdiend worden.
0: Ja, kijk, als je bij je ouders woont, dan gaat het nog wel. Of als je nog een klein, maar op een gegeven moment, zo is de wereld.
1: Ja. Ja,
0: moet je op je eigen benen goed kunnen staan en je hebt misschien een gezin. En als je dan alleen maar wacht op de grote doorbraak, dan wordt het moeilijk.
1: Nee, dit kan moeilijk worden, maar aan de andere kant, maar dan leef je wel voor hetgeen waar je passie ligt.
0: Ja, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nee, maar als je leeft voor waar je passie ligt, je hebt financiële problemen. Ik denk dat je leven niet leuk is.
1: Nou ja, maar misschien zie je dat. Dus het is een struggle. Dat is de prijs die je moet betalen om op dat punt te komen waar ik graag wil zijn.
0: Ja, nee. Ik denk dat je dan een.
1: Nee?
0: Nee. Nou ja, het is een keuze, hè. Maar,
1: ja. Je kleindochter zegt, hier heb ik mijn gitaar en ik ga de hele wereld met die gitaar open. Ja. Het enige wat ik nodig heb is jouw steun hierbij. Dat jij in me gelooft.
0: Ja?
1: Ja? Jij moet in me geloven, want ik kijk tegen jou op en ik heb dat nodig. Hè?
0: Maar wat als jij... Kijk, jij bent dan een beetje muziekkenner.
1: Ja.
0: En zes een kleinkind van jou en jij denkt... Nee, maar jij bent niet zo'n talent. Ik heb met veel muzikanten gewerkt en dat soort dingen. En zou jij dan tegen hem of haar zeggen van... probeer meer te oefenen, want... Jij kan het beoordelen. Kijk, ik kan het niet beoordelen.
1: Ja.
0: Want ik hoor het en denk je van, nou, dat klinkt wel mooi, dat bewijzen van. Hè?
1: Ja,
0: maar dan
1: weet
0: ik niet of het liefde is of dat je denkt. maar jij kan beoordelen. Maar als jij beoordeelt van. Je bent nog niet zo ver.
1: Nee.
0: Zou je dat dan gewoon zeggen? Van, nee, doe maar niet, want ik ken. 100. Dit gaat hem niet
1: ik zou proberen,
0: en ik zou het ook niet geworden.
1: Ik zou proberen uit te leggen wat er voor nodig is om tot een bepaald punt te komen. En dan hopelijk dat diegene dan zelf de conclusie moet trekken van ben ik in staat om te leveren? Ben ik in staat dat op te brengen?
0: Jullie hebben wel eens auditie, hè? Gewoon.
1: Ja.
0: En ik weet zeker, soms komen er mensen en dan denk je, heb jij het lef om...
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar diegene, die gelooft wel in zichzelf.
1: Absoluut.
0: En die komt dan bij jullie bij auditie. Dat bedoel ik. Die komt bij auditie.
1: Ja.
0: En niemand heeft gezegd, nou, doe het niet. Maar omdat ze dan misschien van het kind, van hem of haar houden.
1: Ja.
0: Dan zeggen ze, het klinkt wel goed. Het klinkt wel. Terwijl ze eigenlijk gewoon eerlijk moeten zijn van, het is leuk voor in de woonkamer, maar je kan niet aan gaan.
1: Maar dat gebeurt niet vaak. Hè? Kijk, en het kan op vele fronten kan het fout gaan. Het kan ook fout gaan als een kind bijvoorbeeld wel talent heeft. En... zich ontwikkelt, maar op een gegeven moment van iedereen om zich heen hoort, oh wat ben jij geweldig.
0: Ja.
1: Oh wat ben jij goed. Waardoor een idee kan ontstaan, ik ben er al, ik hoef niet meer dat stuk te doen. Dat fenomeen zie ik wel wat vaker. Hè? Dus die hebben talent en die horen, en zeker als je dus klein en jong bent, hè? Want dan is het schattig, toch? En dan is het bijzonder als je jong bent en je kan al bijvoorbeeld helemaal, weet je, je zingt zuiver en al die andere dingen. Dat is verbazingwekkend. Dat vind ik ook verbazingwekkend. Er is niks ontroerender dan een jong kind wat geweldig kan zingen. Maar dat voordeel houdt natuurlijk op, want je wordt ouder. En op een gegeven moment word je 18 en 19 en dan ben je opeens, behoor je tot de rest van al die, daar concurreer je mee. Dus ik zou wel proberen het zo goed mogelijk uit te leggen van wat daarvoor nodig is. En als ik zie van, hé, er ontbreekt wat in de inzet, er ontbreekt wat in de dit, dan zal ik daar absoluut op coachen. Ja. En zeggen, dat is voor mij de voorwaarde om überhaupt te kunnen zeggen, ik wil een poging gaan wagen in die sector.
0: Dat wel, maar kijk, jij kan ook zeggen van, jij zat dan in een band vroeger.
1: Ja.
0: Toen was je, hoeveel, 15 of 16, zoiets?
1: Voor mij 15 of zo, zoiets. Ja.
0: Maar thuis, wat vonden ze daarvan? Als jij gewoon had gezegd van nou, ik wil stoppen met school en ik wil fulltime en ik wil gewoon met deze band, Young Sound was het toen, wil ik gewoon doorbreken en dat wil ik, dat wil ik.
1: Nee, dat was geen item thuis geweest om te bespreken. Sterker nog, het feit dat ik in die band ging spelen, dat was al... mijn vader was er minder enthousiast over dan mijn moeder.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
0: En
1: door mijn moeder heb ik in die, kon ik in die band gaan. Want er moest een soort van balans thuis komen. Maar mijn vader die was daar niet enthousiast over, nee. En nu moet ik terugkijken.
0: Als je nu terugkijkt, stel dat je wel
1: Had hij wel een punt?
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Want het is een enorme afleiding geweest. Maar aan de andere kant...
0: Maar dat bedoel ik.
1: Maar aan de andere kant... hoe zeg je dat zo mooi? Het heeft mijn leven wel rijker gemaakt.
0: Ja, maar op het moment...
1: En wat is me meer waard?
0: Ja, dat klopt. Maar hoe het nu is gegaan.
1: Ja.
0: Want als jouw vader muzikant was geweest, bij wijze van... Ja. Dan had hij wel gezegd van... Nou ja, als je stopt met school, je kan gewoon... Heb je meer tijd,
1: Zou kunnen, ja. Kan. En daarom zie je ook hele muzikantenfamilies. En met heel veel gaat het ook gewoon heel goed. Omdat ze eenmaal erin rollen en het netwerk natuurlijk meekrijgen. En kunnen zien hoe die business werkt.
0: Ja.
1: Dus maar bij mij was het een beetje een split decision. Heb ik eigenlijk nooit echt goed geweten. Pas achteraf hoor, heb ik dat dus gehoord. Maar ja, ik zou voor geen goud die dingen hebben willen missen die ik heb meegemaakt.
0: Maar zou je, zeg maar hoe het nu is gegaan. Nu zit je nog steeds in de muziek, bla bla bla. Ja. Of als je vader er niet was geweest, was het waarschijnlijk, nou hoeft natuurlijk niet, dat je wat meer... richting Kaseko-muziek was gegaan. Dan was je misschien nu fulltime Pokémon. Dan was je het niet wat je nu doet.
1: Nou, dat denk ik niet. Want één ding was wel duidelijk. Het was in ieder geval wel duidelijk dat we niet gingen stoppen met school. Dat was wel helder.
0: Dat zou je, denk je dat zonder je vader zou je dat... Want die andere jongens waar je mee, waar je mee speelde, die spelen nog steeds.
1: Ja,
0: bij wijze van.
1: Absoluut.
0: Nou, dus dat zou ook kunnen. Jij zou ook gewoon nu fulltime, gewoon...
1: Nee, ja, klopt. Maar in ieder geval, het was in ieder geval al. Het pad was wel, stond wel vast van wat we zouden gaan doen daarna. Dus wat je ook doet, daarnaast gingen we naar school. Dus dat was wel helder eigenlijk. Maar het was er zo in dat het geen discussiepunt meer was. Het was gewoon een gegeven. Dus dat is niet eens meer een discussiepunt.
0: Dus dat jij gewoon sowieso door zou gaan. Dus
1: ja, en ik voelde dat zelf ook. Hè?
0: Okay.
1: Want op een gegeven moment word je ouder en je gaat een beetje om je heen kijken. En kijk, het wil niet zeggen dat iemand met een diploma slimmer is dan iemand zonder.
0: Dus het was niet je
1: dat
0: droom.
1: Dat is helemaal niet waar.
0: Het was niet je droom om een als zeg maar als 25-jarige gewoon op te treden toen.
1: Nee,
0: weet je, zoals die jongens die zijn gewoon verder gegaan, gewoon in de muziek.
1: Nee, daar heb ik helemaal niet over nagedacht als het zover zou komen. Ik wist altijd wel dat ik twee dingen naast elkaar zou doen. Maar het was ook meer omdat als je ouder wordt, kijk je een beetje om je heen van hoe de kaarten verdeeld worden. En wat ik wilde zeggen, het is, kijk, in het land dient een diploma als een bewijs van dat je iets kan. Hè? Maar vaak genoeg werken mensen ergens en dat zijn mensen met diploma's en die zijn naar de baas, maar die kunnen er helemaal niks van. Dus het zegt iets en het zegt tegelijkertijd heel weinig. Maar het is wel een soort legitimatie. En die legitimatie maakt dat je het in dit leven op sommige momenten... het iets makkelijker kan hebben. Omdat je dat bewijs hebt geleverd van dat je een bepaald niveau zou moeten aankunnen. Nou,
0: ja.
1: Dat was voor mij de enige reden om te zeggen van oké, dat is dus van belang. Want het zal al lastig zijn om aan het werk te komen. Het zal lastig zijn om je te handhaven. Dus nou, laat me er in ieder geval voor zorgen dat ik iets kan laten zien als ik ga solliciteren. In plaats van dat ik helemaal niets heb.
0: Of je wordt fulltime muzikant.
1: Ja,
0: dat
1: klopt. Maar ik voel mezelf ook weer niet zo goed hoor. Dat ik dacht dat ik fulltime muzikant zou kunnen worden.
0: Ja.
1: Dus ik herkende mijn eigen beperkingen daar wel in. Aan de andere kant zat je te denken, nou, het zou ook niet verkeerd zijn als je je leven kon slijten door te reizen en af en toe op te treden. Ja, natuurlijk. En dat romantiseer je natuurlijk. En het interessante is, dat om je heen groei je op met mensen. En sommigen die schieten omhoog of zo, weet je, door het een of ander. En daarmee voel je dat het eigenlijk dan weer haalbaar is. En dat is dus het interessante. Het kunnen voelen dat het haalbaar is. Maar daarentegen moet je een realistische inschatting kunnen maken van je eigen kwaliteit. Maar hoe jonger je bent, hoe ingewikkelder het is.
0: Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Alleen soms is het wel handig als je... Stel je bent muzikant, maar dat je ook... stel dat je naast dat je muzikant bent ook naar school gaat.
1: Ja.
0: Maar dan leer je wel makkelijker het financiële, de business een beetje.
1: Die business leer je niet op school. Wat ze op school leren is niet de business. Dat is het grote probleem. De business is totaal anders.
0: Nee, maar misschien leer je beter analyseren of sneller analyseren. Of
1: analyseren kan ik me niet bij voorstellen.
0: Dingen doorzien.
1: Ja, dus dat geloof ik wel in. Maar de business, die leer je niet. Daarvan moet je op je bek gaan helaas.
0: Nee, dat niet. Maar sneller analyseren, sneller dingen doorzien, sneller wat... Sommige mensen, kijk, als jij werkt, krijg je niet precies wat jij op school, heel vaak niet.
1: Nou, helemaal niet.
0: Nee, precies. Alleen je leert wel sneller dingen analyseren, sneller dingen doorzien.
1: De training is wel ergens goed voor. Ik bedoel, dat zal ik niet ontkennen.
0: Want wat je hoort vaak van muzikanten, tenminste, kijk, als jij bijvoorbeeld een contract krijgt.
1: Ja.
0: Stel, je hebt wel op school gezeten, hè? Je krijgt een contract.
1: Ja.
0: Je gaat natuurlijk nooit alles precies. Nee. Maar je zou een juridisch stuk zou je een beetje kunnen nakijken. En dan daarover vragen stellen en dat soort dingen.
1: Misschien wel,
0: maar
1: ja.
0: Maar wat je nu heel veel hoort, en daarom zie je ook vaak de rechtszaken. Dat muzikanten, ze tekenen. En dan later denken ze, waar heb ik nou voor getekend? En dat ligt dan misschien ook aan de manager. Want nu is er weer Little Klein heeft met zijn manager.
1: Maar dat was vanwege een misgelopen deal of zo, geloof ik.
0: Maar heel veel muzikanten hoor je dan later. En het is ook in Amerika. Hè,
1: zeker.
0: Een schering in de inslag. Dat ze iets doen of tekenen. Terwijl ze... Ja, ze hebben eigenlijk geen kaas van gegeten. Hè. Ze tekenen gewoon en dan kom je achteraf achter van...
1: Maar je begint niet met de intentie. Je begint met de intentie omdat je graag muziek wil maken en graag een nummer uit wil brengen. Dat is altijd de intentie. Dus je, op het moment dat je dat voor de eerste keer gaat doen, ben je alleen maar blij dat de kans is geboden dat iemand anders het betaalt en uiteindelijk kan gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Dat is een beetje naïviteit, want daar zou je het verstand moeten hebben van als je zelf weet van die materie is te ingewikkeld voor mij, ik ga naar advocaat. En dat is waarbij je netwerk nodig hebt. En heel vaak zien we dus ook wel in dat soort kringen dat er opeens een omoe is die dan toevallig iets weet. Of een tante die ervaring had omdat ze op de bank heeft gewerkt, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Dus dat heb je dan vaak. Maar ja, je moet dan ook het besef hebben dat de specialisten tot zover... Nou ja, die zijn ook niet altijd te vertrouwen. Maar je zal specialisten daarvoor moeten inhuren. En dat kost iets. Die investering. Dus het is een heel interessant iets. Dus om te kijken hoe mensen met dat soort situaties omgaan.
0: Maar wat als desbetreffende maatschappij. Want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, als je een toptalent bent, komen er bijvoorbeeld 5 clubs op je af. Maar als het 1 is, dan komt er misschien maar 1.
1: Klopt.
0: En die geeft jou zo'n kans. En dan ga jij zeggen van, nee, ik wil een hoger percentage. En dan zegt hij van, luister, dit
1: is het. Daar houdt het op.
0: Daar houdt het op, dus dan zegt hij gewoon. Want hij neemt eigenlijk ook een gok.
1: Ja, maar aan de andere kant, Vito. Een goed voorbeeld is Ruud van Nistelrooy. Die best wel lang in de eerste divisie heeft gespeeld. Hè?
0: Ja, bij Den Bosch.
1: Lang hebben we het over. En iedere keer zagen we zijn naam van het doelpunt te maken. Maar hij heeft lang daar gevoetbald.
0: Ja.
1: Dus daar ging ook iets fout. Want normaal gesproken, als je zoveel doelpunt maakt, ben je binnen nota ben je weg.
0: Ja.
1: Dus ja, waar ligt het dan aan?
0: Nee, dat klopt. Weet je, Mertens ook.
1: Ja, Dries Mertens en AGOVV. Chadli, ook AGOVV. Ja. Staat in 1-10.
0: En die hebben mooie carrières gehad daarna.
1: Die hebben hele mooie carrières gehad.
0: Internationaal gewoon. En dat je denkt van, kijk, hoe komen zij daar terecht zo lang? Ja. En dan ook gewoon, kijk, weet je, als je 17, 18 zou het kunnen. Maar die hebben gewoon twintigers op een gegeven moment.
1: Twintigers zijn het geweest.
0: En dan heel laat zijn ze pas echt doorgebroken.
1: En, kijk, die kans bestaat er natuurlijk altijd. Hoe groot die kans is, dat is dus een ander verhaal. Maar ja, aan de andere kant wil ik ook wel ervoor waken dat we mensen niet meer te veel waarschuwingen geven dat ze niks meer durven. Want soms moet je ogen dicht doen en springen om het verschil te maken. En soms is op je bek gaan ook een leerproces. Maar als we alleen maar blijven bang zijn voor de consequenties... Ja, dan neem je geen risico. Als je geen risico neemt, dan ga je geen potten breken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar welk risico moet je dan nemen? Je kan wel vol voor van ik wil bij wijze van acteur worden. Maar nou, als het hem niet wordt, dan wordt het hem niet.
1: Nee, ja, dat is waar.
0: En nu heb je heel veel. Ja, je moet er echt in geloven. Je moet
1: positief natuurlijk, zijn. Maar dat moet je ook.
0: Maar ja, dat wel. Maar even. Kijk, soms kan je wel weten. Hè.
1: Maar jij wil zekerheid waarvoor mijn zekerheid niet bestaat.
0: Nee, dat niet.
1: Nee.
0: Maar je kan wel een soort kansberekening doen.
1: Maar
0: je kan wel een beetje nuchter denken van nou, de kans...
1: Nee, maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ik ga misschien een slecht voorbeeld geven, maar ik ga het toch geven. Ik had iets gezien over een Amerikaans bedrijf, wat iets met Pokémon Go, toch?
0: Ja.
1: Een programma ontwikkeld, ach, voor een spelletje en dergelijke, toch? Maar uiteindelijk is het bijna failliet gegaan. Ze komen met een ander idee om Google Maps te maken, maar dan via die Pokémon Go. Dus iedereen die achter Pokémon Go aanliep, die moest dan de omgeving leren scannen. En zo is de hele wereld een beetje in kaart gebracht.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar het bedrijf was daarvoor bijna failliet gegaan.
0: Ja.
1: Toch? En uiteindelijk is het dan opgekocht. Dat is een minder mooi stuk aan het verhaal. Door de Amerikaanse leger. En dat is dus nu een soort combat software geworden, waarmee automatisch menselijke doelen en dergelijke worden geselecteerd. Het is iets wat de goede man is begonnen met een bepaalde intentie, toch?
0: Ja.
1: En bijna bankroet heeft gemaakt.
0: Ja. Maar,
1: maar uiteindelijk een lifeline. Bewandel je dat pad niet, ga je nooit weten waar het op uitkomt.
0: Dat klopt, maar kijk, en dat is wel het gevaarlijke van dit soort voorbeelden.
1: Wat dan?
0: Want er zijn er honderdduizenden die het dachten van ik ga ook zoiets en die gewoon dakloos zijn, bewijzen van.
1: Klopt.
0: Bewijzen van. Dus dat soort voorbeelden zijn wel het gevaar van... Ja, erin geloven achter je door. Want een heleboel, nou honderdduizenden,
1: okay.
0: Daar lukt het gewoon niet.
1: Hou je punt. We gaan naar 107.9. Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Toujours, toujours, na wie je reisbureau Capricho Stoers. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op olanyi free, wa para maribo, nanga kande, isa fasande, trasif gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru te 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije moun de manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we're gonna Capricho Stoers.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. What's going on, Marvin Gaye? En what's going on? Dat is een vraag die we ons wel meer zouden kunnen stellen, hè? Ja. Hey boy, Marvin Gaye. Amambe swing, mi pabotaki. Hè? Swing. Weet je, ik heb ooit een keer een discussie met mijn vader gehad. Hè? De amantak van de Engelsen zeggen whisky. Met de amma, nee. Ze zeggen whisky. Hij zegt, jong, ooit weet je.
1: Precies.
0: Ja? En weet je hoe lang het heeft geduurd, Vito? Ja. Dat ik door had dat mijn vader bij voetballen zei... Free kick.
1: Free kick.
0: Amantak, free kick.
1: Free kick.
0: En dan kom je nog vervolgens zeggen dat ik het fout had.
1: Hè? Of je hoort soms ook arbiter. Kijk, jij lacht gewoon, maar je hoort ook...
0: Arbiter, ja. Maar ja. Nee, maar kijk, in Amsterdam is het scheids. Hey, scheids! Ja, de arbiter. Hè?
1: Ja.
0: Nee, maar zei je vader ook freakiek, of niet?
1: Ja.
0: Het is toch vreselijk. Ik heb er echt heel lang met hem over gediscussieerd. En hij zegt, dit is precies zoals de Engelsen het uitspreken. Ik zeg, ik heb ze nog nooit kiek horen zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, hij geloofde er altijd in. Freakiek. Ja. Hè? Ja, freaky. Ja, ik weet niet wat dat is.
1: Ja.
0: Even als het woord whisky, toch?
1: Precies.
0: Dat is whisky. Of anders gaan ze misschien vinden dat we ons aanstellen, toch? Een beetje.
1: Ja, precies.
0: We zijn weer een beetje whisky. Te Engels. We denken dat we het beter weten.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even terug naar het voetbalweekend. Dat was niet echt super geweldig weekend, toch? Weinig verrassende dingen.
1: Nee. Ajax gewonnen. Ja. Feyenoord overruim gewonnen.
0: Ik vond niet zo soepel gaan bij Ajax.
1: Jawel.
0: Van wat ik heb gezien. Nou ja, bij Telstar uit.
1: Nul.
0: Je verwacht toch wel een hogere stand op een sneller moment?
1: Nou, Telstar verrast wel eens. Hè? Bij PSV en dat soort dingen. Ja, Telstar verrast wel eens.
0: Met de andere trainer. Nu, maar die trainer is nu naar Utrecht. En het gaat, ik zie grote uitslagen.
1: Ja, het gaat niet zo goed met hem. Het
0: gaat niet lekker.
1: Nee. Hij is iets Surinaams, toch?
0: Hij is Surinaams, ja. Surinaams, ja.
1: En het gaat niet...
0: Korea heet hij, toch?
1: Ja.
0: Het gaat niet lekker, nee.
1: Nee.
0: Ja. Ik had wel verwacht dat hij bij een team waar hij wat meer geld te besteden... Nou weet ik eigenlijk niet. Utrecht is niet een club die ik echt volg. Ik weet niet als ze hun sterspelers hebben verloren of zo. Dat weet ik niet.
1: Ja, selectie valt wel mee. Maar goed, weet je wat het is? Bij een grotere club is het niet alleen... Er spelen meerdere dingen. Hè? Dus nu komt ook druk kijken. Weet je.
0: Maar Utrecht is toch geen grote club?
1: Nee, dat niet.
0: Maar wat voor druk komt daar nou bij? Ze mogen blij zijn dat ze mee mogen doen.
1: Dat wel, maar als je uit 4 wedstrijden 1 punt hebt, dan gaat het een beetje moeilijk worden.
0: Nee, dat is moeizaam.
1: Want ja, het is niet zo dat je bij Utrecht in het rechterrijtje kan spelen.
0: Maar wat ik wel moet zeggen, dat Utrecht heeft soms wel eens een leuke voetballer. Maar over het algemeen is de scouting wel matig, hoor. Want het is toch zo'n club waar toch een beetje geld is. He?
1: Alleen thuis tegen Ajax gaan ze volle 100%.
0: Ja, dan gaan ze volle 100%, ja, klopt.
1: En een week erna verliezen ze gewoon, gewoon dat.
0: Tel daaruit.
1: Maar dan zijn ze echt gewoon, als ze doen alsof het een finale is.
0: Ja, gewoon. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik denk van, wat een slechte scouting.
1: Ja, dat wel, ja, dat klopt.
0: Want weet je, er wordt dus
1: wel... jeugdopleiding is wel oké, hoor.
0: Ja, oké, maar misschien... Maar dat is dan niet terug te zien in het eerste elftal. Of alle goede spelers raken ze kwijt.
1: Ja.
0: Maar als ze toch iets meer geld te besteden hebben... dan zou je denken dat ze wat grotere talenten zouden kunnen aantrekken.
1: Ze hebben toch die sponsor, die hoog... Die
0: Van Seumeren,
1: van
0: toch?
1: Van Seumeren, ja. Wist dat wel.
0: Nou, de grootste naam die uit Utrecht rangen is voortgekomen... dat is toch die Fransman, toch, of niet?
1: Die Haller.
0: Haller, ja.
1: Denk je?
0: Nee, ja. Jij was er niet zo'n fan van. Hè? Maar het viel erop dat toen jij geen fan was, hij echt...
1: viel wel.
0: Tijdens die...
1: Volgens mij komt Jan Wouters ook daar vandaan.
0: Jan Wouters komt daar vandaan,
1: nou,
0: ja, dat klopt.
1: Die heeft toch wel een leuke carrière.
0: Ja, die heeft
1: een
0: leuke carrière gehad. Ja, Jan Wouters was ik even vergeten. Maar heel veel Robbie Alvelens, dat soort achtige spelers komen meestal van Utrecht.
1: Ja.
0: Robbie Alvelens is voor de oudere luisteraars. Hè? Dat ze in ieder geval weten dat het is al een tijd geleden.
1: Precies.
0: Ooit een trotse Ajaxiet geweest.
1: Ja.
0: Heeft het lang volgehouden nog bij Ajax?
1: Dat klopt, ja.
0: Alvelens, hè?
1: Ja.
0: Was een beetje traag, vond ik hem altijd. Weet je wie trouwens een miskende speler is? Felix Gasselig.
1: Felix Gasselig.
0: Ja, die was een beetje miskend.
1: Ik ben niet echt een fan van hem geweest.
0: Zijn bijna was de tovenaar, toch?
1: De
0: of
1: tovenaar,
0: niet?
1: Ja.
0: Nee,
1: niet echt toveren.
0: Maar ik dwaal af. Oké, Ajax wint dus van Telstar. PSV wint ruim. Geloof ik 6-1 of zoiets? 6-2?
1: Ja, kijk, 1-6. Je kan niet zoveel verliezen in je thuiswedstrijd. Dus het wordt moeilijk voor Korea.
0: Het wordt moeilijk. Korea gaat snel weer op...
1: Ik weet niet, de komende 2 wedstrijden. Maar als dat slecht gaat, dan vrees ik dat het...
0: Ja.
1: Ja, dan is het over, denk ik.
2: Denk je dat het ook over is?
1: Ja,
2: voor
1: dan staan ze in je tuin.
2: Een beetje jammer, hè?
1: Ja, daar staat Bunnikside.
2: Nou, bij Utrecht staan ze toch niet in je tuin?
1: Nou, die Utrecht supporters zijn ook niet...
2: Ik kan me niet herinneren dat ze bestuur en zo...
1: Bunnikside is ook... Het is niet zo dat je als Amsterdammer even lekker met je sjaaltje daar kan rondlopen.
2: Jij niet, in ieder geval.
1: Nee, ik denk jij ook niet, hoor.
2: Ik als ex-commando heb geen enkel probleem.
1: Oh, ja.
2: Ik heb geen enkel probleem.
1: Ja, oké. Nou, en dan Feyenoord ook gewoon... makkelijk geworden.
2: Nou, het ging niet zo makkelijk. Ze stonden volgens mij 2-0 achter op een gegeven ogenblik.
1: Wie? Feyenoord?
2: Ja.
1: Van wie hebben die, tegen wie moesten die?
2: Feyenoord heeft toch tegen Den Haag gespeeld?
1: Oh, die hebben 2-2
2: gespeeld. Ja, 2-2. Ja. Die stonden 2-0 achter en die zijn ten nauwe nood naar 2-2 gekomen.
1: Oh ja, die hebben gelijk gespeeld. En Den Haag is niet echt... Ik heb Den Haag verleden week gezien.
2: Is niet best.
1: Dat zij 2-2 hebben gespeeld.
2: Het is ook nooit best geweest trouwens bij Den Haag.
1: Terwijl hun jeugd ook niet heel slecht zijn.
2: Ja, ik weet het niet. Den Haag
1: maar
2: is Den Haag.
1: Die hebben 2-2 gespeeld. Maar daar speelt een jongen, daar speelt een keeper bij Den Haag. Nou, die hield alles tegen. Nikima. Uit Burkina Faso. Dat moet je even onthouden.
2: Nikima, Burkina Faso.
1: Kilian is zelf de
2: Kilian Mbappé. Hij heeft alvast een goede naam uitgekozen.
1: Kilian Nikima. Nou, hij hield alle ballen tegen.
2: Had hij een goede dag?
1: Nee, ja. Oh. Ik even kijken of dat...
2: Ik zit nog even naar Kilian te kijken. Dat is een... kijk, wel een beetje smooth deze man hier zo. 22 juni. Een Burkinees-Nederlandse voetballer, hè?
1: Oh, ja.
2: Is hij? Ja. Dus hij kan voor beide landen uitkomen. Hij speelde bij Voorschoten 97 en sinds 2016 speelt hij in de jeugd van ADO Den Haag.
1: Ik ga even kijken of ik er vaker wedstrijden, want wat ik de reddingen die ik zag doen, dacht ik van nou, het is wel een beetje goede reflexen, snel, weet je, goed naar de hoek. Dus ik denk bij mezelf van, nou ja.
2: Ridley Panther hebben we gevonden.
1: Ja,
2: okay.
1: Nou ja. Eigenlijk die 2-2 was mede dankzij hem. Is nooit een goed teken
2: natuurlijk. Nee, dat is
1: een goed teken. Het zijn wel van die keepers die als hij goed...
2: Die punten voor je kunnen winnen inderdaad.
1: En die misschien hoger op kunnen komen.
2: Laat me even kijken. Nikima is de zoon van een Burkinese vader en een Nederlandse moeder. Zodoende speelde hij van 2017 tot 2018... voor Nederlandse vertegenwoordigende jeugdelftallen. En kon hij ook in 2019 voor het Burkinese voetbal... elftal geselecteerd worden. Hij debuteerde voor Burkina Faso op 4 september 2019... in de met 1-0 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Libië. Hij begon in de basis en hield de hele wedstrijd de nul.
1: Oké. Maar dan heeft hij dus ook vertegenwoordigd, hè? Van Nederland
2: gespeeld. Ja, heeft hij gespeeld. Onder 16, onder 15.
1: Nou, maar dat betekent dat je al een talent bent.
2: Ja.
1: En je moet denken, hij komt bij ADO. Dus normaal gesproken zijn het keepers van de top 3, toch?
2: Ja.
1: Ja, toch bij onder de 16, 15,
2: ja, klopt,
1: 17
2: klopt,
1: is meestal
2: klopt.
1: Van Ajax, Feyenoord,
2: klopt.
1: Soms van Twente. Maar ja, nou ja, van ADO is toch wel...
2: Dus
1: betekent toch wel dat hij een talent is.
2: Kilian Nikima. Nou, ik heb hem, hij is me nog niet opgevallen, maar we gaan de jongen even in de gaten houden inderdaad.
1: Ja.
2: Nou, spannend. Er zijn wat transfernieuws. Hè. Ajax die loopt flink in te grossieren onbekende spelers.
1: Amrabat.
2: Ja, maar Rabat inderdaad, daar ben je blij mee.
1: Nee, ik weet je de...
2: Hoezo niet? Waarom vind je dat nou niks?
1: Nou, het is wel een goede ballen afpakken, dat wel.
2: Toch wel.
1: Maar ik hou toch meer van een Rodri. Beetje een bal, een beetje inspelen, doorpassen, linies overslaan.
2: Boy Vikiere, Rodri gaat naar Ajax komen. Huh?
1: Nee, maar ik zeg je dat ik meer van dat soort types hou. Dus
2: ja, dat soort type.
1: Ja,
2: dan moet je stoppen met van Ajax te houden.
1: Ja, huh? Je mag toch zeggen dat ik van dat soort types hou?
2: Oké. Dat mag altijd.
1: Ja, dat mag altijd.
2: Maar ik beoordeel een beetje de nieuwswaarde van wat je zegt. En ik denk, ja, Rodri, ja, die komt niet.
1: Ja. Kijk, Amrabat vind ik... ik vind het zijn stijl, vind ik. Ik vind hem een beetje...
2: Hoe beschrijf je zijn stijl?
1: Beetje robotachtig.
2: Een beetje robotachtig.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Niet,
2: niet de laatste WK, maar het WK daarvoor heeft hij fantastisch WK gespeeld.
1: Maar als stofzuiger, weet je, voor de verdediging is toch wel nuttig.
2: Maar ten koste van wie gaat hij dan? Want die gaat spelen.
1: Regeer. Nee, Regeer is al vertrokken.
2: En ja, en de vlag hangt uit bij jou of niet?
1: Jawel, maar wat ze deden was niet echt, was niet echt netjes.
2: Was niet netjes, maar gelukkig is hij weg.
1: Hij was toen jarig.
2: Ja.
1: En een, zijn Instagram was toen open. En dan gaan mensen zeggen, ja, ik wens je een nieuwe club toe.
2: Oh.
1: Ik wens je rust op de bank toe.
2: Oh.
1: En, weet je, en toen op een gegeven moment heeft hij zijn, zijn Instagram gesloten.
2: Dingen die hij nooit zou doen.
1: Nee. Je kan niet zeggen dat dat soort dingen is een beetje...
2: Oh, dat kan niet. Oh, ook niet anoniem.
1: Nee.
2: Oké. Nou, is goed. Goed dat ik het weet. Gewoon, dan weten de mensen ook een beetje, hè, je karakter. Hè? Want ze horen alleen je stem. Dus het is een beetje leuk om dat mensen je beter leren kennen.
1: Ja.
2: Hoe oprecht je daarin bent. Ja.
1: Nee. Nou, Real Madrid ook gewonnen.
2: Een regelmatige overwinning, hè?
1: Ja.
2: Om 9:30 speelt Barcelona tegen Rayo Vallecano. Hè? Vanavond.
1: Barcelona die een nieuwe speler, nieuwe spits heeft.
2: Ja.
1: Jesus. Ik weet het niet.
2: Er werd een beetje lacher op gereageerd. Maar
1: ja.
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat Jesus een uitermate geschikte spits is voor Barcelona. Mits hij fit blijft. Dus de enige is het enige punt.
1: Maar dat is juist het moeilijke bij.
2: Maar je hebt het niet over het voetbaltechnische deel.
1: Nee, voetbaltechnisch. Oh, okay. We hebben het er wel eens over gehad toen Benzema wegging. Toen was hij heel goed. Hè? Toen was hij bij Arsenal. Was hij echt goed. Toen dachten we van, nou, hij zou dat...
2: Ja.
1: Weet je, een goede meevoetballende spits. Weet je, scoort ook regelmatig.
2: Ja.
1: Toen... Maar hij heeft toen daarna zoveel blessures gehad.
2: Ja,
1: dat je denkt
2: ontzettend veel blessures.
1: Kan hij nog wel fit blijven?
2: Nou ja, dat vragen we dus af. Maar klaarblijkelijk houden ze hem toch altijd bij die grote teams. Ik kan me best wel voorstellen dat hij zelf verrast is, hoor. Dat hij naar Barcelona zal gaan. Maar op zich, als ze geluk hebben en hij blijft fit...
1: Ja.
2: Dan hebben ze een hele goede spits.
1: Ja, dan wel, ja. Maar goed, wat ik je zeg, hij moet wel fit blijven.
2: Tot de benen is dat niet heel vaak gelukt, inderdaad.
1: Nee,
2: ja.
1: Volgens mij is hij al 3 jaar met blessures.
2: Af en aan, inderdaad, ja. Dus, maar, even kijken, Barcelona in de basis staan vanavond. Garcia op doel, Koundé in de verdediging, rechts achterin Cubarsí. Christensen, de Deen is dat geloof ik, die staat in de verdediging. Speelt ook al heel lang daar trouwens.
1: Ja.
2: En X.E. Font, die staat als linksback daar opgesteld. Pedri in het midden samen met Bernal. En dan hebben we als dieptespits Rafinha. Daarachter spelen Lamine Yamal, Danny Olmo. En favoriet Gordon, hè?
1: Oh ja, die speelt ook weer.
2: Die
1: speelt,
2: ja.
1: Ja, maar de naam al, hè? Dan weet je al, dat wordt geen topper.
2: En Balde zit op de bank. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is, maar mij viel dat wel op namelijk. Balde opeens op de bank zit.
1: Oh ja.
2: Een beetje vreemd, eerlijk gezegd. Nou ja, ik ken deze andere jongen niet hoor, dus goed genoeg.
1: Ja.
2: Maar die Balde doet het volgens mij altijd wel een beetje aardig. We hoorden ook nog vandaag dat Brian Brobbey in de belangstelling staat van de club Como. Hè?
1: Ja.
2: Om eventueel een transfer te gaan maken. Leuk, toch? Ik bedoel...
1: Ja.
2: We gunnen het van harte.
1: Mooi gebied om daar te blijven daar.
2: Hij heeft zich niet klein laten krijgen. Dus ik moet zeggen, dus hulde aan Brobbey. En ik hoop dat hij een mooie transfer zou kunnen maken. Nou, Ajax die heeft interesse in een La Liga stopper. 24 jaar. Braulio Vázquez is de naam van de sportief directeur van Osasuna. En hij heeft de interesse van Ajax in Enzo Boyomo bevestigd.
1: Ja.
2: En de Amsterdammers willen de negenvoudige Cameroons International. Is niet een hoog aantal trouwens, negenvoudig.
1: Nee.
2: Huren van de club uit La Liga, maar daar lijkt Vázquez niet op ze zitten wachten. Nou, kijk eens aan. Ze proberen een nieuwe stoppen.
1: Lang gaat hem ook niet worden, want die vraagt te veel. Napoli vraagt te veel.
2: Ja, en ze hadden hem ook weer opgesteld, zeg ik, dit weekend. Hè?
1: Ja.
2: Okay. Lang zit er niet in, inderdaad. Ja, gaat hem niet worden hè, voor Ajax. Wordt een beetje moeilijk, hè? Dus, de opties. De scouting lijkt ook niet helemaal goed te lopen. Wat wel mooi is, dat Donja Malen, die blijft maar scoren. Hè? Wederom bij AS Roma. Nederlands elftal wilde het niet zo lukken. Krijgt ook niet helemaal de kans hè, op zijn favoriete spitspositie. Toch?
1: Ja. Nee, dat klopt.
2: Maar in de Serie A, die toch wel eigenlijk toch wel wat lager wordt aangeslagen. Hè?
1: Ja. En Gakpo gaat waarschijnlijk toch niet naar Manchester City?
2: Nee, die gaat niet naar Manchester City, nee.
1: Ze willen 100 miljoen voor hem.
2: Dat is wel erg veel geld voor iemand die niet altijd in de basis staat, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik vind het ook heel raar zo. Tegenwoordig loopt het een beetje uit de hand, vind ik, qua bedragen.
2: Ja, dat klopt.
1: Weet je, het is niet meer in verhoudingsgewijs als je Gordon voor 80 miljoen, Van Hekken ook 80 miljoen.
2: Nee, dat gaat helemaal nergens over mensen.
1: Dat denk ik bij mezelf... Dat gaat gewoon niet goed.
2: Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, Real Madrid heeft gisteren gespeeld. Maar die speelden dan tegen wie speelden ze weer gisteren?
1: Was het niet Mallorca?
2: Nee, het was geen Mallorca of zo.
1: Malaga?
2: Ja, Malaga speelden ze. Maar er waren momenten bij dat Malaga uitverdedigde. Hè?
1: Ja.
2: Nou, serieus. Gewoon fantastisch. Gewoon precies als een training. Pap, pap, pap, pap. Ik mis dat toch in Engeland, hoor. Moet ik je eerlijk zeggen.
1: Ja, Mourinho heeft net een persconferentie daarna gegeven. En hij zegt gewoon La Liga. Maar goed, hij werkt nu in La Liga en niet meer in. Hij zegt gewoon, daar spelen alle toppers.
2: Nou,
1: als je kijkt naar Lamal, als je Vinicius, Bellingham.
2: Ja.
1: Hij noemde gewoon namen op allemaal. Rodri nu ook.
2: Ja.
1: Hij noemde gewoon namen op gewoon. Hij zegt alleen in Premier League. Hij zegt alleen Haaland zou je kunnen zeggen van qua status.
2: Ja.
1: Maar hij zegt van bij Arsenal wie dan? Wie?
2: Ja,
1: als jij nu bij Arsenal. Hij zegt wie?
2: Ben ik mee eens?
1: Hij zegt Manchester United, wie? Hij zegt, dus hij noemt deze namen op allemaal.
2: Ja.
1: Weet je? En hij zegt van, nou ja, als je kijkt dus naar wat er bij Barcelona rondspeelt en wat er bij Real rondspeelt. Hij zegt dat is echt.
2: Ik vind La Liga heb ik altijd bijna al gevonden, hoor. Dat La Liga een betere competitie is dan
1: Mbappé, al die.
2: Dan de Premier League.
1: Als jij kijkt naar de Premier League, hij zegt alleen Haaland zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
1: Het is nu A-klasse, maar voor de rest zijn er niet echt spelers. Zijn er goede spelers, zegt hij.
2: Klopt.
1: Maar niet.
2: Nee, geen absolute top.
1: Nee.
2: Maar ik vind het voetbal van La Liga fijner.
1: Ja.
2: Dat heb ik altijd een beetje gevonden. En Spaanse teams komen trouwens helemaal niet. Want ook die subtoppers die normaal geen schijn van kans maken om kampioen te worden. Neem een club als Sevilla. Hoe vaak die bijvoorbeeld de hoe heet het? Die Europa Cup 2, nou, of hoe die tegenwoordig heet. Heeft gewonnen. Dat is ook bijna niet voor te stellen.
1: Ja, anders dat zie je ook trouwens in de in hoe heet het club natuurlijk, Champions League. Meestal die Spaanse clubs komen
2: wel vaak clubs komen altijd ver.
1: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld die Engelse clubs die het goed doen in de Engelse competitie, doen het nooit goed in Europa. Nooit.
1: Ja, maar omdat het op een gegeven moment wordt het. Weet je, het is wel. Engeland lijkt me een zwaar. Het is wel een zwaardere competitie.
2: Ja, dat weet ik. Dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook wel. Maar mij valt altijd op dat ze dus. Bijvoorbeeld zo'n Brighton speelt bijvoorbeeld zijn moeilijke tegenstander voor iedere Premier League.
1: Ja.
2: Maar als ze in Europa komen, struggelen ze tegen de meest gekke teams.
1: Ja, nee, dat klopt.
2: Dus dat is wel iets wat me opvalt. Waarvan ik dan denk van, ja, maar hoe goed zijn ze dan? Of is dat voetbal wat ze spelen daar in het land niet zoveel anders of zo?
1: Ja.
2: Weet je, Aston Villa heeft dan wel een succesje geboekt natuurlijk. Maar ze ook weer sinds lange tijd. Want heel veel van die teams West Ham die in Europa waren, die krijgen gewoon een pak slaag. En dan werd er gezegd, ja, hun aandacht is er niet bij. Nou, geloof me, als een voetballer speelt en hij speelt de Europa Cup, dan wil hij gewoon winnen. Je kan maar niet zeggen van, je gaat met minder interesse ga je de deur.
1: Maar je moet maar eens
2: kijken. Wat voor zin heeft het om je te kwalificeren?
1: Maar je moet maar eens kijken, nou, als je kijkt naar de Europa League en de Conference League.
2: Ja.
1: Op een gegeven moment.
2: Dat zie ik niet.
1: Jawel, jij kijkt altijd.
2: Nee, ik kijk
1: als,
2: niet,
1: jij,
2: ja.
1: Als jij kijkt, dan zie je bijvoorbeeld, stel dat een Tottenham daar speelt of zo.
2: Ja.
1: Daar spelen ze niet met hun topelftallen meer op een gegeven moment. Als zij weten dat zij op zaterdag of zondag moeten zijn.
2: Maar waarom doe je mee dan?
1: Ze doen wel mee, maar ze zijn niet. Omdat
2: ik geloof dat niet, jongen.
1: Nee, maar op een gegeven moment is leuk als je ver komt in Europa, op de Europa League of Conference League.
2: Ja.
1: Maar als je 10e eindigt, volgend jaar, mis jij dus al die extra inkomen en dat soort dingetjes. Of als je richting degradatie is, wel leuk. Maar op een gegeven moment gaan ze er gewoon niet voor.
2: Dan moet je niet meedoen.
1: Alleen Champions League qua inkomen, daar verdienen ze echt aan. Maar volgens mij als jij de Europa League wint, heb je misschien 20 miljoen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Daar worden ze niet echt warm van, hoor. Kijk, hier in Nederland.
2: Ja, maar waarom zeggen ze dan, ik doe niet mee?
1: Dat kan je niet doen.
2: Maar waarom niet?
1: Ja, je zit
2: je jeugdteam. Ja.
1: Zit
2: je jeugdteam.
1: Nee, maar dan komen er komen wel spelers. Ze doen wel mee, maar dan soms zie je bijna vier reserves doen.
2: Maar als ze de finale halen, zijn ze blij.
1: Ja, dan wel, ja.
2: Ik heb je net een clip gestuurd van de afgelopen wedstrijd van de derde klasser in Italië. Met Ronaldinho. Het duurt 30 seconden. Zeker de moeite waard om te kijken.
1: Okay,
2: Ronaldinho is weer gaan voetballen. En je mag hem nu kijken, hoor.
1: Hij is ook vrij fit, hè?
2: Hij is vrij fit. Het is, kijk, nu kan je zien op zijn leeftijd hoe goed deze jongeman heeft kunnen voetballen. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat is gewoon niet een klein beetje. Want derde niveau zijn ook profvoetballers. Hè? Even voor alle duidelijkheid. Hè?
1: Ja.
2: Het is weer een magistrale invalbeurt natuurlijk. Want ik denk niet dat hij hele wedstrijden kan spelen.
1: Ja.
2: Maar als je dan zo ziet. Want ik heb het verhaal niet zo goed gevolgd. Maar hij is op een gegeven moment is hij dus weer
1: Die pannen ging wel mooi, die sleeppannen.
2: Ja, ja, maar niet zo. Ja, maar er komt nog veel meer moois, jongen.
1: Ja, nee, maar goed. Het zou leuk zijn, hè, zoiets. Als hij dat kan.
2: Maar is het niet een beetje erg dat een man die gestopt is met voetbal en dan terugkomt?
1: Ja, maar vele mensen die met hem hebben gevoetbald,
2: ja,
1: die zeggen echt van hij was echt de beste ooit.
2: Ja, ik vond hem een van de beste spelers. Ik vond hem al een heel aantrekkelijke speler bij Paris Saint-Germain trouwens. Ja. En wat weinig mensen weten is dat hij met J.J. Okocha nog even heeft samengespeeld. Hè?
1: Oh ja.
2: Okocha
1: ja.
2: ging weg en Ronaldinho kwam.
1: Dat was ook een voetballer, hoor.
2: Je moet het tweede doelpunt trouwens
1: ja,
2: zien.
1: Ja, het afstandsschot.
2: Het is gewoon niet normaal.
1: Ja.
2: Maar het lijkt hem ook niet...
1: Hoe oud is hij nou?
2: Ja, volgens mij is hij 46.
1: Oh ja.
2: Hij speelt voor Ravenna. Hij is donderdag aangekomen in Italië als speler van Ravenna. Nou, en ze komen uit in de Serie C. En ze stunten deze zomer met de komst van de Braziliaanse voetballegende.
1: Nou ja,
2: al is het nog altijd onduidelijk wat zijn rol nu precies is en hoeveel hij gaat spelen. Maar het geeft ze wel... Het zijn serieuze doelpunten die hij heeft gemaakt.
1: Ja, ja, ja.
2: Hij was prachtig door de benen. En hij gaat in ieder geval spelen in de Serie C. En toen had de voorzitter nog aangekondigd dat hij niet in de competitie zou gaan spelen. En hij doet nog een marketing event voor ons. Maar hij gaat niet spelen. Hij is 46. Ik dacht dat hij trouwens ouder was, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar nou ja, hij speelde. Volgens mij is het een competitiewedstrijd waar we naar zitten te kijken.
1: Ja.
2: Maar het is toch wel niet een aanfluiter, maar het is toch wel vreselijk als je opeens denkt bij jezelf als Ronaldinho komt en hij speelt de pannen van het dak en Mina Jong Boy train. Is dat niet toch?
1: Het is wel leuk zijn als je op hem staat, weet je zo.
2: Ja, maar deze man gaat niet rennen. En dat is juist van. Ik heb een keer in mijn leven, niet tegen een hele grote voetbal, ik heb een keer tegen Johnny Rep gespeeld.
1: Oh ja.
2: In zijn nadagen.
1: En?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Johnny Rep bakte er heel weinig van.
1: Ja.
2: In de thuiswedstrijd. En in de uitwedstrijd daarentegen bakte hij er ook niet veel van. Maar er was dus één moment dat de bal viel. Je weet dat er soms een bal valt en die wordt dan naar voren geschoten. Maar die valt dan net een beetje voor die in een gat tussen verdediging en middenveld. Dus
1: ja.
2: Die bal viel daar gewoon in. En opeens... Opeens was Johnny Rep daar.
1: Ja, ja.
2: Nou, serieus. Opeens was hij weg. En hij maakte twee bewegingen. Foep, foep, foep. Hè? En toen dacht ik, oh ja.
1: Toch wel.
2: Ja, toch wel. Ja, toch wel. Toch wel. Er was één moment. Hij deed voor de rest niks, hoor. Want dan check hier ook. Hè. Maar er was één moment dat die bal viel. Hè,
1: ja.
2: Waar zijn handelingssnelheid, zijn aanname, waarvan je dacht van, oh, wacht eventjes.
1: Maar jij zei toch ook wel, wat heeft jou toch wel eens getraind? Rinus Israël.
2: Rinus Israël, ja. Die kon ook veel beter voetballen dan ik dacht.
1: Maar toen zei je toch ook, toch, hè? Wreeftrap.
2: Ja, verschrikkelijke wreeftrap.
1: Terwijl hij daar niet echt bekend om stond.
2: Helemaal niet, jongen. Maar Pasen, dus weet je dat die bal over het gras heen scheert in een rechte lijn.
1: Maar dat deed hij voor van...
2: Ja.
1: Gewoon van, hij wreef gewoon vlak over het gras. Gewoon
2: maar hij was een beetje theater, man. En dan zegt hij, jongens, wat is dit? He?
1: Ja.
2: He? Wat is dit? Jullie kunnen wel een bal trappen. Dus iedereen, vooral de eerste keer. Iedereen dacht, ja, je praatjes. Begin het maar te laten
1: Gaat
2: zien, toch?
1: Gaat het zelf even doen.
2: Maar dat weet hij, want hij heeft natuurlijk lang genoeg een voetbal. En je kan wel een bal trappen. Weet
1: maar
2: je?
1: Hij stond er niet bekend om, natuurlijk.
2: Nee, maar dat was het. Dus waar stond het begin?
1: Dus jij zei, nou, oké, laat maar even zien.
2: En wij dachten van, en dan op een gegeven moment komt hij er met de woorden. Want het is ook gewoon Amsterdam. Ja, moet ik die bal dan trappen? Terwijl niemand zegt, iedereen denkt, ai, laat maar kijken.
1: Dan kunnen we lachen.
2: Kill.
1: Ja?
2: Kill.
1: En hij schiet die bal strak.
2: Allah Koeman.
1: Ja?
2: Allah Koeman.
1: En dan was iedereen even stil. Maar dat vind ik wel, hè. Soms heb je trainers.
2: Stil. Mannen stoten elkaar aan van, hey, tikkie, Allah Koeman. Want dit is, IJzerin stond daar niet voor bekend. Maar ik wist helemaal niet dat hij zo'n goede trap had.
1: Maar weet je wat het is? Soms heb je wel eens trainers, hè. Die het niet kunnen gewoon.
2: Nee.
1: En je denkt, weet je, het is, soms doen ze mee met een partijtje.
2: Ja.
1: En dan denk je moet gewoon niet meedoen. Maar
2: nee.
1: Je verliest respect nu. Want als je als trainer meedoet met partijtje, moet
2: Klopt.
1: Je wel een beetje iets laten zien. Want anders, ja, vooral bij jongens, vooral als je wat ouder.
2: Ja.
1: Weet je, vanaf de C, zo vanaf 14, 15. Als jij laat zien van, je kan haast niet mee.
2: Ja.
1: daar verlies je respect hoor, bij de jongens.
2: Ja, klopt. Je moet een beetje
1: denken van, waarvoor
2: moet je naar jou voorzichtig
1: luisteren?
2: Zijn.
1: Nee, ja, je kan liever gewoon, maar dat moet je van jezelf weten. Maar sommigen denken, ja, ik ga gewoon meedoen. En dan denken die jongens van...
2: Je moet een beetje kunnen zien, dat ja, maar ja, aan de andere kant. Maar je zeg je eigenlijk, een trainer die niet kan voetballen, kan je niks leren.
1: Dat niet.
2: Maar heel veel van die jonge Duitse trainers, onder andere, en die Spaanse trainers, hebben niet allemaal per se heel hoog gevoetbald.
1: Dat klopt. Maar dan moet je dus gewoon,
2: toch?
1: Qua tactiek en trainen, kan je dat doen. Maar als jij meedoet met partijtje,
2: ja,
1: en het gaat fout,
2: ja,
1: dat gaat niet leuk zijn. Want wat je dan gaat doen, dan komen mensen op je af, dan krijg je een panna of zo.
2: Ja.
1: Weet je dat? Je verliest wel respect gewoon.
2: Hoezo dat? Waarom?
1: Want als jij zegt van, ja, die bal moet openen, dan denk ik, weet je bent kwaad, hè?
2: Ja.
1: Dan denk jij bij jezelf, jij kan je mond houden, want jij kan het zelf ook niet openen naar rechts, bij wijze van.
2: Dus daarmee verlies je het respect.
1: Heb jij dat niet?
2: Ja, helaas wel. Ja. Dat moet ik wel toegeven. Want daarom is dat ding van Rinus is er allemaal bijgebleven.
1: Ja.
2: Want ik dacht van, ik dacht dat hij alleen maar een smerige speler was. Maar kijk, hij is een smerige speler omdat hij met allemaal goede allemaal spelers die ergens de beste waren spelen. En daar is hij dan wat minder in. Maar daarmee is hij nog altijd vele malen beter dan heel veel van de mensen die bij mijn club voetballen.
1: Ja.
2: Maar hij gaf echt die bal. Dat was echt een schoolvoorbeeld, hoor, Vito.
1: Ja.
2: Ja, dat was strak, hard met de wreef. En ik heb het niet over een balletje over een paar meter, hè.
1: Ja.
2: Ik heb het ongeveer vanaf het midden naar de zijlijn. Maar gewoon strak. En ook precies gewoon in... Maar die bal was hard, maar eentje die heerlijk is om aan te nemen. Weet je, die bal... Ja. Nee, man. Hij heeft de boel wel stilgekregen daar.
1: Nou,
2: hij deed trouwens wel iets leuks bij de partijtjes. Hij deed altijd... vaste partijen. Dus je behoorde tot een vast team. En iedere keer als een partijtje werd gespeeld...
1: Ja.
2: Werd er een... speelden die teams dan tegen elkaar.
1: Okay.
2: En waardoor iedere wedstrijd... toch een beetje een competitietje leek of zo.
1: Ja.
2: Want op een gegeven moment... er werd er echt gekeken over 5 trainingen. Ja, het staat nu 3-1, want we hebben er 3 gewonnen. Weet je? En dat ging wel een dingetje worden. Precies gewoon in... Maar die bal was hard, maar eentje die heerlijk is om aan te nemen. Weet je, die bal... Ja,

0: Is er nog wat interessant te zien op dit ogenblik live of niet?
1: Nou ja, Jong Ajax speelt tegen Jong PSV.
0: Oh, nou ja, is, ja, niet, echt, is niet spannend. Heel veel talent komt
1: komende
0: er niet
1: door. Zaterdag PSV Ajax.
0: Ja.
1: Ja, wordt moeilijk. Ajax is nog niet ingespeeld.
0: Oh, dus maar gaan ze ingespeeld raken of niet?
1: Nee, er moeten nog voor 2 september 12 uur of 4 of 12 uur s'nachts moeten er nog een linksbuiten komen.
0: Ja. Nou ja, ik heb
1: centrale verdediger.
0: Ja, dat is niet deze man nu geworden, begrijp ik hier een beetje uit. Dus die wordt het niet, hè?
1: Nou ja, misschien iemand anders dan. Daar kijken ze nog naar. Want ze hebben 2 rechtercentrale verdedigers weggedaan. Dus nu moet er nog iemand komen. De trainer zei al een beetje Bouwman speelstijl als onze Virgil van Dijk.
0: Oh, ja.
1: Dat heb ik al een keer gezegd. Hij heeft wel een stijl. Weet je wat het is met... En hij is nog jong, hè? Volgens mij is hij 18, 19, Virgil van Dijk. Was hij al doorgebroken bij Groningen toen? Dan misschien niet.
0: Ik ken hem niet, hoor. Hij heeft nog iets te weinig rust in zijn lijf, dat moet ik wel zeggen.
1: Hij heeft ook de lengte. En het is niet een verdediger die, weet je, slijdingsduel, zoals De Ligt. Hè? Ja. Die ging er gewoon fel in. Dat heeft hij niet.
0: De Ligt was snel uitgebrand. Opgebrand.
1: Ja, nu nog steeds. Ja, ja. Een rugblessure. Half jaar ligt hij eruit of zo. Klopt. Maar hij is meer op een technische manier verdedigd.
0: Ja.
1: En soms kan het heel flegmatiek lijken. Of weet je, als jij alleen
0: Ik hoor dat alleen in Nederland. Ik denk dat zelf Baresi te flegmatiek zou gevonden worden in Nederland.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Baresi was er alles. Hij was te klein. Niks klopte aan hem.
1: Het punt is, als jij veel op inzicht verdedigt. Als jij jong bent, heb jij dat inzicht gewoon nog niet. Nee. Normaal gesproken. Hè? Kijk, jij hebt wel eens jonge spelers. Die lijken wel eigenlijk bijvoorbeeld een Timber.
0: Ja.
1: Timber was vrij jong. En ik weet nog dat hij bij het Nels Elftal kwam. Toen zei hij, hij lijkt alsof hij een routinier verdedigen, qua doen en laten.
0: Zeker.
1: Dus je hebt altijd uitzonderingen. Maar normaal gesproken... Je zag het ook in het begin toen Rijkaard kwam, toen Frank de Boer kwam. Ze maken vaak fouten.
0: Seedorf kwam ook. Die heeft ook een bepaalde rijpheid in zijn spel. Waar we verrast door waren. Zeker de eerste
1: Seedorf
0: keer.
1: Had het wel, ja.
0: Ja. Absoluut. We hebben de uitspraken trouwens gezien van Andy van der Meijden over Seedorf. Want Johan Derksen vond het weer eens nodig om hem aan te vallen, toch?
1: Ja.
0: Over dat ze hem allemaal een zeikert vonden en et cetera, et cetera, et cetera. Toen zei Andy van der Meijden, wacht even, het is de meest succesvolle Nederlandse voetballer aller tijden. Als hij wit was geweest, zou er anders over hem gesproken worden.
1: Ja, dat zei hij. Hij zei, in het buitenland gaan echt alle deuren open, alles en zo. En hier is er bijna alleen maar...
0: gezeik, hè, inderdaad. Ja. En het is waar, hè?
1: Ja.
0: Dat is een beetje trieste, toch, of niet?
1: Ja, nee, dat klopt. Ik vond het altijd mooi van André Ooyer. Die speelde ook in de jeugd met hem, hè?
0: Klopt, ja.
1: En dat ze altijd na afloop gingen hun dan een beetje weg. Soms met busjes werden ze gebracht. En dan was hij gewoon voor zichzelf bezig.
0: Vrij trappen aan het nemen.
1: Beetje vrij trappen. Hij was voor zichzelf aan het dribbelen. En iedereen was een beetje lachen. Hij was nog steeds bezig.
0: Heb je hem weer, ja. Ja.
1: En nou ja, je ziet wat er is geworden gewoon van hem.
0: Ja, nou ja, het is quite interesting hoe dat zich altijd verhoudt. En in Nederland lukt het niet. Hij heeft nu een functie bij de KNVB. Want dat was volgens mij ook de aanleiding, hè, om hem onder vuur te stellen. Ik vond Nigel de Jong niet even sterk in de persconferentie trouwens, hoor. Naar aanleiding van het aanstellen van een nieuwe bondscoach.
1: Ja, ze vroegen natuurlijk ook een beetje van Reiziger.
0: Maar daar had hij zich op moeten voorbereiden.
1: Ja.
0: Dat moet er vlot eruit komen.
1: Ja, nou ja.
0: Ja, vind ik wel.
1: Wat vond jij minder dan...
0: Nou, het komt me niet zo dat ik denk van... Ja, je moet gewoon zeggen, ik ben de directeur, ik neem beslissing. En we hebben afgewogen en we hebben een aantal opties. En dit is onze beste optie.
1: Ja.
0: Wat vind je van de bondscoach trouwens, de nieuwe bondscoach?
1: Nou ja, hij moet het nog maar... Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Ik vind het wel een leuke, goede keuze. Ik vind het een verrassende keuze.
0: Ik vond het een hele sterke keuze.
1: Ja. Verrassend, sterk. Alleen... Ja, dat zie je ook wel eens bij die huidige trainer van Ajax, ook een Spanjaard. Dus ze hebben een beetje Ajax een beetje gevolgd.
0: Ja.
1: Maar ja, Ajax is vaak een trendsetter geweest.
0: Nou, dus, ik hoop niet dat ze de trend overnemen nu in ieder geval. Want,
1: nou ja, Ajax gaat tot nu toe wel redelijk. Maar
0: het is waar je blij mee bent tegenwoordig. Maar okay. Je hebt er wel bijgesteld naar beneden.
1: Nou ja, we gaan voor het kampioenschap nu. Dat is het belangrijkste.
0: Okay. Ja.
1: Maar zij... Het passen en trappen en het positiespel, dat zit er zo in.

0: ingegoten bij die Spanjaarden. Daar gaat hij wel achter komen dat Nederland dat het gewoon.
1: Dat niet heeft.
0: Nee. En dat gaat wel eens lastig. Dat zie je nu ook wel eens bij Ajax. Hè. Daar spelen ze en dan komen ze rond het strafschopgebied. En dan gaan bepaalde combinaties die gewoon goed moeten gaan. En die gaan op dat moment niet goed. Ja, en dat wordt wel lastig.
1: Maar ja, kijk, op een bepaald ogenblik is het bij voetbal natuurlijk wel dat. Als een, hoe noemen ze dat tegenwoordig, het lage blok. Hè? Heel veel teams die tegen veronderstelde sterke teams spelen met dat lage blok. Dus je ontkomt niet aan de individuele actie.
0: Yeah.
1: En als die individuele actie er niet is, en je kan niet een man uitspelen, je kan ook niet op snelheid rondspelen, ja, dan heb je een hele taaie, moeilijke middag.
0: Yeah.
1: En ik vind dat bij Ajax dat het wel, dat ik denk van, nou, dat is gewoon niet best. Gewoon.
0: Nee, daarom zoeken ze nu een speler linksbuiten die nog een beetje diep kan gaan, die kan passeren. Ja, kijk, Gods was ook niet een wereldwonder, maar...
1: Nou, blijkbaar wel. Dat vonden ze in Frankrijk blijkbaar wel.
0: Hij kon wel mannen passeren. Ja. Hier in Nederland dan, hè. Ik vind het eigenlijk een wonder...
1: Twee goede wedstrijden gespeeld, toch? Bij Paris Saint-Germain.
0: Ja, maar het is eigenlijk een wonder dat een speler met Ajax vijfde is geworden...
1: Ja.
0: Nou, Europees helemaal niets heeft gedaan. Dat ze voor 55 miljoen hebben gekost.
1: Misschien, ja, maar want kijk, als misschien je kijkt naar, is zij iets wat wij niet zien, hè?
0: Als je kijkt naar Saibari,
1: hetzelfde
0: bedrag.
1: Ja.
0: Nou, beste voetballer van Nederland.
1: Klopt.
0: Champions League ook. Speelde hij ook goed.
1: Ja.
0: WK speelde hij goed.
1: Ja.
0: En dan ga je voor hetzelfde bedrag weg.
1: En goed gestart nu bij Bayern München ook nog een keer. Dus
0: nee, maar
1: goed,
0: nee, maar het bedrag die ze hebben
1: betaald. Nee, maar
0: dus
1: het klopt niet. Ik bedoel, het is een heel gek bedrag.
0: Terwijl Saibari heeft zich echt bewezen.
1: Ja.
0: En eigenlijk heeft God zich nog niet echt bewezen.
1: Nou ja, maar Barcola gaat van 123 miljoen naar Liverpool. En ik ben een grote fan van Barcola, zoals je weet.
0: Ja.
1: Maar hij is wel de reservespeler bij Paris Saint-Germain.
0: Ja, maar hij heeft ook wel een WK. Dan was hij vaak wel basis.
1: Jawel,
0: dus dat is wel zijn
1: wel, maar we hebben het over een reserve speler bij Paris Saint-Germain. Die kost 123 miljoen.
0: Ja, nou ja, dat klopt, ja.
1: Ik weet het niet. Ik vind dat... Ja, je mag best wel wat geld voor hem betalen. Maar 123 miljoen, dat doe je bij een grote ster.
0: Ja, dat klopt.
1: Lijkt mij tenminste, hoor. Maar ik snap ook niet waar het op gebaseerd wordt. Dat is een beetje wat de gek ervoor geeft, hè?
0: Ja.
1: En ik zag trouwens een interessant ding voorbij komen over de voetbalbusiness. En het ging dus over, hoe heet die spits nou? Morero, Spaans. Hij heeft ooit voor Real Madrid gespeeld. Ze hebben zijn transfergeschiedenis doorgelicht. En het opvallende daarbij is dat hij overal niet langer dan een jaar blijft.
0: Ja?
1: Ja. Morata. Morata is dat. Morata.
0: Ja.
1: En toen hebben ze dus... En hij maakt dus hele interessante transfers, die Morata. Ik heb het eigenlijk nooit zo gevolgd. En toen zei die man dus eigenlijk van... Er is maar één seizoen geweest dat hij dus meer dan 10 doelpunten heeft gemaakt. Feitelijk.
0: En toch...
1: Ja, hoe heet hij weer van zijn voornaam, die Morata?
0: Ja, ik weet wie. Maar bij Juventus ook gespeeld.
1: Alvaro Morata, ja. En ze hebben dus erbij gehaald waar de man allemaal gespeeld had. En het interessante is dus, even kijken, hoe oud is hij nu? Hij is geboren in 92, dus dat maakt hem, hij is al in de 33, 34 volgens mij uit mijn hoofd. Hij is dus, hij heeft gespeeld bij Real Madrid B, toch? Mm-hmm. Toen is hij naar Real Madrid gegaan, logisch misschien. Toen is hij van 2010 naar 2014 speelde hij bij Real Madrid.
0: Yeah.
1: Van 2014 tot 2016 ging hij dus naar... Juventus, waar hij 15 doelpunten maakte. Toen van 2016-2017 speelde hij bij Real Madrid, waar hij 15 doelpunten maakte. En van 2017 tot 2020 speelde hij bij Chelsea. Van 2019 en 20, want hij was tussentijd nog uitgeleend aan Atletico Madrid. Steeds één seizoen. Toen is hij van 2020 tot 2024 heeft hij een vierjarig contract getekend bij Atletico Madrid. En daarbij is hij uitgeleend aan Juventus voor 2 jaar. En vervolgens is hij naar AC Milan gegaan. Van 24 tot 26. En in 25 hebben ze hem uitgeleend aan Galatasaray. En nu is de goede man uitgeleend aan Como. En hij heeft nu een contract getekend bij Como. Dat is eigenlijk heel gek voor een bijna niet scorende spits.
0: Ja, hè?
1: 5 doelpunten. Bij Juventus had hij een goed seizoen. Hè? In het seizoen 2022 heeft hij 20 doelpunten gemaakt.
0: Ja.
1: Maar het is niet een speler die gewoon constant overal doelpunten maakt de hele tijd.
0: En toch krijgt hij grote clubs.
1: Ja, en toen moest ik weer denken aan onze Vinicius.
0: Die bij PSV speelde.
1: Die Vinicius, die verdachte Vinicius waar we het over hebben, toch?
0: Ja.
1: En de goede man, want er zijn te veel Vinicius tegenwoordig, dus het is wat moeilijker.
0: Ja.
1: Oh ja, Carlos Vinicius, hier heb ik hem voor me. Laten we eerlijk zijn. Ook daar hebben we eerder van opgemerkt dat we dachten van... Hey, het is best wel vreemd dat hij toch best wel veel clubs uiteindelijk weer terecht kan. En hij heeft ook zo'n soort rare cv. Want hij is dus van de Braziliaanse ploeg is hij dus gegaan naar Napoli voor één seizoen. Maar in dat seizoen werd hij uitgeleend aan de Portugees team Rio Ave. En hij is uitgeleend aan AS Monaco. Dus hij is twee keer in het seizoen is hij uitgeleend. Toen heeft hij van 2019 tot 2022 bij Benfica gespeeld. Het enige seizoen dat hij 18 doelpunten heeft gemaakt. In de seizoenen daarvoor scoorde hij dus 0 bij Napoli. 8 bij Rio Ave en 2 bij Monaco. En toen kwam hij dus bij Benfica van 2019 tot 2022. En toen scoorde hij 18 doelpunten in 34 wedstrijden. Let wel, is ook de enige keer hè, tot op heden. Ja. Toen is hij bij Benfica daarna werd hij uitgeleend aan Tottenham. Daar heeft hij dus 9 wedstrijden gespeeld en 1 doelpunt gemaakt. Bij PSV heeft hij 24 wedstrijden gespeeld en 6 doelpunten gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat hij maar 6 doelpunten heeft gemaakt, maar oké. Nee. Daarna ging hij naar Fulham. Van PSV naar Fulham.
0: Ja, Fulham, ja.
1: Je scoort 6 doelpunten.
0: En dan ga je naar Fulham.
1: En daar teken je dan vervolgens voor 3 jaar. Daar speelt hij 44 wedstrijden en maakt 7 doelpunten. Ja, en bij Fulham die leent hem dan vervolgens uit aan Galatasaray, waar hij 10 wedstrijden speelt en 1 doelpunt. En nu speelt hij bij Grêmio, Porto, Alegre en daar in Brazilië, waar heeft hij 17 wedstrijden gespeeld en 16 doelpunten gemaakt. Dus hij heeft niet meer dan 10 doelpunten gemaakt sinds het seizoen 2000. Bij Benfica en bij Tottenham en bij PSV.
0: Ja.
1: Alles bij elkaar opgeteld. Ik vind dat gewoon een hele vreemde zaak, toch? Of niet?
0: En toch komt hij altijd weer aan.
1: Iedere keer komt hij aan de bak. Het zijn nooit de kleinste clubs. Maar we hebben toch enkel geen spatje voetbal in de man kunnen ontdekken, toch?
0: Hij wilde toen de tijd, ik wil veel scoren, want ik wil in het Braziliaans elftal. Ja, Sao had die ambitie.
1: Ja, ik vond je moet je schamen, jongen, als je zulke dingen durft te zeggen.
0: En als je als spits bij PSV... 6 doelpunten is niet veel hoor.
1: Is niet veel.
0: Als spits zijn hè, bij PSV.
1: Ik kan me herinneren dat hij een doelpunt had gemaakt dat hij zo blij was dat hij heel hard tegen de paal aantrapte. Ja. Kan je dat nog herinneren? Dat was een beetje typisch hè.
0: En maar hij wel het postuur, ze alles.
1: Hij had alles mee. Maar
0: alles mee.
1: Hij kon niet voetballen.
0: nou, niet voetballen.
1: Niet?
0: Viel wel mee. Niet voetballen is ook weer een groot begrip.
1: Oh, maar wat dan?
0: Nee, ja, hij had niet echt iets specifieks dat je denkt, nou...
1: Hoe zeg jij dat?
0: Maar niet voetballen.
1: Hij heeft niet iets specifiek. Nee, maar die man kon niet voetballen. Hij kon niet rennen. Hij had geen techniek. Helemaal niks.
0: Ja.
1: Laten we eerlijk zijn. Ik kan me herinneren dat jij het toen nog met me eens was. Maar oké, we zijn op de radio. Nee. Misschien is het anders.
0: Nee, maar niet voetballen is een beetje... is een beetje denigreren.
1: Oké, nou vertel me dan even de mooiste actie van de Vinicius die jou bijstaat.
0: Dat weet ik niet.
1: Wat is op je netvlies blijven branden dat je denkt van...
0: Dat is op de paal schopte.
1: Ja, die bijvoorbeeld, kom op.
0: Ja.
1: Nee, dat was niet best. Opvallend bericht trouwens, in een Thaise badplaats sluiten tientallen sekswerkers... die worden opgesloten vanwege de komst van een oorlogsschip van de Verenigde Staten.
0: Okay.
1: Na een lange missie in het Midden-Oosten meert een Amerikaans vliegtuigschip deze week aan in de Thaise badplaats Pattaya. Inwoners hopen op een economische impuls, terwijl de politie zich voorbereidt door onder meer tientallen sekswerkers op te sluiten. Ja, okay. De USS Abraham Lincoln. Vandaag horen we weer aan de andere kant dat er toch weer... of was het vandaag? Ja, vannacht hebben de Amerikanen weer Iran aangevallen.
0: Ja, en misschien kan je de luisteraar... want wij zijn, de uitzending altijd wat er in Afrika gebeurt.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou,
0: misschien kan je de luisteraar weer vertellen wat er in Niger
1: weer is. Ja, Niger, belangrijk. Niger, even voor de context, is een van de landen die maakt uit van de federatie van Sahelstaten. Daarin zitten naast Niger zit Burkina Faso... zitten daar in Mali. Heel belangrijk nieuws. Ze hebben nu ook een gemeenschappelijk parlement hebben ze opgericht. Ze hebben een investeringsbank opgericht, et cetera, et cetera. Niger staat eigenlijk aan de vooravond van een enorme verandering. Nou, wat is die verandering dan? Er is olie gevonden. Er wordt een oliepijplijn aangelegd die via Algerije naar de Algerijnse havens weggaat. Er komt een oliepijpleiding. Ze hebben het uranium, dat hebben ze dus heronderhandeld. En ze hebben het ook genationaliseerd. Dat betekent dat ze nu ook daadwerkelijk echt Inkomsten vergaren aan de hand van hun uranium. Dus van alles en nog wat aan de hand. En wat gebeurt er? Er is dus een opstand van militairen van het leger van Niger. En waarvan wordt gezegd dat Frankrijk er achter zit. Want ze proberen natuurlijk de boel te verstoren daar. Hè? Want Frankrijk was daar heer en meester in, die, in alle drie de landen eigenlijk. Maar nu op dit ogenblik zijn ze uit heel veel landen weggejaagd. Wat zoveel wil zeggen dat ze die machtspositie kwijt zijn. En hiervoor waren er al opstanden van zogenaamde jihadisten. Hè? Islamitische extremisten die de landen, al die landen van die Sahel-federatie proberen af te knijpen. Er waren simultane aanvallen in meerdere steden in Niger. En dit keer hebben dus eigen militairen zijn in opstand gekomen. En nu ik me wat nader heb laten informeren, is dat deze militairen allemaal afkomstig waren uit grensgebieden waar echt een constante oorlog aan de gang is. En dat er heel veel klachten waren. Maar de berichten zullen ons binnenkort nog wel meer details geven. Meer klachten waren dat er weinig gerouleerd werd, weinig backup, verouderde wapens, et cetera, et cetera, et cetera. En men zegt dat het conflict er zo eentje was. Nou, we zullen in de komende dagen zullen we dat zien. Maar blijf het vooral volgen. Want in Burkina Faso en Niger en Mali, die hebben echt in een aantal, in minder dan een jaar, hebben ze instituten opgericht. Waarvan de Afrikaanse Unie en zeker ECOWAS, dat is een andere soort Unie van West-Afrikaanse landen, er maar niet toe zijn gekomen om zulke stappen te gaan maken. En het is zeer, zeer ernstig wat er daar aan de hand is. Want de ene opstand naar de andere breekt daar dus uit. Om dat regime te destabiliseren. Want de laatste jihadistenaanval ging eigenlijk over een grote partij uranium die op het vliegveld namelijk opgeslagen ligt.
0: Men denkt dat Frankrijk steeds daarachter zit.
1: Frankrijk is vooral de partij waarvan men zegt dat hij bezig is met stoken. Want ja, Frankrijk heeft enorm economisch verlies geleden. Met hun uraniumbedrijf, wat echt voor een habbekrats het allemaal kon opkopen. En geloof ik, 1/3 van de totale stroombehoefte van Frankrijk wordt opgewekt met uranium uit Niger. En ze kregen daar een habbekrats voor.
0: Dus daar denk je steeds van, dat zie je ook wel eens met die wat er gebeurt in die Sahel-landen. Dat Frankrijk altijd of een coup of
1: het is Frankrijk, het zijn Amerikanen zijn er natuurlijk ook nog in actief.
0: En wat heeft Rusland nou? Want je hoort steeds verhalen dat Rusland ook actief is daar.
1: Nou, Rusland is zeer actief daar. Rusland zat dan met de zogenaamde Wagner-groep, die niet meer bestaan. Dat heet tegenwoordig het Afrika-korps. Die hebben een veiligheidsverdragen gesloten waarbij zij dus militaire ondersteuning geven bij het bestrijden van de jihadisten. En in Burkina Faso vormen Russen voor een deel ook de lijfwacht van Ibrahim Traoré. Jeetje, Mina, ik zei Traoré, inderdaad, ja. Dus Rusland is daar heel erg in actief en op het gebied van mijnhandel, nucleaire energie hebben ze dus verdragen gesloten tot samenwerking. En Rusland is daar de voornaamste speler in.
0: Dus Rusland is eigenlijk positief bezig? Tenminste, voor de
1: zwarte het wordt positiever beoordeeld dan uit de Fransen. Kijk, die Russen hebben natuurlijk niet een koloniaal verleden in Afrika. Weet je, dus ze hebben niet met die wetenschap te maken. En aan de andere kant, Rusland is geen Amerika, geen China. Dus ik denk dat je veel meer gelijkwaardige afspraken kan maken met de Russen. Omdat ze dus een vaste voet aan de grond willen krijgen. En dat betekent dat je onderhandelingspositie hebt. Maar er is een satellietprogramma opgestart in Burkina Faso. Ja. Het leger heeft toch wel veel nieuwe militaire apparatuur weten te kopen, te bemachtigen. Mm-hmm. En op het gebied van defensie en met name dus landbouw en al die andere dingen hebben ze grote verdragen gesloten. En hopelijk komt dat Burkina Faso ten goede.
0: Oké.
1: Nou. Maar in Niger, ik bedoel, tegen Ibrahim Traoré zijn er al meer dan 30 moordaanslagen gepleegd. Om even een beetje een idee te krijgen van waar we het over hebben. En het mooie is dat het schaamteloos kan gebeuren, toch?
0: Ja, want men weet ook dat het was niet echt zijn voorganger, maar volgens mij is het al 20 jaar terug.
1: Ja, Thomas Sankara. Ja.
0: Sankara.
1: Ja. Sankara is het eigenlijk. Ja.
0: Men weet dat hij ook is vermoord door met opdracht van Frankrijk.
1: Ja, hij is, ja zijn beste vriend Blaise heeft hem toen vermoord. En ruil daarvoor is hij, geloof ik, 30 jaar of zo president geworden om het land naar de vernieling te brengen.
0: En toen samengewerkt met Frankrijk.
1: Met Frankrijk, dus, ja. Dus dankzij Frankrijk zit hij in, kwam hij in de zetel en is er helemaal niks, niks gebeurd met het land. En dat is een beetje jammer.
0: Ja, dus dat is heel jammer.
1: Maar blijf dat in de gaten houden. De AES noemen ze zichzelf. Dus dat zijn drie landen die een federatie vormen. En die enorme stappen aan het maken zijn op het gebied van instituties. In ieder geval, kijk, die instituties hebben nog geen plek en geen plaats. En dat moet nog groeien. Heel veel dingen gemeenschappelijk. Ze hebben een gemeenschappelijk leger nu van geloof ik 5 tot 10.000 man of zo.
0: Ze zijn uit het internationaal strafhof gestapt.
1: Zijn ze gegaan, inderdaad, ja. Dus ze zijn hele ferme stappen aan het nemen. Maar vooral alles wat ze hebben qua grondstoffen, daar willen ze aan verdienen. Want de nieuwe gesprekken die gaan erom dat die grondstoffen niet alleen maar uit de grond komen, maar ook voor een deel verwerkt worden in die landen. Nou ja, dan kan het een hele positieve spin-off krijgen.
0: Ja, nou ja, laten we hopen dus dat het goed blijft gaan. Want ze blijven jihadistische groepen op zich afsturen en aanslagen plegen. Ja. En zogenaamd is het jihadistisch, in naam van de islam. Maar ze worden gestuurd en gesponsord.
1: Dat zijn gewoon gangsters, ja. En ze hebben dus nu bijvoorbeeld de JNM is een van die bekende partijen. Die heeft iets van 50 miljoen euro verdiend.
0: En Boko Haram toch ook?
1: Boko Haram zit meer in Nigeria. Maar al die landen eromheen hebben te maken met die jihadisten. Togo heeft er last van. Ja. Ghana wordt nu in ieder geval ook bedreigd. Nigeria, dat weten we. Nou, Mali heeft er al jaren last van. Burkina Faso ook. Niger ook. Het is wat dat betreft is het niet makkelijk voor de heren daar. Ja. Oké, okay, we gaan u bedanken voor het luisteren. Onze collega Marijke. 7.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maart Radio en De Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: www.fly.slam.com. Oddi, oddi!
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Paris, midden februari. Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzetten aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Catriel y Paco Amoroso!

in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

Fautin. Non, non, non, non, non, comme je suis allé à la Fautin. Dat ik mijn loopstraat aan zou tegen. Mijn loopstraat aan mijn rook om mijn manier aan mijn kost spelen, ja. Ja, toch?

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver